0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
0: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
0: Met het nieuws van 4 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. De Europese Commissie geeft geen geld meer aan Sierra Leone, meldt de Telegraaf. Op deze manier helpt Brussel druk te zetten om Bolle Jos achter de tralies te krijgen. Ook kunnen criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst komen. Minister Van Weel van Justitie is erg blij met deze stap. Bij het gemeentehuis van Rhenen zijn de ruiten vernield met vuurwerk. Er waren gisteravond veel mensen bij het gemeentehuis omdat er een debat over de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang was. Nadat de ruiten waren vernield kwam de ME in actie, maar die heeft niemand opgepakt. De ter dood veroordeelde Amerikaanse Christa Pike kan ieder moment de dodelijke injectie krijgen. De rechter in Tennessee hield haar executie op het allerlaatste moment nog tegen, maar het Hoge Rechtshof ging daar niet in mee. Pike zit al 30 jaar in de dodencel omdat ze als tiener een klasgenoot heeft vermoord. En een populaire achtbaan in Amerika gaat na 20 jaar dicht nadat tientallen mensen hersenschade hebben opgelopen. 4 jaar geleden kwam zelfs een man van 22 om het leven na een ritje in de achtbaan. De achtbaan gaat 130 km per uur en heeft ronddraaiende stoelen. Het pretpark benadrukt dat de achtbaan wel aan alle veiligheidseisen voldeed. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20.
0: GPR Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

0: GPR.
1: Sportradio.
0: Sportradio.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR. Sportradio.
3: Sportradio.
1: Met het nieuws van 4 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakte Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. Eerder hackten ze ook al Odido. De Nederlandse Pepijn van der S is een tijdje geleden opgepakt omdat hij banden zou hebben met Shiny Hunters. Minister Van Wil van Justitie is erg blij dat de Europese Commissie de financiële steun aan Sierra Leone heeft stopgezet, zegt hij tegen de Telegraaf. Nederland wilde dat omdat Sierra Leone Bolle Jos niet wil uitleveren. Brussel wil nog verder gaan en criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst zetten. Elon Musk gaat aan de slag in het Pentagon. Defensieminister Hegseth heeft hem aangewezen als een van de leiders van een project om de oorlogsvoering van de toekomst te onderzoeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om technologische ontwikkelingen en het inzetten van AI voor militaire doeleinden. En musea in Amsterdam hebben in de eerste helft van dit jaar een stuk minder bezoekers getrokken dan een jaar geleden, meldt het Parool. Volgens het Amsterdamse toerismebureau komt dat doordat toeristen steeds korter in de stad verblijven en daardoor minder vaak naar het museum gaan. Ook de hittegolf in juni speelde een rol. Er trekken buien over het land en in het noorden en oosten kan er ook onweer bij zitten. Later op de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden.
1: GPR Sport.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: NTR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Een proef met een speciale vrouwenpoli in het UMC-ziekenhuis in Amsterdam is een groot succes, schrijft het AD. Anderhalf jaar geleden werd een speciale afdeling geopend voor patiënten met specifieke vrouwenklachten. Doordat die klachten beter behandeld worden, wordt er veel geld bespaard en melden vrouwen zich veel minder lang ziek. Bij een loods in Amsterdam-West heeft gisteravond laat een grote brand gewoed. Er zat een bouwbedrijf in de loods. De brandweer heeft het gecontroleerd laten uitbranden. De rook trok ook over het spoor. Daardoor reden er een tijdje geen treinen tussen Amsterdam en Schiphol. De Israëlische premier Netanyahu vindt het nog te vroeg om te zeggen of Iran achter de verijdelde vliegramp op een vlucht uit Dubai zit. Het motief van de piloot is nog altijd onduidelijk. Tegen Fox News zegt Netanyahu dat hij het onderzoek naar de toedracht afwacht en dat Israël, als dat nodig is, ook wil meewerken. En het zou zomaar kunnen dat Cristiano Ronaldo zijn laatste wedstrijd voor het Portugese elftal heeft gespeeld. Hij liep gisteren boos weg bij een training. Het rommelde al een paar dagen omdat Ronaldo bij de vorige wedstrijd geen speeltijd kreeg. Ronaldo zegt op Instagram op een later moment te willen vertellen waarom die wegliep. Er trekken buien over het land. In het noorden en oosten kan er ook onweer bij zitten. Later op de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden.
0: GPR

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. 11 minuten voor 7:30. 1 oktober, de dag die zo nat is begonnen, maar waar inmiddels weinig meer van over is qua vocht. En ja, de zon gaat zich steeds vaker laten zien. En 20 graden is prima voor de tijd van het jaar. En we hebben live sport deze ochtend. En dat, nou ja, dat is een dikke meevaller natuurlijk. En zomaar Botik van de Zandschulp.
1: Zeker, en die staat gewoon 5-2 voor tegen Cerundolo. Die nog op de Lever Cup speelde natuurlijk. Echt niet de minste speler. De nummer 22 van de wereld. En ja, 5-2. Dus echt goed begonnen aan deze wedstrijd.
0: Ja, en waar zijn we?
1: We zijn in Beijing, ja. China.
0: Ja, en dat is een ATP-tour, hè? Dit is een serieus...
1: Ja, 500-punten-toernooi. Dus echt wel flink wat. En er doen ook echt wel wat toppers mee. Onder andere Zverev ook nog. De Minauer, die heeft net gespeeld. Die heeft zijn wedstrijd zojuist winnend afgesloten tegen Navone. En dat is natuurlijk voor ons een beetje een held.
0: Ja, oh, vanwege Djokovic, ja.
1: Ja, die heeft toen natuurlijk Djokovic eruit uitgeknikkerd. En daarna ook nog een andere vrij goede speler. En later vandaag, of nou, later deze ochtend eigenlijk, speelt Griekspoor nog tegen Rublev.
0: Dus oh, die hebben we ook nog?
1: Ja,
0: oh,
1: dat is leuk. Genoeg om naar uit te kijken.
0: Dat kan allemaal lekker gevolgd worden. Het is sowieso natuurlijk een mooie sportdag, want het Nederlands elftal speelt tegen Griekenland vanavond. En dat doen ze onder meer tegen de oudspits van AZ en Willem II, die op schot is voor de Grieken. En die nog een beetje toch wel denkt aan Nederland en het zelfs nog een beetje in het Nederlands kan vertellen.
2: Ik kan een beetje verstaan, maar niet praten.
0: Nee, nog niet, maar we hopen dat Xavi op deze manier ook een keer de Nederlandse taal machtig gaat worden. Dat kan wel even duren natuurlijk. Dus we doen het voorlopig even in het Engels. Het Nederlands elftal bestaat nog maar uit een selectie van 23 spelers. Want ook Van Hekken heeft inmiddels zijn koffers gepakt en is teruggegaan naar Londen om zich bij Tottenham te melden. Geblesseerd geraakt, Xavi legt uit. Xavi legt hieruit.
3: Ja, hij suffered, step on. He didn't... He didn't realize during the game, but after that, it's impossible that he plays. Also, on Sunday is a pity because he wanted to try, but he felt a lot of pain. So we decided to put him out of the list.
0: Ja, step on is, er stond iemand op zijn voet. Er heeft iemand in de wedstrijd op zijn voet gestaan. En op zijn tenen waarschijnlijk. En dat doet te veel pijn. Er wordt door Xavi overigens geen vervanger opgeroepen.
3: Let's see what happens tomorrow. But I think we are 23 players enough to do the list and enough players in defense as well.
0: Ja, hij gaat in elk geval schuiven. Timber is beschikbaar. Nathan Ake is beschikbaar. En hij zal ook niet twijfelen om eventueel Virgil van Dijk naar de rechterkant te halen. Hoewel Van Dijk daar liever niet speelt als rechter centrale verdediger. Maar zegt Xavi, ja, als de elftal erom vraagt, dan zal het moeten gebeuren. Verder wil hij natuurlijk winnen, maar hij wil ook verbetering zien in het spel.
3: Ja, of course, the feelings. We need to play a bit better. We understood better in the second half than the first half in both games that we played. So we tried to do this continuity since the beginning.
0: En als je wil weten hoe dat verder gaat natuurlijk vanavond met het Nederlands elftal, dan kun je afstemmen op GPR Sportradio, want wij zijn er van het begin tot het eind bij. Lekker vanaf 9:15. 2 commentaar.

0: relatie tot datgene waar we het nu over gaan hebben op GPS Sportradio. Een killer? Nee, dat is die niet, Paredes. Maar toch... deze moet
1: GPR,
0: hebben.
1: Sportradio.
2: Sportradio.
0: Ja, want we gaan...
1: update.
0: We gaan even hebben over Paredes. Wat is er namelijk aan de hand met Paredes? Dat is die man, dat weet je nog wel, Kast. En dat weet iedereen thuis ook nog wel. En zeker jij daar aan de andere kant van de radio. Dat was die man die zich zo gruwelijk misdroeg, hè, na Nederland-Argentinië. Of na Spanje-Argentinië.
3: Nou ja, bij allebei eigenlijk.
0: Eigenlijk
3: ja.
0: Bij allebei die wedstrijden. 10 wedstrijden werd geschorst na aanleiding van zijn schandalige gedrag. En nu wil eigenlijk de Argentijnse bond deze straf van 10 wedstrijden gaan aanvechten. En dan zou hij tijdens die beroepsmogelijkheid alweer kunnen spelen. En sterren dat ze erin slagen. Dan is hij dus razendsnel weer terug in het Argentijnse elftal. Is dat terecht? Of moet hij zijn straf uitzitten? Dat is eigenlijk een beetje onze stelling natuurlijk.
3: Ja, precies. En dat kan je gewoon... ik kan heel makkelijk reageren op deze stelling. Dat kan via de GPR Sportradio app. Daar staat rechtsbovenin staat een groene knop. Klik daar even op. Dan krijgen wij het gewoon binnen in de studio.
0: Ja.
3: En dat kan natuurlijk ook via onze website. En dat is gprsportradio.nl.
0: Roep even nog die woede op die je had na de WK-finale. En dan mag je reageren. Dat lijkt ons ontzettend leuk.
3: Of zeg even, het kan gewoon wat minder.
0: Dat kan ook.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja,
7: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
11: doei doei
10: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
12: Nu bij iWizard.

0: Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
1: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
2: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
3: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
11: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
15: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
17: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
18: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
17: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
16: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
19: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
20: Balen zeg.
16: Koffie?
19: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
20: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
21: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
22: GPR, Sportradio. Nieuws, headlines.
23: Goedemorgen, dit is Daan Peenius op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het is artsen gelukt om de clitoris te herstellen bij vrouwen die vulva-kanker hebben gehad, meldt de Gelderlander. Daardoor kunnen ze ook weer een orgasme krijgen. Het is een wereldprimeur. In Amerika is de executie mislukt van een 50-jarige vrouw, Krista Pike. Ze kreeg vannacht in de gevangenis in de staat Tennessee 2 dodelijke injecties, maar ze leeft nog en is naar het ziekenhuis gebracht. En er komt een speciaal register voor makelaars om misstanden te voorkomen, heeft de minister bepaald. Makelaars zijn verplicht zich in te schrijven. Ze kunnen er ook worden uitgezet als ze de regels overtreden.
22: GPR Sportradio. Verkeer.
24: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdag verloopt de ochtendspits druk. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Brabant. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp, nu 12 kilometer file met een kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Veel vertraging is er vanmorgen ook op de A7 van Den Oever naar Zaanstad. Tussen Horen-Noord en Purmerend-Noord 14 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is opgelopen tot een uur. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via uitwijkroute 11. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwerbrug 12 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Berkel en Rode Reis en de Van Brienoordbrug 5 kilometer met 3 kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht.
22: GPR Sportradio.
0: De Sound of Sport. Ronald van der Geer.
1: Goedemorgen, die ochtendswist voelt toch een beetje als een extra momentje van luxe. Luisterend naar GPR Sportradio. Zometeen een overzicht Champions League en Europa Cup vrouwen. GPR.

0: Tonight.
1: Goedemorgen, GPR Sportradio. Goedemorgen ook voor Yvette, vaste luisteraar van deze show. Leuk dat je er bent. En Johan. Hè? Johan is ook vaste luisteraar. En we hebben Johan net even op de hoogte gebracht van alle Grand Prix-tijden die er morgen zijn. En niet vergeten, Olaf is morgen het gast bij ons. Althans, de gast is hier niet. Hij is kind aan huis. En zit hier morgen aan, hè? Want we hebben morgen de eerste vrije training van de Grand Prix.
2: Ja, dus het is om 6:30.
1: Het is de Grand Prix van Bahrein die verreden wordt op het circuit van Maleisië. Even voor alle duidelijkheid. Hij zit hier al om
2: 6:30.
1: 6:30. Dan trekken wij ons even terug en dan nee. Hij doet gewoon een updateje ervan. Gezellig.
2: Ja.
1: We hebben nieuws over Cristiano Ronaldo. Dat wil je weten. Weet ik zeker. Daar kun je het er straks op het werk over hebben. Hij heeft per direct het trainingskamp van de Portugese nationale ploeg verlaten. Breuk volgt nadat hij van Jorge Jesus door heeft gekregen dat hij geen basisplaats zou krijgen als Portugal tegen Denemarken zou spelen in de Nations League. Nou ja, de coach zegt nog nee hoor, er is helemaal geen conflict. Gisteren hebben ze zelfs nog gezegd nee, we hebben een goed gesprek gehad. Eigenlijk is de kou uit de lucht. Het is allemaal weer hartstikke mooi. Toen zeiden wij nog tegen elkaar, nou, dat is waarschijnlijk voor de bühne en dat blijkt ook, want Ronaldo is daarna niet meer op de training verschenen en is nog één keer gezien en toen had hij een tas om zijn nek. En dat is vaak een reden, die tas heb je vaak bij je als je op weg gaat naar huis. Ronaldo heeft zijn vertrek inmiddels ook via zijn eigen kanalen bevestigd en stelt in een reactie dat hij ter zijner tijd de waarheid zal vertellen over deze situatie. Ik denk dat het heel simpel is. Geen basisplaats, boos, stampvoeten, naar huis.
2: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Heel veel anders kan het toch niet zijn?
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar mocht je nou het idee hebben, het kan anders zijn, dan kun je altijd even reageren. Als je een situatie wil schetsen, wees welkom. Maar je kunt ook reageren op onze stelling. En die gaat over Paredes, de man die zich zo gruwelijk misdroeg tijdens de, of eigenlijk na afloop, nee, ook tijdens de wedstrijd al. Maar na afloop van de WK-finale tussen Argentinië en Spanje kreeg 10 wedstrijden schorsing. En nu wil de Bond daar iets aan doen. Die wil die tijd verkorten. En misschien kan hij in de beroepsprocedure weer spelen. Wat vind je daarvan?
2: Nou, er zijn een aantal mensen die daarop hebben gereageerd. En ja. Lars die zegt, als je een voorbeeld wilt stellen, moet je de 10 wedstrijden gewoon laten staan.
1: Ja, ben ik helemaal met Lars eens.
2: Ja, jij wil zelfs nog wel wat meer, geloof ik.
1: Ik zou er 15 van maken. Als ze in beroep gaan, krijgen ze 15. Ja, zeker.
2: Ja, nou, top. Dan hebben we Benny, die zit net wat meer in jouw regio. Die zegt, ik snap eigenlijk niet waarom het maar 10 wedstrijden zijn. Kunnen we niet gewoon zeggen 10 wedstrijden en daarna nog een kleine straf? Ik heb thuis nog wel een hecht die gedaan moet worden.
1: Nou, ik zou zeggen, ik zou even de FIFA bellen, hè?
2: Ja, Benny, ik zou zeggen, stel het voor.
1: Voor je het weet staat Paredes gewoon in Argentijn shirt jouw hecht te knippen. Het zou zomaar kunnen.
2: Het zou hem wel sieren.
1: Boetedoening kan van alle kanten. Mag hij zijn shirt bij aanhouden.
2: En dan hebben we nog Daan die zegt, nee, gewoon uitzitten. Je kan toch niet zomaar een speler aanvallen en er dan mee wegkomen?
1: Nee, nou, dat ben ik helemaal met Daan eens. Als jij ook een reactie kwijt wil, dan ben je meer dan welkom.
2: Dat kan via onze app, de GPR Sportradio app. Rechtsbovenin, klik op de groene knop, dan krijgen wij het direct binnen in de studio. En dat kan natuurlijk ook via onze website, dat is gprsportradio.nl.
1: Als je nog een leuk weetje straks in de koffiecorner eventjes wil roepen, dan zeg je, weet jij dat die spits van Griekenland gewoon een beetje Nederlands spreekt? En dan zegt iedereen tegen je, hoezo dan nou? Dan zeg je, dat heb ik gehoord op GPR Sportradio, want
3: ik kan een beetje verstaan, maar niet praten.
1: Precies, daar hoorde ik dat. En zometeen hoor je hem wat uitgebreider.
0: GPR Sportradio.

0: GPS Sportradio op deze 1 oktober. Het is inmiddels 7:55. U bent in het tweede uur van deze ochtendshow. En ja, je zult het niet geloven, maar we hebben live sport. En dat is zeker niet de eerste, de beste. We hebben tennis en een van onze Nederlandse cracks uit de Davis Cup staat gewoon in Beijing op de baan.
1: Ja, dat is Van der Zandschulp. Die speelt tegen Cerúndolo, die vorige week natuurlijk nog op de Laver Cup aanwezig was. Hij heeft zojuist de eerste set gewonnen van de Zandschulp met 7-5. Dat was echt een prachtig punt, dat laatste punt. Eigenlijk had hij hem, dacht ik, al verloren, maar speelde hem toen nog over Cerúndolo heen. En die kwam toen juist weer in het nadeel, waardoor hij hem toch kon pakken. Dat was heel knap. En later vandaag hebben we natuurlijk nog Griekspoor. Dat zal, het lijkt al een beetje uit te gaan lopen, dus dat zal dan rond 10:30 zijn. Maar ja, dat is ook wel weer iets om naar uit te kijken. Dus veel Nederlanders in China.
0: Leuk dat, dat Nederlandse tennis, dat doet ons weer een beetje terug verlangen eigenlijk naar die sfeer rond de US Open. Dat was leuk, hè? Een paar weken geleden.
1: Zeker, ja.
0: En ja, dan konden we er bovenop zitten, bovenop het nieuws als het ware. We hebben bij GPS Sportradio sowieso de nare neiging om bovenop het nieuws te willen zitten. Dus we zijn er vanavond ook met het Nederlandse elftal. Twee commentatoren die vanaf het begin tot het eind de wedstrijd zullen volgen. Integraal verslag en lekker luisteren vanavond naar GPR Sportradio. Nederland tegen Griekenland. En bij de Grieken loopt vanavond in elk geval één speler rond. Die, daar hoeven ze bij Oranje niet heel veel uitleg over te krijgen. Geen onbelangrijke trouwens. Het is de spits Vangelis Pavlidis. Hij is 27 inmiddels. Speelde jarenlang in Nederland. Eerst bij Willem II. Daarna nog een paar seizoenen bij AZ. En in Alkmaar maakte hij 80 goals in 137 wedstrijden. En hij werd in zijn laatste seizoen in Nederland met 29 goals gedeeld topscorer van de Eredivisie. En wat leuk is, Pavlidis is terug in eigen stad vanavond als hij met Griekenland tegen Nederland speelt.
2: It's really nice to be back in the home game in Greece. And of course it's my city and it's really special. Yeah, I bought some tickets, a lot of tickets. And yeah, it's... Everybody is very excited of this game.
0: Ja, het is Thessaloniki, hè, daar waar Pavlidis geboren en getogen is. Inmiddels speelt hij trouwens voor de Portugese topclub Benfica. Maar hij heeft eigenlijk nog best wel veel contact met Nederlandse spelers. En van de huidige groep International speelde hij eigenlijk best wel met veel spelers samen.
2: Tijani as well.
3: Tijani.
2: Ten,
3: yeah.
2: Kop Miners. En against Hustil. Yeah. It's a good friend. It's very nice to see some friends again, to play against them. And of course, I will be happy to play against them and try to beat them. Speak more with Ruben and Tijani and Kop Miners. I think it's the guys that I'm speaking the most. Yeah, it's nice to play against them. I have good relation with them and yeah, I want to win them.
0: Dat zei Pavlidis bij de NOS. Het interview is van Jeroen Elshoff. Die ook nog eens zei van, het gaat eigenlijk lekker. Hè? Jullie hebben de eerste twee wedstrijden gewonnen. Jullie zijn koploper. En er wordt in de Griekse media toch heel voorzichtig gesproken over een nieuwe generatie. Die wij heel voorzichtig ook de gouden generatie noemen. Nou, zegt Pavlidis, daar wil ik wat voorzichtig in zijn.
2: Ja, yeah, we do it very well at the moment. After a difficult part in the qualification of the World Cup. But we start with the 2 wins and now we are very exciting and we want to continue the same. I'm not surprised, but I don't want to say about the golden generation because it was just 2 games and nothing more. But we have to develop a lot as a players and as a persons and we have to keep going.
0: Nou, ze zijn wel op de goede weg, want ze zijn op dit moment koploper in de pool. Ze hebben zelfs een puntje meer dan Nederland. De wedstrijd gaat vanavond ook echt om de koppositie. Dat is leuk, toch?
1: Ja, zeker. Ja, ook iets wat we van tevoren denk ik niet hadden verwacht dat het zou zijn. Maar,
0: absoluut niet. Absoluut niet.
1: Heel belangrijk.
0: Waar zit de sterkte van Griekenland eigenlijk?
2: Yeah, of course, we have confidence. A lot of players from us, they play, all the players from us, they play in the high level. But yeah, we have to stay humble. It was a good win, difficult win. Because Germany is one very good team. And yeah, we have to keep the same, but not flying because we just win 2 games.
0: Flying. We moeten niet gaan vliegen. Oftewel, we moeten niet te arrogant worden. Dat is eigenlijk wat Pavlidis zei bij de NOS. Leuk dat we het even meepakken.
4: GPR Sportradio. Tennis update.
0: Ja, want Van der Zandschulp staat nog steeds in... die heeft de eerste set inmiddels gewonnen. En dat mogen we de mensen best nog wel even extra laten weten, toch?
1: Ja, die heeft natuurlijk die eerste set met 7-5 afgesloten. Was echt een prachtig punt, dat laatste punt. Had hem eigenlijk al verloren, maar speelde hem er nog overheen. En won hem daardoor alsnog. En nu staat hij wel achter in de eerste game van set 2. Maar ja, dat kan nog alle kanten op. Het is wel zijn eigen service, dus laten we hopen dat hij die nog kan behouden.
0: Dit is

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen, dit is Daan Peenius op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Chirurgen van het Radboud UMC in Nijmegen zijn erin geslaagd de clitoris van vrouwen te herstellen die vulvakanker hebben gehad. Daardoor kunnen de meesten ook weer een orgasme krijgen. De artsen zijn er zelf verrast over, omdat het nergens ter wereld nog is gelukt. Er is al belangstelling van buitenlandse ziekenhuizen. Het Afrikaanse land Sierra Leone hoeft niet meer te rekenen op geld van de EU. En dat komt allemaal door de gezochte drugsbaas Bolle Jos, dat melden meerdere media. Bolle Jos zou zich schuilhouden in Sierra Leone en dat land weigert hem uit te leveren. De EU draait daarom de subsidiekraan dicht en daar is justitieminister Van Wil blij mee. De minister wil dat makelaars zich verplicht gaan inschrijven in een beroepsregister om misstanden in de sector te voorkomen. Als ze dat niet doen, mogen ze niet aan het werk. Makelaars hebben zelf geprobeerd regels te maken, maar dat leverde kritiek op van onder meer de vereniging Eigen Huis. En in de Amerikaanse staat Tennessee is het misgegaan bij de eerste executie van een vrouw daar in ruim 200 jaar. Krista Pike heet ze en uren na de dodelijke injecties leeft ze nog. Ze is naar een ziekenhuis gebracht en het is onduidelijk hoe ze er nu aan toe is. Krista Pike kreeg de doodstraf voor een moord in de jaren 90. In het noorden en oosten nog buien. Op andere plekken is het vaker droog. Er is een afwisseling van wolken en zon en het wordt zo'n 20 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt druk. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in Noord-Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is extra vertraging door een ongeluk tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg 15 kilometer met een half uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn dicht. A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Diepenburg en Zoeterwoude 12 kilometer met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn afgesloten. Dan de A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A7 Duitse grens Groningen tussen knooppunt Zuidbroek en Vauxhall 9 kilometer met drie kwartier oponthoud na een ongeluk. A7 Den Hoeven richting Zaanstad bij Purmerend Noord een uur vertraging vanaf Wognum. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein 10 kilometer stilstaand verkeer met een uur oponthoud. Na een ongeluk met meerdere auto's is de linkerrijstrook dicht.
6: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
7: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
10: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
11: Je lijmt zelf de tredes erop. Zo gepiept.
9: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
12: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
9: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
3: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
15: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
16: Is dit het?
17: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
18: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
20: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
20: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
2: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
23: Goedemorgen. Ja, het valt toch. Die ochtendspits voelt een beetje als een extra momentje van luxe. Met al dat nieuws hier op GPR Sportradio. We hebben tennis, we hebben Cristiano Ronaldo en een piepend toneel.

0: BNR Sportradio op 1 oktober, want dat is het alweer. Ja, de tijd vliegt als het gezellig is en sowieso is het hier in de vroege ochtend. Natuurlijk gezellig op GPR Sportradio, maar dat is het 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het is tegen over 8. Laten we even kijken naar het, het meest opvallende nieuws van dit moment. Zit toch wel een beetje in Cristiano Ronaldo natuurlijk. Is geen onderdeel meer van de Portugese nationale ploeg. Hij heeft per direct het trainingskamp daar verlaten. Nadat bondscoach Jorge Jesus heeft bevestigd dat hij geen basisplaats zou krijgen in de wedstrijd tegen Denemarken. Gisteren werd er nog gezegd, nee joh, alles is weg. Het is, we denken er weer helemaal hetzelfde over. We hebben een fantastisch gesprek gehad. Lekker een bakkie gedaan. Nou ja, er is gewoon een conflict natuurlijk. Ronaldo heeft de training daarna overgeslagen en is nog één keer gesignaleerd. En dat was met de tas om zijn nek. Hij heeft zijn vertrek inmiddels bevestigd en stelt in een reactie dat hij ter zijner tijd de waarheid zal vertellen. Dan denk ik altijd, wat zou dat dan zijn? Hè? Zou die geslagen zijn door die coach? Zouden ze hebben gezegd, je kan daar helemaal niks van?
1: Ik denk dat hij gewoon gehoord heeft, je gaat niet in de basis staan. Ja. En dat hij dacht, nee, ik ga wel in de basis staan en anders ga ik weg.
0: Ja, maar dat is het toch ook. Veel meer kan het toch ook niet zijn?
1: Nee.
0: We gaan het allemaal wel horen en waarschijnlijk zien we hem niet meer terug. En komt dus wel een einde aan een lange interlandcarrière op 41-jarige leeftijd voor Cristiano Ronaldo. Dan Manchester City. Elke dag komt er nu wel een berichtje binnen over Manchester City, dat zich natuurlijk in het oog van de storm bevindt, na schuldig te zijn bevonden aan overtreden van financiële regels. Allemaal Premier League clubs, de concurrenten eigenlijk, dringen aan op

0: Reputatieschade die hieruit vloeit. En dan naar het krakende toneel. Dat heeft van alles te maken met de World Grand Prix. Dat is darts in Leicester. Daar zijn Danny Noppert en Wessel Nijman inmiddels uitgeschakeld in de achtste finale. Dus Noppert verloor kansloos. 3-0 van Ryan Joyce. Nijman moest met 3-1 zijn meerdere erkennen in Johnny Clayton. En na afloop zei Noppert: ja, ik kon deze wedstrijd niet winnen. Ik had een krakend podium. En dat is echt een van de oorzaken voor mijn nederlaag. Het geluid heeft mij, mede door mijn ADHD, zei hij in de afloop van de wedstrijd, zo zwaar uit mijn concentratie gehaald. Dat ja, ik was wat dat betreft gewoon, ik kon deze wedstrijd niet winnen. Tot zover dus het prestigieuze toernooi in Leicester, waar we eerder al in de eerste ronde Michael van Gerwen zagen sneuvelen. En de beste darter van dit moment, Luke Littler, kwam eigenlijk ook niet verder dan ronde 1. Dat is zo'n beetje het laatste sportnieuws. En dan
1: Sportradio. Tennis Update.
0: Hebben we ook, toch wel echt, we kunnen zeggen, een grootheid uit het Nederlands tennis op dit moment op de baan in Beijing. Want hij speelt werkelijk als een vorst, hè? En dan hebben we het over
2: Van der Zandschulp. Ja, die speelt echt geweldig. Heeft de eerste set gewonnen met 7-5. En staat momenteel 2-1 voor in de tweede set. Hij had bij 1-0 nog een kans om die tweede game ook te pakken, om hem te breken. Maar helaas verloor hij dat breekpunt en verloor hij daarna ook die game. Maar staat nog steeds heel goed te spelen. En ik verwacht eigenlijk wel dat hij het in twee sets gewoon gaat doen.
0: Ze zijn bezig op het ATP-toernooi in Beijing. 500 punten kunnen hier gehaald worden. Ja. Dat is aanzienlijk voor de ranglijst.
2: Zeker, maar er doen ook wel wat toppers mee. Dus het zal wel een lastig toernooi gaan worden.
0: Wie hebben we dan daar bijvoorbeeld?
2: We hebben bijvoorbeeld Zverev. Dat is natuurlijk een absolute topper. En Alex de Minaur, die natuurlijk waar Botik wel van heeft gewonnen afgelopen toernooi.
0: Ja, daarom, ik wou maar zeggen.
2: Het kan zomaar, maar het gaat wel een lastig en vooral heel leuk toernooi worden.
0: Maar voorlopig Van der Zandschulp dus lekker onderweg. En de eerste set in de zak, en die kun je maar vast hebben, vind ik altijd. Zometeen Xavi over het wegvallen van Japal van Hekken. En we hebben natuurlijk ook Champions League voetbal voor de vrouwen en veel Nederlandse inbreng. Vanavond, maar ook gisteravond nog. Bijzonder ook Arsenal, let goed op. GPS

0: Dashboard Radio. Lekker op de donderdagochtend. Niet vergeten, hè, dat wij vanavond vanaf 9:15 een belevingsvol commentaar leveren bij het duel tussen Griekenland en Nederland. Het duel dat in Thessaloniki gespeeld wordt. En in de Nations League gaat om de koppositie in de pool van Nederland. Niets meer, niets minder. Duitsland is figurant in onze pool, vooralsnog. En Servië doet helemaal niet mee. Dus het gaat echt tussen Griekenland en Nederland nu als het gaat om de koppositie. Vanavond dus op GPR Sport Radio te volgen. Een naam die je na het intro niet veel meer zal horen is de naam van Van Hekken. Hij is namelijk naar huis, maar niet op de manier zoals Cristiano Ronaldo naar huis is gegaan. Van Hekken is inmiddels in Londen om naar zijn blessure te laten kijken. En die heeft hij afgelopen zondag opgelopen, zei bondscoach Xavi.
1: Ja, hij step on. He didn't realize during the game, but after that, it's impossible that he plays. Also, on Sunday is a pity because he wanted to try, but he felt a lot of pain. So we decided to put him out of the list.
0: En daarmee is hij van de lijst af. En dan zou je zeggen, wordt er nog iemand opgeroepen? Maar dat gaat niet gebeuren, zegt Xavi.
1: Let's see what happens tomorrow. But I think we are 23 players enough to do the list and enough players in defense as well.
0: Ja, hij heeft Nathan Ake, hij heeft Timber, heeft hij nog. Hij kan nog wat met Van der Ven doen natuurlijk. Er zijn tal van mogelijkheden. En hij zou zelfs niet twijfelen als er geschoven moet worden met de aanvoerder Virgil van Dijk, die graag natuurlijk links in de centrale verdediging speelt. Maar moet dat aan de rechterkant gaan gebeuren, dan moet dat wat het team vraagt, dat moet gebeuren, zei Xavi. En wat er ook moet gebeuren, we moeten beter gaan voetballen. Natuurlijk moeten we winnen. Vanavond in Thessaloniki, zegt de Catalaanse bondscoach. Maar, we moeten ook beter spelen.
1: Ja, of course, the feelings, we need to play a bit better. We understood better in the second half than the first half in both games that we played. So we try to do this continuity since the beginning. Let's see if we have the capacity.
0: Ja, en de capacity heeft Griekenland ook. En Pavlidis, de oudspits van Willem II en van AZ, een oud topscorer van de Eredivisie. Ja, die weet ook wel dat Griekenland op dit moment sterk is. En dat ze in elk geval heel veel vertrouwen hebben, vertelde hij bij de NOS.
2: Of course, we have confidence. A lot of players from us, all the players from us, they play in the high level. But yeah, we have to stay humble. It was a good win, difficult win, because Germany is one very good team. And yeah, we have to keep the same, but not flying, because we just win 2 games.
0: Ja, niet flying, en dat wil zeggen, we moeten niet gaan zweven. We moeten namelijk niet te arrogant worden, natuurlijk. Nou, dat was Pavlidis. Hij vertelde het allemaal bij de NOS.
3: GPR Sportradio.

0: GPR Sport Radio. We hebben net het nieuws laten horen, hè, van Cristiano Ronaldo. En ja, dat staat toch in een schril contrast met Lionel Messi. Want we zitten natuurlijk eigenlijk best wel in een bijzondere week. Want Lionel Messi gaat op 6 oktober afscheid nemen van Argentinië als international. En krijgt daarmee, wat zijn je nou, 80.000 mensen kassé in 1 uur uitverkocht, toch?
1: Ongeveer 80.000, ja.
0: En in een fantastisch stadion. En die gaat als held gaat die, hè, naar de kant. En ze zullen hem nooit vergeten. Cristiano Ronaldo daarentegen, toch de andere held van deze generatie. Die is stampvoetend weggegaan uit het Portugese kamp. Het is een groot contrast, toch?
1: Ja, maar ja, ook al een paar jaartjes ouder. Misschien is dat het ook. En toch uiteindelijk niet gelukt wat hij zo graag had willen doen.
0: Ja.
1: Dat is toch dat WK winnen.
0: Dus maar dat klopt. Dat heeft hij nooit gedaan. Dat heeft Messi wel gedaan. Maar je kunt natuurlijk niet eisen dat je op 41-jarige leeftijd nog altijd, terwijl je ziet gewoon dat het wat minder wordt, dat jij nog altijd de man bent waar het hele elftal om draait. Die Jorge Jesus wordt afgerekend op het resultaat. Niet op of die Ronaldo laat spelen of niet. Dat is niet meer.
1: Nee, ja, nou ja, door Ronaldo misschien wel een beetje.
0: Ja, zeker. Nee, zeker. Daar heb je gelijk in. Daar heb je gelijk in.
1: Maar ja, het is gewoon jammer ook om te zien. Want je ziet inderdaad ook die vorige wedstrijden. Heeft hij dan kansen die 10 jaar geleden waren dat altijd doelpunten. En dat is nu gewoon niet meer zo. En dan moet je op een gegeven moment als trainer en coach ook wel gewoon een keuze gaan maken.
0: Ja, en hij schakelt natuurlijk ook niet om. Hè. Dat was natuurlijk ook een beetje het verhaal wat Erik ten Hag natuurlijk al met hem had. Hè, bij Manchester United, waar hij natuurlijk ook al op de bank terecht kwam. En eigenlijk minder wedstrijden speelde als toch de bedoeling was bij hem. De Argentijnse elftal heeft overigens de eerste wedstrijd sinds de verloren WK-finale winnend afgesloten. Het werd een oefenduel werd afgewerkt tegen Bolivia voor eigen publiek 4-0. Geen Lionel Messi natuurlijk bij het elftal van Lionel Scaloni. Die is er maar 1 keer bij tegen Benin, want die is met pensioen. Maar we hebben nog wel een soort uitvloeisel. Want wie daar ook niet bij was, was Paredes. Man die zich zo gruwelijk misdroeg na de finale van de WK tegen Spanje. Speler tegen de grond sloeg, als het ware. En voor 10 wedstrijden geschorst is. En nu wil de Argentijnse bond daar iets aan doen. En die willen eigenlijk in beroep. En dan kan hij tijdens die beroepsprocedure spelen. Of als het allemaal lukt, kan die heel snel weer terug zijn. Wat vinden jullie daarvan? Dat is onze stelling van vandaag. Ben je het ermee eens of zeg je, nou, het kan ook anders?
1: Ruben die zegt, nee hoor, gewoon uitzitten. Volgende keer 2 keer nadenken voordat je iemand aanvalt.
0: Ja, eens. Ruben, held. Ja.
1: En dan hebben we Mark, dat vind ik eigenlijk wel een leuke. Die zegt, ik vind het vooral mooi dat Benny denkt dat Paredes na 10 wedstrijden bij hem de heg komt doen.
0: Ja, Benny had gereageerd en zei, nou ja, die 10 wedstrijden uitzitten en daarna nog even klusjes laten doen. Ik heb nog een mooie heg die geknipt moet worden, zei Benny. Nou ja, Benny, maar het is een mooie illusie. Laten we zo zeggen, dromen zijn toch te vaak bedrog, zo blijkt. Ja. Heb je er nog één of niet?
1: Ik heb er nog wel eentje, ja zeker. Even openen. Sophie die zegt, als de straf eenmaal is uitgesproken, moet je hem gewoon accepteren. Anders blijft iedereen maar in beroep gaan.
0: En zo is het ook. Beroepen zijn er genoeg. Ik denk dat Manchester City nog wel even in beroep gaat.
1: Dat denk ik ook wel, ja. Ja. Ja.
0: We hebben zometeen nog een sportrechtenadvocaat die ook zegt, eigenlijk een advies geeft aan de clubs, de concurrerende clubs. Je kunt natuurlijk wel straffen eisen voor Manchester City. Maar er zit misschien voor jezelf ook nog iets in. Gaan we het zo meteen over hebben in het volgende half uur. Hier op GPS Sportradio. Met nog even Carol G en Bruno Mars.

0: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
2: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
3: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
4: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
5: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
1: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
7: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei, live happy.
10: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
9: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot 400 euro per persoon. TUI, live happy.
11: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
12: Net als een bedrijfswagen, ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl, maak het mogelijk.
13: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
12: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
14: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
17: Oh. Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
18: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
21: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
22: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
23: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
2: Goedemorgen, dit is Daan Peenius op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er komen nieuwe regels voor ZZP'ers, zegt de minister. Zelfstandigen moeten vanaf 2028 minstens 3 opdrachtgevers hebben en ze moeten zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het is artsen van het Radboud UMC in Nijmegen gelukt de clitoris van vrouwen te herstellen naar vulvakanker en daardoor kunnen de meesten ook weer een orgasme krijgen. De artsen zijn er zelf verbaasd over. Er is inmiddels internationale belangstelling. En een uitje naar een museum is sinds het einde van de coronacrisis steeds populairder. Musea in ons land trokken vorig jaar ruim 31 miljoen bezoekers. Dat zijn er bijna 1 miljoen meer dan het jaar ervoor.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt erg druk. Ongelukken veroorzaken daarbij extra vertraging. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Hilversum Noord en Muiden, 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Rosmalen en Waardenburg, 12 kilometer met 3 kwartier oponthoud. Ook daar zijn de rijstroken weer open. A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Knopend Everdingen en Waardenburg, 15 kilometer file met 3 kwartier oponthould. Daar zijn na een ongeluk nog 2 rijstroken dicht. A4 van Rotterdam naar Amsterdam, tussen Knopend Ketelplein en Zoetewoudendorp. Daar 23 kilometer file met zo'n 3 kwartier extra reistijd. De andere kant op, tussen Knopend Hoflied en Knopend Ketelplein, 22 kilometer met ruim 1,5 uur vertraging. Op de A7 Duitse grens richting Groningen gebeurde een ongeluk, tussen Knopend Zuidbroek en de afrit Westerbroek, 11 kilometer file met 1,5 uur vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Dan de A7 van Den Oever naar Zaanstad, tussen Wochtem en Purmerend Noord, 9 kilometer met bijna 1 uur vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, daar is 1 rijstrook dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Akersloot en knooppunt Rottepolderplein, 3 kwartier vertraging na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij.
0: GPR Sportradio.
4: The Sound of Sport. Ronald van der Geer.
24: Goedemorgen, we hebben live tennis en hoorde je die hele lange spits? Het voelt toch extra lekker, hè? Het regende vanochtend, maar het regent nu

0: kon bijna niet zijn bij GPS Sport Radio voor deze eerste oktoberdag. En dat beetje warmte kan je best gebruiken, want het is tenslotte de eerste officiële volledige herfstmaand. En die is vrij nat begonnen, maar dan was je er nog helemaal niet bij. Dat is lekker. Toen jij wakker werd, toen was het zonnetje al een beetje aan het schijnen. En dat blijft ook schijnen. En als het al regent, dan zijn het onze sportberichten. En we hebben goed nieuws hoor over het Europees voetbal bij de vrouwen. Dan met name de Europa Cup. We gaan straks nog wel eventjes praten over de Champions League. Maar ze zijn door. Allemaal. Ajax, PSV en Feyenoord. Ajax kon zich gisteren zelfs nog een nederlaag permitteren. Vrouwen wonnen de eerste wedstrijd van Oktober met 8-0. En dan vind ik het altijd wel heel opvallend dat je dan uiteindelijk in Kazachstan ben je helemaal naartoe gegaan, dan verlies je met 1-0. Maar goed, over twee wedstrijden dus een overtuigende 8-1. Zonder problemen door naar de achtste finales. Feyenoord begon eveneens met een flinke voorsprong aan de returns. Dat hadden ze te danken aan de 4-1 thuisoverwinning op Vålerenga. En gisteren werd ook daar verloren in Noorwegen met 2-1. Ook geen probleem. Feyenoord gaat met 5-3 over twee wedstrijden door. Dan PSV zit bij de laatste 16. Eindhovenaren hadden thuis met 1-0 gewonnen van Fortuna Jeuring. En in Denemarken bleef het gisteren 0-0. Niet heel spectaculair, maar wel voldoende. 1-0 dus over twee wedstrijden. Drie Nederlandse clubs begonnen aan deze ronde. En alle drie gaan ze door. En morgen wordt er geloot voor de achtste finales. En dan ligt ook meteen de hele weg richting de finale vast. Dus dat is mooi. En de heenwedstrijden in de achtste finales zijn op 28 en 29 oktober. De returns dan weer op 10 en 11 november. Er zitten goede ploegen bij hoor. Eintracht Frankfurt, Wolfsburg, Hummelby, Real Sociedad, Fenerbahce, Sparta Praag en Brandbergen. Dat zijn allemaal ploegen die getroffen kunnen worden.
1: GPR Sportradio. Tennis update.
0: Ja, Beijing, dat is de plek waar het gebeurt. Waar iedereen de handen toch wel kapot klapt voor Botik van de Zandschulp, denk ik.
2: Ja, nou, die staat met 1-0 voor in sets tegen Cerúndolo. Won die eerste set met 7-5, maar staat in de tweede set nu met 4-5, 5-4 achter. En Cerúndolo staat nu op een setpunt. Dus het kan zomaar eens klaar zijn. En dan gaan we dus naar die beslissende derde set. En wat mij eigenlijk opviel aan het begin van de set was het heel erg zo dat Van der Zandschulp kreeg veel breekpunten, maar kon het helaas net niet waarmaken.
0: Nee.
2: En toen, dat gaf eigenlijk Cerúndolo de kans om terug te komen. En aan het begin won Van der Zandschulp zijn eigen games heel makkelijk. En dat gaat nu moeilijker. Terwijl die bij de games van Cerúndolo eigenlijk altijd rond die juice kwam.
0: Maar goed, hij staat ook niet tegen een ballenjongen te spelen.
2: Nee, zeker. Het is de nummer 22 van de wereld. Daarom. Dus het is echt een hele goede speler. Je ziet ook dat hij even aan het zetten was. En dat het toen in één keer toch wat moeilijker werd voor Van der Zandschulp. Maar lijkt nu wel weer wat beter te gaan. En staat nu weer op juice. Dus dat setpunt is in ieder geval voorlopig verholpen.
0: En dat allemaal op het toernooi in Beijing. Het is een ATP-toernooi waar 500 punten te verdienen zijn. Dus dat is aanzienlijk.
2: Zeker.
0: En die kun je altijd goed gebruiken. Maar goed, doen goede spelers mee. We hebben nog een stelling. Die kan ik nog net even kwijt, denk ik. We hebben Paredes, de speler van Argentinië, die zich tijdens het WK zo misdroeg, weet je wel. Die is voor 10 wedstrijden geschorst. Maar de bond van Argentinië wil daar wat aan doen. En die wil in beroep gaan. Nou ja, ben je het daarmee eens of niet dat die straf lager moet? We horen het zo op GPR Sportradio.

0: Onder druk neem je nog wel eens verkeerde beslissingen. Natuurlijk, GPR Sport Radio, daar luister je naar. En het is leuk om dan naar onze bondscoach te luisteren. Dat is Xavi, die heeft ook een foutje gemaakt natuurlijk, onder druk. Want we hebben het daar gisteren al even over gehad, Cas. Hij heeft natuurlijk in eerste instantie helemaal geen beroep gedaan op Meerdink en op Til. Nou ja, Meerdink heeft wat dat betreft alles wel terugbetaald en is ook, nou ja, in beeld ook continu. Guus Til is dat wat minder. Toch wilde Xavi gisteren een excuus maken. Hij zit mis en daar komt hij gewoon eerlijk vooruit. Hij had Til op moeten roepen en Til heeft hem ook verrast. Liet hij allemaal weten tijdens de persconferentie.
1: Ja, ja, he's doing so well. Yeah, he deserved to play, that's why I told him. Yeah, it's I was wrong with you. Yeah, I have to be honest. He was not in the list, but he's training so well. He's a professional, top professional. I'm really happy with him. I already talked to him.
0: Ja, dat heeft hij dus gezegd. Nou, Guusje, ik heb...
2: Dat is wel goed om te horen, denk ik, voor Til. Ik denk dat dat ook echt wel een band schept voor de toekomst. Dus dat is wel, ik denk een positieve insteek.
0: Zeker. Ook. En dan is alleen niet alleen de bondscoach heel aardig tegen hem, maar ook nog Pavlidis. Want Pavlidis is een oud medespeler van hem, van Guus Til bij AZ. Pavlidis is de spits vanavond van het Griekse elftal. Ja, en die vertelt ook iets leuks over Guus.
3: Tijani as well.
4: Tijani.
3: Tijani. Kopminers. And against Guus Til,
4: yeah,
3: it's a good friend. It's very nice to see some friends again, to play against them. And of course, I will be happy to play against them and try to beat them. Speak more with Ruben and Tijani and Kopminers. I think it's the guys that I'm speaking the most. Yeah, it's nice to play against them. I have good relation with them and yeah, I want to win them.
0: Ja, mijn vrienden dus vanavond op het veld. Als Nederland tegen Griekenland speelt, laat Nederland nou in elk geval in Thessaloniki gewoon winnen. We gaan nog even kijken naar het voetbal bij de vrouwen, maar dan in de Champions League. Want Barcelona heeft daar flink uitgehaald. 6-0 gewonnen van AS Roma. Het was de tweede ronde, hè, in de poolfase. En Esmee Brug stond in de basis. Niet de poolfase natuurlijk, maar de competitiefase, hè, die ze hebben.
2: Ja.
0: Esmee Brug stond in de basis. René van Asten begon op de bank en Keili van Doorn zat bij Roma bij de reserves. En Barça heeft de volle winst na 2 wedstrijden. 6 punten. Juve ging ook goed. 3-0. Gewonnen op bezoek bij het Zweedse Häcken. Daar stond een Nederlandse onder de lat. Danielle de Jong keepte de hele wedstrijd voor Juve. Hield ook de 0. Danique Noordman begon daar op de bank. En dan Arsenal. Dat leek op weg naar een tweede overwinning. Maar gaf in Frankrijk tegen Paris FC een 2-0 voorsprong weg. En daarmee liet de ploeg van de Nederlandse trainer René Slegers 2 punten liggen. Ja, dat ging onder meer door een penalty. Dat was een heel curieus moment.
2: Ja, heel raar. Het was in de 86e minuut. De keeper Misa Rodriguez, die legde de bal eigenlijk in de 5 meter en schopte hem toen naar medespeler Lia Williamson. En die dacht, ik leg hem nog even goed, zodat ik hem zelf kan uitpassen.
0: Ja.
2: Toen zei de scheidsrechter, hey, dat mag niet. Je hebt hem al genomen, dus dat is hands.
0: Ja.
2: En toen werd het een penalty. Nou, die werd er heel goed ingeschoten, moet ik zeggen. En toen werd het dus 2-2 tegen Paris.
0: En toen had hij René Slegers zo de pest in dat ze na afloop zijn. Dat werd heel veel besproken in Engelse media. Van, joh, ik laat die interviews ook even zitten. Ik ben er even helemaal klaar mee met dat.
2: Ja, Arsenal zit sowieso niet in een hele goede vorm momenteel. Dus misschien dat er ook mee te maken heeft dat ze al veel kritiek krijgt. Maar ja, dit is natuurlijk ook geen lekker moment, denk ik.
0: Nee, zeker niet, zeker niet. Maar goed, 2-2 is het dus geworden. Meeste Nederlandse speelsters kwamen we gisteren tegen bij de topper tussen Lyon en Chelsea. Die wedstrijd overigens leverde geen doelpunten op. 0-0 dus. Maar wel speelsters. We hadden Lily Johannes, die komt overigens wel uit voor de Verenigde Staten, maar is in Nederland geboren. Die stond bij Lyon in de ploeg en ook Damaris Egurola stond daar in de basis. En bij Chelsea maar liefst de 2 Oranje Internationals, Veerle Buurman en Wieke Kaptein. Chelsea hield Lyon dus van het scoren af, pakte een punt. Dan Bayern won met 3-0 bij Benfica. Regina van Eijk is daar de goalie en Sophie Proost, net nieuw bij Oranje, begonnen bij Bayern op de bank. En en zo zijn er dus heel wat Nederlandse vrouwen actief. En die zijn er vanavond ook weer als we het hebben over Champions League voetbal. Want vanavond is de tweede speelavond.
5: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Hoe gaat het met Botik van der Zandschulp in Beijing?
2: Hij had de eerste set natuurlijk met 7-5 gewonnen. Maar heeft die tweede set helaas verloren met 6-4. En dus maken we ons op. Nou ja, zijn we eigenlijk al begonnen aan de derde set. Waar het momenteel 40-30 staat. Voorboot van de zandschulp. En nu zelfs 40-40, dus juice.
0: Ja, ja.
2: Hij is die set begonnen, dus het is zijn game. Maar ja, je ziet dat die Cerundolo toch echt wel terug aan het komen is. Speelt heel veel diepe ballen en daar heeft Botik het gewoon lastig mee.
0: Ja, hij speelde wel een geweldige eerste set. En die won die ook, die eerste set. Dus nou ja, we blijven het gewoon lekker volgen hier op GPR Sportradio. Sterker nog, we praten straks met Stefan van onze tennistafel toch een beetje over zo de eerste twee sets van Botik van de Zandschulp. Hoor je allemaal hier op GPR Sportradio. I love it.

0: CBS Sportradio op deze mooie donderdagochtend, want dat is het. Kijk maar naar buiten en dan zul je genieten van datgene wat de herfst allemaal teweeg brengt. Sowieso natuurlijk een zeer romantische maand, hè, die herfstmaand. Lekker banjeren door de bladeren, dat kan allemaal weer op zondagochtend als je maar op tijd thuis bent en de radio weer aanzet voor de koffie en classics. Want wij zijn er natuurlijk ook met de Grand Prix komend weekend. Sterker nog, die is er al voor Koffie en Classics. Dus we beginnen al hartstikke vroeg met die Grand Prix komende zondag. Dus Cas gaat jou zo meteen even de exacte tijden geven. Dat is iets waar Johan ook om vroeg, toch?
1: Net, ja, nou, vanochtend of morgenochtend hebben we natuurlijk de vrije training om 6:30 al. En de tweede vrije training om 10:00. En dan hebben we zaterdag vrije training 3 om 6:30 ook weer. En de kwalificatie is dan om 10:00. En de race op zondag die is van 9 tot 11.
0: Ja, dat is een vroegertje. Dus zorg dat je lekker uitgeslapen bent. Nee, even die bladeren en die kaplaarzen die zijn voor volgende week. Niet doen. Gewoon niet. We hebben zometeen nog één uurtje lekker in de ochtend, waarin we praten over het vrouwenvoetbal. En nog even Xavi laten horen natuurlijk. Maar we hebben die stelling nog. Paredes. In beroep gaan. Ja, dat mag de Argentijnse bond altijd. Hoewel, ik vind het raar. Maar goed, het mag altijd. De straf moet korter worden. Wordt dit geaccepteerd door onze luisteraars, Cas?
1: Nou, niet echt. We hadden natuurlijk eerst al de soap met Benny. Die zei dat Paredes nog even de heg mocht doen na de wedstrijden.
0: Ja.
1: Mark die had daarop gezegd dat hij dat leuk en grappig vond. En dat hij dat ook een beetje dacht van dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. En Benny die heeft daar weer op gereageerd. En die zegt ja, maar als hij toch niet mag voetballen, kan hij net zo goed nuttig bezig zijn.
0: En dat is waar. En dan is de heg van Benny natuurlijk snel gevonden. Laat dat duidelijk zijn. Nog een andere reactie?
1: Sander die zegt, ik vind 10 wedstrijden wel prima, maar wel 11 als hij in beroep gaat.
0: Ja.
1: Dan leert hij het vanzelf.
0: Nou ja, volgens mij is dat ook zo natuurlijk. Dat je bij een eventueel beroep ook nog eens een keer een hogere straf kan krijgen.
1: Ja, maar dat zal toch niet gebeuren?
0: Ah joh, kom op, laat mij ook eens dromen. Dit is GPS Sportradio. Zometeen alle files op een rij hier. Goedemorgen.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan Peenius op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Minister Aartsen komt met een nieuwe wet voor ZZP'ers. Die moeten straks minstens 3 opdrachtgevers hebben en zelf kunnen bepalen wanneer en waar ze werken. Veel bedrijven zijn gestopt met het inhuren van zelfstandigen omdat ze eigenlijk in loondienst moesten. Nederland heeft ongeveer 1 miljoen ZZP'ers. De website van de hackersgroep Shiny Hunters is niet uit de lucht, maar verhuisd naar een ander adres, zegt de groep tegen BNR. Verhuizing was volgens hen nodig na meerdere DDoS-aanvallen en problemen bij datacenters. Op het nieuwe webadres zijn maatregelen genomen tegen die aanvallen. Shiny Hunters zou ruim 100 hacks hebben gedaan. Er worden voorlopig geen doodstraffen meer uitgevoerd in de Amerikaanse staat Tennessee. De gouverneur wil eerst weten wat er vannacht precies misging met de executie van een vrouw die was veroordeeld voor moord, Christa Pike. Ze overleefde 2 dodelijke injecties en is naar een ziekenhuis gebracht. En bij steeds meer mensen staat een bezoek aan een museum op de agenda. Vorig jaar trokken musea in ons land ruim 31 miljoen bezoekers. Dat zijn er bijna 1 miljoen meer dan het jaar daarvoor en net wat minder dan voor de coronapandemie. Ruim 1/4 van de bezoekers kwam uit het buitenland. In het noorden en oosten de meeste buien. Op andere plekken is het vaker droog met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt zo'n 20 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is erg druk verlopen met nogal wat ongelukken. De files lossen nu wel geleidelijk aan op. De files vanaf een kwartier vertraging staan nu nog op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met 1/2 uur extra reistijd. Verderop richting Amsterdam tussen de afrit Soest en knooppunt Watergraafsmeer nog zo'n 3 kwartier extra reistijd. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. 16 kilometer file met 1/2 uur vertraging. A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet. 17 kilometer met daar 1/2 uur oponthoud. Op de A4 richting Rotterdam tussen Ippenburg en knooppunt Ketelplein. 1 uur vertraging na een ongeluk. De rijbaan is daar wel weer vrij. Dan de A8 Zaanstad richting Amsterdam bij Zaanstad Zuid. 1/2 uur vertraging door een stilgevallen auto. Daar is 1 rijstrook dicht. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Rotterpolderplein. 21 kilometer file met bijna 1 uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer open. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en de afrit Oud-Beijerland. 8 kilometer met ruim 1/2 uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie olifant.
8: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
10: Yes!
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
9: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
10: Yes!
12: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
13: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
14: What?
13: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
14: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
17: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
18: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
17: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
19: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
20: Lekker bezig.
19: Milner.
21: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
20: Lekker bezig.
22: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
23: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
24: Even bollen met Select.
25: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
26: Ah, relaxed?
25: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
27: Goedemorgen, hoe gaat het met Bozek van der Zandschulp in Beijing? Het antwoord binnen nu en 3 minuten. En we zetten toch het grote nieuws van vandaag even op een rij. En ja, het grootste nieuws komt toch wel uit Portugal.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Bijpraten en beleven van sport. We doen het 24 uur per dag. We zijn er ook 7 dagen in de week. En morgen hebben we natuurlijk bezoek in de ochtend. In elk geval, nou ja, we hebben Grand Prix. Morgen vanaf 7:30 de eerste vrije training.
1: Of half 7.
0: Half 7, vanaf 7:30 de eerste vrije training. Je hoort het al, hè? Kast is een man van de klok. Ja, behalve als die hier 's ochtends vroeg moet zijn. Voor de rest heeft hij de klok uitstekend na. Dit is het belangrijkste sportnieuws van dit moment. Er is onrust ontstaan bij de nationale ploeg van Portugal. Heeft natuurlijk te maken met de absolute sterspeler daar, Cristiano Ronaldo. Die heeft namelijk gisteren het trainingskamp verlaten. Heeft een conflict met de bondscoach Jorge Jesus. Aanleiding was natuurlijk de mededeling van de coach tegen Ronaldo. Jo, luister, leuk dat je erbij bent. Veeg vast een stukje hout schoon, want je zit op de bank. Geen basisplaats in het Nations League duel tegen Denemarken. Nou, Ronaldo heeft zijn vertrek inmiddels bevestigd op zijn eigen kanalen. En aangegeven dat hij terzijner tijd de waarheid zal vertellen over dit voorval. En dat voedt de speculaties. Hoewel wij waren, ondanks het feit dat de speculaties alweer verkrijgbaar zijn in de supermarkt, toch eigenlijk vrij snel klaar met het speculeren. Hè?
1: Ja, het kan toch eigenlijk maar één reden hebben, dat Ronaldo gewoon niet speelt. En dan is Ronaldo niet blij. Dat is het eigenlijk.
0: Nou ja, ik denk dat we ook niet heel veel dieper hoeven te gaan. Maar goed, we zullen het zien. Dan bij darten. Daar zijn Danny Noppert en Wessel Nijman er niet. Die geslaagde kwartfinales van de World Grand Prix te bereiken. Noppert ging onderuit gisteravond met 3-0 tegen Ryan Joyce, de Engelsman. Na afloop klaagde hij over een krakend podium. Ja, dat had hem uit zijn concentratie gehaald. Hij blijkt de ADHD te hebben en dat is nogal van invloed. Als er dan rare geluidjes zijn. En nou ja, daar wijt hij dus een nederlaag aan. Wessel Nijman werd uitgeschakeld door John Worsley. Verloor in de 8e finale met 3-1. Er zijn geen Nederlanders meer actief op het toernooi. Dat komt ook omdat Michael van Gerwen natuurlijk in de eerste ronde er al uitging. En ook Luke Littler. Nou ja, die mogen we geen Nederlander noemen, want die mag de Nederlanders niet graag zien. Maar die is er ook al uit. Daar in Leicester, hè, want daar is die World Grand Prix.
1: Moet je toch wel even verbeteren. Er zijn zeker nog wel Nederlanders actief. Vanavond spelen er bijvoorbeeld 3.
0: Daar staat in mijn tekst dat er geen Nederlanders.
1: Oh, dat is dan gek. Dat gaan we even verbeteren. Ja. Bij deze vanavond spelen Van Veen, Wattimena en Zonneveld.
0: Oké, okay, dat is raar. Nou ja, goed dat jij mij verbetert. Dan wil ik nog even wijzen op Manchester City. Daar is natuurlijk van alles aan de hand. Hè. 114 of 115 aanklachten zijn er tegen Manchester City vanwege, nou ja, het overschrijden ook van financiële regels. Gisteren bij de NOS was er een sportrechtsadvocaat en die zegt, ja, je kunt degraderen, je kunt puntenmindering krijgen. Dat zal allemaal best gebeuren, maar als ik concurrent zou zijn van Manchester City, dan zou ik nu heel druk zijn.
2: Als ik bij een van de concurrerende clubs zou werken, dan zou ik wel weten dat ik me bezig zou houden de komende tijd. Dat is aangegeven van, nou, kijk, jij bent kampioen geworden. Ik had wellicht of op een Europa-plek gezeten of had kampioen geworden. Ja. Ik heb heel veel schade gelopen. Dus misschien dat ze ook nog civiele procedures aan de broek krijgen als City.
3: GPR Sportradio.
0: Ja.
3: Tennis Update.
0: Nou ja, dat kan, hè?
1: Ja, een andere Nederlander.
0: Ja, zijn er nog Nederlanders in tennis eigenlijk? Of zijn die er ook niet meer?
1: Nee, die zijn er nog wel. Sterker nog, er speelt er nu natuurlijk eentje. Dat is Botik van de Zandschulp. Die won de eerste set, verloor de tweede set. En staat nu met 3-2 achter. Heeft wel een break.

0: ik tegen gehad. Want Cerundolo is zijn tegenstander en die serveert nu. Staat daar 30 gelijk. Dus hij kan deze game gewoon nog pakken. En dat hopen we natuurlijk dat lukt. En dat hij dan die wedstrijd toch weer naar hem toe kan draaien. Want hij begon zo goed.
1: ATP-toernooi in Beijing. Ze spelen daar 3 sets, hè, maximaal. Het is niet zoals bij de US Open dat er 5 sets worden gespeeld. Maar het is wel heerlijk om zo lekker te volgen, toch? In de vroege ochtend hier op de radio. Dat maakt zelfs zo'n hele lange avondspits of ochtendspits. Want ik hoorde net heel veel files. Maar ja, dan zit je eigenlijk toch gewoon in een hele luxe positie. Hè?
0: Lekker warm, lekker droog.
1: Een beetje naar achteren en GPS-sportradio op. Wat wil je nog meer, joh?

0: EPS Sport Radio, goedemorgen. Nederlands elftal speelt vanavond tegen Griekenland. Lekker is dat een wedstrijd om de koppositie. Het zou zomaar kunnen dat we morgenochtend vertellen dat Nederland aan de leiding gaat in die Nations League pool. En dan wacht alleen nog de thuiswedstrijd tegen Servië. En dan sluiten we deze periode toch hartstikke mooi af zo onder Xavi.
1: Ja, dat is wel de hoop en dat, we hebben daar ook de volste vertrouwen in, denk ik.
0: Spelers vallen alleen wel bij Bosjes af. Er is weer een nieuwe afvaller natuurlijk, stel dat je het nog gemist hebt. Ook Van Hekken, de centrale verdediger, is er niet meer bij. Er is iemand op zijn tenen gaan staan bij de wedstrijd tegen Servië. En hij heeft nog wel geprobeerd te trainen, maar heeft zich uiteindelijk toch bij Xavi afgemeld. En is inmiddels al in onderzoek in Londen bij zijn club Tottenham. De grote vraag stelt natuurlijk, wordt er nog een vervanger opgeroepen? Nee, zegt Xavi. 23 is genoeg. En ik heb eigenlijk voldoende spelers om deze positie op te vullen. En dan noemt hij bijvoorbeeld Timber, die natuurlijk centraal achterin kan spelen. Nathan Ake is een speler die centraal kan spelen. Maar hij zou ook niet twijfelen, liet hij gisteren op de persconferentie weten, om eventueel met Van Dijk te schuiven. Die speelt als linker centrale verdediger. Maar die kan zomaar aan de rechterkant komen als het elftal daarom vraagt. En hij wil niet alleen winnen vanavond in Griekenland, in Thessaloniki. Maar hij wil ook beter spel zien. Dat eigenlijk een beetje gelijke tred houdt met de tweede helft. Zowel in de wedstrijd tegen Duitsland als tegen Servië. Dat het eigenlijk steeds weer een beetje beter gaat. Nou, wil je dit bewijs, of althans wil je het bewijs horen dat het beter gaat, dan ben je van harte welkom bij GPR Sportradio. Dat ben je sowieso. En hij staat natuurlijk al aan. Maar laat hem aan, want 20:15 vanavond zitten Diederik van Sessen en Jacob van Katwijk klaar om jou door de wedstrijd tegen Griekenland heen te loodsen. Dus dat is mooi. Even nog het Nederlands voetbal. Het komende bekertoernooi, dat moet altijd even officieel bevestigd worden, maar er wordt gedeeltelijk gebruik gemaakt van de VAR. KNVB heeft laten weten dat de videoscheidsrechter pas vanaf de 8e finales zal worden ingezet in wat zo mooi heet de Eurojackpot KNVB-beker. Toernooi waarvan de eerste ronde eind oktober van start gaat, kent dus in het begin geen technologische ondersteuning van de arbitrage. En dat is eigenlijk zoals het de afgelopen seizoenen ook is geweest. En dan op het laatste moment komt er natuurlijk een VAR bij. En dan gaat ook vaak de scheidsrechter uitleggen wat de VAR uiteindelijk heeft besloten. Want dat is eigenlijk alleen maar in het bekertoernooi geweest, dat de scheidsrechter via de boksen te horen was. Dan kan ik nog zeggen dat, ken je nog Alexander Pato? Ken je die nog, die speler?
1: Ja, zeker. Ja, ik kan, tenminste, de naam komt me nog wel bekend voor. Ja,
0: ja, we hadden het gisteren over twee spelers, Pato en Robinho. Ik had iets gevonden van Robinho, die zit in de gevangenis. Hè? Die zit 9,5 jaar vast vanwege een aanklacht van een vrouw. Die heeft een vrouw verkracht, volgens mij. En die zit echt 9,5 jaar in de Braziliaanse gevangenis. Deze Pato doet het een stuk beter. Die heeft geïnvesteerd in Northampton Town. Ja, en nou is die league toe-club in één klap schuldenvrij. Kun je nagaan wat er allemaal verdiend is, hè? Overname is inmiddels officieel afgerond. Pato is niet alleen investeerder, maar ook mede-eigenaar van de club. En hij krijgt met zijn nieuwe rol ook nog eens een functie binnen de clubleiding. En dat is een opmerkelijke stap voor een aanvaller die gewoon lekker aan het voetballen was, maar nooit, nou ja, toch enig beeld heeft gegeven of idee heeft gegeven dat hij zakelijk bezig was. Maar hij is dus de eigenaar nu van Northampton Town. En dat is goed om te weten. Doe nog even reageren, dat kan op deze manier.
1: Via de app, de GPR Sportradio app, rechtsbovenin de groene knop. En natuurlijk via de site gprsportradio.nl.
0: Op Paredes moet geschoten.

0: GPS Sport Radio, je hebt er twee nodig voor een leuke tennisbot. Anders kan ik er ook niet van maken.
1: GPR Sport Radio. Tennis update.
0: En er staan twee toppers op dit moment in Beijing tijdens het ATP-toernooi eerste ronde op de baan. En één kennen wij heel goed.
2: Dat is Van der Zandschulp natuurlijk. Eerste set won hij met 7-5. Tweede set verloor hij met 6-4 van Cerúndolo. Momenteel staat het 3-4 voor Cerúndolo. En die is ook aan zet. Die heeft zijn service. En wat opvalt eigenlijk aan de service van Van der Zandschulp is dat hij aan het begin bijna tegen de 80% in zat. Dus dat is heel hoog.
0: Ja.
2: En dat hij nu zelfs onder de 70% is gezakt. Dus het gaat echt minder.
0: En vermoeiend. Het is warm ook in Beijing volgens mij. Kunnen we even uitzoeken hoe
2: warm
0: het is.
2: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Maar het ziet er heel warm uit in elk geval. Zometeen meer daarover uiteraard, hè, zou je bijna zeggen. Hier op GPR Sport Radio. Blijf je lekker luisteren. Oh, dat was je al van plan toch? Ja,

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
7: Yes!
8: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
7: Yes!
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
13: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
14: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
15: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
16: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
17: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
13: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
18: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
19: Is dit het?
20: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey. Dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
21: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
21: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
24: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
26: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
25: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
27: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
28: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
2: Goedemorgen, dit is Daan Peenius op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het is de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Op het hoogtepunt stonden er op de Nederlandse snelwegen bijna 580 kilometer file. Het is vooral druk rond de grote steden. Er komt over anderhalf jaar een nieuwe wet voor ZZP'ers, heeft de minister bepaald. Zelfstandigen moeten minstens 3 opdrachtgevers hebben en zelf kunnen bepalen waar en wanneer ze het werk doen. En in de Amerikaanse staat Tennessee wordt onderzocht hoe het zo mis kon gaan met het ter dood brengen van een veroordeelde vrouw die vannacht 2 injecties overleefde. Tennessee heeft nu voorlopig alle executies uitgesteld.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte van de ochtendspits lost geleidelijk aan op. De langste files van dit moment staan nog op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 13 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer met daar 20 minuten oponthoud. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg 13 kilometer met een kwartier vertraging. A7 Den Hoeven richting Zaanstad tussen Horen-Noord en Purmerend 16 kilometer. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Uitgeest en knooppunt Rotterpolderplein 15 kilometer. De vertraging is daar zo'n 3 kwartier. Daar ging een ongeluk aan vooraf, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. A27 vanuit Almere tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd 9 kilometer met 20 minuten vertraging. A28 Zwolle richting Utrecht tussen Delft Ermelo en Amersfoort Vathorst 17 kilometer. En de vertraging is een half uur.
1: GPR Sportradio.
4: De Sound of Sport. Ronald van der Geer.
5: Ja, we kunnen wel zeggen, goedemorgen trouwens, dat Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld. We gaan zo met Stefan Kok van de tennistafel even praten over deze pot die er

0: je kunt sterren tellen natuurlijk tegen een prachtige sterrenhemel. Maar je kunt ook kijken naar een tennisbaan en daar de sterren tellen. GPR Sportradio kiest voor die op Sinai. Dan hebben we bij Botik van de Zandschulp blijven we op 1 zitten eigenlijk. Maar, dan is ineens Stefan Kok daar. En dan hebben we toch ineens 2 sterren op de zender. Stefan van de tennistafel, goedemorgen.
1: Wat een eer, goedemorgen.
0: Ja, ik weet wel hoe ik mensen moet aankondigen hoor.
1: Zeker weer, goed begin van de dag.
0: Daarom. Hey, we hebben toch met z'n allen hier gekeken naar een mooie partij van Botik van de Zandschulp. Ik heb net al gezegd, ja, hij is er toch uit. Maar met opgeheven hoofd, hè? Toernooi is in Beijing, even voor alle duidelijkheid. En is een ATP-toernooi, hè?
1: Ja, en wat voor een. Ja. Allemaal sterren inderdaad, die ook daar ook in actie komen. En Botik speelt 1,5 set de sterren van de hemel.
0: En dat was daarna gaf de Argentijn gas, zijn tegenstander?
1: Ja, het scoringssysteem van tennis, dat zit toch ingenieus in elkaar. Botik was gewoon de betere speler. Komt 5-2 voor. Ja. En gaat misschien denken van, nou, het kan gaan gebeuren. Een beetje spanning, minder overtuiging. En dan laat je Francisco Cerúndolo, die Argentijn, toch in die wedstrijd komen. Het wordt het uiteindelijk 5-5. En wint hij wel de eerste set met 7-5. En 1,5 set en midden set 2 wordt hij gebroken. En daarna loopt het toch een beetje van Botik vandaan.
0: En had dat te maken met vermoeidheid? Of was dat dan toch... Ja, jij bent de kenner, wat zie jij hierin? Ja.
1: Nou, ik ga je vertellen. Ze hadden al 4 keer eerder tegen elkaar gespeeld. Ja. En 4 keer won de Argentijn. Dus dat zal vast meespelen in het hoofd ook van Botik. En elke keer had hij wel kansen, set points, et cetera. Maar wist hij het niet te pakken. Ja, en Cerúndolo is ook wel een taaie, hè? En geeft niet op. En met zijn slagen vanaf de baseline, daar oogt hij ook bewondering voor. En Botik heeft ook heel veel respect voor het spel van Cerúndolo.
2: Maar je zag ook in die tweede set eigenlijk inderdaad een beetje aansluitend daarop, dat hij wel die kansen had. Want hij had geloof ik 5 breakpoints om gewoon in die, bij die tweede game en bij die vierde game gewoon het voordeel te pakken. Maar dat lukte toen niet.
1: Klopt. Maar dat werkt ook in tennis als je zelf de kansen dan niet pakt. Dat gaat toch een beetje in je hoofd zitten. De tegenstander voelt zich een soort van ontsnapt, bevrijd. Dus die gaat dan weer vrijer tennissen. Ja, en dan gaat het momentum switch van de ene kant van het net naar de andere kant van het net. Ja, en dat maakt tennis ook zo bloedinteressant.
2: Nou, je ziet ook eigenlijk als je naar de statistieken kijkt, hij staat bij zoveel statistieken gewoon voor. En ook in set 1, wat mij vooral het meest opviel, is dat hij 84% eerste service percentage had. En in set 3 nog maar 56.
1: Ja, klopt. Ja, dat kan zo. En dan denk je, wat verandert er dan? Hè? Waarom hou je dat niet vol? Maar ja, dat is een beetje de mechanica en de spanning. En misschien ook een beetje vermoeidheid natuurlijk. Want de wedstrijd duurde bijna 3 uur. Dat telt ook mee. En wat ook meetelde was, hij kreeg een paar keer een voetfout gecallt. En dat zien we de laatste tijd wel vaker van Botik. Dat betekent dat je met je voet net de lijn aantikt. Als je je servicebeweging maakt. Ja, en dan telt hij niet. En dat gebeurde bijvoorbeeld op het breakpoint midden tweede set. Tweede service, voetfout. Ja, dan is je service dus fout. En zo leverde hij ook zijn service game in. En dat kan ook nog wel in het hoofd gaan zitten. Want hij had een aantal keer toch wel een voetfoutmelding.
0: Dat je er een beetje chagrijnig van wordt of zo. Of dat je te veel.
1: Onzeker.
0: Onzeker. Inderdaad, te veel daar nadruk op legt. Terwijl dat een service moet automatisme zijn qua voeten natuurlijk.
1: Ja. Ja, precies. En overtuiging hebben. Weet je, als je een te zwakke tweede service slaat. Ja, voor ons, hè, wij moeten hem ook maar terugslaan. Dat gebeurt ons niet. Maar tegen Cerúndolo is het dan een zwakkere tweede service. Ja, dat wordt meteen aangepakt. En sta je onder druk. En wat Cerúndolo heel goed deed, want die heeft een mega voorhand. Die hoort echt in de top 5 van de wereld, die voorhand. Is die backhand bestoken van Botik.
0: Is er toch reden tot toch het enige vreugde? Want het feit dat je dit toch op de mat kan leggen, ja, weliswaar niet tot het einde, dat geeft toch wel aan dat hij lekker in zijn vel zit, of niet?
1: Nou ja, het voordeel was wel dat Botik, hij moest kwalificatie spelen voor dit sterke toernooi. Hij had 2 potjes al in de benen. Cerúndolo kwam net vanuit de Laver Cup vanuit Londen. Misschien nog een jetlag hier naartoe. Dus dat niveleert een beetje het niveau. Botik heeft gewoon het niveau om mee te gaan met de grote jongens. Hè. Hij won een keer van Nadal, hij won een keer van Djokovic. Ja. Dus hij heeft dat gewoon. Alleen ja, je moet het maar elke week, week in, week uit kunnen. En het valt net zijn kant niet op vandaag. Het gaat maar om 6 punten. Cerúndolo heeft 6 punten meer gemaakt in deze hele wedstrijd dan Botik. Ja, en dan had ook andersom kunnen zijn. Maar dat telt natuurlijk niet in de topsport.
2: We hadden, of we hebben, later deze ochtend om 11 uur, tenminste dat is de verwachte tijd, hebben we nog Griekspoor die het tegen Rublev opneemt. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Ja, dat is ook wel een hele interessante matchup. Rublev komt net uit de Hangzhou, ook een Chinese wereldstad waar hij die finale speelde. Onderling staat het 3-1 voor Rublev. Maar de laatste keer dat ze tegen elkaar speelden was in Dubai van dit jaar. Dat Tellen in die wedstrijd geblesseerd raakte. En we dachten van, nou, die kan niet meer verder. Maar hij op één been, ik weet niet hoe hij het deed. Hij schoot op alles wat voorbij kwam. En al zijn returns lukten en zijn service lukten. En toen won Tellen van Rublev. Dus ik denk dat hij zo ook moet gaan spelen. Want we kennen Rublev is gewoon een hard hitter. Die houdt niet van verdedigen. Die wil zo snel mogelijk in de aanval. Maar goed, als je dat kan ontnemen. Dus Tellen moet risico gaan nemen. Moet volle bak gaan spelen. Ja, en dan maak je kennelijk een kans tegen Rublev.
0: We blijven het volgen en je kan deze partij natuurlijk straks ook horen hier, want we gaan hem volgen hier op GPR Sportradio. Stefan, mag ik je weer hartelijk danken voor deze? En ik denk dat de volgende al binnen nu en 5 dagen ligt, dus zullen we dat maar doen?
1: Is goed, jongen. Oké.
0: Stefan Kok van de Tennistafel, dat is de podcast die hij maakt. En nou ja, daar praat hij over tennis en dat doet hij op buitengewoon kundige wijze. Ik zou hem zeker eens gaan beluisteren. GPR Sportradio, daar luister je naar. Goedemorgen.

0: er niks aan deze info, maar ik was vroeger een beetje verliefd op Chaka Khan. En elke keer als ik dan dit plaatje hoor, dan moet ik daar weer een beetje aan denken. Vroeger, hè? Vroeger. Ja, toen de Dode Zee nog gewoon ziek was. We hebben misschien nog wel een leuke reactie op onze stelling. Paredes, 10 wedstrijden geschorst. Moeten we dat zo houden? Of we moeten de beroepszaak die de Argentijnse bond gaat aanspannen, moet die ook resultaat opleveren en moet die korter?
1: Nou, Benny die is echt een beetje on fire. Die heeft gezegd, naast mijn heg, wat hij natuurlijk eerder had gezegd... Heb ik ook nog wel een schuur die geschilderd moet worden.
0: Oké, Paredes kan daar wel wat taakstrafjes gaan inlossen. Nou ja, uiteindelijk zijn jullie een beetje heen en weer. Maar het merendeel vindt toch ook wel dat Paredes gewoon voor het schandalige gedrag gestraft moet worden en blijven. Toch?
1: Ja,
0: dat is een beetje
1: klopt,
0: de slotconclusie. Rick van Veldhuizen is er direct na het nieuws van 10 uur... En dan...

0: GPR. Sportradio. Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan Peenius op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een criminele bende opgerold die jarenlang drugs zou hebben gesmokkeld via de luchthaven van Brussel. Vanuit Afrika en Amerika wisten ze cocaïne en cannabis aan boord te krijgen van passagiersvluchten. In België en Frankrijk zijn invallen gedaan en meer dan 20 verdachten opgepakt. Makelaarsvereniging NVM steunt de plannen van de minister voor een beroepsregister waar makelaars zich verplicht moeten inschrijven. Wat de club nog mist is dat makelaars ook een opleiding moeten hebben gehad en aantoonbaar vakbekwaam zijn. De NVM hoopt dat de minister dat ook nog wil toevoegen. Na de mislukte executie van een Amerikaanse vrouw in de staat Tennessee worden daar voorlopig geen doodstraffen meer uitgevoerd. De vrouw, die al tientallen jaren vastzat in een dodencel, kreeg vannacht een injectie, maar bleef leven. De gouverneur van Tennessee laat onderzoeken hoe het zo mis kon gaan. En we hebben vanochtend de drukste donderdagochtendspits van dit jaar gehad, zegt Rijkswaterstaat. Op het hoogtepunt stond er bijna 580 kilometer file op de Nederlandse snelwegen. Vooral rond de grote steden was het druk en dat kwam met name door de regen en door ongelukken. In het noorden en oosten de meeste buien. Op andere plekken is het vaker droog met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt zo'n 20 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Vught en Waardenburg, 14 kilometer met een half uur vertraging. A6, Lelystad richting Muiden, tussen Almere Stedenwijk en Muidenberg, 4 kilometer met zo'n 20 minuten oponthoud. Daar zijn bergingswerkzaamheden, twee rijstroken zijn dicht. A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en Knaalpunt Velzen, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A12, Duitse grens Utrecht, bij knooppunt Grijshoort 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A22 Beverwijk richting Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden 5 kilometer met bijna een uur vertraging. Daar staat een kapotte auto stil. Daar is één rijstrook dicht.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
9: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
10: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
11: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
12: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
12: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
14: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
15: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
17: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
18: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
17: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
1: GPR. Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
19: Voel de spanning. Deze donderdagavond moet het gaan gebeuren. Nederlands elftal moet winnen van de koploper in de pool in de Nations League. En dat is Griekenland. Vanavond om 9:15 in Thessaloniki in Griekenland.

0: uit Zester bij GPS Sport Radio. Goedemorgen. Donderdag 1 oktober 2026. Ja, je zou zeggen, de herfst is begonnen. Nou, dat zien we ook als we buiten kijken. Het regent als een malle. Maar het schijnt de komende dagen allemaal weer een stuk beter te gaan worden. Dus uiteindelijk komt alles weer goed.
1: GPR Sport Radio.
0: Ja, laten we ons bezig gaan houden met datgene waar we met z'n allen naar uitkijken. Vanavond om 9:15 in Thessaloniki. Ongetwijfeld spreken de Grieken dat veel beter uit. De wedstrijd tegen Griekenland. De stand maakt het meteen interessant. Griekenland heeft 6 punten uit 2 wedstrijden. Nederland heeft er slechts 4. En de Grieken wonnen onder meer verrassend in Duitsland, maar ook tegen Servië. En hebben daarmee duidelijk gemaakt dat dit geen wedstrijd gaat worden voor Oranje. Ja, dat ze zomaar even komen ophalen met winst. Nederland moet het bovendien zonder Jan-Paul van Hekken doen. Hij is vanwege een voetblessure afgehaakt. Xabi die heeft geen vervanger opgeroepen. En ze moeten het dus oplossen met de verdedigers die al bij de selectie zitten. Xabi zei daar het volgende over.
2: Ja, hij suffered, you know, step on. He didn't realize during the game, but after that it's impossible that he plays. Also on Sunday is a pity because he wanted to try, but he felt a lot of pain. So we decided to put him out of the list.
0: Ja, en dan is meteen de vraag gerechtvaardigd. Wie komt daarnaast Virgil van Dijk te staan nu Jan-Paul van Hekken is uitgeschakeld? Heb je suggesties, kom maar door via GPR Sport Radio de app. En dan lezen we het graag van jou. Een ander leuk verhaal voor vanavond is Vangelis Pavlidis. Hij is geboren in Thessaloniki en speelt dus in zijn eigen stad tegen Nederland. Bovendien kent hij nogal wat oranje spelers uit zijn jaren in Nederland. Hij speelde onder andere bij Willem II, maar was ook heel erg groot bij AZ. Hij noemde gisteren zelf onder andere Teun Koopmeijers, Tijani Reinders, Guus Til en Ruben van Bobbel. En verder gaf hij ook een klein beetje een inzicht in hoe hij en de Grieken hun kansen zien tegen Oranje.
3: Yeah, of course we have confidence. A lot of players from us, all the players from us, they play in the high level. But yeah, we have to stay humble. It was a good win, difficult win, because Germany is one very good team. And yeah, we have to keep the same, but not flying, because we just win 2 games.
0: Vangelis Pavlidis, oud Willem II, oud AZ, voor de microfoon van de NOS. En vanavond dus om 9:15 die belangrijke wedstrijd tussen

Persoonlijk vind ik dit heerlijke muziek op een grijze, druilerige dag zoals deze is. Nat, sompig, gewoon niet aangenaam. Maar het schijnt vanaf vandaag, dus eigenlijk morgen en de dagen daarna, veel beter te gaan worden. Dus ik zou zeggen, kom deze dag even door en dan komt het vanzelf goed. Even sport in het kort. Barcelona heeft in de Women's Championship League gisteravond Roma met 6-0 verslagen. Hatsje. Paris FC en Arsenal die speelden 2-2 gelijk. En Lyon tegen Chelsea eindigde zonder doelpunten. En Bayern München won met 3-0 van Benfica. Vanavond volgen onder meer Manchester City tegen Real Madrid en Paris Saint-Germain tegen OH Leuven. En bij het WK clubhandbal wordt er vanavond de finale gespeeld. Dat zal zijn tussen Barcelona en Veszprem om 8 uur. En bij de Military Boekelo, begint vandaag de eerste dressuurdag. Ja, dat hadden ze beter zeg maar gisteren kunnen doen. Maar goed, dus de Military in Boekel, daar hebben ze vandaag dus de eerste dressuurdag. Dan nog het verhaal van Djokovic. Novak Djokovic heeft gisteren zijn bijzondere reeks op de China Open verder uitgebreid. Hij versloeg Nuno Borges in 2 sets, 6-3 tegen en 7-6. En daarmee heeft Djokovic in Beijing nu ondertussen 30 wedstrijden gespeeld en er ook 30 gewonnen. Hij won het toernooi al 6 keer en heeft dus nog altijd nooit verloren. En dat op zijn 39ste. Ja, je zou kunnen zeggen, er zijn spelers die een favoriete ondergrond hebben. En Djokovic heeft kennelijk een favoriete stad. En dat is Beijing, waar hij dus nog nooit verloren heeft. 30 wedstrijden op de rij, alle 30 gewonnen. Zelfs met een tussenpauze erin, dat blijft knap. Welkom, GPS Sport Radio. Nu met The Police. Hier is Don't Stand So Close To Me. Yo.

0: close to me. Je zingt het misschien wel eens in gedachten. Om dan een ander niet te kwetsen die bijvoorbeeld te veel knoflook heeft gegeten. Of iemand die met zijn natte regenkleding in de bus of in de trein komt te stappen op een dag zoals deze. En dat ruikt en meurt ook vaak. Dus ik herken het wel. Don't stand so close to me van The Police. Dan gaan we het hebben over darts. Want bij de World Grand Prix in Leicester is het Nederlandse veld aan darters gisteren flink uitgedund. Danny Noppert verloor met 3-0 van Ryan Joyce. En Wessel Nijman ging met 3-1 onderuit tegen Johnny Clayton. Bij Noppert ging het na afloop niet alleen over zijn nederlaag. Hij klaagde tijdens zijn wedstrijd over het podium. Jawel, over het podium. Volgens hem kraakte het wanneer Joyce langs hem liep en had hij daar last van. Joyce zei na afloop dat hij daar zelf helemaal niets van had gemerkt. Ja, dat klinkt misschien als een detail, maar op dit niveau kan een speler zich juist enorm vastbijten in zoiets. Zeker als hij niet lekker gaat. Een bewegingtje, een geluid of een onregelmatigheidje kan in een concentratiesport als dat darts is behoorlijk irritant worden. En tegelijkertijd blijft natuurlijk overeind staan. Joyce stond op datzelfde podium en won gewoon met 3-0. Had nergens last van. Goed. Vanavond zijn er nog 3 Nederlanders over. Dat zijn Niels Zonneveld tegen Gary Anderson, Luke Humphries tegen Jermaine Wattimena en Gian van Veen tegen Ryan Searle. Dus, ja, Nederland is zeker nog niet klaar in Leicester. Er kan nog een hoop gebeuren. Dan nog even iets in het kader van
1: De Spraakmaker.
0: En dan heb ik het natuurlijk over Danny Noppert, die zich helemaal gek heeft lopen klagen in de wedstrijd tegen Ryan Joyce over een krakend podium. Is klagen over materiaal of de omstandigheden terecht als je concurrent er wel gewoon mee wegkomt, wel gewoon presteert en gewoon het nergens over heeft? Dus ja, laat me eens even weten. Is klagen over het materiaal of omstandigheden dan in dat geval terecht? Kom maar door via de GPR Sportradio app. Laat me weten, eens of oneens. Het fijne is als je het ook een klein beetje aangeeft hoe jij er tegenaan kijkt. 1 zin is voldoende. Maar gewoon dat je je mening even onderbouwt met een korte zin erbij. Dat vind ik wel even zo fijn. Kom maar door via de GPR Sportradio app. Ben benieuwd naar jullie mening.

0: Alphabet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
5: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
10: Yes!
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
9: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
10: Yes!
12: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu
15: big deals bij Keukenconcurrent.
14: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
16: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
17: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
18: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
20: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
21: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
22: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
23: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, come extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
0: Even bollen met Select.
1: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Ah, relaxed?
1: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
24: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
25: GPR Sportradio. Verkeer.
26: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen knooppunt Tempel en Waardenburg 10 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Beest 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte auto, twee rijstroken zijn dicht. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein 5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 11 kilometer. Met 20 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech.
25: GPR Sportradio.
27: De Sound of Sport.
25: Rick van Veldhuizen.
28: Daar gaat hij dan.
29: De spraakmaker.
28: Danny Noppert klaagt over een krakend podium. Maar is klagen over materiaal of omstandigheden terecht als je concurrent er wel gewoon mee presteert? Wat is jullie mening?
30: GPR.

0: Capital Cities bij GPR Sportradio. Blijft een gekke naam, Capital Cities. Vertaal dat gewoon naar het Nederlands en noem je popbeentje dan zo. Hoofdsteden. Nou, daar ga je niet ver mee komen, denk ik, in de top 40. Ik ben even bezig met...
1: De spraakmaker.
0: De spraakmaker van dit uur. Dat gaat over meer dan alleen darts. Maar het gaat wel even aanvankelijk om Danny Noppert. De dartspeler die gisteren tegen Joyce uiteindelijk met 3-0 verloor. Maar hij liep te klagen over een krakend podium. Nou, luister ik ook wel vaker naar de Formule 1-wedstrijden. Vooral naar de boordradio's. Die vind ik dan altijd heel erg interessant. Maar het gaat natuurlijk ook in allerlei andere takken van sport vaak over het materiaal. Een slecht veld, er stond te veel wind, het was te warm, de banden waren kloten, er lag sneeuw, een hobbelige baan. Nou goed, of in dit geval een krakend podium. Dat soort zaken is bij mij dan naar voren gekomen als vraag. Is klagen over materiaal of omstandigheden terecht als je concurrent er wel gewoon goed mee presteert? Waar ligt dat dan aan? Michel van Dongen zegt, als er echt iets niet klopt, moet je daar gewoon iets over mogen zeggen. Ook als je tegenstander er minder last van heeft. Ja, dat snap ik, maar dan zit het waarschijnlijk toch tussen je oren. Robert de Vries, die zegt, de omstandigheden zijn voor allebei gelijk. Als de ander wint, heeft hij blijkbaar beter de zaak opgelost tussen die oren. Dan hebben wij Marco Jansen uit Apeldoorn. Een topsporter zoekt altijd naar de details. Als zo'n podium beweegt, vind ik het logisch dat je dat dan ook even meldt. Dennis Brouwer uit Rotterdam zegt, achteraf klagen nadat je verloren hebt klinkt natuurlijk wel als een snel excuus wat je wilt gebruiken. En dan hebben we Sandra Meijer, die zegt, niet iedereen reageert hetzelfde op omstandigheden. Dus zeggen dat het voor iedereen gelijk is, ja, dat vind ik te gemakkelijk gesteld. En deze is van Peter Mulder. Peter Mulder uit Zwolle. Volgens mij ken ik die, maar goed. Klagen mag, maar dan wel tijdens de wedstrijd en niet pas als je verloren hebt. Ja, nou goed, dit weekend gaan we natuurlijk ook weer meemaken. Bordradio's zijn er eigenlijk ook om informatie door te geven naar de collega's in de garage. Om te laten weten hoe je auto reageert en functioneert. Maar het is ook af en toe gezeur en gezeik. Zeker ook als er eentje wordt ingehaald en dan denkt, ja, dat was niet terecht, niet eerlijk. En dan als je de beelden bekijkt, denk je bij jezelf, ja, het zit ook weer tussen je oren. Maar goed, je gaat het ook dit weekend weer meemaken bij de Grand Prix van Bahrein. Die dus gehouden wordt in Maleisië op het circuit van Sepang. Dat even om het allemaal even helemaal makkelijk te maken. Maar dat heeft alles te maken met de huidige situatie in het Midden-Oosten. Zodat ze daar in Bahrein het niet aandurfden om het op het eigen circuit te laten doen. Dus Bahrein organiseert dat, weliswaar in Maleisië, op Sepang, dan weet je dat ook weer. En ongetwijfeld gaat daar het klagen ook weer beginnen via de bordradio. Dit is GPR Sportradio met nu Change. Hier is A Lover's Holiday.

Lovers Holiday bij GPR Sportradio. Ik heb gisteren nog zo'n warm pleidooi gehouden voor het vrouwenvoetbal in Nederland, maar ook uiteindelijk in Europa. Johan Derks is vaak zo negatief over het vrouwenvoetbal. En ik dacht met mezelf, laat ik eens een keer een lans breken en gewoon mooie dingen over zeggen. En in het verlengde daarvan kondigde ik de wedstrijden van gisteravond aan, die PSV, Ajax en Feyenoord moesten gaan spelen in de return. Ja. Daarna heb ik ze bekeken. Ik moet ook eerlijk zeggen dat misschien heeft Johan Derksen toch ergens wel een beetje gelijk. Maar goed, bij de vrouwen hebben namelijk Ajax, Feyenoord en PSV zich gisteren allemaal geplaatst voor de volgende ronde van de Women's Europe Cup. Oftewel Europa Cup. Maar jongens, het was niet altijd best hoor. Want zeer opvallend, geen van deze drie, Ajax, Feyenoord en PSV, wist de return dus te winnen. Ajax verloor met 1-0 bij Oktober. Ja, sorry hoor, maar dat hadden ze in de thuiswedstrijd met 8-0 al gefixt. Natuurlijk was dat meer dan genoeg om uiteindelijk door te gaan. Maar hey, je hebt toch ook nog iets als trots en eer. Feyenoord verloor met 2-1 in Noorwegen tegen Vålerenga. Dat ging uiteindelijk dan wel weer goed, omdat de heenwedstrijd op Varkenoord eindigde in 4-1 voor Feyenoord. PSV speelde in Denemarken. Daar speelden ze 0-0 gelijk tegen Fortuna Sjøring. De 1-0 thuisoverwinning was daarmee voldoende. Maar jongens. Oké, we moeten blij zijn met wat we hebben. Dat betekent dus dat er 3 Nederlandse clubs door zijn naar de laatste 16 voor de Women's Europe Cup. Nou ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dat verder gaat. Maar als dit zeg maar het niveau is, dan maak ik me toch wel een klein beetje zorgen. En je wilt toch heel graag, tenminste ik wil dat wel heel graag, dat ook de vrouwen zich dusdanig weten te onderscheiden, dat we daar met alle grote vormen van respect over zullen spreken. Dus ook als het even makkelijk lijkt, je gewoon keihard inspannen om het beste uit jezelf te halen. Maar goed, kleine oproep van mij naar alle mensen die rondom het vrouwenvoetbal zitten. Hoe dan ook, Ajax, Feyenoord en PSV zijn door. Dus daar zijn we blij om. Goedemorgen, welkom. Dit is GPR Sportradio.

Music sounds better with you. Het is wat iedere radiomaker heel graag wil horen. Dat hij of zij een toevoeging is aan de muziek. Lekker, lekker. Hier bij GPR Sport Radio gaat het niet alleen over de muziek. Natuurlijk ook over de sport. Is niet geheel onbelangrijk. Aanvaller Crescencio Summerfield heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een bepalende speler in het Nederlands elftal. De buitenspeler van Al Hilal, ja, in de zandbak, leeft vol vertrouwen toe naar de Nations League wedstrijd van vanavond in Thessaloniki tegen Griekenland. Hij kijkt uit naar de sfeer in het Tumba Stadion en is zeer ambitieus over zijn eigen toekomst. Summerfield stelt dat het zijn plan is om op een dag een van de beste spelers van Europa te worden. Wauw. Heel erg goed. Wat een instelling. Maar ja, wat doe je dan in die zandbak, denk ik dan bij mezelf. Maar goed, het twijfeldossier over de rechte aanvallen is daarmee dan ook tevens gesloten. Ik vind het ook nog een keer een ongelofelijke, charmante, aardige, wel opgevoede gozer, deze Crescencio Summerfield. Dus ik gun hem alles van de wereld. En hij is nooit te beroerd om een paar stappen extra te doen. Vol energie, dan vind je hem hier, dan vind je hem daar. Ik vind hem te gek. En dan voormalig spits Klaas-Jan Huntelaar is aan de beterende hand na zijn burn-out. De oud-international en ook oud-speler van Ajax was na zijn actieve carrière aan de slag gegaan binnen de technische organisatie van Ajax. Maar moest die werkzaamheden noodgedwongen staken vanwege gezondheidsklachten. In de podcast geeft Huntelaar aan dat hij knock-out was, maar nu weer helemaal op de weg terug is. Hij praat erin openhartig over die zware periode die hij achter de rug heeft en zijn herstelproces in de Achterhoek. Jazeker. De Achterhoek is natuurlijk ook zo'n prachtige plek om weer op adem te komen. Ikzelf woon op de Veluwe. Geloof mij, als je uit de drukte van het Hilversumse komt en dan geniet van de bosluchten en de bossen zelf, dan knap je daar echt heel erg van op. Dus ik kan Klaas-Jan Huntelaar helemaal volgen. Dit is GPR Sport Radio, rechtstreeks vanuit Hilversum. Jawel, leuk dat je erbij bent en blijf lekker luisteren voor het laatste sportnieuws. Dat hoor je hier.

0: Michael Jackson en Billie Jean bij GPR Sport Radio. Goedemorgen. Ik weet niet of je hem al beluisterd hebt, de nieuwe Autosport aan tafel. Hij staat al online sinds gisterenmiddag 4:30. Met Formule 2-coureur Laurens van Hoepen na zijn podiumplaats in Azerbeidzjan. En René Lammers, die in de Eurocup 3 zijn eerste overwinning en pole behaalde. En daar had hij gisteren nog wel even het nodig over te vertellen bij Rick Winkelman. Luister maar.
1: Ik was 4 keer tweede geëindigd in de races. Dus ik zat wel op een punt van, wanneer komt hij nou? Maar ja, super blij om mijn eerste pole te hebben en de eerste overwinning. En ik ben blij om het eindelijk af te sluiten, zeg maar zo. We hebben nog 2 races te gaan, maar het is wel fijn.
2: Is hij nu tweede in het klassement?
1: Ja, inderdaad. Tweede in het klassement en de eerste van de rookies. Degene is al kampioen geworden, dus het kampioenschap winnen gaat er niet meer worden. Maar als ik het meeste eruit haal voor de laatste 2 races en nog tweede en eerst in het rookie-klassement kan eindigen, zou ik daar blij mee zijn.
0: De talentvolle René Lammers hoorde bij Rick Winkelman in een nieuwe podcast Autosport aan tafel te beluisteren via GPR Sport Radio, via jouw favoriete podcast-app of anders via de videocast van Kijk. Zometeen uur nummer 2 van Coffee & Classics voor deze donderdag. Tot zo!

0: NTR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is Daan Peenius op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het onderwijsprotest in Frankrijk wordt groter. Universiteitsstudenten hebben zich er nu bij aangesloten. De protesten begonnen met alleen scholieren die boos zijn over onder meer te grote klassen en gebouwen die niet goed zijn. Daarbij wordt ook geweld gebruikt, honderden minderjarigen zijn opgepakt. Ook wordt brand gesticht bij scholen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel krijgt de komende maanden hulp van het Drentse dorp Bijlen. Daar komt een nachtopvang. Als het in Ter Apel te vol zit, kunnen in Bijlen maximaal 200 asielzoekers slapen. De locatie gaat over anderhalve week open en komt in de plaats van de nachtopvang in Zuidwolde en Warffum. In België en Frankrijk is een grote politieactie gehouden tegen drugsmokkel via de luchthaven van Brussel. Er zijn ruim 20 verdachten opgepakt. Vanuit Afrika en Amerika wist de bende koffers met cocaïne en cannabis op passagiersvluchten naar België te krijgen. In ons land werden eerder ook al 2 bendeleden opgepakt. En de Russische schaaklegende Garry Kasparov staat in Rusland op een dodenlijst. Inlichtingendiensten hebben er gewaarschuwd dat hij moet uitkijken. Kasparov is een van de bekendste tegenstanders van president Poetin en woont al jaren in New York. Ook al loopt hij gevaar, zegt Kasparov, ik ga niet onderduiken. In het noorden en oosten de meeste buien, op andere plekken vaker droog. Vanuit het westen komt later de zon erbij en het wordt zo'n 20 graden.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam staat file bij Rozenburg 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 10 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Ook dat komt door een vrachtwagen met pech.
6: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Met deze week in de bonus... AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasausen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
11: Altijd.
10: En een paar nieuwe broeken?
11: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
9: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
13: doei doei
12: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
12: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
16: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
17: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
18: Een initiatief van Pfizer.
19: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
20: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
19: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
21: Ah, hier kan het.
19: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
22: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
24: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
25: Een goede donderdagmorgen. Max Verstappen heeft eergevoel en wil dit seizoen kosten wat het kost nog een keertje winnen. En juist op Sepang liggen daar misschien kansen voor Max Verstappen. Dit weekend misschien gaat het gebeuren.

0: Even een stichtelijk momentje. En tegelijkertijd dat ik dat zeg, zie ik de zon ineens schijnen door de studioramen van GPR Sportradio. Ach, het weer is omgeslagen.
1: GPR Sportradio.
0: Ik hoor iedereen praten over aankomend weekend. En dan hebben ze het over ja, de Grand Prix van Maleisië in Sepang. En dan denk ik bij mezelf, ja, wacht even. Technisch is dat natuurlijk niet helemaal waar. De wedstrijd wordt gereden in Maleisië op Sepang. Heet wel officieel de Bahrein Grand Prix in Maleisië. De oorspronkelijke race in Bahrein kon eerder dit jaar niet doorgaan vanwege de veiligheidssituatie in het Midden-Oosten. Nou, dat hoef ik helemaal niet uit te leggen. Daarom is Sepang als vervangende locatie toegevoegd. Dus daarom heet het de Grand Prix van Bahrein, gereden in Maleisië. En dat is op zichzelf ook weer een hele opmerkelijke Formule 1-constructie. En zo kom je er lekker mee weg. Bahrein heeft dan toch nog zijn eigen GP. Dan Max Verstappen, die heeft vandaag in Sepang duidelijk gemaakt dat hij dit seizoen nog minimaal 1 Grand Prix wil gaan winnen. Dat klinkt bijna vreemd voor iemand die de afgelopen jaren gewend was om de races en kampioenschappen aan elkaar te rijgen. Maar 2026 verloopt voor Max Verstappen heel anders. Verstappen heeft dit seizoen nog geen enkele Grand Prix gewonnen. Wel is Red Bull de laatste weken duidelijk dichter bij de top gekomen. In Baku had Max zelfs, en dat was afgelopen weekend, nog maar een paar tiende achterstand op de winnaar, de uiteindelijke winnaar George Russell. Maar nu komt dus Sepang, waar de Grand Prix van Bahrein wordt gereden. Een circuit waar Verstappen uitstekende herinneringen aan heeft. Hij won hier in 2017 en dat was de laatste keer dat de Formule 1 in Maleisië werd verreden. Ja, normaal praten we in oktober over hoeveel races Max Verstappen al gewonnen heeft. Nu zegt hij zelf, ja, geef mij dit seizoen in ieder geval eentje, dan ben ik op zijn minst tevreden. Ja, het kan verkeren, zei ooit een keer grootschrijver Bredero in de vaderlandse historie. Maar ja, het is bijzonder en tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat ik ook heel verwachtingsvol ben richting de Grand Prix van Bahrein in Maleisië op Sepang. En hoop ik samen met een ieder dat het dan dit weekend eindelijk gaat gebeuren. Ik denk dat we met z'n allen helemaal euforisch en gek van blij

0: Standing. GPR Sportradio. Formule 1 update.
1: You're for America, maar daar gaan we zeker niet racen dit weekend. Even wat Formule 1 sportnieuws in het kort. Dan hebben we het over Esteban Ocon. Gisteren vertelde ik het al. Hij vertrekt na dit seizoen na 2 jaar bij de Amerikaanse Haas. En zoekt nu naar een nieuw team voor 2027. Dat betekent dat de rijdersmarkt weer in beweging gekomen is. Isaac Hadjar heeft opnieuw benadrukt hoe moeilijk het is om naast Max Verstappen te moeten rijden. En volgens hem zit dat verschil vooral in hoe snel Max Verstappen zich weet aan te passen wanneer omstandigheden of de balans van de auto aan het veranderen is. Ja, ik zou zeggen, dat moet je lastig vinden. Daar kun je hoop voor leren. En morgen beginnen dus de vrije trainingen van de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor diegene die zich afvraagt hoe ziet die baan er ook weer uit van Sepang, die is 5,5 kilometer lang, dus lekker lang. En telt in totaal 15 bochten. Dan weet je dat ook weer een klein beetje als het gaat om het circuit van morgen. Morgen trouwens is er de VT1 en VT2. De VT2 doe ik samen met Olaf Mol. Tenminste, Olaf breekt bij mij in het programma in om de laatste updates te geven die er plaatsvinden tijdens de vrije training nummer 2. En ook het kampioenschap wordt steeds interessanter. Kimi Antonelli leidt nog steeds het WK, maar George Russell heeft na zijn overwinning in Baku in Azerbeidzjan terrein geboekt. De voorsprong van de Italiaan Antonelli is teruggelopen. Mercedes heeft bovendien een enorm sterke auto en Russell begint nu nadrukkelijk te geloven dat hij zijn jonge teamgenoot nog zou kunnen aanvallen. En dat geeft voor dit weekend natuurlijk weer een prachtige extra dimensie. Antonelli versus Russell.

0: de jonge sensatie tegen de ervaren coureur die ineens weer echte kansen ziet.
1: Ja, is het dan heel slecht?
0: Ja, dat is niet echt heel erg sportsman-like, dit wat ik nu ga vertellen. Maar stel je dat ervoor dat ze allebei met z'n tweeën eraf rijden? Nee, dat is niet echt heel erg sportief. Welkom, GPR Sportradio.

0: George Michael en Rita Franklin. En I knew you were waiting for me bij GPR Sport Radio. Goedemorgen. Voor diegenen die het nog niet doorhebben. We zijn onszelf een beetje aan het opleiden voor de Grand Prix van dit weekend. En dat is de Grand Prix van Bahrein in Maleisië op Sepang. We kunnen dat niet vaak genoeg zeggen. En de Formule 1 rijdt dit weekend voor het eerst sinds 2017 weer op Sepang. Overigens, het was het jaar dat ook Max Verstappen deze Grand Prix won. Toen nog een eigenstandige Grand Prix van Maleisië. En dat is interessant, want meer dan de helft van het huidige veld heeft nog nooit op Sepang een Formule 1 race gereden. En dat betekent dat coureurs te maken krijgen met een baan die ze alleen uit de simulatoren kennen. Dus Sepang staat bekend om zijn hoge temperaturen, om hoge luchtvochtigheid. En als het regent, regent het ook goed. Zware belasting voor de banden, lange, snelle bochten en altijd dus kans op die eeuwige tropische verrassing. Voornamelijk in water. Niet in Hollandse melkchocolade, maar voornamelijk in water. Bovendien is het circuit in de tussentijd wel even veranderd en ook nog een keertje opnieuw geasfalteerd. En dat maakt de uitdaging des te groter. Mijn vraag ook in het kader van
1: de spraakmaker.
0: Moet de Formule 1 circuits aanpassen aan de auto's of moeten coureurs zich juist aanpassen aan het circuit? Dus daar ben ik gewoon even benieuwd naar. Jullie antwoorden zijn daarbij van harte welkom. Eens of oneens mag, hè? Maar ik pak ze toch liever bij voorkeur met een kleine onderbouwing erbij. Dus laat me dat ook even weten. Via de app van GPR Sportradio. Kom maar door. Laat me even weten hoe jullie daar tegenaan kijken. Nu Sam Fender en Olivia Dean.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoet-pittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
11: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
12: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
18: Ja.
17: En nu?
18: Domeinnamen kopen.
17: Voor je bedrijf?
18: Ja.
17: Welk bedrijf?
18: Ja, dat weet ik nog niet.
17: Welke domeinen dan?
18: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
17: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
18: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
19: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
20: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
21: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
22: GPR Sportradio. Verkeer.
23: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat nog file tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg, 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar één rijstrook dicht.
22: GPR Sportradio.
24: The Sound of Sport.
22: Rick van Veldhuizen.
25: En, al over nagedacht?
26: De Spraakmaker.
25: Moet de Formule 1 circuits aanpassen aan de auto's of moeten coureurs zich juist aanpassen aan het circuit? Wat is

0: En niet alles in het leven is een fluitje van een cent. Maroon 5 hoorde je en Moves Like Jagger samen met Christina Aguilera. Bij GPR Sport Radio, goedemorgen. Nou, daar gaat hij dan.
1: De Spraakmaker.
0: Want we hebben het over Sepang. Het circuit van Sepang in Maleisië is helemaal terug. Een baan met karakter. Een baan waar ook sprake is van hitte, veranderende grip, moeilijke bochten en omstandigheden die niet altijd perfect zijn. De Formule 1 heeft de neiging om circuits steeds veiliger, gladder en voorspelbaarder te maken. Maar je kunt je ook afvragen in het kader van de Spraakmaker: moet de Formule 1 circuits worden aangepast aan de auto's of moet de coureur zich juist aanpassen aan het circuit? Ja, dus het moet ook tussen die oren begrepen worden. Dat vind ik ook trouwens met heel veel regenval. Er wordt vaak gezegd, ja, de bodemplaat raakt dan uiteindelijk het water en dan is een auto onbestuurbaar. Maar ja, dan denk ik bij mezelf, welke coureur is nu het meest gis en het meest slim? Overigens heb ik wel vaak met Olaf Mol deze discussie gehad. En die wijst dan naar zijn voorhoofd, als ik dat zeg. Maar dat lijkt mij dus heel erg spannend. Maar zo zie je maar. We hebben allemaal onze eigen ideeën hierover. Ja, of hoort topsport juist te betekenen dat een coureur ook moet kunnen omgaan met hobbels, minder grip, verschillende soorten asfalt, smalle stukken, hitte, regen. Ja goed, dat soort dingen. Circuits die niet volledig naar de auto zijn ontworpen. Ja, dan gaat het bij mij om het gochmen van de coureur. Goed, lang genoeg geluld. Mark van Leeuwen zegt, een coureur moet zich aanpassen. Anders krijg je straks 20 circuits die allemaal hetzelfde voelen. Ja, mijn idee, Mark. Peter de Jong, veiligheid gaat voor alles. Als een baan aangepast moet worden, moet je dat gewoon doen. Robert Kuipers, ja, dat weet je, juist moeilijke circuits laten zien wie echt goed is. Dat vind ik dus ook. Een coureur moet niet alleen snel zijn en perfect op perfect asfalt. Dus laat maar zien wat je kan. Martijn Verhoeven, Formule 1-auto's zijn tegenwoordig zo extreem dat oude circuits soms gewoon niet meer geschikt zijn. Ja, doei. Dennis Smit uit Rotterdam zegt, laat die banen vooral hun eigen karakter houden. Spa, Suzuka, Sepang zijn juist mooi omdat ze anders zijn. Sandra Muller Mulder uit Alkmaar zegt, veiligheid aanpassen is prima, maar niet elk hobbeltje en elke moeilijke bocht eruit halen. Dat levert veel meer op dan zomaar een auto die er overheen scheurt. Dan gaat het om de individuele coureur. Maar goed, iedereen mag daar het zijn ervan vinden. Daarom hebben we ook de Spraakmaker. Fijn om even jullie reacties te horen. Dankjewel. Je hoort ze altijd hier bij GPR Sportradio.

Ik heb geen enkel nieuws uit de Big Apple, oftewel New York. In ieder geval geen sportnieuws. Jorde Katja Koegoe bij GPR Sportradio. Wel nog even wat sportberichten zoals deze. En dat komt uit Beijing. Dat is wat anders dan New York. Want bij tennis is Botik van der Zandschulp direct uitgeschakeld op het ATP-toernooi van Beijing. De Nederlander moest in de eerste ronde zijn meerdere erkennen in de Argentijn Francisco Cerundolo. Ondanks een gewonnen eerste set ging de partij op de Chinese hardcourtbaan uiteindelijk in 3 sets verloren voor Van der Zandschulp. De eindstand werd bepaald op 5-7, 6-4 en 6-3 in het voordeel van Cerundolo. En voor Van der Zandschulp betekent dit een vroege aftocht uit het toernooi in China. Dan, in de MotoGP is de kogel door de kerk. Red Bull keert terug als sponsor van het fabrieksteam van Honda. De Japanse fabrikant bevestigde dat nieuws vandaag. 4 jaar geleden vertrok het energiedrankmerkje nog bij het team. De terugkeer van de Oostenrijkse sponsor markeert een nieuwe fase in de samenwerking die in het verleden zeer succesvol was. Details over de duur en de omvang van de nieuwe overeenkomst zijn op dit moment nog niet verder toegelicht door de betrokken partijen. En dan laatste sportnieuws is het nieuws uit de Formule 1. Want coureur Franco Colapinto, hebben we het weer over een Argentijn, lijkt kunnen rekenen op de steun van Alpine-teambaas Flavio Briatore. De coureur veroorzaakte in de slotfase van de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku een ongeluk, waardoor het team een zekere dubbele finish, puntenfinish misliep. Colapinto blokkeerde zijn remmen en crashte, maar volgens de Argentijn zelf heeft de teamleiding hem volledige steun toegezegd. En dit ondanks het feit dat zijn actie het team op het circuit een zeer goed resultaat heeft gekost. Nou, dat is chic, dat is netjes. Maar ja, je weet nooit precies wat er achter de deur speelt. Laten we ervan uitgaan dat de opmerking van Flavio Briatore, dat hij Colapinto niets verwijt, oprecht en eerlijk is. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

Friends Cream bij GPS Sportradio. Nou, er is stront aan de knikker bij Portugal. Jongen. Ronaldo verliet gisteren het spelershotel in Kopenhagen zonder afscheid te nemen van de Seleção. De Portugese bond bevestigt het vertrek van Ronaldo in een vrij kort statement. De voorbereidingen op de wedstrijden tegen Denemarken en Noorwegen zullen verder volgens plan verlopen. Met de resterende 24 opgeroepen spelers. Want Ronaldo is pislink en zo liep hij weg bij zijn hotel om afscheid te nemen en zeggen toedeloe. En daar stonden ook de fans. Ronaldo! Ja, goed, dat ging nog even zo door, dat geschreeuw. Hij zwaaide amper, hij was echt pis en pislink en hij voelde zich compleet vernederd. Het is ook zo dat de Portugese bondsbestuurder ook nog in het vliegtuig is gesprongen om naar Kopenhagen te gaan om te kijken of daar eventueel nog iets mogelijk was om Ronaldo tot bedaren te brengen. Ze zijn zelfs nog bezig geweest om hem op het vliegveld te overreden om toch vooral te blijven. Maar het stond vast voor Ronaldo. Hij was er klaar mee. De 41-jarige vedette van Portugal heeft wat hem betreft afscheid genomen. Hij zegt, ooit ga ik een keer bekendmaken wat er aan de hand is. Voor nu niet. Ik ben er even klaar mee en ik ben weg. Toestanden die wij gelukkig niet hebben bij het Nederlands elftal. Poeh, ik ben blij toe. Dit is GPS Sportradio met nu Climie Fisher.

Climbing Fisher en Rise to the Occasion. Dit is GPR Sport Radio. Vergeet niet, morgenochtend om 6 uur is er een nieuwe F1 aan tafel te beluisteren. Die komt dan ook weer vanuit de Harbour Club in Vinkeveen met Jan Lammers, Olaf Mol, Rob van Zomeren. En de presentatie is in handen van Twan van Peperstraten. Dus dat morgenochtend voor de mensen die er al heel vroeg bij zijn. Maar je hoeft niet per se om 6 uur te luisteren. Maar ook om 7:30 of om 8:45 is ook goed. Je kunt hem op ieder gewenst moment beluisteren. En ongetwijfeld een vooruitblik op de GP van Bahrein. Die gehouden wordt op het circuit van Sepang in Maleisië. Ach, hij staat er weer te shine aan de andere kant van het raam. Een vrolijke, nou ja, kusgebaartjes te maken. Alexander Stevens, zometeen hij hier op de radio. Ik wens je nog een hele fijne donderdag.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is Daan Penus op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Reizigers in het streekvervoer moeten rekening houden met stakingen. Afgelopen zomer liepen de onderhandelingen vast over een nieuwe CAO. Als de streekvervoerders volgende week niet met een beter bod zijn gekomen, gaan de bonden actie voeren. Ze willen dan tot aan de kerst elke week een dag staken. Minister Heijnen zegt dat het belastingplan nog moet worden aangepast aan de wensen van de Kamer. Die heeft het vandaag opnieuw over de kabinetsplannen voor volgend jaar. Heijnen komt later met oplossingen om JA21 en PRO tegemoet te komen. Hij gelooft erin dat er een plan komt waar de Kamer mee in kan stemmen. Er zijn 12 nieuwe besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld. 4 patiënten zijn overleden en daarmee komt het totaal aantal doden in Nederland op 9. Het RIVM denkt dat we over de piek van de uitbraak heen zijn. De meeste mensen die het West-Nijl-virus krijgen hebben er geen last van. Het virus komt van muggen. En de burgemeester van Rhenen noemt het onacceptabel dat er ruiten zijn ingegooid van het gemeentehuis, meldt RTV Utrecht. Dat was gisteravond na een raadsvergadering waarin besloten werd om asielzoekers op te vangen. Meningen mogen worden uitgesproken, maar vernielingen kunnen niet, zegt de burgemeester. Er is nog niemand opgepakt. In het noorden en oosten de meeste buien, op andere plekken vaker droog. Vanuit het westen komt later de zon erbij en het wordt zo'n 20 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg, 6 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar 1 rijstrook dicht.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
11: Yes!
12: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
13: What a lot! And give you a lot!
12: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
10: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
11: Yes!
14: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
15: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
14: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Toestel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood? Gaat lukken!
18: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
11: Even bollen met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Relaxed?
19: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
21: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
22: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
23: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het. Ja.
24: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
25: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
26: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
27: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
28: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1+1 gratis. En Jumbo kip of varkensjuwarma, 3 of 500 gram, ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
27: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
29: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
30: Smakelijk heet het 12 uur geweest. Het is woensdagmiddag. Ja, in Griekenland kijken ze met vertrouwen uit naar de wedstrijd vanavond tegen het Nederlands elftal. Volgens de Griekse media liggen er kansen. Je hoort er zo meer over.

GPR Sportradio is toch geen einde voor een plaat dat, hè? Gewoon al in de deksel zo. Smakelijk eten, het is je woensdagmiddag lunch. Vanavond, ja, ik zeg woensdagmiddag. Het is je woensdagmiddag lunch, het is je donderdagmiddag lunch. Ik zit te slapen vandaag, jongens. Lekker gaat het. In het voetbal kijken we vanavond uit met vertrouwen. Wij als Nederlanders, chauvinistisch als wij zijn, naar het Nederlandse elftal. Moet spelen tegen Griekenland. In Griekenland is het omgekeerd. Daar kijkt men met vertrouwen uit naar, natuurlijk, de Griekse elf. Volgens de Griekse media liggen er kansen voor de thuisploeg. Dat komt omdat er gelijkenissen zouden zijn tussen de speelstijl van Nederland en die van Duitsland. Nou, we weten hoe slecht Duitsland op het ogenblik presteert. De Grieken wisten de Duitsers recent te verslaan en dat heeft hoop gegeven in Griekenland. De media stellen dat onze bondscoach nog geen onuitwisbare indruk heeft achtergelaten en daarom hopen ze op een goed resultaat vanavond in eigen huis. De wedstrijd is vanavond trouwens rechtstreeks hier te volgen. De wedstrijd begint om 9:15 en het commentaar is in handen van Jacob van Katwijk en Diederik van Zessen. Je kan het dus hier live beluisteren bij GPR Sportradio. Dan even naar het schaatsen. Merel Konijn heeft een opvallende overstap gemaakt. Ondanks het behalen van Olympische zilveren medaille heeft ze besloten als schaatster om Team Zaanlander te verlaten voor een nieuw avontuur. Dat zou zijn bij Team Novus. Merel Konijn geeft aan dat ze ondanks de successen toe was aan een nieuwe uitdaging en dat de keuze voor het kleinere team goed doet. Het voelt als thuiskomen, zegt ze. Ze zocht bewust naar een nieuwe prikkel in haar carrière. En ze heeft die, zegt ze, gevonden bij haar nieuwe team. Team Novus dus. Merel Konijn. Zometeen gaan we vooruitblikken, want we hebben dit weekend...

0: Sportradio. Formule 1 update.
1: Het is inmiddels 17 minuten over 12. In de Formule 1 zal Arvid Lindblad komend weekend achteraan moeten starten bij de Grand Prix van Bahrein. Die wordt in Maleisië verreden dit weekend. De coureur uit Engeland heeft een reeks straffen ontvangen voor het wisselen van meerdere onderdelen van zijn power unit. Deze gridstraffen worden toegepast voor de race dus dit weekend op het Sepang International Circuit. Wat betekent dat hij de wedstrijd vanaf de achterste startrij moet aanvangen. Ja, en wel een bijzonder weekend. En dat is jammer dat je achteraan moet starten, want inhalen is moeilijk. De race markeert de terugkeer van de Formule 1 in Maleisië, maar heet dus, voor alle duidelijkheid, de Grand Prix van Bahrein. Ja, als je het niet helemaal begrijpt, leggen we het straks nog wel even voor je uit. Lewis Hamilton en Charles Leclerc hebben openlijk hun steun uitgesproken voor hun teambaas bij Ferrari, Fred Vasseur. De positie van deze Fransman staat onder druk nadat Christian Horner recent liet doorschemeren dat hij een overstap naar het team uit Maranello zou overwegen. Zowel Hamilton als Leclerc sprongen in de bres voor hun huidige teambaas en benadrukken het vertrouwen wat ze in hem hebben, met name dat hij het team naar nieuwe successen zou moeten en kunnen leiden. Ja, dan een beetje zijdelings aan de Formule 1, maar wel deels, want

0: Verstappen zal een korte pauze in de Formule 1-kalender gebruiken om opnieuw te gaan racen in de GT3. De Nederlander neemt namelijk deel aan een race op het circuit in Portugal, in Portimão. Hij zal daar rijden in zijn Mercedes. Die wordt ingezet door twee, oftewel Two Seas Motorsport. Maar dat dan wel onder de vlag van Verstappen Racing. De race vindt plaats tussen twee drukke periodes in de Formule 1-kalender, waarin hij 7 weekenden achter elkaar dus in actie komt, maar wel in verschillende klasses. Zometeen meer over sport hier op je donderdagmiddag tijdens de lunch.
1: GPR Sportradio.

GPR Sportradio op je donderdagmiddag tijdens de lunch. Is het lekker om buiten te gaan sporten? Ja, dat kan je jezelf afvragen. Er zijn in het westen perioden met zon, maar ja, daar blijft het dan ook droog in het midden. En ook in het oosten van het land bewolking en gewoon nog kansen op neerslag. De temperatuur is wel lekker, 21 graden. Vanavond klaart het wat op, vannacht is het dan droog en morgenochtend mist. En zodra die mist is opgelost, dan zijn er perioden met zon en blijft het ook lekker droog. En dat is positief. Morgen is het een goede sportdag met veel zon. De temperatuur ligt morgen rond de 20 graden. Wij zijn GPR Sportradio.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje?
8: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken. Of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
11: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
12: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
18: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
2: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
6: GPR Sportradio. Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar 1 rijstrook dicht.
6: GPR Sportradio.
8: De Sound of Sport.
6: Alexander Stevens.
9: Bijna 3:30. De bondscoach van Ghana ging weg naar het WK, kwam weer terug en is nu na 2 nederlagen opnieuw weggegaan.

GPR Sportradio, 7:07. Je donderdagmiddag. En de bondscoach van Ghana, de Portugees Carlos Queiroz, is inmiddels weg bij het team van Ghana, de nationale elf. Maar dat deed hij al eerder. Hij deed dat na het WK. Toen kondigde hij zijn afscheid aan. Maar toen werd hij toch opnieuw gevraagd. Hij keerde terug. Maar nu, na twee opeenvolgende nederlagen, is hij weer weg. En werd hij bedankt voor zijn bewezen diensten. Hij werd aangesteld. Daarna leidde hij Ghana richting de knock-outfase van de WK. In april was dat. Weet je nog? Een pool met Engeland, Kroatië en Panama. Ze verloren uiteindelijk in de 16e finales van Colombia. Toen nam hij dus als bondscoach afscheid. Maar ging dus begin september, begin deze maand, of vorige maand eigenlijk, hè, want het is de 1e van oktober vandaag. Maar hij ging dus begin vorige maand, september, toch weer aan de gang als bondscoach van Ghana. Maar na twee verloren wedstrijden werd zijn dienstverband alweer beëindigd. Ghana verloor bij de start van de Afrika Cup kwalificatie van Ivoorkust met 0-2 en van Gambia met 2-4. En vooral die laatste nederlaag met die 4 tegendoelpunten is hem zwaar aangerekend. Hij zegt, het was geen makkelijke beslissing, maar de beide partijen waren het erover eens. En hij heeft het dan over de organisatie van het nationale team van Ghana en hemzelf, dat dit de beste maatregel was onder de huidige omstandigheden. Hij zegt, het was een eer om voor Ghana, oftewel de Black Stars, te mogen dienen. Ik dank mijn technische staf, iedereen die ons heeft gesteund, vooral in de aanloop naar het WK. Maar bovenal wil ik mijn spelers bedanken. Zij hebben Ghana met moed en toewijding en ook trots vertegenwoordigd. Ze hebben gevochten voor Ghana en de hoop van vele miljoenen mensen op hun schouders gedragen. De Portugees is al ruim 30 jaar actief als trainer. Hij had natuurlijk ooit, weet je nog, Real Madrid onder zijn hoede. Is bondscoach geweest van 9 landen. Ja, en dit was dus eigenlijk een beetje een stille aftocht. Ja, het is nog onbekend waar en of hij zijn carrière voortzet. Hij is inmiddels dik in de 70. En heeft in ieder geval nu afscheid genomen. Of we hem nog terugzien op een internationaal toernooi ergens als bondscoach is nog maar de vraag.

0: Radio smakelijk eten. Het is inmiddels 1:15 geweest. En Go Ahead Eagles, de voetbalclub, heeft de financiering voor de verbouwing van de Adelaarshorst helemaal rond. Goed nieuws in Deventer. De gemeente draagt met een lening van 8 miljoen euro behoorlijk bij. Go Ahead heeft in een update aangegeven dat de verbouwing officieel kan beginnen. Het is natuurlijk al langer bekend dat Go Ahead plannen heeft om dat stadion te verbouwen. In 2015, 11 jaar geleden inmiddels alweer, werden de hoofdtribune en de Leo Halle-tribune al vernieuwd. Nu zijn de B-side en de IJsseltribune aan de beurt. En daarmee moet de capaciteit groeien naar ongeveer zo'n 13.000 plaatsen. De plannen voor de financiering lagen er al, maar ze zijn nu definitief rond. En dat is eigenlijk omdat de gemeente Deventer de wat eerder een zogenoemde voorgenomen lening was, nu definitief heeft gemaakt. Voor de verbouwing is in de totaliteit 20 miljoen euro nodig. En Go Ahead zelf draagt 7 miljoen euro bij. De gemeente dus 8. En daarnaast leent de club 5 miljoen euro van aandeelhouder Covet BV. Dat ooit werd opgericht door de inmiddels overleden Kees Vierhouten. Dat dus het nieuws rondom Go Ahead. Dan even naar Oranje. Vanavond hier de wedstrijd natuurlijk live tegen Griekenland te beluisteren. De bondscoach Hernandez heeft toegegeven dat hij een fout heeft gemaakt. Ja, ik hoor je denken, hoezo dan? Nou, hij heeft Guus Til aanvankelijk niet opgesteld en opgenomen in de selectie. De middenvelder van PSV werd nog wel later alsnog opgeroepen en heeft daardoor en sindsdien ook een grote indruk gemaakt op onze bondscoach. In een interview verklaarde de bondscoach zich te hebben vergist. Dat zei hij bij de NOS.
1: Ja, yeah, he's doing so well. He deserves to play, that's why I told him. Yeah, I was wrong with you. Yeah, I have to be honest. He was not in the list, but he's training so well. He's a professional, top professional. I'm really happy with him. I already talked to him.
0: Kijk, dat is nog eens mooi, hè? Ook je fouten durven toe te geven in dat geval. Het is je donderdagmiddag tijdens de lunch. Smakelijk eten. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio. Het is een voetbalavond, want in de derde speelronde van de UEFA Nations League speelt Nederland natuurlijk vanavond tegen Griekenland. Ja, en er zijn nog veel meer wedstrijden, want Azerbeidzjan moet het opnemen tegen Liechtenstein. Dat is om 6:00. We hebben om 9:15 hebben we Duitsland tegen Servië. We hebben Wales tegen Noorwegen. Israël tegen Kosovo. Ierland tegen Oostenrijk. En Malta speelt tegen Gibraltar. En dan vergeet ik één wedstrijd bewust. Dat is Denemarken tegen Portugal. En waarom vergeet ik die bewust? Omdat Portugal vanavond speelt. En ik wil het even met je hebben over Cristiano Ronaldo. Want ja, de Portugese media is vandaag keihard voor hem na een zogenaamde exit. Want er werd met deuren gegooid. De Portugese sportkranten zijn onverbiddelijk. Cristiano Ronaldo is niet meer wat hij geweest is. En dat heeft alles te maken na zijn beslissing om de nationale ploeg van Portugal te verlaten. De aanvoerder ligt al, en dat is openlijk, een tijdje in de clinch met Jorge Jesus. Sinds hij in de Nations League wedstrijd tegen Noorwegen niet mocht invallen. De Spaanse sportkrant Marca wijst op het contrast eigenlijk tussen in dit geval Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Ze verwijten dat Ronaldo weigert een stap opzij te zetten, terwijl hij al geruime tijd niet meer het niveau haalt van weleer. Ze zeggen dat onder andere in de Portugese media Ronaldo ontevreden mag zijn, maar dat hij weliswaar misschien een uitleg verdiende, maar dat hij uiteindelijk wel moet doen wat de bondscoach zegt. En niet zomaar moet weglopen en met deuren moet gaan gooien. En niet gefrustreerd moet raken. Het schijnt zo te zijn dat zijn ploeggenoten bij het Portugese elftal inmiddels al gewend zijn aan de houding van Cristiano Ronaldo. Ja, in de categorie wordt vervolgd waarschijnlijk. Vanavond dus Europees voetbal in de zin van de landen. Griekenland ontvangt dus vanavond Nederland. De wedstrijd is hier in zijn geheel te volgen. We starten ermee rond 9:15. Dan begint de wedstrijd. Iets eerder zijn we er al natuurlijk met een stukje voorbeschouwing. Het commentaar vanavond hier bij GPR Sportradio is in handen, en de deskundige handen zelfs, van Jacob van Katwijk en Diederik van Zessen. Alle wedstrijden van Oranje in de Nations League in ieder geval vanavond. En ook nog, er komt er nog één aan het weekend. We zijn natuurlijk hier live te beluisteren. Smakelijk eten tijdens je lunch. We gaan richting 1:00. Op je donderdagmiddag. Wij zijn GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Gevangenispersoneel en hun gezinnen moeten ook buiten hun werk beter worden beschermd, zegt de Justitievakbond. Die maakt zich zorgen na dodelijke geweld vorige week op een terras in Amsterdam. Daar werd een cipier van de gevangenis in Zaanstad doodgeschoten door een bekende, iemand die daar een tijdje vast zat. Justitieminister Van Wil is duidelijk. Sierra Leone kan de ruzie over de gezochte drugsbaas Bolle Jos binnen 24 uur oplossen. Het enige wat ze volgens Van Wil moeten doen is Bolle Jos oppakken en uitleveren. Zolang dat niet gebeurt, wordt Sierra Leone financieel gestraft. Ze krijgen geen Europees geld meer. Het onderwijsprotest in Frankrijk is overgeslagen naar België. Ook in Luik wordt nu gedemonstreerd. Op meerdere scholen zijn brandjes gesticht en wordt met vuurwerk en fruit gegooid. Bij de protesten in Frankrijk zijn honderden scholieren opgepakt. Er wordt onder meer geprotesteerd tegen de slechte kwaliteit van de schoolgebouwen. En meerdere gemeenten delen gratis Pride-vlaggen uit voor Paarse Vrijdag volgende week. Er liggen onder meer honderden vlaggen bij de bibliotheek in Zoetermeer. Met zo'n vlag kunnen mensen hun stadgenoten steunen, is het idee. Ook in Harderwijk kunnen vlaggen worden opgehaald. Vanmiddag op steeds meer plekken wat zon. Vooral in het noordoosten kan nog een bui vallen. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file tussen de afrit Wageningen en de afrit Oosterbeek 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Centrum West. 14 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg. Daar is één rijstrook dicht.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
12: doei doei
11: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
11: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
14: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
18: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
19: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
5: Go!
12: keukenkopers, opgelet! Nu
20: big deals bij Keukenconcurrent.
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
21: Is dit het?
22: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
23: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
24: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
25: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
26: Domino's.
27: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
28: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
29: Simyo.
30: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
31: Chris?
32: Ja?
31: Hoef jij niet te werken vandaag?
32: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
31: Dus, heb je nu...
32: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
31: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
33: Het is bijna 6 minuten over 1. Bij tennis is Botik van Zandschulp er niet in geslaagd de kwartfinale van de China Open in Peking te bereiken. Zometeen hier de details.

0: eigenlijk eten op je donderdagmiddag tijdens de lunch? De boxers Tyson Fury en Anthony Joshua hebben eindelijk oog in oog met elkaar gestaan. Ze hadden een officiële face-off. De twee zwaargewichten keken elkaar dus verliefd in de ogen, zou je zeggen. Nee, het was vooral strak in de ogen. De sfeer was eigenlijk ontspannen, maar sloeg op een gegeven ogenblik wel om. Het heeft alles te maken gehad met een opmerking over een telefoontje. Wat dat precies was, werd niet duidelijk. Maar wat wel duidelijk werd, is dat de spanning direct verhoogde. Jaren van rivaliteit en uitgestelde gevechten kwamen op dat moment samen. Dat is allemaal vooruitlopend op de toch wel lang verwachte confrontatie in de ring tussen de heren. De rivalen gaven elkaar geen centimeter toe trouwens tijdens die stare-down. Ik weet niet wat jij ervan vindt van zo'n stare-down. Elkaar maar aankijken, ja. Het hoort bij de sport, laten we daar maar op houden. Dit weekend, de grote prijs van Bahrein. Die wordt verreden in Maleisië. Voor Max Verstappen is het een terugkeer. Ja, hij gaat weer terug naar Maleisië. Het is voor het eerst in 9 jaar dat het Formule 1-circus weer op het circuit van Sepang rijdt. Max Verstappen heeft goede herinneringen aan deze baan. In 2017 boekte hij daar zijn tweede Grand Prix-overwinning. Hij gaf aan, toen hij op het paddock aankwam in Maleisië, even de weg kwijt te zijn. Hij zei, ja, het is lang geleden dat ik hier geweest ben. Ik weet niet helemaal waar ik naartoe moet. Nou, dat is dan wel weer grappig. Gaat het een goed weekend voor hem worden? We gaan het meemaken. De eerste en tweede vrije training, die hoor je natuurlijk hier. Inclusief natuurlijk de derde, de kwalificatie en de race. Waarbij de vrije trainingen in dit geval een update vorm zijn. Olaf Mol brengt dat in de reguliere programma's hier. En natuurlijk de kwalificatie in de race en die derde vrije training op zaterdag. Die zenden we in het geheel uit. Straks daarover alle details.
1: GPR.

GPR Sportradio, kwart over één is het geworden met Phil Collins. Die kampt met gezondheidsproblemen op het ogenblik. Tennister Emma Navarro heeft haar tennisseizoen vroegtijdig moeten beëindigen. De Amerikaanse, die vorige maand nog de kwartfinales van de US Open bereikte, worstelt naar eigen zeggen met fysieke problemen. En dat doet ze al 3 jaar. Ze heeft een brief geschreven, een open brief. En daarin onthulde ze te kampen met een probleem met energie. Ze noemt het zelf te kampen met een energiesyndroom, waardoor haar hersenen soms traag aanvoelen. Ze neemt nu een langere rustperiode, de Amerikaanse, om zich volledig te kunnen richten op haar herstel en hoopt in de toekomst in ieder geval wel weer fit aan de start te kunnen verschijnen en haar tenniscarrière een vervolg te geven. Emma Navarro. In de MotoGP is de kogel door de kerk. Red Bull keert terug als sponsor van het fabrieksteam van Honda. De Japanse fabrikant bevestigde dit nieuws vanmorgen. 4 jaar geleden kwam er een einde aan de vorige samenwerking tussen Red Bull en in dit geval Honda. Destijds gebruikte Red Bull het vertrek van coureur Marc Marquez als reden om de overeenkomst te beëindigen. Nu de wegen van de twee partijen elkaar weer kruisen, zal het bekende logo binnenkort weer op de Honda-motoren te zien zijn en keert dus Red Bull terug in de MotoGP. GPR.

VPR Sportradio, het is de nieuwe single van Somber. Die heet My Body Isn't Ready. Het is bijna 9:09. Vanmiddag zijn er in het westen en het midden periode met zon, maar er kan een enkele bui voorkomen. In het oosten is het nog lange tijd bewolkt, valt er soms regen. De middagtemperatuur ligt rond 21 graden. Vanavond kan je wel lekker buiten sporten. Er komen opklaringen aan, misschien nog een buitje, maar later is het wel droog, ook komende nacht. En dan morgenochtend mist. Die gaat wel oplossen morgenochtend. En dan komt het. De periode met zon komen eraan en het gaat droog blijven. Het goede nieuws is dat de temperatuur morgen rond de 20 graden ligt. Het voordeel daarvan is ideaal weer om te sporten. Goedemiddag, smakelijk eten. Wij zijn GPR Sportradio.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
9: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
11: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
12: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken op financiallease.nl.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
16: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
17: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
19: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
20: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
21: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
22: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
23: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
0: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
5: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
13: GPR Sportradio. Verkeer.
24: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file tussen de afrit Wageningen en de afrit Oosterbeek met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Omrijden vanuit Utrecht kan ook via Barneveld en Apeldoorn over de A30, A1 en de A50. Dan de A12 Arnhem richting Utrecht door datzelfde ongeluk tussen knooppunt Waterberg en de afrit Wageningen. 5 kilometer file met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. De vertraging is daar een kwartier.
13: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
25: Smakelijk eten, 3:03. Journalisten in Griekenland die aanwezig waren bij het persmoment van Oranje bondscoach Hernandez konden niet wachten om met hem op de foto te gaan. Zometeen meer van dat moment.

0: GPR Sportradio met Bruno Mars. Het Nederlands elftal speelt vanavond de Nations League wedstrijd natuurlijk tegen Griekenland. Hier live te beluisteren die wedstrijd. Volgens de Griekse media liggen er kansen voor de ploeg, omdat bondscoach van Nederland, Hernandez, nog geen revolutie zou hebben ontketend bij Oranje. Voor Virgil van Dijk, ja, hij moet in de gaten houden dat hij geen kaart oploopt. Want hij kan namelijk de volgende wedstrijd, zijn 100ste interland, spelen. Maar er zijn meerdere spelers die op hun tellen moeten passen. Ze staan op scherp naar een gele kaart in eerdere duels in de competitie. Maar goed, vanavond gaan we in ieder geval spelen in Griekenland. Dat is één ding wat zeker is. Jan-Paul van Hekken heeft het Nederlands elftal natuurlijk verlaten. Dat is al bekend geworden. Hij viel uit op de laatste training in Zeist, voordat Oranje afreisde naar Griekenland. En de bondscoach, ja, hij had het er even over tijdens het persmoment.
1: Ja, hij suffered, step on. He didn't realize during the game, but after that, it's impossible that he plays. Also, on Sunday is a pity because he wanted to try, but he felt a lot of pain. So we decided to put him out of the list.
0: Nou, dat is dus wat betreft Jan-Paul van Hekken. Hij is dus van de lijst af. Nou, dan blijft er nog een lijst over met andere spelers. Die wordt spoedig bekendgemaakt. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk winnen vanavond van de Grieken.
1: Ja, yeah, of course, the feelings. We need to play a bit better. We understood better in the second half than the first half in both games that we played. So we try to do this continuity since the beginning. Let's see if we have the capacity.
0: Al dus de bondscoach bij de NOS. Vanavond dus de wedstrijd Griekenland tegen Nederland. Hier live te volgen bij GPR Sportradio. Ja, dat wil je niet missen.

0: BNR Sportradio. Formule 1 update.
1: Het is inmiddels 12 minuten over 2:30 geworden op je donderdagmiddag tijdens lunch. Smakelijk eten. Ja, we keren dit weekend terug in de Formule 1 in Maleisië. Of naar Maleisië moet je eigenlijk zeggen. En Max Verstappen keert terug dus op een circuit waar hij de tweede zege uit zijn F1-carrière ooit behaalde. Als we even gaan kijken naar de situatie met Verstappen op het ogenblik. Hij heeft in maar liefst 6 van de laatste 8 Formule 1-weekenden op het podium gestaan. Ja, wat er nog ontbreekt is natuurlijk die overwinning. Ja. En hij zegt, we scoren op het ogenblik wel podiumplaatsen, maar laat ik heel eerlijk zijn, ik race om te winnen. Mocht die overwinning trouwens niet komen dit seizoen, dan is het voor het eerst sinds 2015 dat Max Verstappen en Red Bull een heel seizoen geen race weten te winnen. Maar laten we eerlijk zijn, het seizoen is nog lang. Dat scenario heeft eerder gedreigd, in 2017 voor Max Verstappen. Maar toen kwam Maleisië, de plek waar dus ook dit weekend wordt gereisd. En toen boekte hij daar in ieder geval een overwinning. Hij is ook de laatste Formule 1-winnaar op dit circuit waar we dit weekend zijn. De grote prijs van Bahrein in Maleisië. Heel veel weet hij er niet meer van. Hij zegt, het is heel lang geleden. Hij zegt, maar wat ik wel weet, is dat ik hier altijd graag geraced heb. Hij zegt, de layout van het circuit is erg mooi. Hij zegt, het is niet heel eenvoudig. Hij zegt, bandenslijtage is hier wel een dingetje. En ook fysiek gezien, in zekere zin, is het oncomfortabel om hier te racen. Maar, zegt hij, laat ik eerlijk zijn, ik heb goede herinneringen aan deze plek. Nou, laten we hopen dat hij daarmee dit weekend niet alleen een goed resultaat neerzet, maar dat het ook nog eens een leuke race gaat worden. We gaan het meemaken, je kan het hier volgen. Live, met het commentaar van onder andere Olaf Mol.
2: Ja, of course,
1: dat is niet roeien.
3: GTR Sportradio.
1: Haha. Soms moet je even op het goede knopje drukken, want anders heb je in één keer de bondscoach in de uitzending. Dat is ook niet de bedoeling. Het is inmiddels 2:15. Tijdens je donderdagmiddag tijdens de lunch zijn wij GPR Sportradio.

Het is inmiddels 10 voor 2 geworden. En de Formule 1-coureur Franco Colapinto lijkt de woede van de baas van het team waar hij raced. Dat is Alpine. Flavio Briatore is de baas. Dat hij de woede van hem heeft overleefd nadat hij in het laatste raceweekend in Azerbeidzjan een ongeluk veroorzaakte. En dat kostte het team een dubbele puntenfinish. Want hij blokkeerde zijn remmen en kegelde daardoor zijn teamgenoot Pierre Gasly en zichzelf uit de race. Maar ook nog McLaren-coureur Lando Norris. De baas, Flavio Briatore, was onverbiddelijk hard. Maar inmiddels schijnt daar de vredespijp gerookt te zijn. Vanavond is het weer tijd voor darts, de Boyle Sports World Grand Prix in Leicester. Vanavond de tweede ronde en die wordt afgerond, want er staan 4 partijen op het programma om dat te doen. Iedere leg moet met een dubbel worden geopend en met een dubbel worden uitgegooid. Dat is altijd leuk. De avondsessie begint om 8:00. Ja, wie moet er aan de bak? Nou, Luke Humphries. Die moet het opnemen tegen de Nederlander Jermaine Wattimena. Gaat dat lukken, is de vraag. Niels Zonneveld, de andere Nederlander, speelt tegen Gary Anderson. Oh, dat wordt geen makkie voor hem. En Gian van Veen is natuurlijk nog in de running. Hij speelt vanavond tegen Ryan Searle. En dan hebben we nog James Wade in de 4e pot tegen Stephen Bunting. Dat is vanavond in Leicester. Met in totaal dus nog daar 3 Nederlanders die meedoen. En dat maakt het altijd wel leuk. Zometeen hier het vervolg van je donderdagmiddag. Uiteraard heel veel sport en Nout van Sommeren. Je hoort hem zometeen hier bij GPR Sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, dit is Daan Penus op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Minister Heijnen wil best iets doen aan box 3 om kleine spaarders en beleggers te ontzien, maar hij zegt er meteen bij dat er dan wel ergens anders geld gevonden moet worden. In de Kamer wordt er nu over gepraat. Het is flink wat rekenwerk, zei de minister. Er is veel kritiek op de kabinetsplannen voor de vermogensbelasting. Mensen in honderden flatwoningen in Groningen wordt aangeraden om thuis voorlopig niet te boren of te timmeren, meldt de regionale omroep. Er zit asbest in de muren en er is nu onderzocht hoeveel gevaar bewoners lopen. Volgens de GGD is het gezondheidsrisico maar klein, zolang je niet gaat verbouwen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een belangrijke brug geraakt door Russische drones, meldt de burgemeester. Op dat moment reed er een metro overheen die werd geraakt. Ramen werden eruit geblazen. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Al het openbaar vervoer over de brug is stilgelegd. En de roltrap gebruiken terwijl je Crocs of andere rubberen schoenen draagt, kan je maar beter niet doen. Het is gevaarlijk. Dat zegt het Liftinstituut tegen RTL. Na 2 ongelukken waarbij iemand met zijn schoenen vast kwam te zitten op het punt waar de treders van de roltrap in elkaar vallen. Er vielen geen gewonden, maar dat kan ook verkeerd aflopen. Op steeds meer plekken wat zon. Vooral in het noordoosten kan nog een bui vallen. Tot zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is even dicht bij de Schiphol-tunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. Op de A12 Utrecht-Arnhem is een ongeluk gebeurd. Richting Arnhem wordt het verkeer bij de Afrit Oosterbeek via de vluchtstrook geleid. Omrijden kan via Barneveld en Apeldoorn over de A30, A1 en de A50. De andere kant op staat ook file vanuit Arnhem tussen knooppunt Grijshoort en de Afrit Wageningen 5 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
10: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
14: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
15: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
16: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
17: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
18: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
19: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
15: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
20: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
21: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
22: Jumbo.
0: Bruno's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
21: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
22: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
23: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
25: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
26: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
25: Oh, Otrium?
26: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
27: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
28: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
29: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
30: Met de sportieve donderdagmiddag. Met deze middag natuurlijk veel voetbal. Ook alles in aanloop naar de wedstrijd van vanavond. Oranje tegen Griekenland. Maar ook het Formule 1 weekend in Maleisië staat op het punt te beginnen. Dat er meer onderweg.

GPR Sportradio op deze donderdagmiddag 1 oktober, start van een nieuw kwartaal. Ja, dus als ondernemer moet je ook weer denken aan de omzetbelasting, hè, de BTW en dergelijke. En als je papa of mama bent, dan heb je vandaag een leuke financiële meevaller. Hè. De kinderbijslag is weer bijgeschreven. Het hadden weer van die dingetjes aan het begin van een nieuw kwartaal, zeg maar. 1 oktober, dat is ook de dag dat Nederland het op gaat nemen tegen Griekenland. Bondscoach Xavi Hernandez bereidt het Nederlands elftal voor op de Nations League wedstrijd tegen Griekenland vanavond. Hij waarschuwt zijn ploeg voor de uitstekende sfeer die in het stadion in Griekenland wordt verwacht. Volgens de bondscoach is het zaak om op meerdere punten scherp te zijn tegen de Grieken. Opvallend is dat de spelers van Oranje pas anderhalf uur voor de aftrap te horen krijgen wie er in de basisopstelling staat. De wedstrijd die wordt vanavond gespeeld om 9:15 en is live bij ons te volgen met het commentaar van Jacob van Katwijk en Diederik van Zessen. Om 9:15 begint de wedstrijd en daarvoor natuurlijk ook nog een voorbeschouwing hier bij GPR Sportradio. De hele wedstrijd is dus live bij ons te volgen. Hoe handig is dat? Als je bijvoorbeeld onderweg bent, hoef je er helemaal niets van te missen hier bij GPR Sportradio. In de Formule 1 keert het circus dit weekend na 9 jaar afwezigheid terug op het circuit van Sepang in Maleisië. En opmerkelijk genoeg wordt hier de Grand Prix van Bahrein verreden, ondanks dat de twee landen zo'n 6000 kilometer uit elkaar liggen. Maar ja, dat heeft natuurlijk te maken met de onrust in het Midden-Oosten, waardoor Bahrein niet door kon gaan. Maleisië is daarvoor in de plaats gekomen en coureurs als Max Verstappen melden zich vandaag op het circuit voor de voorbereiding op de race. Volgens analisten zal het een uitdagend weekend worden, waarbij zelfs eventuele regenval niet zomaar een garantie op succes is voor de Nederlander, die trouwens wel goede herinneringen heeft aan dit circuit. Want in 2017 behaalde hij hier zijn tweede Formule 1-overwinning. Dat was ook meteen de laatste keer dat er dus gereced werd in Maleisië 2017. Nou, dit weekend houden jullie er natuurlijk van op de hoogte. De sessies die zijn live bij ons te volgen. Zo hoor je hier in zijn geheel de derde vrije training, de kwalificatie en de race op zondag met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy hier bij GPR Sportradio.

zijn op de donderdagmiddag. Je doet het met GPR Sportradio. Het Argentijnse elftal heeft de eerste wedstrijd sinds de verloren WK-finale tegen Spanje winnend afgesloten. Een doekje voor het bloeden, zeg maar. In een oefenduel werd Bolivia voor eigen publiek overtuigend verslagen met 4-0. De ploeg van bondscoach Scaloni die speelde zonder sterspeler Lionel Messi, die zijn pensioen heeft aangekondigd. De overwinning markeert voor Argentinië de start van een nieuw tijdperk waarin het team zich moet herpakken na de teleurstelling van het wereldkampioenschap en vooruit moet kijken op de komende kwalificatiereeksen. Ja, want het was een bittere pil voor Argentinië. Het waren in mijn ogen toch wel een beetje slechte verliezers afgelopen WK. Maar goed, ze hebben zich weer herpakt en gaan er dus weer voor. Bij het vrouwenvoetbal heeft FC Barcelona een klinkende overwinning geboekt in de Champions League. De Spaanse titelhouder was op bezoek bij AS Roma met maar liefst 6-0 te sterk. De Nederlandse speelsters Esmee Burgs en René van Asten die maakten deel uit van de succesvolle Catalaanse formatie. Nou, voor Barcelona was het de tweede overtuigende zege in de competitiefase van het toernooi. Nadat vorige week ook allemaal met ruime cijfers werd gewonnen van Paris FC. Dus ze zijn lekker bezig, de dames van Barcelona. Voor de vrouwen van Arsenal die hebben eigenlijk de overwinning een beetje uit handen gegeven door een merkwaardig incident. De Engelse ploeg speelde met 2-2 gelijk tegen Paris FC. De gelijkmaker van de Fransen kwam voort uit een strafschop. Die werd veroorzaakt door Lea Williamson. De verdediger van Arsenal pakte de bal in de slotfase met haar handen op in haar eigen strafschopgebied, waarna de scheidsrechter niet anders kon dan de bal op de stip leggen. Dat gebeurde er dus ook in de Champions League voor vrouwen gisteravond. Paris FC tegen de dames van Arsenal, die dus met 2-2 is geëindigd. Zo dadelijk nog meer sport voor je, onder andere tennis. En gaan we onder andere met Sergio Perez en Valtteri Bottas vooruitblikken op het circuit in Sepang, Maleisië, waar dit weekend de Formule 1 neerstrijkt. Dat en nog veel meer onderweg hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio met Alex Warren. Bij Dart zijn Danny Noppert en Wessel Nijman er helaas niet in geslaagd de kwartfinales van de World Grand Prix te bereiken in Leicester. Beide Nederlanders werden gisteravond uitgeschakeld in de achtste finales. De als achtste geplaatste Noppert die verloor kansloos met 3-0 van de Engelsman Ryan Joyce. Nijman die moest zijn meerdere erkennen in Johnny Clayton die met 3-1 te sterk was. Na afloop klaagde Noppert trouwens dat een krakend podium hem uit zijn concentratie had gehaald. Ik kan me daar alles bij voorstellen. Ik heb dat ook. Ik kan mezelf mateloos irriteren aan geluidjes. Ja, dat schijnt misofonie te heten. Als ik dus met iemand zit te eten en die ander die maakt geluid bij het eten, dat trek ik niet. Schuim op mijn mond. Ja, als ik in de auto zit en het tikt of er piept iets of er ligt iets los in de auto, wat je hoort, ja, die auto gaat aan de kant. Dat probleem wordt eerst opgelost, anders kan ik niet verder rijden. Dat heet dus misofonie. Danny Noppert die lijkt er dus ook een beetje last van te hebben. Ja, dat is lastig als je geconcentreerd te werk moet gaan. Goed, daar zijn behandelingen voor. Misschien moet ik ook maar eens gaan kijken of ik daar iets mee kan bereiken, zeg maar. Even iets heel anders. In San Francisco begint vandaag het wedstrijdprogramma van het WK Match Racing voor vrouwen. Na de trainingsdag van gisteren is dat. Match Racing is zeilen 1-1. En steeds nemen twee boten het rechtstreeks tegen elkaar op in plaats van met een grote vloot tegelijk. Ja, Nederland is vertegenwoordigd door Julia Aartsen en Team Out of the Box met Nerine Usman, Eva Asbeek Brussen en Ismene Usman. Zij komen vandaag dus in San Francisco onder de Golden Gate Bridge. Ja, ik weet niet of ze daar onder doorgaan, maar die zit daar natuurlijk. Weet ik toevallig. Gaan ze dus aan de slag met het zeilen. Het WK Match Racing voor vrouwen. Mocht daar uitslagen van naar boven borrelen, dan hoor je ze zeker hier voorbij komen. Want dit is GPR Sportradio. Radio.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
6: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
8: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
9: nee.
8: Proteïneshakes.
10: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
8: Milner.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
15: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
16: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
15: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
17: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood? Gaat lukken!
19: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
14: Is dit het?
3: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
19: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douche Gel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari.
9: Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
20: GPR Sportradio. Verkeer.
21: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan een paar lange files door ongelukken. Zoals op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Daar is de weg dicht bij afrit Oosterbeek door een ongeluk. Al het verkeer gaat hier via de vluchtstrook en dat kost je onderweg 40 minuten. De andere kant op rijdt het ook langzaam door datzelfde ongeluk. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht is bij Wageningen de linkerrijstrook dicht. Hier is het oponthoud een klein kwartier. De N59 Zierikzee richting knooppunt Hellegatsplein is helemaal dicht na een ongeluk tussen Oude Tongen en Den Bommel. En verder staat er nog file op de N224 van Veenendaal naar Arnhem. Daar is de vertraging bij de aansluiting met de A12 een kleine 10 minuten.
20: GPR Sportradio.
22: The Sound of Sport.
20: Nout van Sommeren.
23: Het is inmiddels 2:30 geweest. Zo dadelijk blik ik met Sergio Perez en Valtteri Bottas vooruit op het raceweekend in Maleisië. Het Sepang International Circuit, dat en meer onderweg.

0: GPR Sportradio. Op je donderdagmiddag met ons ga je onder andere goed voorbereid richting een nieuw Formule 1 weekend. En Max Verstappen die kijkt er ook naar uit om terug te keren op het circuit van Sepang in Maleisië. Komend weekend wordt daar dus de uitgestelde grote prijs van Bahrein verreden. Ja, de FIA heeft voor de race een speciaal hitteprotocol ingesteld, waardoor coureurs onder meer een koelvest mogen dragen. Ja, naast de verwachte hoge temperaturen is er ook een grote kans op onstuimig weer en regenbuien, wat dan weer voor een onvoorspelbare race kan zorgen. Dat is voor ons natuurlijk hartstikke leuk en voor sommige coureurs, ja, die vinden dat ook wel leuk. Waaronder Max Verstappen. Die vindt het ook wel leuk om in de regen te racen. En dat geeft hem dan misschien ook weer wat kansen om toch weer richting het podium te gaan. Sergio Perez, de oud-teamgenoot van Max Verstappen. Tegenwoordig rijdt hij bij Cadillac. Die had ooit eens in Maleisië op het circuit van Sepang zijn allereerste Formule 1 podium. Dat was in 2012. Hij behaalde toen de tweede plek na de race. En hij kijkt er altijd nog met veel goede herinneringen op terug. Sergio Perez.
1: It's obviously very good memories here. You know, I remember this weekend all of it. You know, my first ever podium. That nearly ended up in a win many years ago though. And yeah, always really, really nice memories of this place. And I'm really happy to be racing back in Malaysia.
0: Nou, hij is in ieder geval blij weer terug te zijn, Sergio Perez, in Maleisië voor de grote prijs die daar dit weekend wordt verreden. En in 2012 behaalde hij daar dus zijn allereerste podium. Hij gaat dus ook al stiekem wat jaartjes mee in de Formule 1. Ook Valtteri Bottas is bijna een veteraan in de sport. Hij reist ook voor Cadillac. En die kijkt er ook wel naar uit. Maar ja, het is wel een beetje warm, hè, Valtteri?
2: Malaysia is going to be hot. It's great to be back in Sepang. It's a track that I used to race quite a few years ago. But a technical track, fast track. Lots of issues with tire overheating. Lots of high-speed corners, but it's a fun ride.
0: Een fun ride, zo ziet Valtteri Bottas het. Goed, kijken of ze ook een potje kunnen breken met Cadillac, want dat gaat niet zo heel erg lekker dit jaar. Maar goed, het ook is het eerste jaar dat ze in de sport zitten, dus een beetje wennen zal wel het geval zijn. Maar daarom heeft de FIA ook een hitteprotocol uitgeroepen, zeg maar, voor dit weekend daar in Maleisië. Morgen vroeg, heel vroeg Nederlandse tijd, 6:30 zal daar vrije training 1 plaatsvinden. Morgen vroeg om 10:00. Onder het genot van een bakje koffie kunnen we luisteren naar vrije training 2. Want hier worden regelmatig updates gedaan door Olaf Mol tijdens die vrije trainingen morgen vroeg dus. En zaterdagochtend om 6:30, dan is vrije training 3 aan de beurt. En die hoor je hier in zijn geheel met Olaf Mol en Jack Ploy. Dat dus hier dit weekend bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio met de Blue Nile, Tinseltown en The Rain. Over regen gesproken. Nou, vanmiddag in het westen geregeld de zon en blijft het droog. Maar in het midden en oosten is het bewolkt en valt er af en toe wat regen. Het is zo'n 21 graden. Vanavond klaart het op, maar kan er eerst nog wel een buitje vallen.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Ja, Cristiano Ronaldo die heeft dus per direct het trainingskamp van de Portugese nationale ploeg verlaten. De 41-jarige verdette vertrok nadat de bondscoach Jorge Jesus tijdens een persmoment had aangekondigd dat Ronaldo geen basisplaats zou krijgen in de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Ja, Ronaldo die heeft inmiddels zijn vertrek zelf bevestigd en aangegeven dat hij ter zijner tijd de waarheid zal vertellen over het voorval. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn interlandcarrière nadat hij dus het trainingskamp heeft verlaten. Ja, volgens hem gaan we ooit de waarheid nog horen. We gaan het nauwlettend in de gaten houden. Ik zelf heb een beetje een onderbuikgevoel dat het misschien toch een beetje te maken heeft met de sterallures van de heer Ronaldo. En dat de bondscoach zoiets heeft van ga jij eens even lekker terug in je mand, vriend. Doe eens even rustig. Maar goed, dat vul ik zelf in. We gaan het als het goed is ooit horen uit de mond van Cristiano Ronaldo. En in het voetbal zal ook in het komende bekertoernooi slechts gedeeltelijk gebruik worden gemaakt van de VAR. De KNVB heeft bevestigd dat de videoscheidsrechter pas vanaf de 8e finale zal worden ingezet in de Eurojackpot KNVB-beker. Het toernooi, waarvan de eerste ronde eind oktober van start gaat, kent dus in de beginfase geen technologische ondersteuning voor de arbitrage. En dit is in lijn met het beleid van de voorgaande seizoenen in het Nederlandse bekertoernooi voor mannen. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je, onder andere tennis. Djokovic die heeft zijn rentree gemaakt in Peking. En dat ging een beetje moeizaam. Daarover zo meer hier bij GPR Sportradio.

0: Sportradio aan het begin van een nieuwe maand. En die trap je sportief af. Het is 1 oktober en Novak Djokovic die heeft zijn eerste partij sinds juli gewonnen. De Serviër kende op het ATP-toernooi van Peking de nodige fysieke problemen, maar was in de eerste ronde te sterk voor de Portugees Nuno Borges. Djokovic won de wedstrijd in 2 sets. De setstanden waren 6-3 en 7-6. In de tweede set overleefde de voormalig nummer 1 van de wereld een tiebreak die hij met 7-2 naar zich toe trok. Even iets heel anders. Autosport aan tafel. Een van de podcasts van GPS Sportradio. Daar is weer een nieuwe editie van verschenen sinds gistermiddag. Rick Winkelman heeft weer 2 grote namen uit de autosport te gast gehad. Laurens van Hoepen, hij is Formule 2-coureur die afgelopen weekend nog op het podium stond tijdens de sprintrace in Azerbeidzjan. En ook René Lammers, zoon van Jan Lammers, die rijdt in de Eurocup 3. Dat is een nieuwe opstapklasse. Dat ging er onder andere zo aan toe.
1: Jij blijft bij MP?
2: Ja, waarschijnlijk wel, ja.
1: Maar die lach zegt genoeg dat jij bij MP blijft, maar er moet nog wat puntjes op de i worden gezet?
2: Ja, er moeten nog wat dingen. Ik heb wel een idee van wat ik wil gaan doen.
1: Dat en was de volgende vraag inderdaad. Wat wil je volgend jaar het liefst gaan doen?
2: Mijn doel is om volgend jaar in de Formule 3 mee te rijden. Mm-hmm. De postseason testen daarvan zijn al over 2-3 weken. Dus ik denk, als er iets uitkomt, dat je dat dan waarschijnlijk voor dat te horen krijgt. En anders zou je me daar wel zien rijden als dat zo doorgaat. Maar ja, het moet nog even kijken. Het moet nog even kijken of dat doorgaat.
1: Hoe gaat het voor volgend jaar?
2: Goed.
1: We weten dat je graag naar een Formule 1-team wil. Opleidingsprogramma. Daar misschien veel mee testen.
2: Ja.
1: Gaat het goed? Ja, vertel eens welk team.
3: Ik kan nog niks zeggen. Maar ik kan wel zeggen dat ik gisteren in Engeland was bij een Formule 1-team.
1: Ja, dat is makkelijk. Dan weten we alleen.
3: Ja, daarom is dat het is makkelijker dan als je Italië zegt.
1: Ja, precies. Ja.
3: Nee, maar nee, daar zijn we gewoon over in gesprek. Kijk, er is nog niks getekend in dat opzicht. Alleen, ja, de gesprekken gaan wel goed en zijn best ver met 2 teams.
1: Maar wat voor rol zou dat dan zijn?
3: Dat ligt een beetje aan waar we op uitkomen. Maar uiteindelijk zou ik het natuurlijk het allervetste vinden om toch FP1's te kunnen gaan rijden volgend jaar. En ja, toch wel echt veel meer involved te zijn met zo'n team. Om gewoon uiteindelijk wel voor te bereiden op hopelijk de volgende stap.
1: Ja, precies. Ja.
3: Dus ja. Kijk, de gesprekken gaan over TPC's en FP1's. En gewoon de support die je krijgt.
0: Laurens van Hoepen en René Lammers dus te gast bij Rick Winkelman in Autosport aan tafel. Is nu te vinden via onze website gprsportradio.nl, je favoriete podcast app. Of hij is ook te zien als videocast. Wat kan je doen via de Kijk-app. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

0: EPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen met ebola komt voor behandeling naar Nederland. Dat gebeurt in het ziekenhuis in Leiden. De medewerker raakte besmet in Congo. Ondanks strenge voorzorgsmaatregelen kan dat niet helemaal voorkomen worden. Volgens Artsen zonder Grenzen lopen mensen in Nederland geen gevaar. Op Schiphol is vliegtuigpersoneel betrapt met cocaïne. Dat gebeurde bij een controle van de koffers van de bemanning na een vlucht uit Mexico. In de handbagage zaten 18 pakketten coke verstopt. De smokkelaar is aangehouden. De douane zegt niet voor welke maatschappij die werkt. Na jaren zijn de werkzaamheden aan de afsluitdijk afgerond en die is daarmee klaar voor het stormseizoen. Verkeersminister Karremans heeft in Den Oever de nieuwe pompen en spuissluizen officieel in gebruik genomen. De afsluitdijk is al meer dan 90 jaar oud en moet Nederland beschermen tegen overstromingen. En de slimste mens begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Ze overleed gisteren aan kanker. Het eerbetoon is een boodschap van presentator Herman van der Zandt, met wie Cornelissen voor het derde seizoen in de quiz te zien is. Ze is de komende tijd ook nog te zien in het programma dat al is opgenomen. Op steeds meer plekken wat zon, vooral in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
6: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
7: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
16: Oh. De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
17: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
18: Goedemiddag, inmiddels 3 uur geweest op donderdag 1 oktober. Zo dadelijk een update over de gezondheidstoestand van Klaas-Jan Huntelaar. En Wouter van der Zandschulp, hoe heeft hij het er vanaf gebracht tijdens de China Open? Daarover zo meer.

DPR Sportradio op deze donderdagmiddag. Het is 1 oktober. En Botek van de Zandschulp die is er helaas niet in geslaagd de kwartfinale te bereiken van de China Open in Peking. De Nederlander begon sterk aan zijn partij tegen de Argentijn Francesco Cerundolo. En won de eerste set. Daarna zakte zijn niveau echter in en kon hij de wedstrijd niet meer naar zich toe trekken. Zijn tegenstander trok de partij uiteindelijk wel naar zich toe met setstanden van 5-7, 6-4 en 6-3... waarmee het toernooi voor Van de Zandschulp helaas ten einde is. Gelukkig wel wat goed nieuws. Want voormalige spits Klaas-Jan Huntelaar is aan de betere hand na zijn burn-out. De oud-international was na zijn actieve carrière aan de slag gegaan binnen de technische organisatie van Ajax, maar moest die werkzaamheden noodgedwongen staken vanwege gezondheidsklachten. Nou, in de podcast geeft Huntelaar aan dat hij knock-out was, maar nu weer op de weg terug is. Hij praat in die podcast openhartig over de zware periode die hij achter de rug heeft en zijn herstelproces in de Achterhoek. Dat dus over Klaas-Jan Huntelaar, die gelukkig dus herstellende is van die burn-out. Over voetbal gesproken, vanavond komt Nederland in actie. Ze nemen het op tegen de Grieken. Die wedstrijd is live te volgen hier bij ons in zijn geheel met het commentaar van niemand minder dan Diederik van Zessen en Jacob van Katwijk. Die wedstrijd begint om 9:15. Daarvoor hebben we ook nog een voorbeschouwing hier bij GPR Sportradio. En daarna dus de wedstrijd in zijn geheel te volgen bij ons. Zo dadelijk ook nog Somerville over zijn bewegingen om over te stappen naar Al Hilal. Hij vertelt er zelf over hier bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio op deze donderdagmiddag. In het westen doet het zonnetje redelijk mee, is het ook droog. Maar in het midden en oosten is het bewolkt en valt er wat regen deze middag. Het is zo'n 21 graden vanavond, klaart het op, maar eerst kan er nog een bui vallen. Crescencio Somerville heeft zijn ambitie uitgesproken bij het Nederlands elftal. De aanvaller die sinds zijn opwachting in de WK-voorbereiding een vaste waarde is, wil een van de beste aanvallers van Europa worden. De afgelopen zomer maakte hij de overstap naar Al Hilal in Saoedi-Arabië, ondanks interesse van andere Europese topclubs. Ja, de 24-jarige Rotterdammer gaf aan dat het totale plaatje bij zijn nieuwe club klopte, zowel sportief als natuurlijk ook financieel. En hij hoopt zich via Oranje verder te ontwikkelen. Dit is wat hij er zelf over te zeggen had.
1: Ja, dingen gebeuren en sommige dingen gebeuren niet. En één daarvan is Al Hilal en daarvoor heb ik gekozen. Je voert gesprekken met clubs natuurlijk. En dat gesprek met Al Hilal, de trainers, technisch directeur, et cetera. Dat trok me aan en dat heeft mij mijn keuze laten maken. Natuurlijk ga je ook over contracten praten, denk ik, bij elke job die je krijgt. En ik denk het compleet plaatje voor mij. Het plan voor mij, ik noem het godsplan natuurlijk. Financiële plaatje, dus dat is onderdeel van mijn contract. En alles klopt toch gewoon, dus vandaar.
0: Aldus Crescencio Somerville over zijn keuze om naar Al Hilal te gaan afgelopen zomer. Vanavond komt het Nederlands elftal dus in actie tegen Griekenland. Ja, Xavi Hernandez die bereidt het Nederlands elftal voor op die wedstrijd. Hij waarschuwt zijn ploeg voor de uitstekende sfeer die in het stadion in Griekenland wordt verwacht. Dat kan misschien een beetje overweldigend zijn. Ja, volgens de bondscoach is het zaak om op meerdere punten scherp te zijn tegen de Grieken. Opvallend is dat de spelers van Oranje pas anderhalf uur voor de aftrap

deze donderdag 1 oktober. In het amateurvoetbal wordt GVVV niet bestraft voor de kaakslag die assistent-trainer John Beukering vorige maand nog uitdeelde. Het incident dat vond plaats tijdens de wedstrijd in de tweede divisie tegen de IJsselmeervogels. Ja, de aanklager amateurvoetbal van de KNVB heeft gisteren besloten om de club uit Veenendaal geen sanctie op te leggen voor de actie van de voormalig profspits. De zaak van Beukering zelf die loopt nog wel en wordt apart behandeld door de tuchtcommissie van de Voetbalbond. Dat wordt dus nog vervolgd in het geval van John van der Beukering. En in de Formule 1 krijgt teambaas Laurent Mekkies de credits voor het beëindigen van de zogenaamde vloek op het tweede zitje bij Red Bull Racing. Volgens presentator Will Buxton van Sky Sports heeft Mekkies zich de historische meedogenloze omgeving binnen het team uit Milton Keynes succesvol veranderd. Door een meer ondersteunende teamcultuur te creëren is de druk op de tweede coureur naast de kopman Max Verstappen afgenomen. En dit zou de prestaties en de stabiliteit binnen het team ten goede zijn gekomen. Nou, dat kon je vorig raceweekend ook wel merken. Isaac Hadjar die ging samen met Max Verstappen richting het podium. Nadat hij zelfs een tijd lang uitgeschakeld was. Volgens mij heeft hij 3 races moeten missen vanwege een polsblessure. Maar dat is dus redelijk goed gegaan. En nou ja, goed, Mekkies die lijkt dus de goede weg ingeslagen te zijn met zijn team Red Bull Racing. De auto wordt ook steeds een tikkeltje beter, waardoor Max Verstappen dus ook

0: weer wat podiums kan gaan pakken. Dit weekend race men op het Sepang International Circuit in Maleisië. Morgen vroeg om 6:30 de eerste vrije training. Morgen vroeg om 10:00 de tweede vrije training. Dan hoor je hier bij GPR Sportradio regelmatig Olaf Mol tijdens die trainingen met de updates daarvan. En natuurlijk de kwalificatie, de derde training en de race op zondag hoor je hier in zijn geheel live op GPR Sportradio.
1: En for love's sake, each mistake. Oh.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Wauwdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
8: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
6: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
9: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
12: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
14: Is dit het?
15: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
17: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
18: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
19: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
20: Domino's.
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasausen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
23: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
24: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg en er zijn ook al wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A16 vanuit België naar Breda. Bij knooppunt Galder is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd en de rechte rijstrook is hier dicht. Dat kost je onderweg 35 minuten. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam ook al een ongeluk met een vrachtauto. Bij Hendrik Ido Ambacht is de vertraging nu 20 minuten. De N59 tussen Zierikzee en knooppunt Hellegatsplein is helemaal dicht na een ongeluk bij Den Bommel. In beide richtingen is de weg gesloten. En verder nog file op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij Oosterbeek is al het verkeer via de vluchtstrook door bergingswerkzaamheden. Vanaf knooppunt Maanderbroek is de vertraging nu 20 minuten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
20: Goedemiddag, inmiddels 3:30 geweest. Zo dadelijk meer over Infantino, hè? De FIFA-voorzitter. Er is elke dag wel iets rondom hem. Vandaag ook weer. Daarover zo meer. En Max Verstappen die gaat GT racen in Portugal. Daarover zo meer.

Met GPR Sportradio ben je ook op deze donderdagmiddag gezond en sportief bezig. Bij de FIFA heeft voorzitter Gianni Infantino een gevoelige tik gekregen. De Zwitserse voetbalbond heeft namelijk de steun voor hun landgenoot ingetrokken voor een nieuwe termijn als hoogste baas van de Wereldvoetbalbond. Dit nieuws werd naar buiten gebracht door de Zwitserse publieke omroep. En ja, het verlies van steun uit eigen land is een opmerkelijke ontwikkeling in aanloop naar de volgende voorzittersverkiezingen. En kan de positie van de huidige FIFA-president mogelijk verzwakken. Ja, die Zwitsers zullen op een gegeven moment ook al zoiets hebben van, ja, die Infantino is niet echt een visitekaartje voor ons land. Laten we maar eens eventjes de steun intrekken. Misschien dat het zo gegaan is, zeg maar. Even iets heel anders. Max Verstappen die zal over 2 weken deelnemen aan een GT-race op het circuit van Portimão in Portugal. De 29-jarige Nederlander, want gisteren is hij 29 geworden, voegt de race in de GT World Challenge toe aan zijn al drukke Formule 1-schema. Verstappen geeft aan dat hij voorlopig niet op een weekend rust zit te wachten en kijkt uit naar de race die precies in een gat in zijn Formule 1-kalender past. Het worden volgens de coureur drukke 7 weken met zowel Formule 1-verplichtingen als dit extra race-evenement. Ja, nou is hij natuurlijk vorig jaar papa geworden van Lily. En heeft hij ook nog de dochter van zijn vriendin Kelly in huis. En dan kan ik me voorstellen, hè, dat je af en toe het huis wil ontvluchten. Dat het best druk is dat je zoiets hebt van, papa die gaat even lekker racen. Toedeloe. Ja, en als Kelly zegt van, ja, doe eens even normaal, dat zal ze ook niet gauw zeggen. Want het is natuurlijk best lucratief wat Verstappen doet. Dus hij brengt toch nog wat geld in het laadje. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat hij af en toe zegt van, laat mij maar gewoon de weekenden racen, schat. Kom maandag wel weer terug of zo. Goed, zo dadelijk veel meer sport. Onder andere tennis voor je en nog veel meer voetbal. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

GPS Sportradio met Duran Duran. Het is donderdag 1 oktober en Novak Djokovic heeft zijn eerste partij sinds juli winnend afgesloten. De 39-jarige Serviër kende op het ATP-toernooi van Peking de nodige fysieke problemen, maar was in de eerste ronde te sterk voor de Portugees Nuno Borges. Djokovic die won de wedstrijd in 2 sets. De setstanden waren 6-3 en 7-6. In de tweede set overleefde de voormalig nummer 1 van de wereld een tiebreak die hij met 7-2 naar zich toe trok. Dan even heel iets anders. MotoGP. Yamaha die heeft hoge verwachtingen van Ai Ogura. De fabrikant gelooft dat de trackhouse-rijder het potentieel heeft om uit te groeien tot een van de beste Japanse coureurs in de geschiedenis van de sport. Yamaha die hoopte dat de successen van Ogura, die dit seizoen een van de uitblinkers is, de passie voor de motorsport in zijn thuisland opnieuw kan aanwakkeren. Zijn prestaties worden dan ook nauwlettend gevolgd door de Japanse motorfabrikant. En coureur Maverick Vinales die keert dit weekend terug in de MotoGP. De Spanjaard miste de laatste 5 races vanwege een schouderblessure. Vinales geeft toe dat hij door de kwetsuur zelf even dacht dat hij het seizoen niet helemaal meer zou kunnen gaan racen, zeg maar. Hij maakt zijn rentree in een periode waarin hij aangeeft niet volledig te kunnen begrijpen wat zijn fabrikant KTM van hem verlangt, wat voor extra spanning zorgt rondom zijn terugkeer op de baan. Dit weekend dus een MotoGP en ook daarvan houden wij je op de hoogte. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

0: GPS Sportradio op deze donderdagmiddag. Gistermiddag is hij gelanceerd, een kakelverse autosport aan tafel. De editie van deze week met presentator Rick Winkelman. Hij heeft weer interessante gasten. Laurens van Hoepen bijvoorbeeld. Hij is Formule 2-coureur die afgelopen weekend nog op het podium stond tijdens de sprintrace in Azerbeidzjan. En ook René Lammers, zoon van Jan Lammers, die in de Eurocup 3 rijdt. Het ging er onder andere zo aan toe.
1: Even naar de Eurocup 3. Ja. Want jij had daar een goed weekend, je allereerste pole, allereerste overwinning. Ja. Zo'n beetje aan het einde van het seizoen, dus dat blijft lekker hangen dan bij iedereen. Hè?
2: Ja, zeker weten. Ik was 4 keer tweede geëindigd in de races, dus ik zat wel op een punt van, wanneer komt hij nou? Maar ja, super blij om mijn eerste pole te hebben en de eerste overwinning. En ik ben blij om het eindelijk af te sluiten, zeg maar zo. We hebben nog 2 races te gaan, maar het is wel fijn.
1: Je staat nu tweede in het klassement.
2: Ja, inderdaad. 2e in het klassement en de 1e van de rookies. Degene is al kampioen geworden, dus het kampioenschap winnen gaat er niet meer worden. Maar nee. Als ik het meeste eruit haal voor de laatste 2 races en nog 2e en 1e in het rookie klassement kan eindigen, zou ik daar blij mee zijn. Ja.
1: Dan ben je ook tevreden over het seizoen? Of knaagt het dan toch dat je niet alles hebt gewonnen, zeg maar?
2: Tuurlijk is het doel altijd om kampioen te worden. Maar aan de andere kant, als ik kijk naar de pace die ik heb en van de stappen die ik heb gemaakt ten opzichte van het begin van het seizoen, kan ik daar gewoon blij mee zijn en ben ik tevreden met wat we hebben gedaan.
1: Ja, Laurens is al wat verder als jij in zijn ontwikkeling als coureur, maar hoe kijk jij naar jouw eerste toch echt serieuze autoracejaar?
2: Voor mij was het wel een knop omzetten vanuit het karten. Er waren een aantal nieuwe dingen die ik moest leren waar ik nog niet gelijk echt heel snel genoeg de knop voor omrijden, waardoor mijn eerste seizoen een stuk minder ging. Uh-huh. Alleen toen ik realiseerde dat ik gewoon echt de knop moest omdraaien en gewoon allemaal nieuwe dingen moest leren en misschien wat meer op de simulator moest zitten thuis en zo. Toen ging het al gelijk een stuk beter.
0: Aldus René Lammers en Laurens van Hoepen in de podcast Autosport aan tafel, die dus inmiddels online staat sinds gistermiddag. Leuk om te horen. Ja, René Lammers is natuurlijk een rookie, maar die behaalde dit weekend in de Spaanse GRS dus zijn eerste overwinning. Ja, en Laurens van Hoepen, de Formule 2-coureur, die stond dit weekend ook op het podium tijdens de sprintrace in Azerbeidzjan. De gehele Autosport aan tafel is te beluisteren via onze website gpsportradio.nl of je eigen favoriete podcast-app. En hij is ook te zien als videocast. Gebruik daarvoor de Kijk-app. Zo dadelijk hier Twan van Peperstraten met natuurlijk veel meer over de wedstrijd van vanavond. Nederland tegen Griekenland. Dat en meer hoor je hier bij GPS Sportradio.

GPR Sportradio met vanavond live verslag van de wedstrijd Nederland tegen Griekenland. Die hoor je hier met het commentaar van Jacob van Katwijk en Diederik van Zessen. Om 8:45 begint de wedstrijd. En daarvoor natuurlijk een uitgebreide voorbeschouwing hier bij ons. Zo dadelijk bij Twan van Peperstraat en natuurlijk veel meer over de wedstrijd van vanavond.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. De piloot die gisteren op een vlucht van Fly Dubai naar Israël een andere piloot neerstak, is een geradicaliseerde islamist uit Oman. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu op de Amerikaanse tv. Hij zegt er niet bij hoe hij dat weet. Een meereizend pilotenteam aan boord wist het toestel veilig aan de grond te krijgen. In het ziekenhuis in Leiden wordt een patiënt met ebola behandeld, maar bezoekers en andere patiënten lopen geen risico op besmetting, zegt het ziekenhuis. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen raakte besmet in Congo en kwam met een privévliegtuig naar ons land. In Congo en landen eromheen woedt een grote ebola-uitbraak. Justitie eist 18 jaar cel tegen een man uit Enschede voor de moord op een vrouw. Ze had geen vaste woon- of verblijfplaats en werd vorig jaar maart dood gevonden in zijn slaapkamer. Ze was geschopt en geslagen en haar handen en voeten waren vastgebonden. De verdachte ontkent, maar volgens justitie wijzen alle sporen naar hem. En koning Willem-Alexander bezoekt eind deze maand een asielzoekerscentrum in Leersum in de provincie Utrecht. Dat is een van de oudste opvanglocaties van ons land. De koning praat er dan met bewoners en medewerkers, bezoekt een basisschool waar AZC-kinderen les krijgen en kijkt hoe in de opvang fietsen worden opgeknapt en verkocht. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Verder is het droog en een graad of 18. Vanavond is het overal droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. Het rijdt nu onder andere langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem door een ongeluk bij afrit Oosterbeek. Door opruimwerkzaamheden is de weg dicht en al het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Dit kost je onderweg 30 minuten. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch ging het mis bij knooppunt Oude Rijn. Twee rijstroken zijn dicht na een ongeluk en hier is de vertraging 25 minuten. Een stuk zuidelijker op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, wegwerkzaamheden bij Beest. De linkerrijstrook is hier dicht en dat kost je onderweg ruim 20 minuten. En verder is er een ongeluk met een vrachtauto gebeurd op de A16 vanuit België naar Breda. Bij knooppunt Galder is de rechterrijstrook dicht. Dit duurt waarschijnlijk nog tot 16:30. Op dit moment is de vertraging 25 minuten.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
7: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
8: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
6: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
9: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
6: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
10: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
11: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken op financiallease.nl.
13: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
14: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
13: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
18: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
19: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
20: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
19: Een initiatief van Pfizer.
21: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
22: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
23: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
25: Goedemiddag, ja, wij zijn er altijd en wij warmen op naar Griekenland-Nederland vanavond om 9:15 in Thessaloniki. Straks de dag van Oranje met Pascal Kamperman.

0: GPR Sportradio. Met Everything But A Girl. Missing. 4:10 op deze donderdag. Nog 4,5 uur. En dan speelt het Nederlands elftal zijn derde wedstrijd in de Nations League. Griekenland is de tegenstander. En Griekenland is uitstekend begonnen in deze Nations League. 6 punten uit 2 wedstrijden. Nederland staat tweede in de pool met 4 punten. Kortom, het gaat vanavond om de koppositie. Zometeen gaan we schakelen met Thessaloniki. Maar het blijft toch wel opvallend. Een bondscoach die zijn excuses aanbiedt aan een van de spelers. In dit geval aan Guus Til, die aanvankelijk niet bij de selectie zat.
1: I told him, yeah, I was wrong with you. Yeah, I have to be honest. He was not in the list, but he's training so well. He's a professional, top professional. I'm really happy with him.
0: Zometeen gaan we bellen met Pascal Kamperman. En komend weekend wordt er weer geraced, de Grand Prix van Bahrein op het circuit van Sepang. En daar kan het bloedje heet worden, toch Max?
2: Yeah, I think I had 4 or 5 months of very intense preparation. Yeah, deep mental preparation of not giving an F. So, yeah. Just rock up, it's hot, but it's also hot in Monaco. Gets very humid there as well. If you really want it hot, you go in the sauna or a steam room. You just need to get comfortable with the uncomfortable. It's hot, sweaty, need a few more underwears, I guess. And just go with the flow.
3: GPR Sportradio.

0: en Pascal Kamperman. Pascal, goedemiddag.
1: Pascal, goedemiddag.
0: Ja, hoe merk je dat die wedstrijd daar leeft in Thessaloniki?
1: Nou, als ik nu recht voor mij kijk, dan sta ik bij een cafeetje dat in een park ligt. Dat is het verzamelpunt van de Oranje supporters. Daar ziet het al helemaal oranje. En daaromheen lopen ook wat Griekse supporters. En die Oranje supporters vertellen ook allemaal dat als ze in de stad vandaag zijn, iedereen heeft het over die wedstrijd. Iedereen heeft het over voetbal. De Grieken zijn eigenlijk euforisch na hun eerste twee overwinningen natuurlijk in de Nations League. Dus ja, je merkt hier wel echt aan alles dat die wedstrijd leeft. En ja, dat wordt dus inderdaad wel een spektakelstuk, denk ik, vanavond in het Toomba Stadion.
0: Hoeveel Nederlanders verwacht jij? 600, 700?
1: Ja, 600 zijn het er inderdaad. Daarvan zit een deel hier nu op het terras en staat buiten. De anderen maken er een dagje nog in de stad van. Dan gaan ze hier later vandaag verzamelen. En dan gaan ze met een oranje mars richting het stadion. Dat doen ze hier wel. Dus dat belooft weer mooie plaatjes op te leveren en te verhelen. Maar dit zijn de 600, 700.
0: Kijk aan. Even nog terug naar gisteravond. Toen hadden we de persconferentie van Xavi. Die toch wel opvallend ook zijn excuses aanbood aan Guus Til.
1: Ja, nou, het was niet zozeer excuses aanbieden. Hij zei alleen inderdaad, en hij had natuurlijk na de wedstrijd zondag al gezegd dat hij heel tevreden was over de invalbeurt. En hij heeft hem gezegd blijkbaar, ja, ik had je gewoon gelijk al bij moeten halen en niet als vervanger van Kluivert. Dat heb ik verkeerd gezien, want je maakt een grote indruk op me. En hij traint goed, hij vindt het een op en top professional. En hij heeft een verkeerde inschatting gemaakt, zegt hij, van de kwaliteiten van Guus Til. Hij is daar aardig van onder de indruk geraakt de afgelopen dagen. Dus hij constateert nu dat hij hem eigenlijk inderdaad gewoon direct al bij had moeten halen. Ja. Nou ja, goed, dat kan natuurlijk inderdaad. Ja, soms moet je een selectie maken en dan denk je, nou, ik kies voor die en dan laat ik iemand anders afvallen. En dan heb je die... Kijk, hij kent ze natuurlijk verder ook nog niet. Dat is natuurlijk een beetje het verhaal van Xavi. Die heeft al die spelers nog nooit van dichtbij gezien of meegemaakt en kent ze niet als persoon. Dus ja, dan laat je soms misschien wel spelers afvallen waarvan je dan, als je ze in het echt ziet, denkt, nou, die had ik er gewoon gelijk bij moeten halen.
0: Ja. Til gaan we waarschijnlijk wel vanavond in actie zien, al is het als invaller. Ja. Of verwacht jij hem misschien wel in de basis?
1: Nou, hij zou zomaar in de basis kunnen starten inderdaad. Zeker ook gezien het verhaal van Xavi gisteren. En zijn complimenten die hij heeft uitgedeeld. Dus dat zou zomaar kunnen. Kijk, Tijani Reinders steekt niet in de allerbeste vorm. Die was niet in goede doen de eerste twee wedstrijden. Dus het zou mij niet verbazen als Guus Til in de basis gaat beginnen inderdaad. En anders gaat hij zeker nog invallen. Dat is wel duidelijk, ja.
0: En vanavond Jurjen Timmer, die heb jij al ingetekend, hè, in je basis zelf.
1: Ja, dat lijkt mij wel. Dat is de eerste optie voor Jan-Paul van Hekken. De vraag is alleen een beetje... Kijk, gisteren zei Xavi op de persconferentie, hij is fit, hij kan 90 minuten spelen. Nou ja, dat heeft hij tot dusver natuurlijk nog niet gedaan. 10 minuten ingevallen tegen Servië. En de eerste wedstrijd zat hij er ook nog niet bij de selectie. En dat waren ook afspraken met Arsenal. Dus het is niet helemaal duidelijk wat die afspraken precies zijn. Maar goed, ik kan me niet voorstellen dat hij helemaal niet zou mogen spelen. Dus dat lijkt me dan inderdaad de eerste optie. Ja, het andere alternatief is dat je gaat schuiven met Virgil van Dijk en dan bijvoorbeeld Hato erbij zet. Maar goed, we weten van Van Dijk dat dat niet zijn favoriete positie is. Dus ik zet in op Timber inderdaad.
0: En wie verwacht jij als linksback?
1: Nou ja, kijk, als Timber gaat spelen, dan zou Van de Ven wellicht gewoon blijven staan. Het kan ook zijn dat de bondscoach daar ook een keer iemand anders wil zien. Nou ja, Hato zou dan in dat geval misschien ook nog kunnen. Maar goed, ik denk dat hij dan ook weer allemaal niet te veel dingen wil veranderen. Hij weet ook dat dit een hele lastige uitwedstrijd gaat zijn. Dus dan zal hij toch zo ook nog wel voor een groot deel vasthouden aan de mensen die hij de laatste duels heeft laten spelen.
0: Ja, het wordt natuurlijk wel echt wel een interessante test voor Nederland. Hè? Ik bedoel, tegen een sterke ploeg.
1: Zeker.
0: In zo'n stadion. Nou ja,
1: ja.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, absoluut. Nee, ja, vooral ook hoe ga je om met die omstandigheden inderdaad. Ja. Dat zei Xavi gisteren ook. Het kan spelers ook motiveren juist. Ook onze spelers. Maar je moet er wel tegen opgewassen zijn. En dit is de kunst om het stadion zo snel mogelijk stil te krijgen, denk ik.
0: Dankjewel Pascal. En heel veel plezier vanavond bij de wedstrijd daar in Thessaloniki.
1: Gaat goed komen, dankjewel.
0: Hoi hoi, Pascal Kamperman was dat, de Oranje Watcher van ESPN. En die wedstrijd vanavond tussen Griekenland en Nederland om 20:15 is hier helemaal integraal te beluisteren op GPR Sportradio. Met het commentaar van Diederik van Zessen en Jacob van Katwijk.

0: Teddy Swims en de Mr. Know-it-all. 6 minuten voor 4:30. Zometeen de stand van zaken bij de nummer 17 van de keukenkampioendivisie Dordrecht. Maar wel de ploeg die afgelopen vrijdag met 3-2 won van de nummer 2 Almere City.
1: Bemba. Oh, zomerschieten. Wat een goal! Oargi. Met de specialiteit van zijn huis. Afstandsschoten van buiten de 16. En daarmee heeft hij succes. En wint FC Dordrecht met 3-2.
2: GPR Sportradio.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
8: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
10: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
11: Het eten is klaar, aan tafel.
12: Zo, dat ziet er lekker uit.
13: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
10: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
15: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
14: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
16: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
17: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
20: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
21: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
22: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
23: Download de app en start met vinden.
20: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
24: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen.
0: Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR, Sportradio.
24: Sportradio.
3: Nieuws, headlines.
25: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. De EU-ministers van Asiel en Migratie zijn definitief akkoord met het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Begin volgend jaar zou het uitzetcentrum operationeel moeten zijn. De asielzoekers zouden naar Rwanda of Oeganda gaan. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen met ebola wordt behandeld in het ziekenhuis in Leiden. Hij kwam vandaag naar ons land met een privévliegtuig. Andere patiënten en bezoekers lopen geen risico op besmetting. En volgens de Israëlische premier Netanyahu komt de piloot die gisteren op een Fly Dubai-vlucht zijn collega-piloot neerstak uit Oman. Hij is een geradicaliseerd islamist, zei Netanyahu op de Amerikaanse tv. Israël gaat vragen om zijn uitlevering.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
26: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat al ruim 500 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Daar veroorzaken werkzaamheden en ongelukken de meeste vertraging. Op de A2 bijvoorbeeld, van Amsterdam naar Utrecht, daar is een ongeluk gebeurd bij de Leidse Rijntunnel. Twee rijstroken zijn dicht en het oponthoud is ongeveer 20 minuten. Een stuk zuidelijker op de A2 van Utrecht naar Den Bosch wordt aan de weg gewerkt bij Beest. De linkerrijstrook is dicht en dit kost je ruim 15 minuten. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is de weg dicht bij afrit Oosterbeek door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Al het verkeer wordt hier via de vluchtstrook geleid en dit kost je onderweg 25 minuten. En verder nog file op de A16 vanuit België naar Breda. Na een ongeluk met een vrachtauto is bij knooppunt Galder de rechterrijstrook dicht. Vanaf de grens is de vertraging zo'n 20 minuten.
3: GPR Sportradio.
27: The Sound of Sport.
3: Twan van Peperstraten.
28: Zometeen hoogleraar sport en recht Marjan Olvers over het veelbesproken incident rond John van Beukering en de situatie rond Manchester City.

0: Sam Hunt, Take Your Time, GPX Sport Radio. Bijna 3 weken na het veelbesproken incident bij IJsselmeervogels GVVV is er meer duidelijkheid over de gevolgen. Beide clubs worden door de KNVB niet bestraft, maar de zaak tegen voormalig GVV-assistent John van Beukering loopt nog wel. Hij is voorlopig 60 dagen geschorst nadat IJsselmeervogels-speler Guillermo Doumé bij een confrontatie 7 tanden brak. Wat kan Van Beukering nu nog boven het hoofd hangen en hoe werkt zo'n tuchtzaak eigenlijk? We bespreken het met hoogleraar sport en recht Marjan Olfers. Marjan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De KNVB heeft besloten om IJsselmeervogels en GVV als clubs niet te straffen, terwijl de zaak tegen Van Beukering afzonderlijk verder gaat. Is dat juridisch gezien logisch?
1: Nou ja, dat is uiteindelijk hier bekeken. En wat er dan wordt bekeken is dit een individuele actie of valt ook bijvoorbeeld de club of de clubs het een en ander te verwijten. Dus meer collectief. En daarvan heeft dus de KNVB in deze zaak gezegd, wij gaan nu wel achter Van Beukering verder aan. En ook wel aanzienlijk, hè, want hij heeft op dit moment alle voorlopige schorsing van 60 dagen. Dat is dus geen uiteindelijke straf, maar een voorlopige maatregel. Maar dat is nogal wat in KNVB-termen. Maar op dit moment zegt de KNVB dus, wij zien geen enkele aanleiding om het ook collectief te maken. Dus ook om de clubs daarvoor te sanctioneren.
0: De KNVB-richtlijnen staan bij ernstige gewelddadige handelen van een team official straffen die al snel in maanden worden uitgedrukt. Aan wat voor soort schorsing moet je in een zaak als deze in algemene zin denken?
1: Nou, in de regel, hè, daar is Van Beukering al weggestuurd, hè, door de club. Uh-huh. Maar nu, dit is dus een ernstig geweldincident. En dan gaat het echt om een maandenlange schorsing en mogelijk ook ontzetting uit het KNVB-lidmaatschap. Maar uiteindelijk kan het dus ook, ze denken nu al, hè, het feit dat hij nu al een voorlopige schorsing heeft opgelegd gekregen van 60 maanden, blijkt dus dat zij er nu al van uitgaan dat het een zeer ernstige zaak is.
0: Ja, en er wordt gesproken, nou ja, zelfverdediging, dat zegt in ieder geval Van Beukering zelf. Wordt dat verweer nog gebruikt binnen sporttuchtrecht? Maakt het uiteindelijk nog veel verschil voor de uiteindelijke straf?
1: Uiteindelijk gaat het er alleen maar om in het tuchtrecht of aan Van Beukering het kan worden toegerekend dat hij dus inderdaad over de schreef is gegaan bij de tuchtrechtelijke regels. Dus dat betekent bewijsrechtelijk niet direct dat wat bijvoorbeeld bij de speler is gebeurd, dat dan ook direct ertoe leidt dat hij dus tuchtrechtelijk zal worden veroordeeld. Er wordt echt gekeken van, is hier sprake van een geweldsincident en kan dat dus Van Beukering worden toegerekend?
0: Ja. Hoe gaat het vanaf dit punt verder?
1: Nu gaat de KNVB hier, dat wordt gebracht dus naar de tuchtcommissie en dan wordt hier uiteindelijk naar gekeken. En daarnaast is er ook nog de mogelijkheid van bijvoorbeeld strafrechtelijke vervolging als er bijvoorbeeld ook aangifte is gedaan bij het Openbaar Ministerie. Dus dat is iets anders, maar dat verhindert niet dat de KNVB dus actie kan ondernemen.
0: En kan hij straks nog in beroep?
1: Ja, wat er in de regel de procedure is, in grofweg zeg ik maar eventjes als volgt, dat de aanklager doet in de regel vaak een schikkingsvoorstel. Hè, dus even los van Van Beukering. Nou, als je die accepteert, dan is eigenlijk de zaak afgelopen, want dan heb je met elkaar, ben je overeengekomen, dit is de sanctie. Nou, als dat dus niet gebeurt, dan ga je naar de tuchtcommissie, dan kan die tuchtcommissie een straf opleggen. En vervolgens kun je dan ook nog een keer naar in beroep. En dat is dan bij de commissie van beroep. En daar gelden dan ook weer allemaal regels voor wanneer en hoe snel dat kan.
0: Marjan Olfers, dankjewel voor nu. Zometeen praten we graag nog even met je door over alles wat er naar buiten is gekomen de afgelopen dagen over Manchester City.

0: Full Believe op GPR Sportradio. We praten verder met Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht, over ja, Manchester City. Want Marjan, heeft alles wat er de afgelopen week naar buiten is gekomen jou nog verrast?
1: Oei, verbaasd, weet je. Dat is misschien beroepsdeformatie. Ik verbaas me nergens meer zo over in de sport. Dat is het hele, hele eerlijke antwoord.
0: Maar dat zoiets al 9 seizoenen duurt, dat de onderzoeken vanuit de Premier League zo lang hebben geduurd. Ik ben toch wel verbaasd over de grootte waarmee het in één keer zo naar buiten is gekomen.
1: Ja, we weten dit al langer. Er is al eerder een zaak geweest voor het Court of Arbitration voor Sport. Dat ging ook over Manchester City, dat ze de Europese regels niet in acht hadden genomen. Nou, dat heeft uiteindelijk geleid. Eerst wilden ze een schorsing opleggen. Maar die schorsing is bij het Court of Arbitration voor Sport uiteindelijk gesneuveld. Dus toen is er wel nog een boete opgelegd. Dus we wisten wel al dat er het een en ander bij Manchester City niet goed was. Nu is het de Premier League die deze zaak nu oppakt. En daar is een onafhankelijke commissie geweest. Die heeft gezegd dat nou op één na alle aantijgingen zien zij wel als bewezen. En nu moet er gedacht worden aan een sanctie. En dat is het vervolg. Maar we weten ook dat Manchester City op dit moment heeft besloten om in hoger beroep te gaan. Of in beroep te gaan.
0: Maar die sanctie, daar gaat het natuurlijk veel over de laatste dagen. Zou dat ook gewoon kunnen zijn, een paar leaks worden teruggezet?
1: Nou, het kan in ieder geval degradatie betekenen. Dat staat in ieder geval als opties. Maar er staan veel meer opties in. Bijvoorbeeld punten, aftrek, boetes en dergelijke moet je dan aan denken. Dus het is de vraag hoe ernstig dit wordt gezien. Maar eerst moet nog wel eerst die beroepsprocedure doorlopen worden. En daarvan is de gedachte dat niet zozeer de aantijgingen zullen worden aangevallen als het ware. Maar meer het proces daaromheen. Of alle processtappen netjes zijn gevolgd. En dat moeten we eerst afwachten en dan wordt er pas gekeken naar de sanctie.
0: Want dat zou nog wel eens heel ernstig kunnen zijn, want ook wetkantoren hebben hier in het verleden mee te maken gehad met uitslagen die uiteindelijk worden teruggedraaid.
1: Ja, als dat zo is, hè, dan heb je natuurlijk, ik noem het altijd een beetje de vallende domino-stenen. Hè, van hoe geloofwaardig was die competitie dan nog?
0: Precies,
1: wat zegt dat over clubs die eerder gedegradeerd zijn? Wat zegt dat over clubs die tegen Manchester City hebben gespeeld? En natuurlijk ook hè, de uitslagen van de wetkantoren die daar natuurlijk ook. Hè, er is allemaal op ingezet en gegokt. Terwijl iedereen weet dan, als we uiteindelijk een uitspraak hebben, dat Manchester City de financiële regels aan de laars heeft gelapt. En daarmee dus over veel geld kon beschikken om, zoals we zien, toch regelmatig te winnen.
0: Is dit by far de grootste zaak die jij hebt? Is dit by far de grootste zaak die jij kent?
1: Nou, wel qua geldbedragen die ik hier zie. Maar ik kan niet zeggen grootste zaken. Je spreekt met een jurist. Dus ik zie ook, we hebben ook enorme heftige matchfixingzaken in het verleden gehad. Dat vind ik grote zaken. Omdat daarmee ook de geloofwaardigheid van de competitie onder druk kwam te staan. We hebben de zaak Bosman gehad. Het heeft hele grote gevolgen gehad voor het vrij verkeer van spelers. We hebben allerlei grote zaken gehad. Maar gelet op het geldbedrag en de omvang daarvan. Maar ook het misleiden. En het ombuigen en naar eigen hand zetten van de regels, vind ik dit wel een enorme zaak, ja.
0: Marjan Olfers, dankjewel.
1: Hartstikke goed. Oké, succes.
0: Dankjewel. Tot snel. Hoi.
2: GPR Sportradio.

0: Lola Young, Messi op GPR Sportradio. Vanavond 8:15 is het dus de wedstrijd tussen Griekenland en Nederland. En wij treffen in Griekenland een sterke ploeg. 6 punten uit 2 wedstrijden in de eerste 2 wedstrijden in de Nations League. En we komen vanavond natuurlijk ook een bekende tegen. Vangelis Pavlidis. We kennen hem van zijn periode bij Willem II, maar zeker ook bij AZ. En ook hij beseft dat ja, Griekenland op dit moment wel een gouden generatie heeft.
1: Ja, yeah, we do it very well at the moment. After a difficult part in the qualification of the World Cup. But we start with the 2 wins and now we are very exciting and we want to continue the same. I'm not surprised, but I don't want to say about the golden generation because it was just 2 games and nothing more. But we have to develop a lot as a players and as a persons and we have to keep going.
0: Vangelis Pavlidis in gesprek met de NOS. En het leuke is, vanavond is die wedstrijd in Thessaloniki. Ja, en dat is zijn stad.
1: It's really nice to be back in the home game in Greece. And of course, it's my city and it's really special. Yeah, I bought some tickets, a lot of tickets. And yeah, it's everybody is very excited of this game.
0: Ja, en vanavond mag je ook de aanvoerdersband dragen bij de Grieken. En het leuke is, aan de andere kant komt hij heel veel bekenden tegen.
1: Tijani as well. Tijani Tijani. Kopminers. En against Hoes Til. It's a good friend. It's very nice to see some friends again, to play against them. And of course, I will be happy to play against them and try to beat them. Speak more with Ruben and Tijani and Kopminers. I think it's the guys that I'm speaking the most. Yeah, it's nice to play against them. I have good relation with them and yeah, I want to win them.
0: Vangelis Pavlidis, vanavond is om 8:15. De wedstrijd is, zoals gezegd, hier te beluisteren met het commentaar van Diederik van Zessen en Jacob van Katwijk. Like no other.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. De EU-ministers van Asiel en Migratie hebben definitief ingestemd met het terugkeren van afgewezen asielzoekers. Minister Bart van den Brink noemt het een historische dag. Hij wil niet zeggen naar welk land de asielzoekers worden uitgezet, maar het zou Rwanda of Oeganda zijn. Begin volgend jaar moet het uitzetcentrum opengaan. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen is vandaag met een privévliegtuig naar Nederland gekomen voor behandeling in het ziekenhuis in Leiden. Dat zegt dat bezoekers en andere patiënten daar geen gevaar lopen. De medewerker van Artsen zonder Grenzen raakte besmet in Congo, waar een grote ebola-uitbraak is. Israël gaat vragen om de uitlevering van de piloot die gisteren op een vlucht van Fly Dubai een collega-piloot neerstak. Een meereizend pilotenteam aan boord wist het toestel veilig aan de grond te krijgen in Saoedi-Arabië. En daar is de man opgepakt. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is hij een geradicaliseerde islamist uit Oman. En twee concerten in Rusland van Kanye West onder zijn artiestennaam Ye gaan niet meer door. Ze zouden volgend weekend in het stadion van Sint-Petersburg zijn. Maar daar wisten ze nergens van, bleek een tijdje geleden al. Er is in de tussentijd geen oplossing gevonden om het concert van Ye toch te laten doorgaan. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Verder is het droog en een graad of 18. Vanavond is het overal droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat bijna 700 kilometer file en het is vooral druk in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem bijvoorbeeld, daar staat file bij afrit Oosterbeek. Door opruimwerkzaamheden wordt al het verkeer hier via de vluchtstrook geleid en dat kost je 30 minuten. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij de Leidse Rijntunnel een klein half uur oponthoud, dat komt door een kapotte vrachtauto. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam, daar doe je er bij de aansluiting met de A10 30 minuten langer over. En ook nog file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij afrit Dordrecht Centrum is het oponthoud ruim 20 minuten.
6: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
8: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
9: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
10: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
12: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
13: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
14: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
12: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
15: Even bollen met
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
16: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
17: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
18: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
19: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
20: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop. Fans van voordeel. Aldi.
21: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
20: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
23: Straks een recordbedrag voor een iconisch shirt van Michael Jordan. En de stand van zaken bij FC Dordrecht.

0: Soul Asylum. Runaway Train, 9:05. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio. Een iconisch shirt van Michael Jordan is voor een recordbedrag geveild. Het shirt dat hij droeg tijdens de NBA Finals in zijn befaamde Last Dance seizoen bracht 10,9 miljoen euro op. Nooit eerder werd een basketbalshirt voor een dergelijk bedrag verkocht. Oh, 10,9 voor een basketbalshirt. Heb je wel iets, hè? Zometeen de stand van zaken bij FC Dordrecht, de nummer 17 van de keukenkampioendivisie. En straks blikken we met Jeroen Mul vooruit op de Grand Prix van Bahrein. Die wordt verrezen op Sepang in Maleisië. Toen daarvoor het laatst werd gereden in 2017, ja. Nou, wie won er toen?
1: Hier is de laatste bocht voor Max Verstappen. En daar gaan we. Hoppata, hoppata, daar is nummer 2. Wat een snar, strakke overwinning.
2: GPR Sportradio. Sportradio.

0: Direct en Cool Without You. 13 minuten over 5. Mocht je contact willen zoeken met de studio, vinden we hartstikke leuk. Ga even naar de site of naar de app van GPR Sportradio. En dan vind je bovenin een groen WhatsApp-icoontje. En daarmee kun je contact maken met de studio. Vinden we hartstikke leuk als je even reageert. We gaan het hebben over de keukenkampioen-divisie. FC Dordrecht heeft afgelopen vrijdag voor een flinke verrassing gezorgd. De ploeg van Paul Nuiten versloeg Almere City, nummer 2 van de competitie, met 3-2. Almere maakte in de 90ste minuut nog de 2-2. Maar kort daarop bezorgde Feyenoord-huurling Ayoub Ouargui Dordrecht alsnog de overwinning. Ik ga eens praten over de stand van zaken bij FC Dordrecht met Wouter Bos van GPR Sportradio en onder meer maker van de podcast De Ploesje Plakkers. Wouter, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Dordrecht won in de slotfase dus met 3-2 van Almere. Hoe belangrijk was die overwinning?
1: Nou ja, enorm. Dat kon je ook wel zien aan de manier hoe de selectie reageerde, hè, na het laatste fluitsignaal. Ja, het maakte gewoon wat los. En dat merk je aan alles dat ze het nodig hadden. De hele selectie die had afgelopen week samengezeten zonder trainer Paul Nuiten. En dat heeft blijkbaar zijn vrucht afgeworpen. Gewoon eerlijk tegen elkaar zijn, kijken waar het misgaat, kijken waar het beter kan. En zo uiteindelijk kijken hoe er gewonnen kan worden. En dat heeft zijn vrucht afgeworpen.
0: En Ayoub Ouargui, de maker van de winnende uiteindelijk. Is hij een beetje het lichtpuntje op dit moment bij Dordt?
1: Absoluut. Het is leuk dat je zegt, want rubriek in de podcast, dat is het lichtpunt van Dordt. En hij komt zeker vaak voorbij. Ja, de Feyenoord-huurling weet echt wel hoe hij furoren moet maken aan de Kromendijk. Dat doet het hartstikke goed. Vond het ook een gewaagde beslissing om hem op de bank te laten starten afgelopen wedstrijd. Maar dat heeft zeker zin gehad, want je zag hoe hij het veld in kwam en hoe hij die laatste goal maakte. Ja, niemand zag er eigenlijk nog aankomen, die overwinning. Iedereen dacht, er wordt gewoon een 2-2 gelijk spel. Ja, en dan valt die 3-2 en dat is volledig aan hem toe te wijden.
0: Ja, 3 goals en 2 assists tot dusver dit seizoen. Dordt daarvoor 5 wedstrijden op een rij verloren. Ik zou bijna zeggen, hoe kan dat?
1: Ja, dat is mij ook niet helemaal duidelijk. Kijk, het vervelende is natuurlijk, is hier alleen de wedstrijd. Ik weet niet hoe het op het trainingsveld gedaan wordt. Maar ja, dat was gewoon niet goed. Het begon tegen Jong Ajax echt heel goed. Je zag gewoon een leuke ploeg, konden leuk voetballen. Maar dan kwam de wedstrijd daarna helemaal niet naar voren. Ja, en dan kom je gewoon in een vormdip. Waar je u tegen zegt, ja, dan is het ook gewoon een kwestie van je imago. Dat je denkt van, nou, deze zullen we ook alweer niet gaan winnen. Ja, dan moet ik hier omdraaien. En dat is nu gelukkig gebeurd. Dus ik hoop dat ze het vol kunnen houden.
0: Paul Nuiten, hoe kijk je tegen hem aan, de trainer?
1: Ik vind een hele leuke, frisse uitstraling. Ik had gedacht dat ik vond het, nou, persoonlijk, nou, een rare aanstelling zou ik niet zeggen. Maar zeker met een Ajax-verleden zou je hem niet verwachten bij Dordrecht. En de samenwerking met Pascal Bosgaard erin, die dan weer in Feyenoord is. Ja, dan denk ik, daar dacht ik van tevoren wel van. Ik denk, dat gaat helemaal niet werken. Nou, nogmaals, ik ben op het trainingsveld niet bij natuurlijk, maar ongeacht de uitslagen zag je wel elke keer een ploeg die leuk voetbal probeerde te spelen. En dat heeft uiteindelijk een keer geleid tot een mooie uitslag. Dus ja, ik ben benieuwd wat hij in zijn petto heeft nog meer voor de rest van het seizoen.
0: Kun je een beetje leven over de afgelopen transferwindow, wat eruit is gegaan?
1: Oeh,

0: puzzel eruit gaat zien. De puzzelstukjes worden pas gelegd als we echt gaan spelen. Ja. Ik vind het nog lastig een beetje te zeggen hoe de transferperiode was. Het was voor Sjoerd van Arsten natuurlijk ook de eerste transferwindow als technisch manager. Maar Mark Rell het eerst deed natuurlijk vanuit Feyenoord. Overgestapt naar Excelsior, dus nu heeft Dordrecht het echt in eigen hand. Ja, dat was wel interessant om te zien. Ik vind het lastig om nog daar meteen een mening over te hebben. Daarvoor zou ik echt gaan kijken hoe het de rest van het seizoen gaat. Kijken, bijvoorbeeld, je merkt heel erg, ze hadden wel twee spitsen aangenomen, maar die waren allebei hartstikke snel geblesseerd. Dan loop je gewoon achter, er zit niks in de jeugd. Van naar voren kan, Joey de Bie was geblesseerd, naar Dario Sitz was geblesseerd. Maar ja, die heeft dan in bijvoorbeeld wel een contract getekend, terwijl die eigenlijk nog maar 3 wedstrijden gespeeld heeft. Contract gegeven, sorry. Ja. En daar denk ik wel wat van, maar ja.
1: Nick Venema is in ieder geval gebleven. Op hoeveel goals moeten we hem intekenen voor dit seizoen?
0: Oeh, ja, dat hangt er vanaf. Dubbele cijfers zal altijd mooi zijn natuurlijk. Ja. Maar dat gun ik hem ook van harte. Maar ja, dat hangt ook een beetje vanaf hoe zijn seizoen loopt en of hij blessurevrij weet te blijven.
1: Ja. En je zei het al, vorig seizoen 10e. Wat is realistisch dit seizoen?
0: Ja, met de stand van zaken hoe het nu is. Kijk, je staat nu 16e, maar aan het einde van de dag sta je wel maar 8 punten volgens mij achter een goede plek in de play-offs. Ik denk nog steeds dat dat haalbaar is. Je hebt in de KKD natuurlijk, dat weet jij als geen ander van, één goede periode nodig om een beetje mee te kunnen doen. En voor je het weet sta je in de Eredivisie. Ik ga nu niet zeggen dat ze een gooi gaan doen naar de Eredivisie, maar ik denk dat play-offs altijd haalbaar is in de KKD. En ik denk dat ook zeker de doelstelling zou moeten zijn.
1: Eerste uitdaging komende zaterdag, Den Bosch. Is dat te hebben?
0: Den Bosch uit? Over het algemeen wel. Ik kan niet rekenen op heel veel supporters, want het gaat over een verplichte buscombi. Nou, dat valt vaak niet heel goed. Zeker gezien de eerdere ervaringen daar met supporters. Maar qua uitslagen gaat het wel op zich altijd wel goed. Vaak een doelpuntrijk Verstijn. En dat verwacht ik over deze wedstrijd weer. Ja, wie dan de winnaar wordt, dat wordt een beetje een dubbeltje op zijn kant. Maar het is vaak bijvoorbeeld 2-3. Zo'n wedstrijd kan het wel worden. Het is, als het een beetje gaat spoken, een beetje een hekselketel wordt, kan het zomaar goed uitvallen voor Dordrecht.
1: Wouter Bos, maker van de podcast De Pluche Plakkers. Dankjewel.
0: Nee, die wel dan.

0: Dit is GPR Sportradio. Vanavond om 8:45 is het dus Griekenland tegen Nederland. En wij denken met z'n allen dat we veel en veel beter zijn dan die Grieken. Maar uit de harde cijfers blijkt dat niet. We hebben allebei één keer een eindtoernooi gewonnen. Nederland natuurlijk in 1988, we hebben het er nog steeds over. En de Grieken in 2004, in Lissabon, tegen het thuisland. En ik had de eer om erbij te zijn. Zelden was een thuisspelende ploeg zo favoriet. De Portugezen, met Figo, Rui Costa en Cristiano Ronaldo. En me dunkt, dat is inmiddels alweer 22 jaar geleden. Bij de Grieken geen enkele gelouterde international. De enige speler van de Grieken die we nog kennen is Angelos Charisteas. Die we kennen van zijn korte periodes bij Ajax en Feyenoord. De maker van de enige goal op die avond. Het verhaal zit hem in de coach. Otto Rehhagel. Hij werd in Duitsland kampioen met Kaiserslautern en Werder Bremen. En hij hoort bij de grote Duitse coaches. Helmut Schön, Udo Latek, Ottmar Hitzfeld. Die avond in Lissabon veranderde alles voor Otto Rehhagel. Hij werd Europees trainer van het jaar. Hij werd Griek van het jaar. De eerste niet-Griek die ooit deze titel won. Hij won de Laureus World Sports Award. En hij werd Orde van de Phoenix. Otto Rehhagel. En ik was erbij op die avond, op 4 juli 2004. Griekenland, onderschat ze nooit.
1: Dit is GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
6: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
13: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
12: Oh, Otrium?
13: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
14: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
16: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
17: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
20: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
21: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
22: Van het bos tot in de tuin.
21: Zagen.
22: Snoeien.
21: Blazen.
22: Maaien.
21: Meer maaien.
22: En nog meer maaien.
21: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
22: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
21: Stiel. Sterk werk.
23: Nu bij Quantum. 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
24: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. In de gemeente Hoeksche Waard in Zuid-Holland heeft een man zijn partner meerdere keren gedrogeerd en verkracht en beelden ervan gedeeld in besloten groepen op social media. De verdachte werd maandag al opgepakt. De uitvaart van Paulien Cornelissen is in besloten kring, maar wanneer zegt haar management niet. Wel kunnen mensen een bericht achterlaten in het condoleanceregister op Paulien's eigen website. En bij een alcoholcontrole op Schiphol hebben 3 bemanningsleden positief getest. Ze hadden te veel gedronken en moesten honderden euro's aan boetes betalen. Vliegtuigpersoneel mag 10 uur voor een vlucht geen alcohol drinken.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
25: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste files staan op dit moment in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Vooral ongelukken veroorzaken daar vertraging. Zo is de A12 van Den Haag naar Utrecht helemaal dicht na een ongeluk bij Zoetermeer. Verkeer richting Utrecht kan omrijden via Amsterdam over de A4 en de N11. De A12 van Arnhem naar Den Haag, daar is de vertraging bij Nieuwerbrug ruim een uur na een ongeluk. 2 rijstroken zijn hier dicht. De A12 van Utrecht naar Arnhem is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij afrit Oosterbeek. Hier is de vertraging nu nog 30 minuten. Ook de A27 van Breda naar Gorkum is weer vrij na een ongeluk bij Hank. Vanaf Oosterhout nog 20 minuten oponthoud. En op de A10 Zuid richting Utrecht gebeurde ook een ongeluk bij Amsterdam Oud-Zuid. De linkerrijstrook is hier dicht en hier is de vertraging bijna een kwartier.
3: GPR Sportradio.
26: The Sound of Sport.
3: Twan van Peperstraten.
27: Hitte, hoge luchtvochtigheid en altijd kans op een tropische bui. Wat betekent dat voor de kansen van Max Verstappen? Komend weekend is de Grand Prix van Bahrein op het circuit van Sepang in Maleisië. Straks kijken we vooruit. GPR.

0: Robbie Williams, Candy op GPR Sportradio. Ja, komend weekend hebben we natuurlijk de Grand Prix van Bahrein op het circuit in Maleisië. Sowieso veel Formule 1 nieuws deze week. Zo werd bekend dat het contract van Haas-coureur Esteban Ocon niet wordt verlekt. Ocon vertelde vandaag in Maleisië dat hij echter nog altijd niet klaar is met de Formule 1.
1: Yeah, I mean, you never know what can happen in Formula 1. You know, we of course are aware that things can change very quickly. You know, the opportunities can always be there. So there is still hope. I'm not looking at anything else, you know, than Formula 1. That's where I want to be. That's where I deserve to be as well. I want to be here still next year. So the only thing I can do is drive well on track.
0: Ja, en dan Aston Martin, dat houdt voor 2027 vast aan dezelfde coureurs. Het Britse team meldde deze week dat Fernando Alonso en Lance Stroll ook volgend jaar voor het team zullen rijden. Alonso is inmiddels 45 jaar, maar hij kan maar niet ophouden met racen.
2: I still feel competitive and I feel that fire inside, you know, that, you know, when I'm at the race weekend, I feel happier, and if I'm sitting on the couch watching F1 races will be very difficult for me at the moment, because I still, you know, the need of being behind the wheel. So yeah, the moment didn't arrive yet.
0: Ja, Fernando Alonso, als je zelfs nog doorgaat na de 2027, dan gaat hij het record van de Monegasque Louis Chiron verbeteren. 55 jaar was hij toen hij de Grand Prix van Monaco reed in 1955. Zometeen kijken we met Jeroen Mulver uit naar de Grand Prix van komend weekend.
3: GPR.

0: Springfield met een beetje hulp van de Pet Shop Boys en In Private. Het is 13 minuten over 5:30. Voor de rest, sinds 2017 keert de Formule 1 dit weekend weer terug naar het Sepang International Circuit in Maleisië. En dat gebeurt op een bijzondere manier. Officieel wordt daar namelijk de Grand Prix van Bahrein verreden, nadat de oorspronkelijke race vanwege de situatie in het Midden-Oosten niet door kon gaan. Max Verstappen is bovendien nog altijd de laatste winnaar op Sepang. We blikken vooruit op het raceweekend met voormalig coureur en Formule 1-analyst Jeroen Mul. Jeroen, goedemiddag. Ja, vind jij het opmerkelijk en mooi dat op deze manier na 9 jaar Formule 1 weer terugkeert daar op Sepang?
1: Nou ja, gewoon even los inderdaad van de bijzondere situatie dat het de Bahrein Grand Prix is in Maleisië, is het op zich fantastisch dat die Grand Prix weer terugkeert. Ik vond het eigenlijk sowieso wel jammer dat hij niet meer op de kalender stond. Altijd waanzinnige races gezien daar. Ik heb zelf ook in 2014 op het circuit mogen racen. En ook als coureur zijnde is het los van de enorme warmte en luchtvochtigheid en op die manier zware condities als coureur, is het wel echt een fantastisch circuit om te rijden. Heeft verrassend veel hoogteverschil ook, wat je misschien op het beeld en op tv niet per se ziet. Maar bocht 1, 2, wat een hele mooie lange rechterdoordraaier is, en dan naar links, ga je echt best wel een stap naar beneden, draai je weer helemaal omhoog. Blijf je klimmen, ga je daarna weer naar beneden. Het voelt echt wel heel bijzonder om daar te rijden. Het is ook een fantastisch complex. Het heeft waanzinnige rechte stukken, met name in de latere sectoren. Maar ook wel technische delen. Ja, het is echt een fantastisch circuit. Dus je hoort wel aan mijn enthousiasme. Ik heb er wel weer zin in. En ik ben wel blij dat we... Stiekem ben ik wel blij dat we Bahrein even vervangen voor deze race.
0: Ja, en jij zei het al, je hebt er zelf geraced. Hitte, enorme luchtvochtigheid. Wat doet dat, zulke omstandigheden, met de fysiek van een coureur?
1: Ja, dat heeft natuurlijk een enorme impact. Het is sowieso lastiger om aan te halen als de luchtvochtigheid zo hoog is. Dat zal je ook wel herkennen als je een keertje in een stoombad gezeten hebt. Dan voelt dat allemaal toch wat benauwder. Nou ja, goed, als je dan ook nog eens die hoge temperaturen hebt. Je hebt je helemaal ingepakt in natuurlijk je brandvrije ondergoed en racekleding die verder niet zijn aangepast. Ja, wellicht hebben ze dus een koelsysteem, de koelslangetjes door hun ondergoed heen. Maar los daarvan moet je natuurlijk wel gewoon je brandwerende kleding dragen, zoals bij iedere Grand Prix. Ja, dan is dat intensief. En wat je als coureur eigenlijk altijd wil voorkomen, is dat je tijdens de race gaat nadenken over je fysieke gesteldheid. Als je op een gegeven moment je moe gaat voelen en je gaat nadenken van, oh, ik vind het wel zwaar. Ja, dan betekent dat je aandacht gewoon weg is van, om te beginnen, het besturen van die auto's op die ongelooflijke snelheden. Maar ook de gevechten waar je misschien in zit, aanvalmogelijkheden, verdedigen, strategie. Formule 1-rijders, zeker vandaag de dag, hebben zoveel dingen waar ze continu mee bezig moeten zijn. Deployment, regen, strategie. Dat je wil niet afgeleid raken door dat je moe gaat voelen of dat je daar bezig mee moet zijn. Dus je wil zo'n ongelooflijke overcapaciteit hebben in fitness om dat aan te kunnen. En dit zijn van die races waarbij dat enorm wordt uitgedaagd en die rijders echt moeten zorgen dat ze goed geconcentreerd blijven en dat daardoor niet foutjes gaan maken.
0: Ja, er is natuurlijk een kans op tropische regenbuien daar. Het weer kan zomaar omslaan. De nieuwe generatie auto's heeft nog niet echt in zware regen gereden. Levert dat nog wat extra onzekerheid op?
1: Die onzekerheid is voor iedereen hetzelfde. Dus wat dat betreft ben ik er wel heel erg voor. Tenminste, hoop ik enorm dat we wel regen krijgen om inderdaad een keer te zien hoe dat gaat werken met deze nieuwe auto's. En is het ook weer een mogelijkheid voor rijders om echt het verschil te maken. Want als je regen hebt, zijn de gripniveaus lager en komt het veel meer aan op wagenbeheersing, op het opzoeken van de grip. En kan je als rijder een veel groter verschil maken weer. En waar het begin van dit seizoen met name natuurlijk gedomineerd werd door wat de auto's konden en deden. En hoe dat invloed had op het resultaat. Kan een regenrace juist alles weer eventjes terugbrengen naar authentiek racen. Rijders die één zijn met hun machine en echt op de limiet rijden en hun wagenbeheersing kunnen tonen. Dus ook daar zit ik stiekem wel op te wachten.
0: Ja, Max Verstappen, laatste winnaar nog in Sepang 2017. Heeft hij er voordeel bij dat hij het circuit kent?
1: Nou ja, er zijn grappig genoeg maar 10 rijders van de 22 op de grid die het circuit inderdaad kennen of er al gereden hebben. We hebben natuurlijk een hele hoop jonge en nieuwe coureurs inmiddels in de afgelopen jaren tussen 2017 en nu in de Formule 1 gekregen. Dus ja, dat geeft absoluut een voordeeltje. Moet ik wel bij zeggen dat met de technologie in simulatoren van vandaag de dag je als rijder eigenlijk al wel compleet het circuit, het ritme, het gevoel van de baan kan bestuderen en kan leren voordat je überhaupt fysiek op de plaats bent.
0: Ja, en gaat dat zich vertalen in een overwinning misschien wel morgen? Want afgelopen weekend was het 2/10 achter Russell. Ik bedoel, hij heeft al gezegd, ik wil absoluut nog minimaal 1 race winnen dit seizoen. Dus ja, hoe groot is de kans?
1: Ja, hoe groot is de kans? Geen idee. Maar ik weet wel dat hij er weer lekker in zit. Dat hij er weer zin in heeft. Dat hij plezier gemaakt heeft in de vorige race in Baku. En dat is een heel groot onderdeel voor een rijder ook. Om als je plezier erin hebt, dan heb je gevoel met die auto. En dan heb je het naar je zin. En dan kan je er ook nog weer meer uithalen. Dus wat dat betreft heb ik wel wel goede hoop en ook weer zijn nuchtere beeld op überhaupt de Grand Prix, op de vochtigheid. Ja, het is voor iedereen hetzelfde. Je moet comfortabel zijn met je oncomfortabel voelen. Nou ja, dat kan niet wel. Dus ja, als hij weer ergens kans kan maken, dan is dat wellicht hier wel. Al moet ik wel zeggen dat ja, met de lange rechte stukken, er zitten 3, eigenlijk 4 lange rechte stukken op dit circuit. Moeten we nog maar even zien hoe dat gaat uitpakken met natuurlijk de Red Bull Ford krachtbron ten opzichte van de Mercedes met name.
0: We gaan het meemaken. Komend weekend. Dankjewel, Jeroen Mul.
1: Dankjewel, Twan.
2: GTR Sportradio.

The Weeknd en Take My Breath. Ja, hij staat vanaf morgenochtend 6 uur weer online. De nieuwe F1 aan tafel. Ik had zelf de eer om hem te mogen presenteren. Met ons gasten Rob van Zomeren, Olaf Mol en Jan Lammers. Ja, ik was een beetje zenuwachtig, dat zul je begrijpen. Waar hebben we het over gehad? Max Verstappen. Ja, over het afscheid van zijn race engineer. Aston Martin kiest voor stabiliteit, maar is dat wel de juiste keuze? En we kijken natuurlijk uitgebreid vooruit naar de Grand Prix van Bahrein. Dat is allemaal in de nieuwe F1 aan tafel. Vanaf morgenochtend, 6 uur, is hij te beluisteren via je favoriete podcast-app. Dit is GPR Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een man uit de Hoekse Waard bij Rotterdam wordt ervan verdacht dat hij zijn partner meerdere keren heeft gedrogeerd en verkracht. Hij zou het misbruik hebben gefilmd en gedeeld in besloten groepen op social media. De man werd maandag al opgepakt na een tip uit het buitenland en zit voorlopig vast. De uitvaart van Paulien Cornelissen is in besloten kring, maar haar management zegt niet wanneer. Wel kunnen mensen een bericht achterlaten in het condoleanceregister op haar eigen website. Cornelissen overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Ze was jurylid in De Slimste Mens. De aflevering vanavond begint met een eerbetoon. In Amsterdam zijn 4 mannen opgepakt voor een plofkraak in Duitsland. Daarna vond de politie in een huis ook nog veel explosieven en een groot geldbedrag. Voor de veiligheid werden 2 andere huizen tijdelijk ontruimd om alles op te ruimen. Waar in Duitsland de plofkraak was, is niet bekendgemaakt. En op Schiphol zijn 3 bemanningsleden bij een alcoholcontrole tegen de lamp gelopen. Ze hadden te veel gedronken. Het waren een steward, een stewardess en een piloot. Die laatste kreeg een vliegverbod en de 2 anderen een fikse boete. Vliegtuigpersoneel mag 10 uur voor een vlucht geen alcohol drinken. Vanavond blijft het droog, vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. En vooral ongelukken veroorzaken daar vertraging. Het rijdt nu bijvoorbeeld langzaam op de A12 van Utrecht naar Den Haag door een ongeluk bij Woerden. De weg is weer vrij, wel is de vertraging nog ruim een uur. Ook de A12 van Den Haag naar Utrecht is weer vrij na een ongeluk bij Zoetermeer. Hier nog 30 minuten vertraging. Op de A27 van Almere naar Gorkum doe je er bij Nieuwegein 50 minuten langer over. 2 rijstroken zijn hier dicht door een ongeluk. En op de A6 van Lelystad naar Emmeloord staat file bij de Ketelbrug. Hier is de linkerrijstrook dicht na een ongeluk en de vertraging is hier ruim een uur.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank hebt erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
10: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
11: Honda, the power of dreams.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
13: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptij filet, 900 gram voor maar €7,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
17: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
18: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
19: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
21: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
22: Keukenkopers, opgelet! Nu!
23: Big deals bij Keukenconcurrent.
22: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
21: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
24: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
25: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
26: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
27: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
28: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
24: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
29: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
30: Even bollen met Select.
31: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
32: Ah, relaxed?
31: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
33: Goedenavond, zometeen gaan we schakelen met Thessaloniki voor de wedstrijd van vanavond tussen Griekenland en Nederland. En straks de stand van zaken bij FC Den Bosch.

0: Maroon 5 makes me wonder. Goedenavond, dit is GPR Sportradio. Het EK wielrennen komt in 2028 naar Brabant. Vier Brabantse steden zijn dan gastheren van het Europese kampioenschap op de weg. De tijdritten starten in Bergen-op-Zoom en finishen in Roosendaal, terwijl de wegwedstrijden beginnen in Tilburg en eindigen in Breda. Het EK maakt deel uit van het Dutch Cycling Festival, waarmee de KNWU in 2028 het 100-jarig bestaan viert. De organisatie wil het evenement niet alleen gebruiken om topsport naar Brabant te halen, maar ook om meer mensen op de fiets te krijgen. De laatste keer dat Nederland het EK wielrennen organiseerde was in 2023 in Drenthe. En het volledige programma voor de Brabantse editie van 2028 wordt later bekendgemaakt. En grote zorgen bij Ajax, want de blessure van Casper Dolberg blijkt wel degelijk zeer ernstig te zijn. Zijn knie lag er eigenlijk volledig uit, zegt de Deense bondscoach Brian Riemer. En vanuit Deense media komen berichten door als zeer verontrustend en drama. Dolberg lijkt er zeker enkele maanden uit te liggen bij Ajax. Zometeen de stand van zaken bij FC Den Bosch, de nummer 16 van de keukenkampioendivisie. En nog 2,5 uur, wij tellen verder af naar Griekenland tegen Nederland. De laatste keer dat die landen tegen elkaar spelen was in Athene, 3 jaar geleden. En toen moest er een penalty aan te pas komen, ver in de extra tijd, benut door de aanvoerder.
1: Derde minuut van de extra tijd. Van Dijk, en zo komt Oranje toch nog op 1-0 in Athene. Het is afgelopen. Het is afgelopen. Oranje kwam niet al te best voor de dag. Uiteindelijk zwaar bevochten, toch wel, hier in Athene. De 1-0 zegen met die goal van Virgil van Dijk.
2: GPR Sportradio.

0: Faith No More, I'm Easy. Het is 14 minuten over 6. FC Den Bosch kent tot dusver een zeer wisselvallig seizoen in de keukenkampioendivisie. De ploeg van de nieuwe trainer Bart Schreuder staat na 8 wedstrijden op 7 punten. Er werd 2 keer gewonnen, 1 keer gelijk gespeeld en 5 keer verloren. En na de zege op Helmond Sport ging het afgelopen weekend weer mis bij de Graafschap. Een 1-0 verlies. Ik ga over de club uit de Brabantse hoofdstad praten met Jos van Helvoort, bekend van de podcast Heya over Den Bosch. Jos, goedenavond.
1: Goedenavond, Ron.
0: Ja, eerst maar eens even de stand van zaken na 8 wedstrijden. Ja, niet helemaal tevreden, denk ik.
2: Nee, dat is denk ik nog licht uitgedrukt, Twan. Dat is niet de start die FC Den Bosch had gehoopt, nee.
0: Ja, is aan te geven waar aan het ligt?
2: Ja, kijk, Den Bosch heeft geen makkelijke start gehad. Hè. Zeker niet qua punten, maar ook vooral niet qua tegenstanders. Met Almere City, Heracles, Vitesse, dat soort clubs. Dat is voor Den Bosch natuurlijk sowieso een uitdaging. Met een van de lagere begrotingen in deze competitie. Maar ja, er zijn ook wisselingen geweest. Veel sterke houders die vertrokken zijn. Danny Verbeek die gestopt is. Heeft ook wel effect natuurlijk op de selectie en op het spel van de ploeg. En daarnaast heeft er, dat zul je ongetwijfeld meegekregen, hebben we ook wel het een en ander gesluimd rondom een mogelijke transfer van Kevin Monziano, de topscorer.
0: Ja. Maar die is wel gebleven.
2: Ja, die is gebleven, ja. En eigenlijk zijn we daar als supporters zijn natuurlijk best wel blij mee. Want ja, dat was onze belangrijkste speler vorig jaar.
0: Ja.
2: Maar je ziet wel aan die jongen dat hij daar wat meer moeite mee heeft. Want het heeft ook allemaal vrij lang geduurd voordat daar duidelijkheid over kwam. Letterlijk tot de laatste dag van de transfermarkt. En ja, die jongen is daar gewoon niet zo blij mee dat uiteindelijk een transfer naar Real Valladolid niet door is gegaan.
0: Ja. Toevallig is nou wel weer, terug van een lange blessure, Sebastian Carlsson Graag opgestaan, hè?
2: Ja, die op dit moment is hij bankzitter sinds 2 wedstrijden. Maar daarvoor is hij inderdaad wel aardig op dreef geweest. Maar ja, je ziet dat de nieuwe trainer ook een beetje zoekende is, omdat de resultaten slecht zijn. Ja, je weet ook hoe dat gaat. Dan gaan trainers ook weer andere dingen proberen. En daar is nu Carlsson Graag op dit moment even het slachtoffer van geworden. Maar ik verwacht wel dat hij binnenkort weer gewoon in de basis staat.
0: Ja. En jij zegt al even, de nieuwe trainer, niet zomaar eentje, Bart Schreuder, broer van. Hoe staat hij erop bij jullie?
2: Ja, op zich wel goed. Kijk, één ding is wel leuk. Je zit naar een andere speelstijl te kijken dan de meeste clubs hanteren. Ik denk

0: de tendens negatief is onder de achterban. En ja, dat is natuurlijk niet altijd even leuk voor de technische leiding en een trainer om daar antwoord op vragen te moeten geven.
1: Zie je wel een beetje aan het spel dat het een broer is van?
0: Ja, zeker. Ja. Ik denk dat hij... als je zou moeten kiezen, is het meer de Dick Schreuder-stijl. Nou, dat was natuurlijk best wel een hype, hè, de afgelopen tijd. Je merkt nu dat het ietsjes minder wordt door de resultaten van NEC, ook denk ik wel. Maar ja, Den Bosch speelt wel totaal anders dan de meeste teams. Dus dat is wel interessant.
1: Ja, hadden we al een klein beetje over Monzialo, die nog niet de vorm van afgelopen seizoen etaleert. Carlson Gracht is al langsgekomen. Zijn er nog andere spelers die jou positief opvallen dit seizoen?
0: Poeh, dat is wel een lastige vraag. We hebben wel een leuk
1: talent. Staat Den Bosch zo laag?
0: Ja, ze staan 16e, dus ja. Nee, maar we hebben wel een leuk talent van Anderlecht overgenomen. Devin de Korte, een Amerikaanse Belg. Dat is wel een talentvolle speler. En Maeve LaRosse, ook al in de interesse van Utrecht gestaan vorig seizoen. Is ook wel zeker een jongen om in de gaten te houden voor de toekomst. Dus er loopt echt nog wel talent in de vliert rond. Maar het balletje moet een keer de goede kant op gaan vallen, denk ik.
1: Ja, ik ben inderdaad ook wel verbaasd dat LaRosse nog steeds speelt. Ja, die had ik inderdaad ook al een transfer zien maken.
0: Ja, Maeve zelf ook, denk ik. Ik heb hem regelmatig gesproken. En ook hij had wel verwacht een stapje te maken. Maar het is niet meer zo. Vroeger konden clubs best wel gemakkelijk spelers bij Den Bosch weghalen. Omdat er altijd financiële problemen waren. Ja. Nu met de Chinese aandeelhouders zitten ze wat strakker erin. En kunnen ze andere bedragen vragen. Dus dat is wel veranderd.
1: Zaterdag, Dordt thuis. Heb je al ingetekend voor 3 punten?
0: Tuurlijk, ja, we zijn altijd positief, Twan. Dus het moet toch een keer goed gaan, hè?
1: Ja, nee, zeker wel. En ik verwacht Den Bosch. Want is het eigenlijk, het doel is toch wel weer gewoon meespelen om de competitie te halen, toch?
0: Ja, dat is wel inderdaad waar ze voor gaan. En wat ze ook wel uitspreken, dat ze het een stapje beter willen doen dan vorig jaar. Nou ja, vorig jaar play-offs gehaald. Dus dan is minimaal play-offs denk ik wel hetgeen wat je wilt halen, maar... Ja, het is voorlopig geen roze maneschijn. Dus laten we hopen dat het beter gaat op korte termijn.
1: Blijft wel het mooie van de keukenkampioen divisie. 6 ploegen strijden om directe promotie. 10 ploegen die strijden nog om de na-competitie. En dan heb je de 4 jongteams.
0: Ja, precies. Ja. Goed, laten we daar maar niet over gaan hebben. Hè? Ja.
1: Goed, dankjewel dat je ons even bij wilde praten over FC Den Bosch. De nummer 16 dus van de keukenkampioen divisie. Jos van Elvoort was dat, bekend van de podcast Heya.

0: Carol G, Bruno Mars en Still. De avond valt in Thessaloniki. 8:15 daar de aftrap van Griekenland tegen Nederland. Derde wedstrijd in de Nations League. Ja, Xavi gaf natuurlijk gisteravond zijn persconferentie. Ja, hij wil zo meteen natuurlijk winnen van de Grieken. Sowieso de koppositie pakken in de groep. Maar hij wil ook wel ietsje beter spelen dan de laatste twee wedstrijden.
1: Ja, of course, the feelings. We need to play a bit better. We understood better in the second half than the first half in both games that we played. So we tried to do this continuity since the beginning. Let's see if we have the capacity.
0: En natuurlijk zijn de ogen ook weer gericht op Max Meerling, de spits van AZ, die afgelopen interland tegen Servië 2 keer scoorde.
1: Ja, yeah, I'm very happy because he's so humble, he's working so hard, he's running a lot for the team, and then, you know, it's not a casualty that he's scoring goals, and he's so happy, and I'm so happy with him as well.
0: 8:15 vanavond, de aftrap van Griekenland tegen Nederland. En die wedstrijd is hier op GPR Sportradio helemaal te beluisteren. Met het commentaar van Jacob van Katwijk en Diederik van Zessen. Nou.

0: GPR Sportradio.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
8: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
12: doei doei
11: tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
11: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
14: Is dit het?
15: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
14: Hey, dit is het.
15: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
17: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
18: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
19: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
20: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
22: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
12: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. Opticiënketen Hans Anders stopt per direct met de verkoop van de omstreden Meta-bril. Aanleiding zijn berichten over het schenden van de privacy. Veel meisjes en vrouwen zouden stiekem met de camerabril zijn gefotografeerd. Het onderwijs hoeft niet bang te zijn dat het de dupe wordt van het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid, zegt premier Jetten. Volgens hem gaan werknemers en werkgevers er samen uitkomen. En de Indiase piloot die gisteren op een Fly Dubai-vlucht werd aangevallen door zijn co-piloot maakt het goed. Dat zei de Indiase ambassadeur die hem heeft bezocht. De aanvaller werd na de landing in Saoedi-Arabië opgepakt.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
23: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste dagelijkse files worden nu snel korter. Wel veroorzaken ongelukken nog flink wat vertraging. Onder andere op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Daar is de weg net weer vrij bij de Ketelbrug na een ongeluk daar. De vertraging is hier nog ruim een uur. Op de A16 Rotterdam richting Breda is bij knooppunt Zonzeel de rechterrijstrook dicht na een ongeluk. Hier is de vertraging 20 minuten. De A50 Arnhem richting Os bij knooppunt Valburg, 30 minuten vertraging. Ook hier is de rechterrijstrook dicht. De A22 van Velzen naar Beverwijk is helemaal dicht na een ongeluk in de Velzertunnel. Het verkeer richting Beverwijk rijdt om via de Wijkertunnel. En verder is de A2 van Eindhoven naar Maastricht ook weer vrij na een ongeluk bij Maastricht Airport. Hier is de vertraging nog 10 minuten.
3: GPR Sportradio.
24: De Sound of Sport.
3: Twan van Peperstraten.
25: In Thessaloniki is het vanavond 20 graden. Windkracht 1. Ideale omstandigheden voor een potje voetbal. Griekenland, Nederland, 8:15. Zometeen gaan we bellen met de vader van Max Meerink, Martijn Meerink.

0: Ordinary Love, you too, hier op GPR Sportradio. 8:15 is het zover. Wij tellen verder af naar de Nations League wedstrijd tussen Griekenland en Nederland. Ja, en wie weet wordt het wel weer een hoofdrol voor Max Meerling, de 23-jarige aanvaller van AZ. Ja, we gaan eens even vragen hoe het staat met zijn vorm. En dat doen wij met de vader van Max, Martijn Meerling. Martijn, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, ga je zo meteen richting de wedstrijd in Thessaloniki?
1: Ja, wij gaan over een klein uurtje weg. En dan worden we opgehaald door een bus. En dan gaan we met wat sponsoren van de KNVB gaan we richting het stadion.
0: Ben jij na Max de meest geïnterviewde man tegenwoordig in Nederland?
1: Ja, ja, je kent dat bruggetje, dat is natuurlijk heel makkelijk te maken. En dat snap ik ook van heel veel mensen. Maar soms wil ik het ook een beetje weghouden bij Max. Dan soms doe ik het ook weer niet.
0: Ja. Want was je erbij in Servië?
1: Nee, Servië zat ik gewoon thuis met familie. En een klein koppeltje vrienden. Dat was natuurlijk super mooi. Ja, zo'n basisdebuut.
0: Ja.
1: Daarvoor natuurlijk Duitsland. Ja, was natuurlijk ook al heel bijzonder. Niet opgeroepen, wel weer opgeroepen. Ja, een hele bijzondere week tot nu toe.
0: Ja. Ja. Gaan dan de gedachten ook nog wel eens terug naar een jaartje geleden, toen hij natuurlijk ook bij de selectie zat, maar ja, daar redelijk zwaar geblesseerd raakte?
1: Ja, tuurlijk. Dat schiet wel eens even door je hoofd heen. Natuurlijk ook bij de familieleden. Maar ja, goed. Hij is heel ontspannen wel richting Zeiss gegaan. Vanuit eerst niet selecteren. Eigenlijk richting Ibiza zou gaan. Maar, ja. Maar goed, uiteindelijk is dat, ging hij ook weer heel snel in die focus en in die modus. Dus uiteindelijk, daarbij, bij de, zeg maar, selecteren was al super mooi. Ja. Dat hij erbij kwam, omdat Malen afviel. Maar goed, dat hij ook dan nu op 2 in het land staat en 2 goals. Ja, is mooi. Heel mooi, heel mooi. Heel bijzonder.
0: Ja, wij vonden hem allemaal zo eerlijk dat je ook zei, ja, ik vind eigenlijk wel dat ik terecht niet ben geselecteerd. Hè, toen hij niet bij de eerste selectie van Xavi zat.
1: Ja, is ook heel eerlijk. En ja. Zo voelde hij dat ook. En, want hij kan, ja, ook ik zie dat. Hij kan veel meer, weet je wel. Wat hij gewoon ook bij AZ nog heeft laten zien. Kijk, ik weet ook wel dat hij dit kan. Ja. Alleen, je weet nooit natuurlijk zo van dat hij echt, zeg maar, voetbalkwaliteit wist ik wel. Alleen de intensiteit, daar gaat het ook een beetje om. Uiteindelijk heeft dat wel, heeft hij nou die 2 wedstrijden meegemaakt. En hij staat op 2.
0: Ja. Ja, hij staat op 2. Jij staat op 1. Hoe trots ben je?
1: Het wordt eerder 3-1, ja.
0: Ja, het wordt eerder 3-1. Ja, jij zult hem niet meer gaan inhalen.
1: Nee, schitterend mooi. Ja. En, kijk, hij doet er in later heel veel voor, die jongen. En het is hem gegund, echt.
0: Ja. Hoe zit je nou zo meteen op de tribune?
1: Ja, toch wel met spanning. Toch wel weer. Kijk, stel je voor dat hij gaat starten. Dat weet je nog niet. Hè?
0: Dat maakt hij pas laat bekend. Vindt Martijn dat, of Max het fijn dat het zo laat pas bekend wordt?
1: Weet ik niet. Ik heb daar niet met hem over. Aan de ene kant snap ik die trainer wel dat iedereen in de focus heeft. Maar goed, ja, weet ik. Ik denk dat ook 60-70% weet wel dat hij gaat spelen. Ja. En misschien 30% niet, weet je. Dus ja, weet je, kijk, hij bereidt zich gewoon voor omdat hij gaat spelen vanavond. Dus goed, ik verwacht dat ook wel eigenlijk. En weet je, het klinkt gek. Ja, het klinkt heel gek, hè, dat je dat nu al verwacht.
0: Ja, weet je, absoluut. Je hebt al het 1,5 week geleden gezegd, joh.
1: Ja, precies. Nee, dit is mooi. En, hij moet er gewoon van genieten. Het is vanavond ook een supermooie wedstrijd. Tegen die Grieken doen het goed. Ja. In een mooi stadion. Supermooi stadion.
0: Het enige wat ik hoop is dat hij vandaag niet langer dan 60, misschien 70 minuten speelt. Dat er geen overbelasting komt. Want laten we eerlijk zijn.
1: Snap ik.
0: Hij moet gewoon fit blijven.
1: Ja. Ja, nee, dat vind ik ook wel. Hè. Ik bedoel, ik heb dat. Daar denk ik ook wel over na. Weet je, ook wel een beetje als trainer.
0: Ja.
1: Natuurlijk als vader. Maar ja, kijk, ik stel je voor, ik had ook gewoon op de bank zitten. Was ook helemaal niet erg geweest, weet je wel. Kijk, ik denk, gaat hij spelen. Maar je hebt ook wel gelijk dat je zegt van, nou, misschien 45 of 60 en dan eraf. En dan misschien zondag weer.
0: Ja.
1: Nee, helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Ik snap dat. AZ kijkt natuurlijk ook mee, hè, daarin.
0: Ja, absoluut, absoluut. Nou, Martijn, echt leuk dat je ons even te woord wilde staan. En hou de spanning onder controle. En ik hoop dat je vanavond ongelooflijk trots bent op je zoon.
1: Ja, dat is sowieso al. Dat komt goed.
0: Heel goed. Martijn Meerink was dat. De vader van Max Meerink, de spits van Oranje.
2: GPR Sportradio.

0: Queen and I Want It All. Het is 13 minuten voor 7.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, en wij gaan verder vooruitblikken op die wedstrijd van het Nederlands elftal van vanavond tegen Griekenland. Hadden we net al de vader van Max Meerdink aan de lijn, Martijn Meerdink, de eenvoudig international. Nu eens even contact zoeken met sportjournalist en voetbalfan Jean-Paul Rizon. Goedenavond.
2: Goedenavond, Tom.
0: Ja, waar ben jij op dit moment? Wat zie je rond je heen?
2: Op het moment zie ik niet zoveel, want ik ben me heel even gaan omkleden. Want het is in Thessaloniki schitterend weer. Het is een graad of 24 overdag. Dus korte broek, shirtje kan allemaal prima. 's Avonds wordt het iets frisser. Dus ik ben even naar het appartementje teruggegaan. Ook om jullie goed te woord te staan natuurlijk. Maar we hebben het allemaal gezien vandaag, hoor. Alle oranje fans in de haven, langs de boulevard. Nee, het is eigenlijk één groot feest tot dusver. Laten we hopen dat dat over, wat is het, een uurtje of 3-4 nog steeds zo is.
0: Ja, een oranje mars is er dus ook vandaag. Daar ga jij niet mee meelopen, denk ik.
2: Nee, dat doe ik eigenlijk alleen op eindtoernooien. Moet een beetje speciaal blijven. En op zich, ik vind het wel mooi dat dat fenomeen er is. En wat eigenlijk nog veel mooier is, is eigenlijk hoe de Grieken daarop reageren. Die kennen zo'n fenomeen helemaal niet. Grieks voetbal is fantastisch, maar dat is nogal vijandig van tijd tot tijd. En ja, als dan 600, want zoveel Nederlanders zijn er, door die straten trekken, dan levert dat toch wel wat bekijks op. Dat oranje valt natuurlijk ook op in alle straten. Dus dat is wel heel leuk. En ook leuk om te merken dat de Grieken allemaal best wel op de hoogte zijn van het Nederlandse voetbal. Ze zijn fan van Van Dijk, of ze vragen of Cody Gakpo speelt. Ik kreeg zelfs een vraag hoe het met Vasilios Barkas bij Utrecht is.
0: Zo.
2: Dan dacht ik, nou ja, dat is toch leuk om te horen allemaal.
0: Ja, ja, ja. En ik moet zeggen, nou ja, de manier waarop Pavlidis zich de laatste weken manifesteert, Doefikas achter de hand. Er zijn best wel wat linken tussen Griekenland en Nederland, hè, de spelers.
2: Absoluut, nee zeker. En de Grieken hebben ook best wel wat reden natuurlijk om met een hoop zelfvertrouwen naar die wedstrijd toe te leven. Inderdaad, iemand als Pavlidis is natuurlijk gewoon de grote spits bij Benfica. Doefikas doet het goed bij Como, speelt Champions League. Karetsas, man bij Dortmund in vorm, pas 18 jaar. Dus voor de Grieken is er best wel wat om naar uit te kijken. Hebben ze ook wel een beetje behoefte aan. Sinds 2014 niet meer op een eindtoernooi geweest. Dus nou ja, de zon schijnt hier sowieso en veel. Vandaag ook. Maar ook in het voetbal weer een beetje voor de Grieken. Al hopen we vandaag toch niet al te veel, hè?
0: Nee, de eerste Nederlandse supporters druppelen binnen daar in het stadion. Een kleine 2 uur voor de wedstrijd. Kun je iets vertellen over dat Toomba-stadion waar ze vanavond in spelen?
2: Ja, dat is wel heel bijzonder, hoor. Als je daar omheen loopt, en dat hebben we natuurlijk even gedaan voorafgaand, dat is geen stadion zoals we dat in Nederland kennen. Dat voelt een beetje middeleeuws aan. Op de buitenkant van het stadion is het een en al graffiti. Daar staan dan teksten opgeschreven, maar in het Griekse alfabet. Maar die je wel doen vermoeden dat je denkt van, misschien is het maar goed dat we het niet kunnen lezen. Doodskoppen, hooligans. Het voelt een beetje als een onneembare vesting. We hebben natuurlijk als Nederlandse clubs daar wel vaker gespeeld in het verleden. En sfeervol is het daar altijd. Het schijnt wel bij de Griekse nationale ploeg iets vriendelijker te zijn dan wanneer PAOK daar zelf speelt, want dat is de thuisclub van dat stadion. Maar het is geen stadion wat zeg maar alle comfort heeft die we in Nederland gewend zijn. Maar stiekem is dat misschien ook wel mooi, hè? Een beetje zo'n cultuurshockje.
0: Ja, ik kan me nog herinneren een keer een wedstrijd tussen PAOK en AZ, waar een gedeelte van de tribune gewoon in de fik stond.
2: Ja, en de wedstrijd ging gewoon door, begreep ik.
0: Ja, die ging gewoon door. Ja.
2: Ja. Ja, dat zijn toch bijzondere taferelen hier. Nee, het schijnt heel erg ook met politiek te maken te hebben. Wie hebben het in de bond voor het zeggen? Zijn dat mensen van Olympiakos? Zijn dat mensen van Panathinaikos of van PAOK? Want normaliter speelt de Griekse nationale ploeg toch met name in Athene. De laatste jaren in het stadion van de AEK Athene. Maar ja, dan krijgt het blijkbaar weer een andere bonds het voor het zeggen bij de bond. En dan spelen ze in één keer in Thessaloniki. En dat vinden wij stiekem wel leuk, want in Athene waren we al eens geweest. Maar mijn pa ook nog nooit. En ja, het is hier ook vrij goed toe voor.
0: Hey, en dan wil ik toch even jouw blik als sportkenner, voetbalkenner. De wedstrijd, mogen we Nederland toch ietsje hoger inschatten dan de Grieken?
2: Zeker. Kijk, uiteindelijk, ze hebben natuurlijk een geweldig resultaat geboekt uit bij Duitsland. En daar moet je ze ook alle credits voor geven. Dat hebben ze niet gestolen. Maar ze zijn daar wel een beetje goed weggekomen. Uiteindelijk, de Grieken hebben geweldige spelers. Ik noemde er net een paar. En dat zijn natuurlijk echt leuke spelers. Maar als je ze gaat één op één gaat afzetten tegen de spelers die wij hebben, dan heeft Oranje gewoon veel meer kwaliteit. En dan zou je zeggen, als je daar puur naar kijkt, moet Oranje hier gewoon kunnen winnen. Het gaat niet makkelijk zijn, maar alles minder dan 3 punten zou voor Oranje wel een verlies zijn.
0: Ja, en daarmee zou de eerste plaats in de pool heel dichtbij gaan komen. Timber kunnen we sowieso wel in de basis verwachten. Verwacht jij nog verrassingen?
2: ik verwacht eigenlijk niet zo heel veel verrassingen. Ook mede omdat we natuurlijk de afgelopen weken wel wat persoonlijke perikelen hebben gehad. Links en rechts. En natuurlijk Gakpo die een trap kreeg. Van Hekken die niet is meegereisd. Eerder zijn we natuurlijk Brian Brobby al kwijtgeraakt. Dus op bepaalde posities heb je natuurlijk ook gewoon... Is de keuze wat minder reuze dan dat die is geweest? Nee, ik denk dat Xavi lekker weggaat of verder gaat op de ingeslagen weg. En ik verwacht eigenlijk geen grote verrassingen. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, als ik voor mezelf mag spreken, zou ik dat ook niet doen. Nee. Kweek maar een beetje vastigheid en geef het vertrouwen aan de jongens die de afgelopen twee wedstrijden prima voor je hebben gespeeld.
0: We gaan het allemaal volgen. Dankjewel Jean-Paul. Fijn dat je ons even te woord wilde staan. En veel plezier bij de wedstrijd vanavond in Thessaloniki.
2: Dankjewel.

0: Calvin Harris en Dua Lipa en One Kiss op GPR Sportradio, waar je dus vanavond om 9:15 integraal kunt luisteren naar de wedstrijd tussen Nederland en Griekenland. Met het commentaar van Jacob van Katwijk en Diederik van Zessen. En we maken ons op voor een mooie donderdagavond hier op GPR Sportradio. Want Robert, wat hebben jullie zo met allemaal nog meer?
1: Ja, we gaan naast die wedstrijd volgen we de andere duels natuurlijk in de diverse groepen in de Nations League. Maar we gaan ook even bellen met een sportpsycholoog. Want wat doet het nou met een sporter? Als je pas 1,5 uur van tevoren te horen krijgt dat je mag spelen. Wat ja. voor

0: gevolgen heeft dat. Verder, tussen 7 en 8, het EK wielrennen op de weg in 2028 komt naar Nederland. Daar gaan we het over hebben met degene die daar verantwoordelijk voor is bij de KNWU. En Henk ten Katen, ken je hem nog?
1: Ja, zeker, tuurlijk kennen wij Henk.
0: Ja, die heeft in Griekenland gewerkt, bij Panathinaikos. En wat hij daar allemaal heeft meegemaakt, daar gaan we zo meteen van hem horen.
1: Ja, hij kan dus alles vertellen over wat het is om te spelen in een heksenketel. Ja, ja.
0: Zo is het. Ja. Dus dat en veel
1: Henk
0: meer.
1: Ten Katen, ook een goede acteur trouwens. Maar goed, dat even terzijde. Zometeen dus Robert Meijer en Rob Spijker hier op GPR Sportradio. The Depeche Mode, Enjoy the Silence.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. De omstreden camerabril van Meta is per direct niet meer te koop bij opticiens van Hans Anders. Die haalt de bril uit de winkel door alle onrust die is ontstaan, onder andere over de privacy. Veel meisjes en vrouwen zouden zonder het te weten met de bril zijn gefotografeerd. En dat is strafbaar, zeggen meerdere instanties. De twee Amsterdammers die maandag werden opgepakt voor het bendegeweld een maand geleden in Overasselt komen voorlopig niet vrij. Waarom hun aanhouding zo lang duurde, wil de politie niet kwijt. De twee hoorden bij een groep mensen die in Overasselt naar het huis van een drugscrimineel gingen. Daar werd een beveiliger doodgeschoten. Premier Jetten heeft sussende woorden gebruikt voor het onderwijs. Dat hoeft niet bang te zijn dat het opdraait voor het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid, zegt hij. Volgens hem komen werkgevers en werknemers er samen wel uit. En als het anders loopt, wordt het gat niet op onderwijs gedicht, zegt Jetten. En de Indiase piloot die gisteren op een Fly Dubai-vlucht door zijn co-piloot werd neergestoken, maakt het goed. Dat zei de Indiase ambassadeur die hem in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië heeft bezocht. De dader werd na de landing opgepakt. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was hij een geradicaliseerde moslim uit Oman. Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is zo goed als voorbij. Er staan nu nog een paar files die opvallen. Zoals de A50 van Arnhem naar Os. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk bij Heteren. Het oponthoud is hier nog een kleine 20 minuten. Ook de A58 van Tilburg naar Breda is weer vrij na een ongeluk bij Tilburg-Reeshof. Hier in totaal nog 10 minuten extra reistijd. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch wordt aan de weg gewerkt bij Beest. De linkerrijstrook is dicht en dit kost je bijna een kwartier. En dan ook nog een file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Voorbij Sliedrecht-West, 30 minuten vertraging.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
11: Langer mee doen is goedkoper.
10: Zeker, kwaliteit rendeert.
12: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
13: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
14: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
17: What a lot! And give you a lot!
11: op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
16: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
17: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
18: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Relaxed?
6: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: GPR Sportradio. Rob Spijker en Robert Meder.
9: Wie mag vanavond met de borden gaan smijten? De Grieken of Oranje? We gaan uitgebreid voorbeschouwen zo.
10: En hoe is het om pas 1,5 uur voor de wedstrijd te weten of je in de basis staat?
9: En natuurlijk, wat doen de Duitsers thuis tegen Servië?

0: Lionel Richie hier op GPR Sportradio en Dancing on the Ceiling. Laten we hopen dat we dat straks doen, want het wordt een enerverende avond.
1: Het is bijna 7:15 en het bijzondere is dan dat het Nederlands elftal vertrekt dan vanaf het hotel met de bus. Ze zijn inmiddels wel in het stadion al aangekomen en dan krijg je dus al een beetje die sfeer mee van het stadion. De oranje fans die al lopen toe te juichen. Maar het bizarre is dat heel veel van die jongens nog geen idee heeft of hij eigenlijk over 1,5 uur in de basis staat. Wat voor consequenties heeft dat voor de mindset van de spelers? Dat vroegen we ons af. Siska de Bruin is sportpsycholoog bij Mind Your Sports. Siska, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, je hoort het stadiongeluid. De jongens staan nu op het veld een beetje met elkaar te dollen. Ze staan te praten met wat Griekse spelers. Maar ze weten nog niet eens of ze gaan beginnen. Ja, sommigen gaan er misschien wel vanuit. Wat doet dat met een sporter als je dat nog niet weet?
2: Ja, ja, het is inderdaad. Je kan je voorstellen dat je natuurlijk helemaal klaar bent om te willen spelen. Want je zit natuurlijk bij Nederland zelf dan. Maar ja, wat ik wel hier interessant aan vind, is dat we het heel snel hebben. Is het nou goed of slecht om die opstelling zo laat bekend te maken? Maar vanuit de sportpsychologie is dat eigenlijk niet de eerste vraag. Het interessantere is, wat doet die onzekerheid eigenlijk met het gedrag van een speler? Want ja, het belangrijkste is dat die onzekerheid iets met je aandacht doet. Zolang je niet weet of je speelt, blijft een deel van je brein bezig met die vraag: zal ik wel opgesteld worden of niet? Mm-hmm. Het voorbeeld van Maduro vond ik daarin wel veelzeggend. Hij dacht dat hij niet zou spelen. Dat stond ook vandaag in een artikel online geplaatst.
1: Ja, op nu.nl stond daar een artikel over. Ja.
2: Ja, precies. En daardoor veranderde zijn aandacht. Zeg maar. Hij trainde anders, luisterde minder goed, had minder wedstrijdspanning. Maar uiteindelijk bleek hij wel te starten. En dat laat zien dat niet die opstelling alleen invloed heeft op je gedrag. Hè? Dus niet op je gedrag alleen, maar vooral op je denkt dat die opstelling gaat worden.
1: Ja, een beetje een vorm van angst eigenlijk. Als je op de wip zit, dat je denkt van, oh, zou je net zien, ik speel niet. Zo'n beetje dat.
2: Ja, nou ja, bij de ene speler kan die onzekerheid juist dienen als brandstof. Hè, van mooi, ik moet er klaar voor staan. Dus die staat eigenlijk aan de top van zijn, van zijn kunnen dan. En een andere speler die is juist te veel bezig met die onzekerheid, wat ten koste gaat van zijn uiteindelijke spel en voorbereiding op de wedstrijd.
1: Maar snap je dat de bondscoach dit doet? Is er wel een positief effect uit te halen op een of andere manier?
2: Ja, nee, het is natuurlijk de vraag waarom die dat doet. Het kan een slimme aanpak zijn. Ik zou het trouwens ook geen psychologisch trucje noemen die voor eerder spelen werkt. Maar hij probeert eigenlijk wat te beïnvloeden. En hij probeert de aandacht van de hele groep te beïnvloeden. Zolang iedereen denkt ik kan spelen, blijft de wedstrijd voor iedereen even relevant. En zodra een speler denkt dat hij niet speelt, verandert niet noodzakelijk zijn motivatie, maar wel zijn aandacht. Mm. En dat is natuurlijk wel een belangrijk verschil. Want iemand kan nog steeds wel gemotiveerd zijn om te winnen, maar toch minder scherp luisteren, minder details in zich opnemen. En dat wil Xavi waarschijnlijk of misschien wel voorkomen met laten de opstelling bekendmaken. En misschien dient het voor hem ook wel als een observatiemoment. Van hoe gedraagt iemand zich als hij weet dat hij, als hij nog niet weet wat zijn rol is over 1,5 uur.
1: Ja. Ja, helder. Ik ga voor het eerst even schakelen met Jacob van Katwijk. Die zometeen samen met Diederik van Zessen

0: commentaar gaat geven bij het duel. Jacob, jij zit volgens mij al hevig te refreshen.
1: Ik zit hevig te refreshen.
0: Want het is anderhalf uur voorbij nu.
1: Wat doet het met mij, inderdaad.
0: Wat doet het psychologisch met jou?
1: Maar we hebben natuurlijk wel altijd de vermoedelijke opstelling.
0: Wat zei je, sorry Jacob?
1: We hebben natuurlijk wel ook altijd de vermoedelijke opstelling natuurlijk. Hè? Dus we hebben natuurlijk afgelopen keren Oranje gezien. En we hebben gezien dat Gakpo is uitgevallen en Van Hekken.
0: Even vooral duidelijkheid, de officiële heb je nog niet.
1: De officiële van de UEFA moet nog naar buiten komen. En ik ga er eigenlijk wel vanuit op het moment dat hij naar buiten komt, dat hij daarvoor eigenlijk...

0: Misschien, dat kan ook weer twee kanten op gaan. Want dat is het mooie van het mentale. Het kan altijd, dat heeft de twee kanten. Het kan je juist voor zorgen dat je nog eager, nog graag beter in de wedstrijd gaat zitten. Omdat je zo benieuwd bent wie er gaat spelen. Of je onzekerheid kan de overhand nemen. En je daardoor zeg maar helemaal van je verslaggevingspadje afhalen. Als je te veel bezig bent. Maar wat zou het worden? Wat zou het worden? Ja. Dus het gaat er net aan. Wat is je doel? Hè? Waar gaat je taak naartoe? En daar moet de meeste aandacht naartoe gaan.
1: Ja.
0: Dus de onzekerheid kan nuttig zijn in het kader van je bent nog extra wedstrijd klaar. Voor in dit geval de verslaggever. Je wil nog beter verslag zo meteen doen als het wel bekend wordt. En dat voornamelijk in je gedachten houden van ik gebruik dit als positieve brandstof, zodat ik zo meteen nog beter kan gaan profiteren.
1: Ja, we zitten nu, we zei ik al, anderhalf uur voor de wedstrijd. Meestal komen ze zo'n 40 minuten voor de aftrap komen ze naar buiten voor de warming-up. Wij zien ze op de monitor nu nog steeds op het veld staan, pratend met de komende tegenstander, pratend met elkaar. Ze zijn net aangekomen met de bus, dus ik ga er vanuit. Ik ga er toch niet vanuit dat in de bus wordt bekendgemaakt van jongens, als jullie links kijken, dan zien jullie die spelen. En als jullie rechts kijken, dan zien jullie die spelen. Ik neem maar dat het in de kleedkamer gebeurt, mag ik toch aannemen.
0: Ik ben er helaas zelf niet bij, want dat is, vind ik inderdaad wel een mooi om te zien. Het zou ook wel wat voor te spreken zijn om het wel in de bus te doen. Op een heel onverwacht moment voor de spelers. Hè. Dat zorgt ook weer voor een extra impuls. Maar ik neem aan dat het zo meteen in de kleedkamer verteld wordt. Want nu wil die waarschijnlijk, wil Xavier iedereen nog scherp houden om ook de warming-up goed te doen. Dus zo meteen zullen ze denk ik wel horen. En dan moeten we zo meteen goed kijken welke kopjes erbij neer gaan hangen. En welke helemaal happy op het veld staan.
1: Ja, zeker. Even nog één keer. Jacob, heb je gerefreshed en wat binnen? Of?
2: Er is nog niks binnen. Ik ben wel nog naar iets benieuwd. Want we hebben het heel vaak over Nederland zelf. Maar wat doet het met de tegenstander? Als de tegenstander niet weet, wat gaan we treffen?
0: Dat zorgt natuurlijk ook voor onzekerheid bij de tegenstander. En dat kan dan weer, om even in Nederland minor te blijven, gunstig zijn voor ons. Want als zij in die onzekerheid zitten en misschien de negatieve gevolgen ervaren van die onzekerheid. Dus te veel bezig zijn met wat zou Nederland zijn, wie zou er spelen, tegen wie moeten we gaan verdedigen. Hè? Dat ze daar te veel mee bezig zijn, gaat dat ten koste van de aandacht die ze aan hun eigen spel richten. Dus zou je verwachten dat ze dan ook minder goed kunnen presteren.
1: Altijd uitgaan van je eigen kracht, hebben ze gezegd. Niet naar de tegenstander kijken. Ja. Goed,
0: dus
1: nou.
0: Als Griekenland dat zou doen, dan heb je de kans dat ze daardoor minder presteren. Maar ik neem aan dat zij gewoon professioneel genoeg daarin zijn en sterk gaan spelen.
1: Ja.
0: Maar ik hoop dat het een mooie wedstrijd gaat worden.
1: Dat hopen wij allemaal. Fijn dat je even aan de lijn wilde komen. We hebben een inkijkje gekregen wat dat betreft. Siska de Bruin, sportpsycholoog van Mind Your Sport. Goedenavond.

0: GPR Sportradio, de avond met de Nations League wedstrijd van Oranje in en tegen Griekenland. Maar er wordt al op meerdere velden gespeeld. Om 6 uur is namelijk al begonnen Azerbeidzjan tegen Liechtenstein. En daar is het nog steeds, zoals wel te verwachten was, 0-0. Er is trouwens meer, want er is ook belangrijk nieuws over wielrennen.
1: Zeker, want het EK, het Europese kampioenschap wielrennen van 2026 in Ljubljana moet nog van start gaan, maar het kampioenschap van over 2 jaar is al aangewezen. De gemeentes, let op, Bergen op Zoom, Breda, Roosendaal en Tilburg in Noord-Brabant hebben samen met de KNWU namelijk het EK wielrennen 2028 binnengesleept. Een mooi moment voor de provincie en dus ook voor directeur-bestuurder ongetwijfeld van de KNWU, Andreas Roodbeen. Meneer Roodbeen, goedenavond.
2: En goedenavond.
1: Gefeliciteerd, is toch wel een felicitatie waar, denk ik.
2: Ja, wij zijn er heel erg blij mee. Niet alleen met het evenement, maar ik denk Brabant in het bijzonder.
1: Ja, dat kan ik me iets bij voorstellen. En jullie bestaan dan ook nog eens dat jaar 100 jaar. Dus jullie hebben jezelf een mooie taart bezorgd.
2: Ja, nou ja, de vooruitzichten zijn ongelooflijk goed. Ik bedoel, we willen dat jaar vieren we ons 100 jaar. En dat is een jaar waarin we eigenlijk het hele jaar door een fantastisch programma neer willen leggen. En het EK wegwielrennen, wat vandaag natuurlijk naar buiten gekomen is, is daar een heel belangrijk onderdeel van.
1: Ja. Is dat al veel eerder rondgekomen en hebben jullie gewacht totdat het WK werd toegewezen? Het zou wat wezen als het WK en het EK tegelijk naar buiten zou komen. Misschien dat jullie dan een beetje onder zouden sneeuwen. Is het echt vrij recent rondgekomen?
2: Nee, zoiets is een lobbytraject van best wel een lange tijd. En we hebben niet alleen het EK weg binnen Brabant, maar ook binnen BMX Freestyle en het WK veldrijden. En daar gaat echt best wel een lange tijd overheen. Dus eigenlijk was dat voor ons al bekend, een aantal maanden. Maar ik denk dat het wel de partij perfect valt naar een enerverende WK weg, wat we natuurlijk afgelopen week gehad hebben. En een EK wat er ook weer aankomt. Dus qua timing is het denk ik wel een hele mooie.
1: Ja, ja. Over timing gesproken, dat WK en EK zit wel erg dicht op elkaar. Is dat in 2028 ook het geval? Want wordt het WK in Abu Dhabi gehouden? Gaat dat elkaar nog een beetje in de weg zitten of valt het dan wel mee?
2: Nou, ik denk wel dat het terecht zorgenpunt is wat je doet en wat je aanstipt. De precieze timing van die twee weten we nog niet. Maar we hebben wel al besloten om dat wel in ieder geval kenbaar te maken. Want je ziet nu dat renners, staf en begeleiding 1 of 2 dagen amper thuis zitten na een WK. En dan in één keer door moeten naar een EK. Dus de voorbereiding is niet ideaal. Maar goed, het effect daarvan gaan we binnenkort zien.
1: Ja, ja, eigenlijk vindt u het heel jammer. Hoor ik zo'n beetje in uw woorden doorklinken. Ja,
2: Nou ja, idealiter heb je natuurlijk een iets betere voorbereiding dan wat we nu hebben. Maar goed, we gaan ervan uit dat we gewoon een fantastische koers in ieder geval dit jaar hebben, maar ook zeker in 2028.
1: Ja. Is de inzet van de politie, is dat nog een ding geweest? Of heeft u garantie gekregen dat dat in orde is?
2: Nou, wij hebben gelukkig veel overleg binnen de provincie, zowel met de provincie zelf als alle partijen die ermee bemoeid zijn. Dus een van de zaken die wij bijvoorbeeld ook geregeld hebben en waar wij in overleg mee zijn, is bijvoorbeeld ook het feit dat in die periode er simpelweg ook gevoetbald wordt, net als vanavond. En bijvoorbeeld in Tilburg speelt Willem II. Dus ook daar hebben wij contacten met bijvoorbeeld de KNVB over om te verzorgen dat bijvoorbeeld dan Willem II niet thuis speelt, waardoor de politie inzet van dat evenement gebruikt kan worden voor het EK weg. Dus ik voorzie daar geen probleem.
1: Goh, een pittige puzzel geweest dan als ik het zo hoor.
2: Ja, er komt iets meer bij kijken dan een paar kilometer fietsen. Daar zit een heel traject bij aan de voorkant. En zeker nu gaat het echt beginnen, de hele voorbereiding. Maar wij zijn onwijs trots dat we ook het EK weg willen rennen samen met Brabant en de organisatoren naar Nederland hebben kunnen halen.
1: Ja, kan ik me iets bij voorstellen. Van harte gefeliciteerd. In ieder geval mooi om naar uit te kijken. Het EK wielrennen 2028 in Brabant. Dank u vriendelijk, Andreas Roodbeen, directeur-bestuurder van de KNWU. Goedenavond.

0: KPR Sportradio op een hele mooie donderdagavond. Tenminste, kan het worden. George Michael hoorde je. En let's go outside. Goeie.
1: Ik hoorde net een enorme gil. Dat was volgens mij uit de keel van Jacob van Katwijk. Dat kan maar op één ding wijzen, dat de opstelling binnen is. Ja, hij is zelfs de stem kwijt door die enorme gil, begrijp ik.
0: Jacob moet even de andere microfoon pakken, want we zijn hier aan het switchen. Dus dat... Ja, even klik, klik.
1: Zo.
0: Oh, dat is prettig dit. Ja, en hop, is toch, hè, dat, die verbinding met Griekenland zou je bijna denken.
1: Er wordt nu al met borden gegooid.
2: Daar ben ik volgens mij.
1: Ja, daar ben je weer.
2: Ja, zeker.
1: Die gil was van jou met betrekking tot de opstelling.
2: De longen uit mijn lijf, inderdaad. De opstelling is er en zoals verwacht staat inderdaad Van Bommel links buiten. En inderdaad, Timber dus achterin ten koste van dus de geblesseerd geraakte Van Hekken. De rest van de opstelling dan. Oranje in een gebruikelijke 4-3-3-formatie. Verbrugge op doel krijgen we Dumfries als rechtsback. Jury en Timber dus in het hart van de verdediging naast aanvoerder Virgil van Dijk. Krijgen we Mickey van de Ven als de linksback. Dit is ook opvallend. De andere Timber, dat is Quinten Timber, die staat op het middenveld. Naast Til en Veerman. Voorin Meerdink weer in de spits. Gaat hij zijn derde maken voor Oranje. En hij wordt geflankeerd door Somerville en dus Van Bommel.
3: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
4: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg.
3: Kan ik heen?
4: Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Met deze week in de bonus... AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
6: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
8: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
13: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Soms zul je zeggen...
16: Jij bent mijn rots in de branding.
15: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
19: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
20: Honda, the power of dreams.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
22: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
23: PaulVanBergen.nl, daar vind je hem wel.
24: GPR Sportradio. Verkeer.
25: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nog file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum door een ongeluk bij Gorkum. De weg is dicht en al het verkeer wordt omgeleid via de op- en afrit. Dit kost je onderweg 20 minuten. Verder rijdt het langzaam op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Bij Hagenstein is het oponthoud ruim 20 minuten.
24: GPR Sportradio.
26: De Sound of Sport.
24: Rob Spijker en Robert Meder.
0: We hebben het de hele week al over de heksenketel waarin Oranje vanavond moet voetballen in en tegen de Grieken. We gaan het er zo meteen over hebben met Henk ten Katen. Hij is trainer geweest van Panathinaikos en heeft het meegemaakt. GPR.

0: DPR Sportradio, Snow Patrol hoorde je en called out in the dark.
1: Ja, het Nederlands elftal maakt zich dus op voor die confrontatie met Griekenland. Na de overwinning op Duitsland hebben de Grieken het nationale team weer omarmd. En er wordt er een gekkenhuis verwacht in Thessaloniki, waar zometeen gespeeld gaat worden. En als er iemand in die lange carrière nodig op dat gebied heeft meegemaakt, is het Henk ten Katen wel. Dag Henk, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ook actief geweest hè, in Griekenland. Een tijdje geleden.
2: Ja, zeker.
1: Panathinaikos. Even nog wat anders. We hadden het net uitgebreid over het feit dat die opstelling pas zo laat wordt bekendgemaakt, ook bij de spelers. Zou jij dat doen?
2: Nou, ik weet niet of dat zo is. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Want dat die spelers die weten echt wel, zeker in zo'n laatste training, waarin een aantal dingen tactisch neergezet worden, dan weet het grootste gedeelte van de groep weet of ze spelen en waar ze spelen. Ja. Want je moet het wel trainen natuurlijk. Als je iets wilt uitproberen, als je iets gaat doen, zou je het moeten gaan trainen. En dan begrijp je wel dat je of erbij zit of er net niet bij zit.
1: Ja, bij de laatste tactische training bijvoorbeeld. En maakt het dan nog uit of je een club traint of dat je bijvoorbeeld, zoals in jouw geval, het nationaal team van Suriname traint? Maakt dat nog wat uit?
2: Ja, wel, omdat bij een club ken je spelers natuurlijk door en door. Omdat je daar echt het hele jaar door dagelijks mee werkt. Ja. En bij het nationale team heb je ze een aantal dagen per jaar. Zeg maar een week of alles bij elkaar. Een week of vier of zo per jaar.
1: Ja, nou is zoiets.
2: Dat is wel een groot verschil natuurlijk. Ja, dat is een groot verschil.
1: Ja, zeker in deze periode natuurlijk. Wanneer je meer wedstrijden bij elkaar speelt, ben je wat langer bij elkaar. Jij hebt bij clubs als Barcelona, Chelsea, Panathinaikos, heb je gespeeld. Ik noem er maar een paar, want het is een enorme lijst. Ja. Maar Barcelona heb je Barcelona, Real Barcelona meegemaakt. Chelsea ook het nodige en ook Panathinaikos. Hoe was dat bijvoorbeeld in Griekenland in die tijd dat jij actief was bij Panathinaikos wat betreft dat gekkenhuis op de tribune?
2: Een gekkenhuis, is inderdaad een gekkenhuis. Ik moet zeggen, zeker als je de derby speelde, zeg maar, tegen Olympiakos of tegen AEK. En ook wel de wedstrijden tegen PAOK Saloniki en Ares Saloniki. Dat waren wel de wedstrijden op het scherpst van de snede. En het publiek was dan ontzettend fanatiek aanwezig. En bij het gekke afzeker, ik kan me herinneren, een wedstrijd die we uitspeelden tegen Olympiakos. Dat gewoon de straten waar we door moesten rijden met de bus naar het stadion kwamen, gewoon geblokkeerd werden. Met brandende auto's en met de meest gekke dingen heb ik daar meegemaakt. Stenen bekogeld, de bus. Het zijn geweldige mensen, moet ik heel eerlijk zeggen, Grieken. En dat meen ik echt. Ik heb daar zoveel mooie momenten gekend met de Griekse bevolking. Alleen als het voetballen begint, dan wordt er een knop omgezet. En dan gaan ze helemaal los.
1: Hmm. Dat de bus wordt geblokkeerd en dat er met stenen wordt gegooid. Ja, een rare vraag. Maar is dat het ergste wat je hebt meegemaakt of kon het nog erger?
2: Ja, ik heb zelfs een keer meegemaakt dat een speler van ons, de keeper, in de warming-up werd die met een pistooltje, zo'n ding.
1: Ik hoop een waterpistool, maar dat zou wel een
2: ander
1: pistool
2: zijn. Nee, maar met van die kleine kogels beschoten werd vanaf de tribune gewoon. Ja, je maakt de gekste dingen mee. Terwijl kwam hij naar de warming up binnen. Er zat er op zijn rug, zeg maar, 6, 7, 8 van die plekken, rode plekken waar hij getroffen was. En ja, dat was te gek voor woorden.
1: Ja, kunnen ze wel mikken. Dat is wel knap. Kun je spelers er op een of andere manier op voorbereiden op het gekkenhuis waar ze instappen?
2: Nou, deze jongens zijn natuurlijk zoveel gewend. Alle jongens, alle Nederlandse spelers, die spelen in topcompetities. En daar is het, als je in Engeland kijkt, daar speel je altijd voor volle stadions. In Spanje precies hetzelfde. Waarbij het uitpubliek ontzettend fanatiek is. Dus die jongens zijn wel wat gewend. Ik denk niet dat ze echt voor de verrassing komen te staan. Dat denk ik niet.
1: Hoe ging je daar zelf mee om?
2: Je komt erin terecht en je go with the flow.
1: Ja.
2: Het beste is gewoon om je heel rustig te houden. En vooral de veiligheid van je dugout te houden. Dan overkomt je weinig.
1: Ja. Ben je wel eens bang geweest?
2: Nou, niet echt, nee. Nee. Nee, zeker niet. Nee, niet echt, nee.
1: Nee. Want dat Tumba-stadion, hè, waar ze vanavond spelen in Thessaloniki... Dat ligt wel, daar liggen de tribunes wel wat verder van het veld, hè, geloof ik.
2: Ja, dat ligt inderdaad een stuk verder van het veld. En het is wat minder gezellig. Bijvoorbeeld als je bij Ares speelt... dan zitten de tribunes echt op het veld. Dus dat is ook een Saloniki, Ares Saloniki. Maar ze spelen bij PAOK. En het is een niet zo heel groot stadion. Ik denk 30.000 of zo. Mm-hmm. Terwijl de stadions in Athene zijn echt wel grote. Als dat vol zit... en het zal ongetwijfeld vol zitten... zeker gezien de huidige resultaten die ze gehaald hebben. En onderschat die Grieken niet, hè. Het zijn warriors, het zijn vechters, het zijn knokkers. En zeker als ze thuis spelen met de steun van het publiek... dan zijn ze te veel in staat. Wij hebben ook met Panathinaikos echt Champions League-wedstrijden gespeeld... in Athene. Die misschien op voorhand zou zeggen... daar gaan we weinig kans maken. Maar die wonnen we gewoon. Er komt iets boven bij die gasten. Dat is ongelooflijk.
1: Ja. Toch wel mooi om mee te maken, lijkt me dat. Ben jij
2: Jawel, ik heb een hele mooie carrière gehad. En die me onder andere dus in Griekenland gebracht heeft. Hmm. En ik had het voor geen goud willen missen.
1: Nee. Je hebt een hele mooie carrière gehad. Bedoel je daarmee te zeggen dat het uitgesloten is... dat we je ooit nog ergens in een dugout zien zitten als trainer?
2: Ja, dat is uitgesloten. Ja.
1: Ja, ja. De Suriname wordt je laatste klusje.
2: Ja, het is mooi geweest. Ja,
1: ja, waarom eigenlijk?
2: Nou ja, wat denk je van leeftijd en dergelijke? En een keer misschien echt genieten van het feit dat je geen verplichtingen meer hebt... maar dat je kunt gaan en staan wanneer je wil... en doen en laten wanneer en hoe je het wilt. Dat zijn ook allemaal dingen die ook een rol spelen. Ik volg het voetbal natuurlijk nog wel, want ik hou van voetbal. En voetbal is mijn leven geweest. Maar het is niet meer mijn leven zoals het geweest is. Mm-hmm. En wanneer heb je nu echt als liefhebber, als supporter te kijken.
1: Ja, en wanneer heb je die beslissing voor jezelf genomen?
2: Ja, eigenlijk al een hele tijd geleden, hoor. Alleen daar is Suriname nog tussen gekomen. Omdat, ik voelde me verplicht om dat wel te doen, toen de tijd. Ze zaten toen wat in de problemen. En met Stanley mensen die gestopt was. En er was niemand. Henk Vreese die of weggestuurd of opgestapt was. Dat weet ik niet precies eigenlijk. Maar er was niemand, dus dat heb ik gedaan. En dat heb ik op me genomen. En helaas is dat niet een hele mooie laatste klus geworden.
1: Nee. Maar goed, anyway, je mag terugkijken op een hele mooie carrière in ieder geval. En je kan nu rustig met een biertje of whatever, een wijntje op de bank... gewoon heel relaxed naar Griekenland-Nederland gaan luisteren. Op GPS.
2: Ga ik zeker doen.
1: Oké, dankjewel Henk de Kater. Fijn dat we je even konden bellen. Het ga je goed. Dag.
2: Graag gedaan, dankjewel. Ja.

0: GPR Sportradio, Pet Shop Boys hoorde je. It's a sin. Sluit mooi aan bij het volgende, want we hebben het de afgelopen dagen veel gehad over Manchester City. Ze zijn schuldig bevonden aan 114 van de 115 aanklachten van financiële overtredingen. En Marjan Olvers is hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit. En zij vertelt hoe lang dit al speelt.
1: Ja, we weten dit al langer. Er is al eerder een zaak geweest voor het Court of Arbitration voor Sport. Dat ging ook over Manchester City. Dat ze de Europese regels niet in acht hadden genomen. Nou, dat heeft uiteindelijk geleid. Eerst wilden ze een schorsing opleggen. Maar die schorsing is bij het Court of Arbitration voor Sport uiteindelijk gesneuveld. Dus toen is er wel nog een boete opgelegd. Dus we wisten wel al dat er het een en ander bij Manchester City niet goed was. Nu is het de Premier League die deze zaak nu oppakt. En daar is een onafhankelijke commissie geweest. Die heeft gezegd dat nou op één na alle aantijgingen zien zij wel als bewezen. En nu moet er gedacht worden aan een sanctie. En dat is het vervolg. Maar we weten ook dat Manchester City op dit moment heeft besloten om in hoger beroep te gaan.
0: Die sanctie die opgelegd kunnen worden, wat zou dat kunnen zijn?
1: Nou, het kan in ieder geval degradatie betekenen. Dat staat in ieder geval als opties. Maar er staan veel meer opties in. Bijvoorbeeld puntenaftrek, boetes en dergelijke moet je dan aan denken. Dus het is de vraag hoe ernstig dit wordt gezien. Maar eerst moet nog wel eerst die beroepsprocedure doorlopen worden. En daarvan is de gedachte dat niet zozeer de aantijgingen zullen worden aangevallen als het ware, maar meer het proces daaromheen of alle processtappen netjes zijn gevolgd. En dat moeten we eerst afwachten en dan wordt er pas gekeken naar de sanctie.
0: Kortom, het kan nog wel even duren. Weten we meer over Manchester City en de sancties natuurlijk, dan hoor je dat hier bij GPR Sportradio. We were good.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. In Londen is een verdachte opgepakt voor het incident afgelopen weekend bij de luchtmachtbasis in Fairford. Het is volgens de politie een Brits-Iraanse man. Premier Burnham zei al dat Iran erbij betrokken is. Op de basis stonden 3 verdachte witte busjes. Zondag waren al 5 verdachten opgepakt, maar later ook weer vrijgelaten. In het centrum van Rotterdam is stilgestaan bij mensen die zijn overleden bij een aanhouding door de politie. Op een plein was een begraafplaats nagemaakt met 142 bordjes die voor de slachtoffer staan. De herdenking is elk jaar, maar werd nu extra actueel door de dood van Alfred Gulu bij zijn arrestatie vorige maand. De partijen in de Tweede Kamer zijn verdeeld over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. Partijen op rechts willen voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot vermogensbelasting moeten gaan betalen. Maar linkse oppositiepartij Pro wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij rijken en bedrijven. En Ruben van Bommel heeft voor het eerst een basisplaats bij Oranje. Hij speelt vanavond tegen Griekenland omdat Cody Gakpo geblesseerd is. Ook Jurriën Timber staat in de basis nadat verdediger Jan-Paul van Hekken gisteren geblesseerd de training verliet. De wedstrijd tussen Griekenland en Oranje in de Nations League begint om 9:15. Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden.
5: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
6: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
5: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
11: Let's go for more from Extra.
10: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
14: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
16: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
18: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
18: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
19: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
20: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
21: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
22: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
22: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
25: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
26: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: GPR Sportradio. Rob Spijker en Robert Meder.
27: Nog minder dan 40 minuten en dan gaat de bal rollen in Griekenland tijdens Griekenland-Oranje.
4: Ja, en één duel is al afgelopen. U zat erop te wachten. Azerbeidzjan-Liechtenstein.
28: 0-0.

0: Shock Attack and Watching You uit 1984. En Down in the Street van dat album.
1: Ja, dat was ook een hele goeie. En Easier Said Than Done. En ja, zet je er nog wel een paar. Er is veel blessureleed bij Oranje. Geblesseerd raken is natuurlijk nooit fijn. Maar voor Max Meerdink leidde het tot zijn debuut tegen Duitsland. En ook nog later 2 doelpunten tegen Servië. Martijn Meerdink, vader van de Oranje Spits. En zelf oud voetballer van onder andere AZ en Groningen. Weet natuurlijk als de beste hoe zijn zoon omgaat met ontmoet gaan met deze wedstrijden en of Max alles uit zichzelf kan halen bij Oranje.
2: Ja, ook ik zie dat. Hij kan veel meer, weet je wel. Wat hij gewoon ook bij AZ nog heeft laten zien. Kijk, ik weet ook wel dat hij dit kan. Alleen, je weet nooit natuurlijk zo van dat hij echt, zeg maar, voetbalkwaliteit wist ik wel. Alleen de intensiteit, daar gaat het ook een beetje om. Uiteindelijk heeft dat wel, heeft hij nou die twee wedstrijden meegemaakt en ja, hij staat op 2. Kijk, hij doet er later heel veel voor, die jongen. En het is hem gegund, echt. Hij moet er gewoon van genieten. Het is vanavond ook een supermooie wedstrijd tegen die Grieken. Doen het goed. In een mooi stadion.
1: Al dus Martijn Meerdink, eerder vandaag bij Twan van Peperstraten.
0: Ja, hij is bij het duel aanwezig daar in Thessaloniki. We spraken hem vanmiddag vlak voordat hij in de taxi stapte richting dat stadion. Er zijn heel veel toeschouwers ook al richting dat stadion gekomen. Jacob van Katwijk en Diederik van Zessen. Diederik, hoe is het? Is het oranje vak een beetje gevuld?
3: Er zijn veel Nederlanders en ik geef ze geen ongelijk. Heerlijk uitje, toch?
0: Zeker. Ik denk een hoop mensen ook daar dan een vakantie aan vastplakken.
3: Nee, ik weet het wel. Jean-Paul, die hier maandagavond nog zat, die zit daar nu volgens mij op een heerlijk avondje voetbal te wachten. Het is natuurlijk heerlijk. Er zit geen dak op de tribunes.
0: Ja.
3: Dat zijn wel gewoon heerlijke mediterraanse toestanden om wedstrijdje te kijken.
0: Zijn de warming-ups inmiddels begonnen?
4: Ze zijn bezig. Ze lopen natuurlijk in die truitjes rond. Die mooie zwart-oranje, bijzondere patroontjes, truitjes.
0: Jij vindt ze mooi, ik hoor het je zeggen.
4: Ja, ze zijn vooral bijzonder.
0: Ze zijn bijzonder.
4: Ja, wel het even over het sfeertje. Het is natuurlijk daar ook een uur later. En dat maakt het nog minder een wedstrijd voor kinderen. Dus het zit vol met boze mannen. En daardoor verwachten we natuurlijk een soort gyros-grill. En daarmee benoem ik expres niet die ene term. Die mag ik maar één keer noemen, deze wedstrijd. U weet wel welke.
3: Hou je hem nog even... Je houdt hem nog gewoon even...
4: Ik hou hem nog even op zak. Eerst bewijzen.
0: Nu ben ik wel heel erg benieuwd.
1: Ja.
3: Ik heb hem jou al horen bezig een kwartiertje geleden.
0: Oh, die heksenketen.
4: Daar was hij.
0: Oh nee, dat zouden we niet doen. Oké. Veel blauw, neem ik aan. Want dat zal de kleur zijn die het meeste voorkomt op de tribunes. Mag ik zo aannemen?
3: Ja, blauw en wit, dat zijn de kleuren. Het is de trotse vlag. En ik vind dat ook altijd wel het mooiste als als het land ook de kleuren van de vlag heeft. Dus wel het makkelijkst. En wij hebben een oranje wimpel. Dat is ook mooi.
0: Ja, zeker. Als je naar de opstelling kijkt van Griekenland. Zijn daar heel veel wijzigingen? Ik kan me haast niet voorstellen ten opzichte van het duel met Duitsland.
3: Nee, iets minder brede keuze natuurlijk. Ze hebben een gouden generatie, zoals wordt genoemd. En dat blijkt de afgelopen wedstrijden wel. Dus er is hoop. En dat zie je ook op de tribunes. Ze hadden het stadion 4 keer uit kunnen verkopen. 100.000 kaarten gevraagd. Op 20.000. Dus het zit hartstikke vol. En die gaan de helden zien die ze eigenlijk verwachten. Niet heel veel verrassingen aan de spits die erin. Maar dat is de spits die om Pavlidis heen loopt. Ja. En die moet vooral heel hard werken, denk ik.
0: Ik heb wel begrepen dat... Want ze hebben natuurlijk met 1-0 gewonnen van Duitsland. Ik heb wel begrepen dat... Om even af te dwalen richting de Duitsers... Dat de Duitsers wel hebben ingegrepen, geloof ik, hè?
4: Die Duitsers hebben natuurlijk sowieso een gigantische selectie. Dus we konden een beetje verwachten... Dat ze iedere wedstrijd gewoon een tombolade van maken. En steeds een bijna nieuw elftal zouden opstellen. Dat is vandaag ook wel weer het geval. En nog even terug naar Griekenland. Want je benoemde net een andere spits, hè? Staat erin. Dat is die Ioannidis. En als je hem wil kopen, als je hem nou leuk vindt... hoeveel moet je dan uitgeven, weet je dat?
3: Oh, het staat er met voetbalmanager of zo.
4: Nee, het schijnt dat Sporting een prijskaartje van 100 miljoen om zijn nek heeft gehangen.
0: Welke Sporting Lissabon?
4: Ja, dus mochten wij hem interessant vinden in de Eredivisie... Ergens wat geld uit een oude sok halen. 100 miljoen kost deze nieuwe spits dus vandaag.
3: Ja, maar het zegt wel wat over het niveau van Griekenland. Die hebben de spits van Benfica, de spits van Sporting. Die staan samen in de spits. Linksbuiten van Arsenal, rechtsbuiten van Borussia Dortmund. Het is een hele andere selectie qua niveau... dan die ze hadden in de tijd dat John van Schip daar nog te trainen was.
0: Ja, want hij moest peuren uit een heel ander groepje... toen hij daar bondscoach was. Dus de mindere resultaten vallen hem niet zozeer te verwijten. Waar komen al die talenten nu in één keer vandaan? Hebben jullie enig idee?
3: Goeie vraag. Ik denk wel dat er een iets slimmer beleid zit bij veel Griekse topclubs ook. Er zijn Griekse topclubs die hebben een samenwerking met bijvoorbeeld Nottingham Forest. Hè. Daar heb je die eigenaar, zijn naam is me even ontschoten. Maar dat is een soort city group, maar dan tussen Griekenland en Engeland. En daar komen verschillende spelers van in Engeland. En zo zitten er nu dus twee bij de promovendus Hull City, die het alleraardigst doen in de Premier League. Waaronder trouwens de keeper van Griekenland. Dat is de absolute uitblinker. Dat was hij in ieder geval tegen Duitsland, die zo laak is. Mm-hmm. Die heeft een soort uitschuifarm, moet je maar opletten. Je denkt, hij kan hem niet hebben. En dan komt hij nog verder.
0: Dan heeft hij hem toch.
3: Ja.
0: Wat verwachten jullie van het Nederlands elftal nu? Is dat misschien wel de grootste verrassing dat Til in de basis staat? Of voor jullie misschien niet?
4: Nou, het is misschien een verrassing, maar hij viel natuurlijk heel fris in tegen Servië. Hij bracht echt wat extra's rondom Meerdink. Daar cirkelde hij als een soort schaduwspits. En ik denk dat heel veel mensen ook wel hoopten dat Til daar ook weer zou gaan beginnen. En ik denk eigenlijk dat Nederland iets goeds heeft laten zien in Servië. Want de omstandigheden, de entourage was ook niet echt... Het was een beetje van het niveau van Can he do it on a rainy night at Stoke? Een beetje zoiets. Hè? Dus de plaggen vlogen om je oren. Vandaag dus die welbekende, die ketel. En ik denk dus dat ze juist vorig jaar hebben laten zien dat ze in zulke omstandigheden goed kunnen spelen. Dus ik verwacht gewoon een overwinning van Oranje.
3: Nederland nog nooit een goal tegengekregen op Griekse grond.
0: Ja, maar dat was een heel andere helft, al andere... Ander publiek, ander
3: strijd. Ik sluit even op een positieve noot, Robert.
0: Oh, je wil afsluiten?
3: Nee, ik zag jou al de andere kant op kijken. Nee, ik wil best nog even verder praten. Maar we hebben een keer verloren. Maar dat was een vriendschappelijke wedstrijd in Eindhoven.
0: Ja.
1: Die Til, dat was trouwens wel het eerste wat Xavi heeft toegegeven wat hij fout had gedaan. Hè? Hij heeft geroepen, ik had jou meteen op moeten roepen.
4: Nou ja, en terecht. Hij heeft gewoon zijn kwaliteiten laten zien. Hij is natuurlijk die nummer 10 die maar blijft gaan. Hij blijft lopen. Hij kan afjagen. En hij kan ook eventueel, zelfs in de spits, mocht iets met Meerdink gebeuren, hij kan natuurlijk doorschuiven. En ook niet onbelangrijk om nog even te benoemen, de scheids van vandaag, dat is Marco Guida. Die komt uit Italië. En het schijnt dat hij nog wel wat angst inboezemt bij Dumfries. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Want Dumfries kreeg een rode kaart van hem in die derby. Hè, die clash tussen Inter en AC Milan. En misschien dat de scheidsrechter wat goed te maken heeft of andersom. Maar in ieder geval ging het daar ook wel veel over.
0: Nou, we gaan zo afronden, Diederik. Maar hoe denk je dat Memphis thuis bij de borrelnoten nu televisie zit te kijken?
3: Ja, goeie vraag. Hoe zit dat met het tijdsverschil? Ja, die kan lekker 's middags, denk ik... Daarnaar kijken. Hoor je dat gefluit trouwens? Het begin is, want de opstelling van het Nederlands elftal wordt rondgeroepen.
0: Ja. Ja.
3: En er is wat vijandigheid, maar het valt me nog wel mee.
0: Ja, maar wat denk je van... Depay gaat zich nu denk ik wel zorg maken. Nu,
3: Ja, tuurlijk. Nu Sirik C erbij gehaald is voor hem toch

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited.

0: is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
3: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
6: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken op financiallease.nl.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
15: GPR Sportradio.
16: The Sound of Sport.
15: Rob Spijker en Robert Meder.
17: Ik doe even een jackplooitje in Griekenland. 21 graden en 44% kans op neerslag.
18: Zometeen Oranje en we volgen andere duels. Onder andere Duitsland-Servië.

0: GPR Sportradio, Katy Perry en Roar. Voordat we gaan kijken naar de en luisteren vooral naar de wedstrijd tussen Griekenland en Oranje. Er is ook gespeeld in Nations League Divisie D. In groep 2. Daar hebben ze ook nog twee groepen. Dat is Azerbeidzjan tegen Liechtenstein. Daar is het 0-0 gebleven. En daardoor staat Litouwen bovenaan. Zondag de kraker om de koppositie. Azerbeidzjan thuis tegen Litouwen.
1: En zometeen Malta, Gibraltar in de League D. In League B, Ierland tegen Australië en Israël tegen Kosovo. En in de League A naast Griekenland tegen Nederland, ook Denemarken tegen Portugal. Portugal zonder Ronaldo, hij is naar huis. Had er geen zin meer in. Reden nog onbekend. Zijn wel wat speculaties, maar daar doen we niet aan mee. En verder natuurlijk Duitsland tegen Servië. Belangrijk voor de stand in de pool van Nederland. Ook daarvan houden we u tussendoor op de hoogte. En ook Wales tegen Noorwegen wordt nog gespeeld. Maar goed, het zuttert een beetje in dat stadion. Je merkt het wel. Iedereen zit een beetje te wachten tot de opkomst van de spelers. En dan zal het ongetwijfeld losgaan op de tribunes. Het oogt nu nog een heel klein beetje mat. Laten we hopen dat het niet doorslaat. Ik weet zeker dat het niet overslaat op Jacob van Katwijk en Diederik van Zessen.
2: Nee, natuurlijk niet. Het is toch heerlijk. We gaan een lekker avondje interlandvoetbal hebben. En de Nations League ligt er voor Nederland goed bij. Hè? Want dankzij de prestaties van Duitsland en die overwinning van Griekenland ligt het helemaal open. En laten we ook nog even duidelijk maken wat er op het spel staat. Een tweede plek in deze pool is al voldoende voor de kwartfinales van de Nations League. Een lekker wedstrijdje in maart. We kunnen ons vast allemaal die wedstrijd tegen Spanje nog herinneren in de kwartfinale. We wonnen hem dan wel niet. Ging Nederland er met penalties af. Maar dat is toch door velen gezien als een van de weinige echt goede interlands van de afgelopen periode. Vooral die wedstrijd in de Kuip natuurlijk. Maar ook uit ging dat echt uitstekend. Dus zo'n wedstrijd in de Nations League, ja, daar kunnen we wel naar uitkijken, toch? Dus all to play voor vanavond.
3: Daar kunnen we daar zeker naar uitkijken. En heel die pool leeft het eigenlijk. Want ook Servië staat op 0 punten. Duitsland maar op 1. Maar dat betekent wel dat Servië dus speelt voor lijfsbehoud in deze pool.
2: Je hebt gelijk. Ja, zeker. En toch hebben ze de basis op 7 plekken gewisseld.
3: Nou, maar misschien is dat juist wel de key, hè? Dat weten we niet.
2: Nou, we zullen het inderdaad wel gaan zien. Duitsland heeft iets recht te zetten. En dat zou ze toch normaal gesproken wel moeten lukken tegen Servië, zou je zeggen. Ondertussen nog steeds helemaal niemand op het veld, hoor, Robert en Rob. Dus het is niet echt aan het gebeuren in het stadion van PAOK. Een stadion waarvoor je trouwens niet per se kaarten hoeft te hebben om het veld toch te kunnen zien. Er zijn verschillende handige appartementenverhuurders in de buurt.
1: Oh echt?
2: Ja, er zijn van die flatjes omheen waar je toch een stukje kan zien. Maar ik heb wel begrepen dat je dan moet hopen dat er veel over de linkerflank gaat. Want een gedeelte van het veld kun je dan weer niet zien. Maar er zijn, ik geloof op Airbnb, wat appartementen te huren aangeboden voor vanavond.
1: Ja, ja. Overigens zag ik nog niet. Wij zitten natuurlijk op een afkijk ook mee te kijken. En ik zag dat nog niet alle stoeltjes bezet waren. Nou is dat niet geheel ongebruikelijk, hè? In landen als Griekenland en ook in Zuid-Europa. Dat ze ongeveer 10 minuten voor de aftrap alle stoelen al helemaal bezet zijn in het stadion. Hè?
3: Nee, dat is niet ongebruikelijk. En de verwachting is toch dat dat vandaag een rammetje vol zit. Dat je een schoenlepel nodig hebt. Want er waren 100.000 mensen die in de wacht stonden om in dit stadion terecht te komen vanavond. Dus dat zou betekenen dat het helemaal is uitverkocht.
1: Ja, maar hoeveel kunnen erin? Ik hoorde Henk ter Kater.
2: 20.000.
1: 20.000?
2: Ja.
1: Ja, ja. Dat zegt ook wel wat, hè? Dat ze een stadion hebben gekozen vooraf al van 20.000.
2: Nou ja, ze spelen hier zondag weer. Ook een belangrijke wedstrijd weer tegen Duitsland. Ook in dit stadion.
1: Ja, maar ik bedoel te zeggen, ze hadden gewoon niet verwacht dit succes hebben ze iets zien aankomen. Anders hadden ze wel voor een grote stadion gekozen, kan ik me voorstellen.
2: Ze toch even naar de basis moeten kijken, zou je zeggen. Maar nu zien we iemand slapen in het stadion. Nu lag er iemand even een dutje te doen.
3: Hoeft natuurlijk trouwens niks te zeggen. Een kleiner stadion kan ook intimiderender werken. Dat zien we ook vaak bij kleinere clubs waar het dan ineens kan spoken.
2: Ik ben er echt 100% van overtuigd. Een jaartje geleden in de zomer speelde Nederland een interland tegen Malta. Dat was in Groningen. Die wedstrijd werd volgens mij met 6-0 of 6-1 gewonnen. Ik durf te zeggen dat in Eindhoven of Amsterdam bij 2-0 was gebleven. Maar omdat het in Groningen zo bijzonder was dat het Nederlands elftal daar weer een keer speelde. Er zat een hele Koeman-verhaal achter. Het was een gek gezicht, want dat stadion is helemaal groen. He, alles is in het groen vormgegeven. Er hangt dan die oranje KNVB-vormgeving overheen. En dus werd het bij 2-3-0, kwam er iets magisch in dat stadion. Die spelers voelden dat ook. Voor Groningen was ook Nederland-Malta een schitterend affiche.
1: Ja, want in dit stadion hoorden we Henk ten Kate ook zeggen, hè, er is nog een stadion hier in de buurt.
2: Ja.
1: Daar zit je er echt heel dicht bovenop. Hier zit een soort van sintelbaan tussen.
2: Ja, die hebben ze wel weggehaald. Dus er lag ooit een sintelbaan. Inmiddels staan daar dan de zaken op die door de UEFA genoodzaakt zijn om daar neer te zetten. Een extra dugout. Ik zie een soort van kraanwagen staan. Een ambulance. Die staat in die singel. Overigens gaat er nu een vlag over het publiek heen. Dus de eerste sfeeractie is begonnen. Dan zal iedereen toch ook wel onderhand binnen zijn, zou je zeggen.
1: Nee, maar een blauw-witte vlag, geen oranje.
2: Het is gewoon de Griekse vlag, ja. Ja, nou, de Nederlandse fans, bij uiterstijde. Je hebt tegenwoordig de Dutch Fanatic, zegt dat je iets?
1: Zeker.
2: Nou, die zijn fanatiek.
1: Die staat ik al wat langer ook.
2: Ja, ja, maar die laat zich ook met doeken natuurlijk wel gelden. Dat deden ze bij de eerste thuiswedstrijd onder Xavi. Met een groot spandoek met welkom Xavi. Uh-huh. Misschien hebben ze vanavond alweer wat in petto voor ons.
1: Ja, je voelt nu wel dat er wat begint te leven in het stadion. Hè? De spanning begint nu wel een beetje toe te nemen.
3: Ja, de mensen zijn gaan staan. Al die Grieken die zoals gezegd er een kolkend stadion van gaan maken. En ja, dat is soms op basis van wat er gebeurt op het veld. Soms is het een beetje geforceerd. Ik zag ook wat trommels aanwezig. En iedereen is altijd bang in zo'n stadion als dit dat je voortdurend zo'n irritante groene laser in je ogen geschenen krijgt. Dus ja, we hopen vooral dat vandaag niet te zien. En vooral dat Nederland op dat Griekse servies hier gaat breken.
0: Denken jullie niet dat het echte startschot dat met het volkslied is? Dat lijkt mij echt, dan gaat er iets gebeuren in de harten van die Grieken, denk ik.
2: Ik hoop het. Ik hoop dat dan de knop omgaat. Het is ook wel de muziekkeuze een beetje in het stadion. Bij ons is het veel Nederlandstalig. In Engeland hoor je toch de typische voetbalsongs, ook bij het Engels elftal. Tegenwoordig hebben ze trouwens bij het Engels elftal, als die op Wembley spelen, zelfs een hele DJ-show die speciaal is ingericht daarvoor. Daar zit dan heel slim Oasis in, daar zitten Beatles in, maar ook Fatboy Slim. Daar word je echt volledig gehyped. En ik moet zeggen dat de KNVB daar ook altijd wel een hele pre-show van maakt. Zeker in Amsterdam en in Eindhoven, waar het stadion zich ook echt leent voor zo'n lichtshow natuurlijk. Nou, hier kiezen ze voor, ja, wat is het? Turn of the century dance muziek. Het zorgt wel voor spanning, maar niet...
3: En ook een beetje ontspanning.
2: Ja, ja, het is een beetje loungy misschien nog.
3: Een beetje loungy en eerder zei ik al, vanwege het tijdstip waarschijnlijk minder kinderen. Maar ze zijn er toch echt. Er zijn zelfs kinderen in pyjama. Die gaan hier denk ik straks gewoon slapen. Nou, of niet. Misschien wordt het wel een zinderende wedstrijd en blijven ze gewoon lekker wakker van de adrenaline. We gaan het zo zien. We wachten inderdaad op de opkomst.
1: Ja, even nog over voetbaltechnisch gezien. We hebben tegen Duitsland gezien dat die Grieken vrijwel compleet terugzakte en behoorlijk op de counter gingen spelen op een gegeven ogenblik. Wat verwacht je dat ze zullen doen tegen Oranje? Zullen ze zoveel zelfvertrouwen hebben getankt dat ze het aandurven om fanatiek hoog druk te gaan zetten en Nederland onder druk te gaan zetten?
3: Nou, ik denk dat niet per se. Ze hadden in principe tegen Duitsland ook maar één schot op doel. En ja, dat was eigenlijk ook niet eens echt heel lekker op doel. Hij werd van richting veranderd. Maar ik denk wel dat ze inderdaad wel echt uitgaan van eigen kracht. Dat is wel zeker het geval. Maar of ze echt hoge druk gaan zetten op Nederland, ze hebben natuurlijk ook een eerste plaats te verdedigen. Als ze gelijk spelen, dan behouden ze nog steeds de eerste plaats.
2: Nou, en ik heb die wedstrijd tegen Servië ook nog even terug zitten kijken vandaag. Die hebben ze ook gewonnen. De eerste wedstrijd. Dat was ook een uitwedstrijd overigens. En daar speelden ze misschien wel wat meer uit de schulp. Maar hebben ze echt in de allerlaatste minuut die 3 punten pas binnengehaald. Dus dat was me eigenlijk een beetje ontgaan. Maar die wedstrijd was ook niet per se een gemakkelijke overwinning voor ze. Terwijl Servië juist nou echt niet echt een gouden generatie heeft.
1: Geluk is wel een keer op, zou je zeggen.
2: Ja, maar geluk zou ik het toch tegen Duitsland niet willen noemen. Dat was echt een uitstekend georganiseerd elftal. Dat daar weliswaar maar één schot op doel. Maar nadat die ene goal viel, kregen ze wel direct ook nog een kans op 0-2. Ze hebben Duitsland echt ontregeld. En dat mag Nederland niet gebeuren.
1: Oké. We geven het podium aan jullie, Jacob van Katwijk en Diederik van Zessen. Ik wens jullie heel veel plezier bij Griekenland tegen Nederland.
2: Ja, goedenavond. Welkom bij GPA Sportradio. Welkom bij Griekenland tegen Nederland. We volgen de actie van seconde tot seconde. Je hoeft hier niks te missen. En het begint met de opkomst van de twee landenteams. Ze komen achter de scheidsrechter aan het veld op geconcentreerde kopjes en schitterende trainingsjackies. Allebei fel oranje jack van het Nederlands elftal. Niet dat jackie waar we het zojuist over hadden van Patta, maar gewoon van de hoofdsponsor. En die zijn blijkbaar nodig, terwijl het toch ruim 20 graden is in Griekenland. En de Grieken die hebben, Jacob, vind ik eigenlijk nog Het is een kwestie van smaak, maar daar kunnen we meteen even over twisten. Een nog mooie jackie. Een blauw klassiek trainingsjackie.
3: Ja, less is more, hè? Gewoon blauw, gewoon die Griekse vlag. Een paar streepjes erop, die natuurlijk ook helemaal passen bij de Griekse vlag. Dus het is een beetje inderdaad, hoe minder, hoe mooier. Dat is een beetje een kwestie van smaak, wat je zegt. Allebei de ploegen gaan in de lijnen staan. Ze gaan in kolonnen staan voor de volksliederen. En we horen op de achtergrond natuurlijk ook de teamsong van de Nations League.
2: Die heel erg veel lijkt op de Champions League hymne. Volgens mij mag de bezoeker eerst, dat is bijna altijd zo, tenzij de ceremoniemeester, de DJ, de verkeerde plaat instart. Maar ik geloof dat we eerst naar het Wilhelmus gaan luisteren.
3: Dat wordt last bij NEC, geloof ik, hè?

kunnen ze voetballen. Dit waren de stemmen van onze basiself. Want de camera was er heel dichtbij en de microfoon dus ook. Ik vond Van der Ven nog het meest toonvast. We gaan luisteren naar de hymne voor de vrijheid. Dat is de Nederlandse vertaling. Dat is iets beter dan mijn Grieks. Want het is het volkslied van Griekenland.

0: waren de Grieken. Tranen in de ogen bij de spelers van Griekenland. Je ziet wat het met ze doet, je hoort het. En bij Nederland inderdaad, misschien een toontje vals af en toe, maar het is mooi om die passie te horen. Dumfries schreeuwde ook het Wilhelmus hard uit zijn longen. Beide ploegen nu met de high fives lopen ook langs scheidsrechter. De arbitrale trio trouwens volledig uit Italië. Marco Guida, hij zal straks de TOS gaan uitvoeren. En dan gaan we dus straks beginnen. De trainingsjackies gaan uit. Nederland speelt vandaag in het uittenu. Maar dat betekent niet dat er geen oranje te zien is. De oranje broek, een mooie oranje baan op de borst. En voor de rest dus een wit tenu.
1: Ja, en dan zijn dat de captains Pavlidis van Griekenland en natuurlijk Virgil van Dijk die de TOS gaan uitvoeren. De Nederlandse supporters zitten, zoals je in dit soort stadions vaak ziet, een beetje weggedrukt in de hoek. Dan kun je, als je achterin zit, echt niet zoveel zien. Maar je kunt wel voor sfeer zorgen, een beetje tegensfeer. En dat is ook wel nodig, want de Grieken die spelen bij uitwedstrijden zelfs soms een thuiswedstrijd. Bijvoorbeeld in Augsburg, die wedstrijd in Duitsland. Wat zaten daar ineens verrassend veel Grieken in het stadion. Want toen dat doelpunt gemaakt werd, die verrassende goal en de historische overwinning op Duitsland tot stand kwam, toen bleek er uit alle hoeken en gaten ineens Grieken aanwezig te zijn in het stadion. Nou, nu zijn er, dat zal niet zo verrassend zijn, nog veel meer van hen. En dus zal het een intimiderende sfeer zijn. De jackies zijn uit. Virgil van Dijk heeft een wit shirt aan met wel de oranje broek en de witte sokken. En Nederland, dat zal gaan spelen in een basis. We hebben het net al eventjes genoemd met weinig wijzigingen. Maar de verrassende naam is Guus Til. Hij mag in de basis staan. Het is zo'n alleskunner. Hij lijkt op 10 te gaan spelen. Quinten Timber ook op het middenveld samen met Veerman. En voorin, niet zo verrassend, Summerville, Meerdink, Van Bommel. Van Bommel dus linksbuiten, want Gakpo is naar huis. Achterin, daar zijn we Van Hekken kwijtgeraakt. Jurjen Timber is weer fit genoeg om te starten. En dus is hij zijn logische vervanger. Samen met Virgil van Dijk, centraal achterin dus. Rechtsback, gewoon Dumfries. Linksback, gewoon Van de Ven. En op doel, daar stond hij ook al. De afgelopen eindronde natuurlijk, Bart Verbrugge.
0: Ja, een dugout van 12 man sterk heeft Xavi nog achter de hand. Met Roefs, Vlekken, Frimpong, Hato, Ake, Gravenberg, Zirkzee, Lang, Reinders, Taylor, Koopmeiners. En de meest opvallende naam is natuurlijk Givaj Zegiel. Hij zou zijn debuut kunnen maken vandaag voor Oranje. Was natuurlijk laatst teruggegaan naar Jong Oranje. En vandaag wellicht in Thessaloniki. De eerste minuten voor toch wel de topscorer van de Eredivisie. Maar goed, eerst dus die 11 namen. Dan krijgt u ook nog in vogelvlucht die 11 namen van Griekenland. Met Tsolakis, Mavropanos, Retsos, Kourbelis, Ioannidis. Dat is die ene dus van Sporting die zo 100 miljoen kost. Zolis, Pavlidis, Androutkos en we gaan zo beginnen. Tsaliakas, Karetsas en Tsimikas.
1: En dan staan ze inderdaad klaar voor de aftrap. Alle 22. Het zal Pavlidis volgens mij zijn die het eerste tikje gaat geven in het stadion van PAOK in Thessaloniki. Is de bal aan het rollen en dan, ja dan is die sfeer toch wel degelijk intimiderend. En daar zal Nederland de komende 90 minuten tegenop moeten gaan voetballen. De Grieken nemen de aftrap zoals dat tegenwoordig te doen gebruikelijk is als je de onderliggende partij bent. Je schiet die bal gewoon heel hard de helft van de tegenstander op. Dan gaat hij soms over de zijlijn. Je hoopt dat hij nog net binnen blijft, maar dat is in dit geval niet zo. En dus krijgt Nederland de ingooi, heeft Griekenland hem weer overgenomen. En aan de rechterkant meteen de ruimte misschien bij Karetsas van Borussia Dortmund. Staat op de achterlijn en komt de voorzet. Die is laag, die is goed. Het was Pavlidis met de voorzet vanaf de achterlijn. Bal wordt naastgekopt, dan lijkt dat mij een doeltrap. Maar ik heb het idee dat er naar de cornervlag wordt gewezen. Geen buitenspel zien wij in de herhaling. Op het moment dat Karetsas diep ging, liep Pavlidis eroverheen, de aanvoerder. Hij, de uitspits van Willem II en AZ, die zet daar voor. En dan inderdaad is het Timber die de bal als laatste raakt. En is het dus een corner vanaf de rechterkant voor de Grieken na een minuut spelen.
0: Inderdaad, de buik van Jurjen Timber levert de hoekschop op. Die wordt ingedraaid. Daar moet Verbrugge komen, zou je zeggen. Maar die heeft natuurlijk al toch assistentie van die lange Virgil van Dijk. Torent boven iedereen uit. Werkt die bal de 16 uit. Zo is de druk eventjes weg. Maar het balbezit snel weer overgenomen door de Grieken. De bal is nu rechts achterin bij Griekenland. Terwijl Nederland zich nog steeds massaal achter de bal positioneert. Die verwachten toch dat die Grieken aan het begin vooral gaan stormen. De bal is nu in de 16, maar dat was buitenspel. Die buitenspelsituatie was daar bij Griekenland. En dus de vrije trap voor Nederland. Die vrije trap zal genomen worden straks waarschijnlijk door Timber.
1: Het was inderdaad een randje buitenspel, zien wij in de herhaling. Het gefluit nu, het geboel. Het is wel lekker hoor, om naar te luisteren. En ik kan me voorstellen dat het ook alleen maar motiverend werkt als je op het veld staat. Er zijn ook de nodige spelers hier aan de zijde van Nederland bij, die best al wat wedstrijden op Griekse grond hebben gespeeld. Nederland verloor nog nooit op Griekse grond, kreeg zelfs nog nooit een doelpunt tegen. En nu, na twee minuten, combineert het achterin met aan de linkerkant Van de Ven. Zong hij hard mee met het volkslied net. Het was bijna bij hem thuis in West-Friesland te horen. Hij kaatst even. Hij gaat hem nu, denk ik, terug naar de doelman spelen. Nee, er is uitgezakt door Veerman. Die geeft hem naar zijn rechterkant. En daar aan de rechterkant is de aanname bij Timber. Verder door naar de rechterkant. Dumfries aan de zijlijn. En dan net voor de middencirkel is de bal bij die andere Timber. Die levert hem in. Zet dan vervolgens druk. En aan de rechterkant moet Summerville nu zijn best doen om die bal nog binnen te houden. Maar hij rolt over de zijlijn. 10 meter voor de middenlijn voor de Grieken aan de linkerkant. En zij krijgen dus de ingooi bij een 0-0 stand.
0: Ingooi inderdaad bij de kant van de linksback. De kans voor Nederland dan om hoog vast te zetten met Summerville. En er wordt hier waarschijnlijk een lichte overtreding gemaakt. Maar de scheids laat het doorgaan. Die Marco Guida, een lichte, ja, een zwiepert was het van Timber. Van Jurriën Timber dit keer. Daar waar daarvoor dus even Quinten Timber wat laconiek de bal verloor. Maar Nederland speelt toch wel met veel rust. Loopt overeind met aanvoerder Virgil van Dijk. Die spreekwoordelijk voorop. Hij staat natuurlijk achterop. Heeft de bal zojuist aan Dumfries gegeven. Nederland kiest in deze fase vooral voor het balbezit. Wacht op de gaatjes voorin. Die komen er wellicht met loopacties van Summerville en Meerdink. Meerdink laat zich een beetje inzakken, wil die bal hebben. Maar Nederland kiest, zoals eerder gezegd, dus voor het balbezit. Bal is helemaal terug bij Verbrugge.
1: Verbrugge iets voor hem. Daar staat Virgil van Dijk. Virgil van Dijk, geen opties voorin. Weinig beweging, dus maar even naar zijn rechterkant. Kaats met Dumfries. Met het balbezit dus weer bij de nummer 4. Met de rechterrug van Nederland. Dan is het Quinten Timber die iets uitzakt. Geeft hem naar zijn linkerkant. Daar was de aanname even bij Til. Hij weer achteruit. En dan een opening naar de linkerkant. Prima bal. Kan Van Bommel hem binnenhouden? Nee, maar gaat via de rug van een Griek. En dus gooit hij snel in richting de achterlijn. Kan er een voorzet komen van Til richting Meerdink. Meerdink kan er niet aankomen. Keeper staat te zwaaien alsof er brand is. Maar de scheidsrechter fluit niet. En dan bij het uitverdedigen neemt Nederland weer over. Met een opening van Veerman. Die het snel doet, zoals Veerman dat vaak doet. Maar niet iedereen heeft ogen in zijn achterhoofd zoals hij dat wel heeft. En dus ziet Summerville die bal niet aankomen. Gaat hij over de zijlijn. Die is de ingooi voor de Grieken.
0: Ruime 4 minuten gespeeld. Nog steeds dus 0-0 in deze beginfase. Waarin Nederland langzaam steeds meer richting de helft van Griekenland gaat. Qua druk zetten. Meerdink geeft ook aan. Summerville, doe je mee met druk zetten. Terwijl Griekenland de lange bal hanteert. Die slaan een stationnetje over het middenveld heen. En zo kan Nederland dus weer in de achteruit. Griekenland heeft natuurlijk, zoals in de voorbeschouwing ook gezegd, gevaarlijke buitenspelers. We zijn benieuwd of die vooral achter bijvoorbeeld Dumfries en Van de Ven aan gaan rennen. Of dat ze dus echt vanuit eigen kracht gaan voetballen bij Griekenland. Nu is het gevaarlijk, want de bal valt over Van Dijk heen. Geen buitenspel. Komt hier dan liggen kans voor Griekenland. Er moet Nederland massaal de 16 in. Van Dijk uiteindelijk, zoals zo vaak, blijft hij recht overeind staan. Maar zo ontstaat er toch nog een nieuwe kans. Nederland leek het balbezit terug te hebben veroverd, maar levert de bal zo weer in. Komt daar dan vanaf afstand een schot redelijk ongevaarlijk. Maar die is zelfs zo ongevraagd dat hij binnen blijft. Komt er dan opnieuw een kans, een voorzet. En ook die scheert over iedereen heen. Maar ik denk dat Nederland toch even een wake-up call nodig had. Want die bal was verdedigd, maar zo weer ingeleverd. Gaat via de hoekvlag over de achterlijn. En zo krijgen we, even rustig, een doeltrap bij Verbrugge.
1: Ja, dat Toumba Stadion is ook wakker geworden. Ze krijgen prima eerste minuten van hun Griekse elftal voorgeschoteld. En Nederland moet nu gaan uitverdedigen uit een doeltrap, maar komt er niet uit in Griekenland. En die buitenspelers, je noemde ze al, weten het niet te vinden, terwijl het daar vandaan moet komen, het gevaar. Summerville, tegenwoordig spelend bij Al Hilal. Hij is echt heel vaak betrokken bij gevaar voor het Nederlands elftal. En Nederland met het opbouwen maakt hier bijna een fout. Het is Timber die hem kort terugspeelt richting die andere Timber. En tussen die twee broertjes, ook de keeper had er hier wel debet aan, gaat het bijna mis. Waardoor het nu wel, aan de andere kant kan Nederland er alsnog uit. Met Til, met het schot. Ja, want zo snel kan het gaan. Er zijn drie spelers bij Griekenland op het middenveld weg. Til verlengt het veld. Dan komt hij bijna tot de schot. Maar uiteindelijk wordt dat wel verdedigd. En staan er nu wel 10 veldspelers van de Nederlanders op de helft van Griekenland.
0: Ja, je hoorde wellicht het publiek ook opveren. Dat was vanwege die rechtsback, Saliakas. Hij ging vrij eenvoudig liggen toen hij in aanraking kwam met Ruben van Bommel. En het publiek reageert daar dus snel op. Scheidsrechter niet gek maken. Die Saliakas was een paar minuten geleden dus gevaarlijk. Dook die voorin op bij de Grieken. En kort daarna dus de tegenstoot van Oranje. Het schot van Til miste wat kracht en ook richting. Dat kon worden geblokt, dat schot. Terwijl er in het stadion nog even wordt teruggekeken naar een duikelpartij, krijgt Nederland de hoekschop. Daar meldt Veerman zich. Hij is natuurlijk gevaarlijk met die hoekschoppen. Tegen Servië draaide hij er eentje bijna rechtstreeks de kruising in. Hij heeft een gevaarlijke indraaiende hoekschop in huis. Het is op dit moment Meerdink die een beetje oorlog maakt daar bij de keeper in de buurt. Scheids heeft ze uit elkaar gehaald en daar komt de hoekschop.
1: Ja, thuis tegen Duitsland ging hij er gewoon in uit een corner. Reinders nam hem toen, zo ongeveer in deze minuut. Maar toen werd hij afgekeurd. Voorzet is dit keer te laag van Veerman. Lijkt over de achterlijn te worden gelopen door een Griek. Dat zegt ook Timber. Het is in dit geval Jurjen Timber, maar de scheidsrechter heeft anders besloten. De doeltrap is inmiddels ook al genomen. Wordt nu naar voren gekopt door Van Bommel. En aan de linkerkant is het voor Nederland het duwen en het trekken van Til. Hij probeerde op die manier, Nederland was Van der Ven trouwens die daar voorin liep. Hij probeerde Nederland weer in balbezit te brengen. Lukt niet. Oranje moet er weer achteraan. Oranje in het wit vanavond achter de blauwe spelers van de Servische Griekse bondscoach Ivan Jovanovic. Die dus zijn eigen land heeft verslagen in deze reeks. En ook Duitsland. En dus zitten ze op een roze wolk hier op Griekenland. En na 8 minuten spelen begin ik het, eerlijk gezegd Jacob, wel een beetje te begrijpen. Deze Grieken die hebben kwaliteit en vooral zelfvertrouwen. Zo spelen ze tegen Nederland.
0: Ja, en je benoemde zojuist even Ivan Jovanovic. Misschien een beetje flauw en ik vraag me af of hij al vaak is gemaakt. Want hij is natuurlijk Servisch. En Servisch en Grieken, dat gaat niet vaak goed samen natuurlijk. Maar goed, de bal is achterin bij Van Dijk. Hij bouwt op via de linkerkant daar, waar Til natuurlijk als een echte duizendpoot overal te vinden is. Hij stond eventjes als een soort linker middenvelder opgesteld, waardoor Meerdink zich in de spits laat zakken. Bal gaat nu naar rechts, naar Timber. Achterin nog bij Nederland, ter hoogte van de middenlijn. Nederland blijft in balbezit en blijft wachten tot de Grieken happen. Dat doen ze niet. Die blijven gepositioneerd spelen, waardoor er weinig ruimtes voorin ontstaan. Maar Nederland kan wel het balbezit blijven behouden met Veerman. Het is een beetje walking voetbal soms. Dus zoekend naar dat gaatje. En zo wordt er af en toe even heen en weer getikt tussen Timber, Van Dijk en Dumfries. De balbezitcijfers zullen hoog zijn aan de kant van Oranje. Bal is nu op rechts bij Somerville.
1: Somerville, ja, wel twee spelers in ieder geval voor zijn neus. Daar wipt hij hem tussendoor. Dat is een aardige combinatie. Meerdink heeft hij hem terug. Somerville in het centrum met links. En daar schiet hij laag mee. Niet gevaarlijk. Het stuitertje zou dan misschien nog voor gevaar kunnen zorgen. Maar niet zo laag is, we hebben hem vooraf al geroemd, is een uitstekende keeper. Is voor veel geld naar de Premier League gegaan bij Hull City. En hij heeft de bal gewoon gepakt. Ging erop liggen, zoals keepers dat moeten doen. Het veld ziet er niet zo glad uit als ik van tevoren dacht. Het is geen perfect veld hier in het Tumba Stadion in Thessaloniki. En dat zou nog wel eens een rol kunnen gaan spelen in deze wedstrijd. Dat zagen we natuurlijk ook in Servië. Dat was niet best, hè?
0: Nee, daar vlogen de plaggen echt om je oren. En ik dacht al van, hoe heeft die grasmeester naar die wedstrijd zitten kijken? Ik denk met net zoveel tranen in zijn ogen als de Grieken vandaag bij het volkslied. Maar voorlopig lijkt die bal wel steeds goed aan te komen. Maar wellicht wordt dat in de tweede helft anders als die mannen hier allemaal over het veld heen denderen. Nederland nog altijd in balbezit. Dat domineert echt in de eerste 10 minuten in balbezit. Bal is helemaal achterin bij Verbrugge. Die kiest ervoor om een crosspas te geven. Dat zit wat risico in. Dumfries komt er net niet aan. Maar via de Grieken de bal over de zijlijn. En wel nog dus het balbezit voor Nederland. Maar wel in de vorm van een ingooi.
1: Ja, geen spectaculaire eerste 10 minuten. Heel even een offensiefje van Griekenland. Nog geen grote kansen voor Nederland gezien. Dus als je net bent ingeschakeld bij GPR Sportradio, heb je vooralsnog niks gemist. En je gaat ook niks missen. Want we zijn er elke seconde van deze wedstrijd voor je. Beide ballen in het centrum bij de Grieken. Precies in het centrum, zelfs in de buurt van de middenstip. Daar is het Mavropanos die de bal naar voren speelt. Speler van West Ham, teamgenoot van Joël Veldman. Bal wordt naar voren geschoten en vooruit gekopt door de Grieken aan de rechterkant. Bij Nederland dan weer opgepakt. Kortom, een rommeltje bij beide ploegen in de opbouw. Nederland mag het nu als volgende gaan proberen. Dan kun je maar beter aan Veerman geven. Dat heeft Timber Jurjen goed in de gaten. Veerman met een crosspaas. Aanname bij Van Bommel. Ze speelden maar kort samen omdat Van Bommel vorig jaar al vroeg in het seizoen geblesseerd raakte. Maar ze hebben wel degelijk allebei in dezelfde PSV-ploeg gestaan. Jurjen Timber nu aan de rechterkant. 5 meter over de middenlijn. Geeft hem even weer richting Veerman. En dan Timber weer. Timber achteruit. Die andere Timber zou misschien kunnen. We gaan eerst nu 5 meter over de middenlijn. naar de veilige voeten van Veerman. En nu omsingelt Nederland de Grieken toch zo langzamerhand. Van Bommel kan hij misschien wat forceren. Van Bommel in de halfspace gaat richting de 16. Op de hoek van de 16 geeft hij hem terug op Veerman. Mooi balletje van Veerman. Kan er geschoten worden door Summerville? Het antwoord is nee. Hij stuit het over de achterlijn. Het was ook een lastig wippertje. Maar vrij was het zeker geweest als daar een mooie volley van Summerville had gevolgd.
0: Ja, het was lastig inderdaad. Die bal was wat te hoog voor Summerville om die wat acrobatisch in te mogen schieten. We zagen even ervoor bij Summerville dat deze Nations League wedstrijd niks meer weggeeft van vroeger de oefenwedstrijden, de vriendschappelijke wedstrijden. Want die rechtsbuiten kreeg een keiharde knal op zijn achterhoofd. Is inmiddels weer overeind gestaan. De Grieken willen overnemen, ondanks het vasthouden van Timber. De aanval van Griekenland. Nederland moet in de achteruit in de eigen 16. Komt daar het schot. Het is een rotje, die gaat erin, zeg! Griekenland op 1-0. Nederland, zijn we wakker? Hij zit erin en de knieglijder is daar. En de doelpunt te maken is het Zolis. Oranje. 1-0 voor Griekenland na ruim 12 minuten spelen. Maar we worden toch gered.
1: We worden gered. Het is buitenspel. Het leek al zo'n rommelige situatie. Doelpuntenmaker, de teamgenoot van Jurjen Timber bij Arsenal. Zolis, we waren voor hem gewaarschuwd. Maar gelukkig loopt dit goed af voor Nederland. Wij zien ondertussen een herhaling. Laten we ook wel hopen dat de scheidsrechtelijke beslissing juist was. En dat lijkt er wel op. Want op het moment dat Zolis schiet, staat Pavlidis buitenspel. En dan staat hij voor de neus van Verbrugge, die daardoor misschien het niet zo goed ziet allemaal. En dan kun je daar als supporter van Griekenland van zeggen, hij raakt de bal toch niet. En dat ga je ook zeker zeggen als je een blauw-witte bril op hebt. Maar laat ik nou net mijn oranje op hebben gezet vanochtend. Dus ik vind het helemaal mooi. De bal is naar voren gegeven. En daar is het Til die hem over zijn voet laat schieten. Het spel is dus alweer aan de gang. We zijn alweer verder gegaan. Doelpunt afgekeurd. Prima, Jacob.
0: Wel opvallend, want het is natuurlijk heel arbitrair. Hinderlijk buitenspel. Dan zou je zeggen, van we zien zo vaak dat er bij een doelpunt nog even dubbel wordt gecheckt door de VAR. En nu was het gewoon meteen clear, obvious, hinderlijk buitenspel. En we zijn weer doorgegaan. Dus voor ons, voor Nederland natuurlijk helemaal niet erg. Nou, de Grieken die zullen wel getergd zijn om alsnog die 1-0 te willen maken. Al was het natuurlijk wel gewoon een fout van Nederland. Dat hopelijk daarvan is geschrokken, wakker is en de boel nu wel goed voor elkaar heeft. De bal is achterin bij Griekenland als Nederland hoog druk zet met Ruben van Bommel. Levert hier en daar wat paniek op bij Griekenland. Die moeten dan de lange bal hanteren. Het kan gevaarlijk worden. Het lijkt alsof bij de linksbuiten van Griekenland er zelfs kramp bij de hamstrings inschiet. Maar hij gaat nog wel door. Komt die bal weer in de 16. Wordt dit dan alsnog de 1-0. Och, die bal die smoort. Het is ontzettend druk in de 16 bij Nederland. En zo kan die bal uiteindelijk via Timber over de achterlijn rollen. Krijgen we de hoekschop van Griekenland. Maar het is toch geen goede fase dit.
1: Ja, ze hebben laat de opstelling gehoord in Nederland zelf. Maar misschien hebben ze ook laat naar de video gekeken van de wedstrijd tegen Duitsland en tegen Servië. Want teruggetrokken voorzetten, dat is echt het keurmerk, het handelsmerk van deze Griekse ploeg. En dat doen ze hier tot 2-3 keer toe toch al gevaarlijk. In het geval van de wedstrijd in Augsburg tegen Duitsland werd die bal van richting veranderd, viel hij er alsnog lullig in. Nu heb je het goed gezien, want volgens mij is er sprake van een blessure bij Zolis en lijkt het inderdaad iets in de hamstring. En dit is de absolute vedette van deze ploeg, natuurlijk. Ze hebben met Pavlidis een goalmaker. En ook die Ioannidis die speelt dus in Portugal in de spits. Maar dit is een gevaarlijke speler die behandeld gaat worden. En dan hebben we na een kwartier tijd een blessurebehandeling. En is het een goed moment om misschien heel even te gaan kijken hoe het bij die andere wedstrijd in deze pool is.
2: Ja, bij Duitsland tegen Servië staat het nog 0-0. Wales-Noorwegen, daar staat het inmiddels 0-1. Doelpunt van Bob. En as we speak komt Portugal. Komt op voorsprong uit bij Denemarken zonder Ronaldo dus. Maar dat heb ik al vaak genoeg gezegd, dus dat ga ik nu echt niet meer zeggen. Maar ze staan wel met 1-0 voor door een doelpunt van Cancelo.
0: Ja, terug hier in de wedstrijd tussen Griekenland en Nederland is het toch wel het sneu hoe het eruit ziet.
1: Ja, maar wacht even. Er gebeurt ook iets raars, dan staat ineens onside.
0: Ja, het lijkt alsof de regie inderdaad op de schermen wat aparte dingen laat zien. Want we zien nog even het buitenspelmoment van zojuist terug. Daar stond onside.
1: Maar dit zou theoretisch gezien kunnen betekenen dat die goal nu nog goedgekeurd wordt.
0: Ja, is het zo. We hebben inmiddels alweer een nieuwe spelsituatie gehad. Maar het ging natuurlijk ook om hinderlijk buitenspel. Dus de man zelf die uiteindelijk De bal schoot, stond er niet buitenspel. Ah, het is in ieder geval een aparte situatie. Nou, nog altijd 0-0.
1: Gaat gewoon genomen worden. Ik denk dat ze in Griekenland met het alfabet in de war waren. Dat kan ik me ook wel voorstellen, want ik kan het van hen ook niet lezen. Maar het zijn twee F'en of één N. Want volgens mij moesten ze gewoon offside op die beelden zetten. En was het namelijk gewoon buitenspel van Pavlidis, die hinderlijk buitenspel liep. Nieuwe corner van de Grieken aan de linkerkant. Want de realiteit is wel dat Nederland onder druk staat in Thessaloniki. Terwijl de wissel wordt voorbereid aan de zijde van de Grieken. De nummer 7 staat klaar. Dat is Georgios Masouras. Speler van Neom. Is een routinier. Hij was ook invaller bij de wedstrijd tegen Duitsland. Maar wisselen bij de corner, dat doen ze nog niet. De corner goed nemen, dat doen ze ook niet. Want Nederland krijgt uiteindelijk de doeltrap omdat die bal er al ingedraaid is.
0: Ah, dat betekent wel dat het een ontzettend sneuwe fase is voor Tsolis. Want hij maakte die goal, wist zelf van niks.
1: Nou,
0: hij staat
1: voorlopig
0: wel klaar omdat hij erin wil. Maar bij Griekenland denken ze, weet je wat, we nemen het zeker of het onzekere. Hij trok zojuist een sprintje op links, greep terwijl die sprinten naar zijn hamstring. En ja, dan weet je eigenlijk al hoe laat het is. Dan wil je wel doorspelen door de adrenaline. Maar goed, dat is verleden tijd. Nederland nu in de aanval. Somerville glijdt wat weg in de 16 van Griekenland. Zit niet als laatste aan die bal. En daardoor krijgen we een hoekschop opnieuw. Een kans voor Oranje en een kans voor Griekenland om nu dat te gaan wisselen.
1: Ja, juichen omdat je een corner krijgt, dat is wat Somerville hier doet. En dat typeert toch ook wel een klein beetje hoe Nederland in deze wedstrijd zit. Het moet alles aangrijpen om in deze wedstrijd te komen, kansen te kunnen creëren. Het Tsolis gaat toch echt niet verder. En dat is zielig. Zeker omdat hij basisspeler is bij Arsenal. Arteta zal dit ook toch de coach van Arsenal met ledenogen aanzien. Misschien Jurjen Timber zelfs ook wel. Want de man die van reservespeler als huurling bij Twente binnen een paar seizoenen tot basisspeler van Arsenal is uitgegroeid, is ook weer een speler die geblesseerd terug gaat komen bij zijn club na deze interlandbreak.
0: Of uit voorzorg gaat hij eraf en dan is Arteta weer blij. Want hij wilde zelf door. Maar goed, je weet het niet. Misschien heeft hij iets aan zijn hamstring. We gaan verder, want er is een hoekschop. En die gaat genomen worden door Veerman. Terwijl alle ogen natuurlijk op die toren, die hoge, lange Van Dijk is. Ja, die had al een volley in gedachten. Virgil van Dijk schopte een stuk lucht dood. De bal is terug naar achteren bij Nederland op de eigen helft. Terwijl de rest van het team nog allemaal voorin staat te wachten. Misschien komt die bal alsnog via de lange bal van Verbrugge. Maar Verbrugge die maand kalmte gewoon balbezit bij Oranje. In een fase waarin het vooral weer even dus de rust moet terugvinden. En vanuit die rust kan gaan aanvallen. Doet het over rechts. De bal is bij Somerville en gaat weer even terug naar achteren naar Veerman.
1: Ja, en dan gaat de bal wel heel erg langzaam rond, Jacob. Quinten Timber heeft hem. Geeft hem aan zijn rechterkant naar Jurjen Timber. En dan aan de zijlijn is het Dumfries. Grieken zijn ver ingezakt. En Nederland zoekt het uiteindelijk terug bij Bart Verbrugge. Die wel ver uit zijn 16 is gekomen. Meter of 10, 15 staat hij daarvoor. Geeft hem aan Virgil van Dijk. En hij weer achteruit naar de man in het groen. Bart Verbrugge gaat weer terug naar Virgil van Dijk. Opening naar links, naar Van Bommel. Het is een wat opportunistische bal. En zo moet Van Bommel zijn mannetje aan de kant duwen. Dat doet hij ook. Saliakis maakt zich boos. Saliakas. Dat Van Bommel een omver duurde. Ja, dit is de Ruben Van Bommel die wij wel kennen natuurlijk. Hij zit veel in de gym. Hij heeft de body, nog veel meer body dan zijn vader ooit gehad heeft. En hij gebruikt het ook. En dat is typisch, hè, voor een buitenspeler. Het is echt een gevaarlijke buitenspeler omdat hij anders gebouwd is. Omdat hij anders rent. En mocht je hier nou net het voordeel van de twijfel krijgen en het balletje wel meekrijgen, dan kun je zomaar een kans creëren. Het is altijd gevaarlijk, maar in dit geval ook gewoon een vrije trap.
0: Het kan dus ook een beetje je nadeel werken. Omdat hij zo bonkig is en hij loopt tegen zijn tegenstander aan, vliegt hij weg alsof hij niks weegt. Die back van Griekenland dat snel de bal weer kwijt is geraakt via de lange bal uit die vrije trap. Wordt hij doorgekopt bij Oranje achterin bij Verbrugge. Gaat Nederland weer opbouwen. Dat doet het inderdaad af en toe in een slakker tempo. Dat wacht ook gewoon tot Griekenland uitstapt. En dat is ook niet gek dat Nederland even kiest voor de rust. Nou, dus een fase waarin het een tegengoal te verwerken kreeg. Die werd afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel. En dat leverde voorlopig nog geen vuur op in het stadion. Het is eigenlijk nog vrij kalm in dit stadion, waarin we van tevoren toch hadden verwacht dat het echt zou gaan zinderen.
1: Ja, het stond ooit in de fik toen AZ hier kwam spelen en een goed resultaat neerzetten met de vader van Max Meerdink nog in de gelederen. Letterlijk in de fik heb ik het dan over. Hè. Het wordt natuurlijk vaak als metafoor gebruikt. Ingooi moet een paar meter de andere kant op. En dat geeft de scheidsrechter met de beweging aan die daarbij hoort. En daarmee laat je meteen als Italiaanse scheidsrechter even zien dat je grip op de wedstrijd wil 21ste minuut van die wedstrijd. Bij een 0-0 stand. Er worden duels uitgevochten op het middenveld. En uit dat rommeltje heeft Van Dijk hem nu overgenomen. Ja, typisch Van Dijk duel. Er was dan even zo'n moment van onrust in de ploeg. Waarbij het balbezit in 20 seconden 20 keer heen en weer ging. En dan komt Van Dijk even ingeschoven, neemt die bal over en kijkt dan meteen omhoog en om zich heen. Zo van, we gaan even rust creëren. Geeft hem naar zijn rechterkant. En op dat moment logisch straft hij mijn woorden, want de bal gaat over de zijlijn. En de Grieken hebben alweer een ingooi genomen. Het is echt een rommelige fase. Het is van beide kanten vechtvoetbal. Maar ik kan niet zeggen dat ik lijn herken in het spel van Nederland. En Xavi bal, waar we zo van genoten. Zeker natuurlijk het feit dat er uitgewonnen werd in Servië en een goede tweede helft op de mat gelegd wordt. Ik moet er nu nog een beetje naar zoeken, Jacob.
0: Nee, inderdaad, is vooral veel duw- en trekwerk. Er gebeurt ook niet heel veel, geen zware overtredingen. Het publiek veert dan wel op als het een klein kluitje van spelers wordt met wat kleine overtredingen. Vooral Timber is eigenlijk allebei de broertjes Timber. Die hebben daar een handje van om veel vast te houden. Terwijl inderdaad de mensen in het stadion nog even ter verduidelijking te zien krijgen of meekrijgen dat die buitenspelsituatie dus inderdaad offside was en niet onside. Inderdaad, die bal ging zelfs door het poortje heen van de speler die hinderlijk buitenspel stond. Dus terecht afgekeurd, nog altijd 0-0. Nederland neemt over met Van Dijk en Dumfries.
1: Ja, en het staat ook nog steeds 0-0 bij Duitsland. En dus heeft Nederland doet het met een overwinning echt hele goede zaken na deze wedstrijd. Is deze pool op de helft en de tweede plek is al voldoende voor een plek in de kwartfinale van de Nations League. En sowieso een lekker dubbelduel dan in maart. Anders moet je vriendschappelijk gaan spelen. Oh nee, trouwens, dan begin je natuurlijk al aan de kwalificatie. Bal wordt verlengd door de Grieken. Dit is heel erg gevaarlijk. Komt een grote kans aan en hij wordt binnengeschoten. Dit was veel te licht verdedigd. En hij wordt uitermate goed binnengeschoten. Hoekje gezocht door Ioannidis. Spits van Sporting in het dagelijks leven. Maar hij kan hem zo voorbij Verbrugge prikken. Komt alleen voor de doelman. Omdat er veel te lichtzinnig wordt omgegaan met de diepe bal. En een luchtduel echt achterlijk makkelijk wordt verloren door, ik meen, Guus Stil.
0: Ja, Guus Stil staat te balen. En Oranje in een fase waarin we zeggen van het is nog niet echt Xavi-bal. Er wordt vooral veel duw- en trekwerk verricht. Ja, is het Nederland toch een beetje aan het slapen bij dit moment? Want er ontstaat ontzettend veel ruimte. En hij heeft gewoon echt zeeën van tijd om richting Verbrugge te gaan. En het is nog even de vraag, het was wel of niet, ik denk net binnen de lijnen, geen buitenspel. Maar in diezelfde hoek waar eerder al werd gescoord en afgekeurd, vliegt hij nu dus wel tegen het zijnetje aan. En dan kijken we dus in Thessaloniki tegen een 1-0 achterstand aan.
1: Ja, Jurjen Timber, toen hij nog in dienst was van Ajax, werd er gezegd, hij gaat nooit de top halen, want hij is niet lang genoeg. En daar is hij behoorlijk goed uitgekomen uit die discussie, want hij heeft de top wel degelijk bereikt. Maar dit was wel zo'n moment waarop hij toch 10 centimeter wel had kunnen gebruiken, want hij verloor hier zijn duel. Bal kon verlengd worden en Virgil van Dijk had het nakijken. Miscommunicatie tussen die twee. Ook Dumfries stond daar in de buurt. Maar in ieder geval mag zo'n lange bal nooit zo makkelijk verlengd worden, waardoor echt een 1-op-1 kans gecreëerd wordt. En die wordt ook gewoon afgerond door de man van, naar het schijnt, 100 miljoen. Daar is hij voor op te halen. 1-0, eerste doelpunt dat de Grieken ooit tegen Nederland maken in Griekenland, is een feit. In de 25ste minuut moet Nederland opbouwen via een ingooi van de Ven aan de linkerkant.
0: Hoe reageert Oranje als we even moeten wachten? Want volgens mij is er iets aan de hand met de aanvoerdersband. Die zit niet helemaal goed om de arm. We wachten even tot we verder kunnen met de ingooi van Mickey van de Ven. Terug naar de eigen helft. Daar waar Timber oppikt. Terug naar Van Dijk in het hart van de verdediging. Samen met Jurjen Timber verlegt het spel richting de rechterkant. Maar nog altijd gaat dat een beetje op een wandeltempo. En dan staat het voorin wat stil. Maar is het altijd hoop op een bevlieging? Er is natuurlijk heel weinig ruimte voor Dumfries om eroverheen te denderen. Dumfries zit ook nog niet lekker in de wedstrijd. Maakt een opzichtige overtreding. Vrije trap voor de Grieken. En zo zitten we over een kwart van de wedstrijd. En kunnen we toch wel spreken van tot nu toe wel een matige pot van Oranje.
1: Enigszins gefrustreerde overtreding heb ik wel het idee daar ook van Dumfries. Die overigens niet op scherp staat. Geldt wel voor Timber en voor Van Dijk. De twee centrale verdedigers en ook de andere Timber mag geen geel krijgen. Willen ze aanstaande zondag de wedstrijd tegen Servië in Eindhoven kunnen bijwonen. Althans, op het veld. Bal wordt geraakt door de Grieken. Heel lomp overigens. Aan de rechterkant door Karetsas, de 18-jarige golden boy van de Grieken. Daardoor was de ingooi voor Nederland, dat nu de bal weer rondspeelt en dat echt weinig dynamiek ziet voorin. Weinig beweging bij de aanvallers. En dan Veerman in balbezit. Wat kan hij? Hij loopt in ieder geval de helft van de Grieken maar eens op. Wordt uitgefloten, je hoort het wel. In het Tupa Stadion, lage bal van hem. Die is richting Meerdink, denk ik. Nee, Til die stond daar naar voren. Die probeerde hem naar Meerdink te spelen. Overname van de Grieken. Overtreding gemaakt door Nederland. Ja, dit ga je vaker zien. Van Bommel zet zijn lijf er weer tegenaan. En dit is niet de allerzwaarste. Hij probeert zich gewoon in dat duel te vechten. Sterker nog, als ik het in de herhaling zie, vind ik eigenlijk dat hij niet zo heel veel verkeerd doet. Die Karetsas is gewoon nog niet helemaal volgroeid. Die 18-jarige jongen. En dat is onze Ruben van Bommel zeker wel. Dit had doorgemogen, wat mij betreft. Maar ja, nogmaals, ik heb mijn oranje bril op.
0: Nou, inderdaad. En die oranje bril zal waarschijnlijk zien dat dit nog ook een wedstrijd is met weinig genot. En het is ook opvallend dat Nederland nog niet dat spel hanteert waarbij er wordt gezocht naar Meerdink en Guus Til, die als een soort kapstok voor elkaar kunnen fungeren, die bal kunnen terugleggen. Misschien ligt daar de oplossing als Nederland toch wel vaak een terugspelbal geeft. Een beetje op een ziekenhuisbal tempo. En het levert wat hachelijke momenten achterin op. Maar voorlopig wordt er dus weinig door de as gespeeld richting Meerdink. En is Nederland echt zoekende in deze eerste helft in Thessaloniki, waar het 1-0 achter staat tegen Griekenland. Maar wellicht kan het nu overnemen met Veerman. De bal was op rechts en weer terug bij Veerman.
1: Ja, Veerman, oh, die verspeelt de bal. Die kon hem niet helemaal lekker aannemen. Het ging hem net wat te snel. En dan wordt de bal wel over de zijlijn geschoten door de Grieken. Krijgt Nederland wel de ingooi en dan even de rust. Maar je ziet dat Nederland daar ook naar snakt, naar die rust de hele tijd. Misschien nog wel meer eerst rust en dan aanvallen. En dus komen er niet echt veel momenten. Zo af en toe komt het er een keer door de as doorheen. Dat probeerde Timber nu ook weer met Til. En dan is er opportunistisch doorjagen van Veerman, waardoor Meerdink toch weer bijna in balbezit komt. Maar uiteindelijk is het de man in het geel vandaag. En dat is het Tsolakis, de Griekse doelman die hem heeft. Hij schiet hem hard en hoog naar voren. Pavlidis verliest het duel van Van Dijk, die hem wel heel hoog de lucht in kopt. Die vuurpijl wordt uiteindelijk door Timber teruggespeeld naar Til. En dan is dit van de Ven net voor de 16 meter. Geeft hij hem aan Van Dijk, die naast hem staat. En Van Dijk paast hem door naar Timber. Maar dit gaat wat mij betreft allemaal wel erg langzaam. Jurjen Timber in balbezit. Lage bal, combinatie met Veerman. Dus weer terug bij Timber, die helemaal stilstaat. Zij het wel op de helft van Griekenland. Somerville, kan hij het openbreken? Twee Grieken voor zijn neus. Eerst maar naar Veerman. Laag op de hoek van de 16 meter. Dumfries aangespeeld, gaat naar de grond. Wil een vrije trap, maar de scheidsrechter met wie die eerder overhoop lag in de Serie A gaat hem hier in ieder geval geen cadeautjes geven.
0: Ja, misschien ook wat opzichtig hoe makkelijk die grote Dumfries naar de grond ging bij een licht duwtje. In deze fase, dus zoals gezegd, waarin Nederland vooral het heel zwaar heeft, veel overtredingen maakt, maar ook in balbezit ontzettend slordig is. Vooral de gebroeders Timber krijgen ook maar lastig die bal richting dezelfde kleur. En zo kijken we dus niet alleen tegen een 1-0 achterstand aan, maar zien we ook voorlopig nog een matig spelbeeld van Oranje. Dat wel domineert in passes. Maar zoals jij net zei, Diederik, het gaat af en toe wel in een heel traag tempo. Dan kom je ook wel een hoog aantal balbezitpercentages en passes.
1: Ja, het zijn tikjes breed achterin. En dat hadden we toch niet besteld bij de Spaanse leiding. Daar hadden we niet op gehoopt. Maar het kan allemaal nog draaien. De tweede helft was in Servië ook veel beter dan de eerste. En dat is nog niet zo heel erg lang geleden in deze voor het eerst extra lange interland break, waardoor we het Nederlands elftal met z'n allen extra goed onder de loep kunnen nemen. En dit is een mooie actie van Jurjen Timber. Weliswaar op eigen helft, op een plek waar je er niet zoveel aan hebt. Maar voetballen kan hij. En de bal gaat hard en hoog naar voren en wordt goed aangenomen op de borst door Max Meerdink. Wordt dan naar de grond getrokken, krijgt de vrije trap mee. Het was misschien wat licht, maar zo heeft Nederland weer even de rust omdat het de vrije trap heeft. Maar ook enorme terreinwinst. Want als je die bal een meter of twee over de middenlijn mag nemen, dat mag Nederland nu, dan kun je iedereen naar voren sturen en die bal daar zo'n beetje richting de 16 meter sturen. Want zo hoog zullen de Grieken de buitenspellijn neerzetten. Maar Nederland heeft die vrije trap toch snel genomen. En voor de neus van zijn coach is het Ruben van Bommel die hem geeft naar het centrum achterin. En dat is een prima opening van Timber naar de rechterkant en aangenomen door Somerville. Somerville met één schaar gaat naar de achterlijn. Somerville, kan hij met de voorzet komen? Ja, maar die wordt verdedigd. En de Grieken hebben hem alweer.
0: Ja, zo was Nederland eindelijk weer eventjes bijna gevaarlijk. Met natuurlijk de individuele actie van Somerville. Die kan ineens de boel openbreken als de wedstrijd even niet lekker loopt. Maar zoals we inmiddels weten is de wedstrijd vol van overtredingen. Lichte overtredingen. En Timber, Quinten Timber in dit geval, ja, die draait gewoon om zijn as. Raakt ondertussen blijkbaar een Griek. Gaat naar de grond, krijgt de vrije trap mee. En zo is de balbezit bij Griekenland achterin. Waar Meerdink helemaal in zijn eentje druk zet. En wat zojuist opviel was dat de Grieken waren begonnen met druk zetten. En van daaruit ontstond er eindelijk iets meer ruimte voor Oranje. De bal is inmiddels links achterin bij Griekenland over de lijn gegaan. Ze mogen de Grieken gooien. En kunnen Nederland en de mannen dus van Xavi de boel gaan vastzetten.
1: Ja, Tsimikas van Liverpool die mag daar gaan gooien. Lang niet altijd zeker geweest van zijn basisplaats onder Arne Slot. Maar hij is er nog steeds en hij komt wel aan zijn minuten. En hij speelt tegen Somerville en is nog niet echt getest door de op papier gevaarlijkste man van Nederland. Als je Max Meerik misschien niet meetelt met zijn doelpunten. Het begint in ieder geval vaak bij Somerville aan de rechterkant. Nu is het Nederland met de bal bij Van de Ven. Van de Ven op de middenlijn. Paast hem in de voeten van Van Dijk. Met een opening naar de rechterkant. Die is goed. Daar is Somerville. Lekkere aanname. Terug naar Jurjen Timber. Verder door naar de rechterkant. Weer naar Somerville. En die probeert dan eens het no-look pass op Denzel Dumfries. Maar Denzel Dumfries had even moeten kijken. Want hij zag hem niet aankomen. En daardoor de overname van de Grieken. Die wel moeite hebben met de uitverdedigen. Ioannidis zet zijn kont erin. En dan wordt er een vrije trap tegengegeven. En dan wordt het een beetje muggenziften. Dan zie je de frustratie bij Jurjen Timber. En dan hoor je de opluchting op het publiek. Die natuurlijk hetzelfde denken als Nederland net. Goedkope vrije trap, terreinwinst. En in de herhaling zie je het, Jacob. En dan denk je, hoe kun je hier een vrije trap voor
3: geven? Ja, het is en blijft een contactsport. Niet dat je iemand echt naar de grond mag trekken. Maar ja, de Grieken weten ook wel een klein beetje van toneelspelen. Elke keer wanneer bijvoorbeeld Jurjen Timber in dit geval even zijn armen om een Griek heen legt, dan gaat hij ter aarde alsof hij een enorme sloopkogel tegen zich aan krijgt. En zo is die scheidsrechter ook niet helemaal consequent wanneer hij vrije trappen geeft. Inmiddels kan het balbezit worden overgenomen door Oranje. In die drukte met alle Grieken is de bal inmiddels op de eigen helft even rustig in het balbezit bij Van Dijk. Van Dijk kijkt even om zich heen, ziet de link.

0: die hem terugspeelt in de voeten van Veerman. Lage bal in de voeten van Van Dijk. 10 veldspelers van Oranje nu op de helft van de Grieken. Veerman, lage bal naar rechts. Het staat echt helemaal vast. Summerville moet het openbreken. Dat kan hij normaal gesproken wel, maar hij speelt hem nu terug richting Veerman. Hij misschien met een paas dan. Toch maar naar Jurjen Timber. Jurjen Timber wijst naar rechts. Geeft hem door het centrum naar Crescencio Summerville. En die ziet als hij omdraait dan ook weer 3 Grieken voor zijn neus. Het lijkt wel of ze met z'n 12 staan. Bal gaat terug uit richting Van Dijk. Van Dijk, opening is uiteindelijk naar Van Bommel met een mooi hakje. Wilde ik zeggen. En dat was het op zich ook wel. Maar hij liep over de zijlijn en dan is de ingooi dus weer voor de Grieken. En dan kun je als Nederland weer van vooraf aan beginnen. Ga je weer een goedkope vrije trap tegenkrijgen. Ja, daar loopt Nederland een beetje in de val. Pavlidis is toch breed en groot genoeg om gewoon op zijn benen te blijven staan. Maar hij voelt een klein handje van Quinten Timber en hij denkt, ik ga liggen, want dan hebben we weer een vrije trap.
1: Ja, die scheids maakt er ook geen lekkere wedstrijd van. Het is tot nu toe toch wel een beetje een draak van een eerste helft. We kijken constant naar overtredingen en vrije trappen. Ik moet wel zeggen, die vrije trappen, die ingooien worden steeds snel genomen, waardoor we weinig kijken naar stilstaand voetbal, hè, die dode spelsituaties. De bal is inmiddels achterin bij de doelman van Griekenland. Probeert het via de lange bal, maar vindt zijn conculega met een mooi woord Verbrugge helemaal aan de andere kant. Zo kan Nederland achterin gaan opbouwen met Virgil van Dijk. Maar iedere keer wanneer dat gebeurt, gaat het in een wat trager tempo. En ook voorin wordt er dan gewandeld. Wordt er gewacht tot die bal komt. Het wordt via links gezocht bij Van Bommel. En met dezelfde snelheid kiest hij er weer voor om die bal terug naar achteren te spelen. Zo behoudt Nederland wel het balbezit.
0: Ja, als de ene keeper naar de andere keeper gaat spelen, dan weet je wel dat het plan lange ballen is nu van de Grieken. Het is echt het enige wat ze nu proberen. Laten we hopen dat ze zo ver terug hangen die Grieken, dat Nederland daar dan toch een keer een goede aanval tegenover zet. In dit geval gooide de Griekse doelman de bal naar de linkerkant. Tsimikas heeft die bal daar aan de linkerzijde, speelt hem verder terug. Retsos, de linkercentrale verdediger, die heeft hem naar voren geschoten. En dan is het qua lange bal in ieder geval niet goed verwerkt door de Grieken, waardoor Nederland weer over kan nemen. Maar ja, het plan ontbreekt om er doorheen te breken. Of de kwaliteit. Summerville op de middenlijn. Geeft hem naar de linkerkant. En dan staan er nog steeds 2 man van Nederland gewoon achter. Eén daarvan is Van de Ven. Die hard inspeelt bij Van Bommel. Van Bommel door de as. Goeie bal. Quinten Timber. Kan hij hem controleren? Ja, maar de Grieken vechten zich in balbezit. Nederland neemt weer over. Til wordt aan de linkerkant diep gestuurd. Maar de bal wordt over de zijlijn geschoten door Mavropanos. En dan is er dus nog wel een ingooi. Hoog op de helft voor Nederland. De helft van Griekenland. Ingooi is alweer gegooid. Terug naar Van de Ven.
1: Van de Ven naar Van Dijk. En wellicht heeft u de naam van Meerdink nog maar weinig gehoord. Die is heel weinig in stelling gebracht. Komt zijn moment in de eerste helft nog? Wellicht nu. De bal is op rechts bij Summerville. Die wacht even af tot de Grieken uitstappen. En loopt ook wat gefrustreerd rond. Draait weg van het spel. Kiest ervoor om die bal weer terug naar achteren te spelen bij Van Dijk. Zo is Nederland wel op de helft van Griekenland te vinden. En komt wellicht, nou ja, er werd een steekpas gegeven richting de 16. Komt Timber net niet bij. En zo nemen de Grieken vrij snel over. Maar ook hun balbezit is steeds van korte duur, omdat ze inderdaad de lange bal spelen. Leveren hem zo weer in bij Oranje. De bal is bij Jurjen Timber.
0: Ja, en dan Quinten Timber was de bedoeling. En die dacht dan weer, ik laat hem lopen. Zodat meteen Martijn of Max Meerdink mee vandoor kan. Die werd niet bereikt. De Grieken zaten er weer tussen. Ze zijn echt op de afspraak. Geconcentreerd aan deze wedstrijd bezig met die voorsprong. Geconcentreerd aan het verdedigen. Dit gaat een hele lastige avond worden. Zeker als het Nederland niet lukt om in de eerste helft al iets van een aansluiting te forceren. Scheidsrechter helpt, je zei het al eerder, niet mee. Dat was eerder qua beslissingen. Maar in dit geval loopt hij ook gewoon even lekker in de weg. En dan krijg je zo'n moment waarop de scheidsrechter zich excuseert. Want dan komt er een scheidsrechtersbal. En dat gaat niet zoals bij ons vroeger, bij de onder 9, bij de F'jes. Namelijk keihard er tegenaan trappen met z'n tweeën. En hopen dat je nog even het scheenbeen van de tegenstander meepakt. Maar gewoon netjes wordt dat in de minnen geschikt. En ik vind het altijd grappig. Er is een bepaalde scheidslijn tussen het amateurvoetbal en het profvoetbal, waarbij je dat ineens niet meer doet. Maar het is nooit echt duidelijk waar die scheidslijn nou ligt. Aan de rechterkant heel veel ruimte voor Caretsas, die naar binnen kan en kan schieten. En in de korte hoek verschalkt hij bijna Verbrugge, maar die wordt denk ik door de paal geholpen. En hij raakt hem nog even aan. Dus de corner is voor de Grieken, maar zomaar weer als een duveltje uit het doosje. Die Caretsas, 18 jaar, helemaal vrijgelaten. Dus het doosje was toch vrij groot, ja, waar hij uitkwam door Van de Ven.
1: Ja, het mag gewoon niet gebeuren. We hadden het over die scheidsrechtersbal, die laat die bal stuiteren. Ligt het spel stil, alle kans voor Oranje om de bal van voet te bekijken, de boel goed neer te zetten. En dan toch nog één Griek helemaal vrij laten. Inmiddels de hoekschop van Griekenland genomen. Kan die niet worden uitverdedigd, maar wordt ingekopt. Uiteindelijk wel makkelijk uit de lucht geplukt door Verbrugge. Maar daar stond Nederland opnieuw niet goed opgesteld. Het is dit keer Mickey van de Ven die niet naar de bal toe gaat. Eigenlijk zich laat aftroeven in de lucht. Het loopt met een sisser.

0: af. En wellicht kan Nederland dan nu een keer wat doen. Want het gaat met Van Dijk met het vizier naar voren aanvallen. Van Dijk, tikje opzij naar Timber. We gaan de middenlijn over. Aan de rechterkant van het veld is het Somerville die zich aanbiedt. Die rechtsbuiten, die één keertje dichtbij was. Maar die bal kwam wat te hoog voor hem. En ja, hij heeft al een mooie actie in huis. Dat levert even een mooi moment op. Een Griek zo het bos ingestuurd. Raakt die bal nog even aan, terwijl hij het bos ingaat. Waardoor er een ingooi is voor Oranje door Somerville, snel genomen. En opnieuw komt die bal weer niet bij Meerdink. Alsof hij de bal niet mag hebben. Maar daar is hij, Meerdink, met een handig tikje in de 16. En voordat er een kans gekomen wordt, die bal geblokt, krijgen we wel een hoekschop voor Oranje in de 39e minuut.
1: Nee, want het was buitenspel volgens mij. Ik zag die vlag de lucht in. Dus ik denk dat het... ik zie Dumfries ook de andere kant op lopen. Ik ben er vrij zeker van dat het een vrije trap is voor de Grieken. En dat is dan typisch zo'n moment om ook eventjes op de klok te kijken. En dan heb je nog maar iets meer dan 5 minuten te spelen ineens. In een eerste helft die zeer teleurstellend verloopt voor Nederland. Niet alleen omdat het op achterstand is gekomen, maar ook omdat het een verdiende achterstand is. En ook omdat Nederland echt bitter weinig weten te creëren tegen de Grieken onder de Servische leiding van Jovanovic, die een prima selectie heeft, maar die ze ook echt geconcentreerd en georganiseerd laat voetballen. En dat is frustrerend voor Nederland. Dan krijgt Griekenland een ingooi aan de linkerkant. Dan kan het even de tijd nemen. Gelukkig zijn de regels tegenwoordig zo dat je het wel binnen 5 seconden gedaan moet hebben. En dan doen ze dat dus ook allemaal. En dus is er geen sprake van spelbederf. Of in ieder geval erg weinig. Maar Nederland jaagt er wel de hele tijd achteraan. Het loopt achter de feiten aan. Eigenlijk al de hele eerste helft. Maar toch in ieder geval sinds die 1-0.
0: En zit er dan wellicht zelfs een tweede in voor Griekenland, dat opnieuw gaat aanvallen met veel ruimte voor Karetsas. Maar uiteindelijk kan Nederland net op tijd teruggaan en groeperen. Vooral als Ruben van Bommel vooral zijn verdedigende arbeid laat zien. Die linksbuiten helemaal mee terug naar achteren verovert de bal. En zo is de bal bij Oranje, bij middenvelder Quinten Timber. Paast de bal dan naar Veerman. Die steekt de middenlijn over en vindt Guus Til. Ook hij hebben we nog maar weinig gezien in de eerste helft. Guus Til dan naar Van Bommel. Die wordt op de een of andere manier uitgefloten. Van Bommel met een schot. Ja, die was op weg naar de lange hoek. Wordt daar nog geblokt. En komt Oranje toch iets dichterbij. Van Bommel wellicht uitgefloten door die paar beuken die hij uitdeelde met zijn sterke lichaam. Maar voor de rest toch weinig aan de hand.
2: Tussendoor even. Duitsland-Servië 1-0. Doelpunt Bischoff.
1: Dus die kunnen het ook met de andere elf wel tegen Servië. De thuiswedstrijd, de ploeg van Jurgen Klopp op voorsprong. Terwijl de club van die andere nieuwe bondscoach, die van ons, Xavi Hernandez, dus ook met 1-0 staat. Maar wel meteen al achter in Griekenland. Ook de thuisploeg in Griekenland, in Thessaloniki, op een 1-0 voorsprong. De bal teruggespeeld door die thuisploeg, door de Grieken, richting het Tsolakis. De Griekse doelman met een lange haal naar voren. Daar wordt de bal op de borst aangenomen door Pavlidis. En dan uiteindelijk wel goed verdedigd door Nederland. Terug richting Verbrugge. Nog 4 minuten. Zoveel zijn er nog in de eerste helft in de reguliere speeltijd. Om iets terug te doen tegen die achterstand dus van 1-0 tegen de Grieken.
0: Ja, en virtueel gezien komt Griekenland dus nu op 9 punten. En komt Duitsland weer gelijk met Nederland. Dan wordt het ontzettend spannend als Nederland hier niks aan weet te doen. Maar wellicht kan het het wel doen met op linksbuiten Van Bommel, die zoals zo vaak naar binnen toe knijpt. Daar is Meerdink. Hij is vandaag vooral de man die de bal moet doorkaatsen. Maar dat wordt wel lastig in die blauwe zee van Grieken. Bal inmiddels opgepikt. Helemaal mee terug naar achteren. Pavlidis. Maar ook hij levert die bal toch met dezelfde snuit erin. Misschien komt hier opnieuw een kans voor Oranje. Maar och, wat een slordige eerste helft toch. Er liggen mogelijkheden voor Oranje. Maar ook Guus Til levert die bal zomaar in. En dat doen de Grieken ook weer op hun beurt. Waardoor er nog steeds een kans is voor Oranje. De bal is aan de linkerkant van het veld, waar 4 spelers van Oranje op links buiten staan. Kiest ervoor om naar het midden te gaan. Via Timber wordt er geopend naar rechts. Daar is Somerville aan de andere kant van de 16. En zo gaat die bal een beetje rondom die 16. Wordt er een beetje gebreid. Wanneer komt er een keertje een gaatje? Misschien kan Somerville wat creëren. Hij geeft die bal richting Guus Til. Maar daar zit een Griek tussen. En vanuit de tweede lijn pikt Van Bommel op.
1: Ja, Van Bommel op de rand van de 16. Even terug uit. Eindelijk een offensief van Nederland met Van de Ven. Terug naar Van Bommel. Het is nog steeds wat statisch. Somerville net met die paas. Dat was gevaarlijk. Eindelijk eens een keer een paas de 16 in. Iets wat op een eindpaas begint te lijken. Hoek van de 16 meter. Lage bal van Somerville wordt verdedigd. Tsimikas namelijk gewoon in de voeten aangespeeld. Is er mee vandoor. Maar gelukkig loopt hij zich vast en kan Nederland weer verder. Dat is dan in ieder geval een vervolg van die aanval. Aan de linkerkant nu is het Van Bommel. Van Bommel weer uitgefloten in de buurt van de cornervlag. Speelt hem even achteruit naar Veerman. Veerman, 5, 6 meter van de zijlijn. Eerst maar even terug richting de aanvoerder, richting Van Dijk. Van Dijk en Van de Ven, laat het aan Veerman. Natuurlijk, hij heeft de paas. Geeft hem over de grond naar de linkerkant. Naar Van Bommel zoekt zijn man op. Maar die 1 op 1, die gaat hij niet overtuigend in hoor. Hij speelt de bal voor zich uit. Wil hem dan net voordat de bal door de Griek geraakt kan worden wegtikken en er voorbij gaan. Het is een actie die ik Van Bommel zeker dit seizoen 20 keer eerder heb zien maken. En dan ging het elke keer succesvol. En nu zit het gewoon niet helemaal lekker bij Nederland. En dus ook niet bij Ruben van Bommel. Ik denk dat ze magische thee en een donderspeech nodig hebben.
0: En misschien ook wel wat wissels. Het lijkt gewoon niet te werken. Van Bommel inderdaad heeft weinig ruimte. Hij heeft misschien wat meer ruimte nodig om die snelheid te kunnen maken na zijn actie. Maar het staat voorin ook wel heel erg statisch. Wanneer Nederland zoekt naar een aanval, lijkt de rest gewoon te wandelen en te wachten van wat gaat er gebeuren. Opnieuw dan via de linkerkant. De laatste tijd wordt er vaak via Van Bommel gezocht. Van Bommel die dan ook een keiharde bal terug naar achteren geeft. Die gaat gewoon aan Van Dijk voorbij. Dat zag er niet helemaal mooi uit. Maar het levert voor de rest geen gevaar op. De bal is helemaal achterin waar de Grieken op de eigen helft afwachten. Kan Nederland gaan opbouwen met Van de Ven. Doet het door het midden ook weer slordig. Maar de Grieken op hun beurt ook weer slordig. En zo is het een flipperkast. En komt Nederland niet in de buurt van de 16. Voorlopig niet. De Grieken nemen over. En de bal is aan de linkerkant van het veld.
1: Ja, bij Massouras, de invaller, die hem even achteruit speelt. En hier zijn de intenties van de Grieken wel duidelijk. Die willen het uitspelen tot de rust. Achteruit en vooral geen risico lopen. Want daar staat best wel een kans op een counter in. Maar zelfs dat is te veel risico. Karetsas, dat is wel een speler die altijd drang naar voren heeft met zijn jeugdig enthousiasme. Hopet hem naar links. Dan is het weer de invaller Massouras die hem heeft. Nou, gekke bal. Nederland neemt over. Prima verdedigd zou je ook kunnen zeggen. Half minuutje nog tot de rust. En Timber, Quinten is het volgens mij, geeft hem even terug naar de doelman. Daar is Quinten Timber in het halve maandje voor de 16. Speelt hij hem aan naar Joey Veerman. Joey Veerman echt op zijn 11e shockt hij nu. Wacht ook even af tot Pavlidis komt jagen misschien. Maar het ziet er gewoon niet zo fraai uit als je het allemaal zo langzaam doet. En dan is het Jurjen Timber. Jurjen Timber net over de middenlijn. Weer terug naar Joey Veerman. Joey Veerman, Jurjen Timber. De 45 minuten zitten erop. Lage bal richting Meerdink. Neemt hem niet goed aan. Laat zich van zijn sokken lopen. 2 minuten krijgen we erbij. Maar zeer, zeer matig gedaan door Meerdink als aanvalsleider. Als aanspeelpunt zou hij daar moeten staan. Maar dit was niet eens een duel wat hij daaruit vocht.
0: Nee, inderdaad. En de eerste helft is inderdaad bijna ten einde. Maar het gaat inderdaad, zoals je zei, op zijn 11e soms. Maar dan vervolgt er ook, als je op zijn 11e loopt, een slordige paas. Je zou toch denken, je hebt alle tijd om die bal gewoon bij je medespeler te krijgen. Maar Oranje heeft vandaag op de een of andere manier overal last mee. En voorlopig staan de blikken ook niet op vrolijk bij Oranje. Via Somerville gaat die bal over de zijlijn. Krijgt Griekenland op de eigen helft achterin bij de linksback een ingooi bij Tsimikas. En zo doet hij natuurlijk even zijn game management. Kijkt naar de scheids. Waar moet ik heen voor die ingooi? Zo is er weer wat tijd verloren gegaan. Is er nog 1 minuut te gaan in deze eerste helft. De extra tijd van deze eerste helft. Krijgen we wellicht nog een kans voor Griekenland. Het is toch voortdurend die Karetskas die op rechts helemaal wordt vrijgelaten. Misschien ook wel een beetje bewust omdat Van de Ven nog altijd kan inhalen zou je denken. Maar daar is toch veel gevaar al van gekomen. Opnieuw is het Karetskas terwijl Nederland overneemt. Ja, hele gevaarlijke bal terug naar achteren. Ongelooflijk. Dit is wat er voor is. Jongen, wat een slechte eerste helft. Nederland heeft het balbezit. Wie deed dat? Iemand die paaste die bal van ineens helemaal terug naar achteren. Zo de 16 in. Geeft hier een assist aan Griekenland. En ja, hier kan je niet tegenop coachen. Ineens staan we 2-0 achter.
1: Ioannidis weggestoken door een Nederlander. En hij kan hem voorzetten. En het is Georgios Massouras, de invaller, die het doelpunt maakt. 2-0. Alles gaat mis in deze eerste helft voor Nederland. Het voetbal was al bijzonder slecht. De achterstand was beroerd. Maar dan zou je denken, kun je in de rust nog wel wat rechtzetten. Ga dat met 2-0 in deze ambiance maar eens doen. Een misverstand achterin. Veerman grijpt ook niet in hoor, want die had dat ook nog kunnen doen. Kan de voorzet nog met een slijding eruit halen. Maar doet zonder overtuiging aan mandekking. En dan is de voorzet daar en dan staat daar de man die is ingevallen. De linksbuiten trekt naar de eerste paal. Dan zou je ook nog kunnen zeggen, waar is de rechtsback dan? Iedereen van Nederland zakt hier door de ondergrens bij deze goal. En dat is typisch, want het is eigenlijk al de hele eerste helft zo. Je zou eigenlijk Pierre Bokma zo meteen die kleedkamer in willen jagen en zeggen, jij onvoldoende.
0: Onvoldoende,
1: jij onvoldoende. Ja. Allemaal onvoldoende.
0: En in dit geval helaas de schlemiel is toch wel, om het zo'n Duits dan uit te spreken, Van Bommel, hij gaf die bal zomaar terug. Vlaag van verstandsverbijstering bij de linksbuiten van Oranje. Die bal dus zomaar terug de 16 in pegelde. En daar konden de Grieken van profiteren. En Van Bommel is het helemaal kwijt. Levert die bal opnieuw zomaar in. Maar Somerville is er als de kippen bij. Die neemt dan weer over. Misschien zit er dan nog wat in de eerste helft. De derde minuut van de extra tijd. Er waren er twee gegeven. We hebben wat lang juichende Grieken gezien. Daarom nog een paar seconden extra tijd. Maar Xavi mag zijn allereerste donderspeech gaan geven aan Oranje. Want laten we eerlijk zijn, die eerste helft was niet om aan te gluren en misschien ook niet om te horen.
1: Oh nee, ja, hier kun je veel van leren, denk ik, als jonge speler, als Van Bommel en als Meerdink. Dit is zo'n wedstrijd waar je dan achteraf misschien nog eens een keer aan terugdenkt. Maar wij niet. Ik wil hem snel vergeten, deze eerste helft. Laten we hopen, Robert en Rob, dat we in de tweede helft iets anders voorgeschoteld krijgen. Anders ga ik met die borden gooien.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
4: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
6: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
7: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
5: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
13: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
12: Oh, Otrium?
13: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
14: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
15: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
18: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
21: Zo, dat ziet er lekker uit.
22: Ja, een broodje.
23: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
24: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
27: GPR Sportradio. Verkeer.
28: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A27 van Gorkum naar Utrecht... door wegwerkzaamheden bij Houten. Twee rijstroken zijn hier dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten.
27: GPR Sportradio.
29: De Sound of Sport.
27: Rob Spijker en Robert Meder.
30: Het is voor Xavi volgens mij niet heel erg moeilijk om te zien wat er fout gaat... want alles gaat zo'n beetje fout bij Oranje. Dat wordt een betere tweede helft, dat kan niet anders. En die hoor je ook hier zometeen live. GPR.

0: GPR Sportradio, Dua Lipa hier. En Be The One. Ja, we zijn eigenlijk zelf ook wel even aan rust toe. En moeten ons ook even herpakken, net als Oranje.
1: Ongelooflijk. Wat een slechte eerste helft. Even kijken wat er op de andere velden gebeurde. Denemarken tegen Portugal. Daar stond Portugal 1-0 voor. Het werd 1-1. En drie minuten later stond het alweer 1-2. Dat voordeel dus van de Portugezen. Kort voor rust. Duitsland dus door Bischoff op voorsprong gekomen. Ten koste van Servië. Griekenland-Nederland, daar weet u alles van. 2-0, komen we zo nog wel even op terug. En Wales tegen Noorwegen. Daar is het na 45 minuten 1-1 in de League B. Ierland-Australië 2-0 en Israël tegen Kosovo, daar staat het nog 0-0. Ja, wat moet je dan? Als je kijkt naar de stand, Griekenland is gewoon helemaal los. Heeft na drie wedstrijden 9 punten. Wie had dat gedacht, zeg? Als je daarop gegokt had, dan had je een hoop geld gewonnen, denk ik. Nederland nu, Nederland ook tweede, maar op doelsaldo achter de Duitsers, die ook op 4 punten staan. En laatste Servië. Je moet echt gaan vrezen met nog 3 duels te gaan met 0 punten. Diederik en Jacob, jullie zitten ook nog steeds bij te komen, denk ik, van die eerste helft. Kunnen jullie herinneren hoe lang het geleden is dat Nederland zo slecht speelde?
2: Ja, we hadden het even onderling erover. En Diederik, jij kwam met Tsjechië uit een beetje. Als de eerste wedstrijd waar je moest denken. Die bal op de paal toen nog op het einde.
3: Ja, dat zal geweest zijn in 2000. Ja, eens even denken hoor. Want we hadden het nog met Jan Maat, hè? Die deed nog mee.
2: Volgens mij kopte Jan Maat toen een bal op zijn eigen paal. Zoiets staat mij bij inderdaad. Dat ging niet helemaal lekker tegen Tsjechië.
3: Ja, 2016 was het, ja. Ja, het was in de reeks dat Nederland het niet haalde. En die wedstrijd tegen Tsjechië was echt zo'n wedstrijd waarop het op geen moment voor Nederland ging lukken.
1: Nee, dat is de grote vraag. We hebben Xavi een symbool zien maken van we moeten buitenom, niet de trechter in, maar buitenom. Dat gaat hij ongetwijfeld nu, want hij maakte dat gebaar zo duidelijk. Heeft hij dat in de kleedkamer nu ook gezegd? Wat kun je nu? Wie hebben we op de bank zitten om dat te kunnen bewerkstelligen?
2: Nou, we hebben er 12. Je zou eventueel, als je buitenom wil gaan, zou je Noah Lang kunnen brengen. Je hebt nog ook Frimpong, maar dan moet je misschien Dumfries eraf halen. Terwijl ik toch vooral zie dat het middenveld vandaag ook echt niet werkt. Timber zit er niet lekker in.
3: Nou, het is wel zo dat Somerville zijn beste tijden heeft gehad als linksbuiten. Ik snap dat hij als rechtsbuiten nu constant bij het Nederlands elftal is ingezet. Maar dit is misschien het moment om hem dan, als Van Bommel het inderdaad in de tweede helft meteen ook weer zo laat zien. Dus niet laat zien eigenlijk. Kun je misschien met Frimpong op rechts gaan spelen. Of zelfs met Koopmeiners op rechts. Zoals Koeman dat ook nog een tijdje heeft gedaan. Een beetje als hangende rechtsbuiten. Dat je met links die ballen erin kan draaien. Dat was net namelijk wel gevaarlijk toen Somerville die bal er een keertje vanaf rechts ingaf. Dat zou misschien nog een mogelijkheid zijn.
1: Ja, ja. Goed, in ieder geval, ruststand 2-0. De eerste domper kwam na 23 minuten.
3: De bal wordt verlengd door de Grieken. Dit is heel erg gevaarlijk. Komt een grote kans aan en hij wordt binnengeschoten. Dit was veel te licht verdedigd. En hij wordt uitermate goed binnengeschoten. Hoekje gezocht door Ioannidis. Spits van Sporting in het dagelijks leven. Maar hij kan hem zo voorbij Verbrugge prikken. Komt alleen voor de doelman. Omdat er veel te lichtzinnig wordt omgegaan met de diepe bal. En een luchtduel echt achterlijk makkelijk wordt verloren door, ik meen, Gusteel.
1: Ja, dat was na 23 minuten. En dan weer 23 minuten later lag de tweede erin.
2: Terwijl Nederland overneemt. Ja, hele gevaarlijke bal terug naar achteren. Ongelooflijk. Dit is met de tweede achter. Jongen, wat een slechte eerste helft. Nederland heeft het balbezit. Van Bommel, hij gaf die bal zomaar terug. Vlaag van verstandsverbijstering bij de linksbuiten van Oranje. Die bal dus zomaar terug de 16 in pegelde. En daar konden de Grieken van profiteren. En dus, Van Bommel is het helemaal kwijt.
1: Ja, Van Bommel die is het helemaal kwijt. Inderdaad, helemaal waar. Of dat gevolgen gaat hebben voor de tweede helft, dat kun je je afvragen. De vraag is of er gewisseld gaat worden. Ik zie in mijn ooghoek dat de catacomben worden opengesteld en dat de spelers langzaam het veld weer opkomen. Kijken of Jacob van Katwijk en Diederik van Zessen iets kunnen zien over vervangingen, invallers, met name dan aan Nederlandse kant?
3: Nou, die zijn er dan ook nog niet. De Grieken al wel, dus Xavi heeft zijn tijd genomen. Ik zie wel dat er een wissel gaat plaatsvinden, want de vierde official staat met iemand, ik denk in ieder geval van de Griekse bond, het bord in te stellen. En daar komen dus in ieder geval de nummers op. Dus er is een wissel voorbereid bij de Grieken. Want dit was volgens mij geen medewerkster van de KNVB. Want ik meen dat dat dit een Griekse medewerker was. Maar dan kijken wij natuurlijk naar de nummers die op het veld staan. En dan zagen we dat de camera nummer 7 en nummer 19 in beeld bracht. Nou, die stonden er allemaal in. Nummer 7 was de invaller die het doelpunt maakte. De invaller Georgios Masouras. En dan is dat de reden dat de camera's hem zoeken natuurlijk. Want hij is de man van het moment omdat hij het doelpunt maakte. Verdere wissels nog niet. Nederland komt het veld weer op. Dat zie ik niet, maar dat hoor ik wel, want er wordt gefloten, Jacob.
4: Ja, en veel balende supporters in het uitvak bij Oranje, waar ze allemaal een beetje naar voren gebogen hangen met de hoofdjes. We hebben de rust ook weinig spelers zien warmlopen. Natuurlijk wel de reserve-doelmannen, maar die zullen er niet in komen. Maar toch, daar zijn ze. Nou, daar heb je je antwoord. Een driedubbele wissel aan de kant. Een driedubbele wissel. Reinders komt erin, Lang komt erin en Gravenberg komt erin. Inderdaad, dan is dus Noah Lang die buitenspeler die erin komt. En op het middenveld liep het al niet lekker, dus daar wordt ook ingegrepen met Reinders en Gravenberg.
3: Ja, en Timber is in ieder geval Quinten Timber, één van de slachtoffers van deze wissels. En ik denk dat Til de andere is, vermoed ik, of Veerman. Dat gaan we zo meteen aan je melden. Nummers gingen de lucht in. Veerman staat er nog in, dus dan zal Til er wel af zijn als andere speler. Drie wissels bij rust, dan geef je een signaal af natuurlijk. Xavi Hernandez moest ook wel. Een 2-0 achterstand. Kan Nederland die rechtzetten in Griekenland? Het is te hopen. En het is vooral ook te hopen dat het in de tweede helft wat leuker is om naar te kijken. Want Nederland creëerde niets en maakte heel veel fouten in de eerste. Hoe gaat het in de tweede, Jacob?
4: Er is middels afgetrapt en Nederland toont aan dat het Vabank gaat spelen. Ze gingen massaal naar voren. Bal terug naar Verbrugge die de bal lang naar voren pompt. Waardoor Nederland ver op de helft, een beetje richting de achterlijn van de Grieken te vinden is. En bij de Grieken wordt de bal via een hakje over de zijlijn gespeeld. Zo hebben we op de rechtsbuitenpositie een ingooi. Dumfries heeft de bal droog gemaakt en die kan die bal wellicht ver gaan gooien. Waar zelfs Van Dijk zich meldt. Als het ware een soort ingooi met de handen. De scheids die gaat ook meteen eventjes wat kemphanen uit elkaar halen. Er wordt voortdurend natuurlijk gekeken naar Van Dijk, alsof hij iets verkeerds doet. Maar daar gaat de bal waarschijnlijk wel naartoe. Richting Van Dijk valt er overheen bij Meerdink. Die is de bal even kwijt. En zo gaat hij als een soort, het lijkt wel Harderwijk. Die bal die blijft via hoofd naar hoofd gaan. Gaat hij via dezelfde snelheid, dezelfde weg weer terug over de zijlijn. En krijgen we opnieuw de ingooi aan de kant waar Dumfries zojuist het al probeerde.
3: Ja, aan de rechterkant. Dan is het een soort corner dus. Als hij hem echt verder ingooit. En dat gaat hij wederom proberen. Goed ook verlengd net door Van Dijk. Was best wel een kansje voor Meerdink. Stonden veel Grieken in het doelmond. Maar met misschien een wat betere timing en een wat hardere aanloop had hij toch wel op doel kunnen koppen. Bal nu niet verlengd door Van Dijk. Maar wel tot corner gedegradeerd, dacht ik. Maar Tsimikas met een sliding de bal nog over de zijlijn te werken. Dat is dus ook nogmaals een soort corner. De drie wissels gaan nu ook door de stadionspeaker worden omgeroepen. Daar heeft hij wel even werk aan. Ondertussen geeft Nederland een voorzet met Somerville. En dat was een tandenloze. Die was laag. En die kon makkelijk verdedigd worden. Opnieuw de bal aan de rechterkant bij Somerville. Twee Grieken voor zijn neus. Is hij daar bang voor? Nee. Hij wordt hard onderuit gehaald. Met twee benen. Wel de bal gespeeld. Maar zijn benen werden geschaard door Androutsos. En die doet alsof zijn neus bloedt.
4: Nou, inderdaad. En met die handjes zo, weet je, alsof hij water wil drinken uit zijn handen, staat hij een soort bedelend bij de scheids te kijken van ik deed toch niks. Ik raak de bal, maar hij raakt ook zeker de enkels van Somerville. Wat wel meteen te zien is in deze beginfase van de tweede helft, is dat Oranje niet meer dat walking voetbal gaat spelen, maar is echt de snelheid in het spel aan het brengen. Meer in de aanval. We hebben natuurlijk een aantal ingooien zojuist gehad. En ongeveer vanaf diezelfde plek krijgen we nu dan een vrije trap met de Veerman. Twee handen in de lucht. Is dat een gebaar dat hij een tweede paal gaat spelen? Er staan veel lange mannen voorin te wachten op die bal. Valt er in de kluwen van spelers. Kan worden opgepikt door Tijani Reinders. Die is er zojuist dus ingekomen. Hier waarschijnlijk met zijn eerste balcontact. Bal gaat even helemaal terug naar achteren. Gravenberg die wat was ingezakt. En de bal is dan uiteindelijk weer bij de nemer van de vrije trap. Veerman die opnieuw de 16 probeert te zoeken. Maar de Grieken weten dat goed te verdedigen. Alleen kiezen ze niet voor het balbezit. Leveren die bal weer opnieuw in bij Veerman.
3: De Grieken zitten op wolken. Het zijn gouden weken voor het Griekse voetbal. En spijtig dat wij ze dan net in die weken treffen. Ze hebben al historisch gewonnen van Duitsland in Duitsland. Van Nederland wonnen ze op eigen grond nog nooit. Maar ze staan met 2-0 voor in de 49e minuut van deze wedstrijd. En Nederland heeft in de eerste helft geen enkele reden laten zien om iets anders uiteindelijk op de eindscore neer te zetten. Eens kijken of het nu lukt. Misschien 10 veldspelers in ieder geval op de helft van de Grieken. Het is Gravenberg die hem even terugspeelt. Rijn Gravenberg in de voeten van Virgil van Dijk. Twee teamgenoten, ook in het dagelijks leven. Gaat weer terug naar Gravenberg. Gravenberg ziet dat rechts niet echt een optie is bij Dumfries. Dus maar even terug in de voeten van Jurjen Timber. De enige van de twee broertjes die nog in het veld staat. Veerman. Veerman gaat naar binnen. Zou eens kunnen schieten, maar blijft nog wat rommelen. Geeft een wippertje. En die kan verdedigd worden. Van Dijk goed doorgekopt, ingestapt aan de rechterkant. Dumfries. Dumfries kan niet tot de voorzet komen. Eindelijk misschien een keer. Nee, bal wordt verdedigd. En dan is het ook nog eens buitenspel. En dus moeten we weer kijken naar een vrije trap voor Griekenland. En dat kunnen ze geduldig doen. Want dat zei de grootste Griekse krant in de rust. Die zeiden geduldig Griekenland op voorsprong tegen Nederland.
4: Op zijn Grieks. Weet je,
3: op een dat is heel anders door Jacob.
4: Okay. Maar in ieder geval, wat wel zichtbaar is. De bal is inderdaad voor Griekenland een vrije trap helemaal achterin. Dat Nederland vooral de Grieken naar achteren drukt. Dat hebben we in de eerste helft toch wel veel gemist. En benieuwd of Griekenland hiermee om weet te gaan. Hoe Oranje dus is veranderd in die tweede helft. Het is een lange bal naar voren. Wordt vrij snel weer verloren. En zo kan Oranje overnemen in de vorm van een ingooi op de eigen helft. Met Dumfries, die wacht even op de beweging. En is natuurlijk niet van plan om te treuzelen. Nederland heeft maar weinig tijd. Een helftje om twee doelpunten goed te maken. En wellicht zelfs te denken aan meer. Maar zolang is het nog lang niet. Als de bal inmiddels is bij Van Dijk. Nog altijd op de eigen helft van de Ven. Daar zien we een Noah Lang aan de linkerkant. Maar ook hij kiest nog niet voor de actie. Kiest ervoor om de bal weer terug naar achteren te spelen. Van Dijk verlegt het spel naar de rechterkant. En zo staat Dumfries helemaal voorin. Maar ook bij Dumfries het vizier toch nog even naar achteren. Nederland kiest ervoor om die bal in het soort van kommetje te blijven rondspelen. Om misschien zo de Grieken wat uit de tent te lokken. Het balbezit is bij Virgil van Dijk.
3: Virgil van Dijk precies op de middenstip. Paast hem in naar Somerville. Is uitgeweken vanaf de rechtse kant. Misschien dat dat voor wat dynamiek zorgt. Noah Lang. Noah Lang met nummer 10 spelend. Geeft hem laag in de voeten van Veerman die vlak naast hem stond. Dan is het Van de Ven die stilstaat. Dat is precies wat je niet wil zeggen. Van de Ven en stilstand. Die wil je juist op snelheid hebben. Het is Timber die hem heeft. Maar weer terug naar Van Dijk. We zijn weer aan het breien. Naar de linkerkant. Daar is het Van de Ven. Staat wederom stil. Hij geeft hem in de voeten van Veerman. Veerman kreeg hem van Reinders. En nu aan de rechterkant. Balbezit bij Jurjen Timber. Dan is de hele trapeze weer ingezakt bij de Grieken. Bal wordt voorgegeven, maar niet bij Meerdink. Afslaande bal is voor Veerman. Veerman en Gravenberg. Iemand moet een keer gaan schieten. Dan maar vanuit de tweede lijn. Somerville geeft hem naar de linkerkant. Noah Lang. Noah Lang zoekt zijn man op. Geeft een voorzet. En die kan verdedigd worden.
4: Daar kan worden weggekopt voordat Meerdink erbij kan komen. Meerdink die dus nog weinig momenten heeft gehad. Komt zijn moment nog? Is hij scherp wanneer hij ineens voor zijn voeten komt? Of in dit geval bijna op zijn hoofd. Nederland heeft overgenomen. Halverwege de helft van Griekenland zoekt het naar Noah Lang. Die is nog fris. Valt gretig in. Heeft wat dreiging. En paast die bal richting de 16. Maar komt keihard terug. Terug wel in het bezit bij Oranje. Bij Van Dijk. Opnieuw wordt er gezocht. Naar de linkerkant waar nu Reinders staat. Op de plek van Lang. Reinders naar binnen toe. Veerman aan de bal in het midden van het veld. En dan is het Dumfries die in de tweede helft vooral een beetje op de rechtsbuitenpositie hangt. Daar waar Nederland naar binnen knijpt en de backs dus hoog spelen, drukt het Griekenland werkelijk naar achteren. Maar waar blijft die kans dan? De bal is randje 16. In die kluwen van spelers krijgt Somerville hem niet in een gevaarlijke positie. Moet Nederland gaan overnemen. Dat doet het via Noah Lang.
3: Ja, de verdediging van Griekenland. Daar staan de wat minder grote goden bij de Grieken. En dus moet Nederland een keer proberen om ze iets meer te testen. Reinders haalt in ieder geval een vrij trap uit op, wat zal het zijn, een meter of 17, 18 aan de linkerkant. Er wordt ingegrepen, hard ingegleden bij de Grieken. En geen gele kaart voor Pavlidis die de slijding maakte. Had misschien wel verdiend, maar de spits verdedigt dus ook al mee. Dat is dan een signaal. De Grieken zakken ver in, geduldig. Zo is het dus blijkbaar. Nou prima, 53e minuut en Nederland krijgt die vrije trap. En Joey Veerman heeft hem neergelegd. Ook Somerville staat erbij. Het is een ideale plek voor een rechtspoot. En aan de andere kant is het ook wel heel erg ver. En staat er geen prutser op doel. Konstantinos Tsiolakis heeft zijn muur neergezet.
4: En die kijkt hoe Veerman wellicht die bal over de muur heen wil tillen. Ook Somerville erbij. Het woord Veerman. Die bal komt nog via de muur en gaat maar rakelings langs die paal. Ja, Griekenland weet wat het is om een van richting veranderde goal te scoren. Als Veerman die bal aan de zijkant van de muur nog een beetje op een arm raakt. De bal krijgt nog een merkwaardige curve, maar gaat er ongeveer, wat is het, 20 centimeter langs de paal. Zo krijgen we dus wel de hoekschop waar diezelfde Veerman, de man van de dode spelsituatie, zich meldt. Dan zijn er ook veel ogen gericht op Meerdink. Komt die bal daar dan een keertje? Bal valt hoog. Doelman heeft hem in twee instanties en daar kan Griekenland wellicht gaan counteren.
3: Ja, dat kunnen ze zeker. Het is wederom Masouras die weggestuurd wordt, maar dit keer verdedigd en dan heeft hij een overtreding gemaakt. Ja, Somerville is zo'n kleintje, die moet achterblijven bij de corners. Dus die moest hier die andere nummer 7 verdedigen. En dat doet hij goed. Hij zet zijn lichaam ertussen. Onze nummer 7 dus, Crescencio Somerville, krijgt dan een tikje van achter van Georgios Masouras. En de vrije trap is al genomen door Nederland. 2-0 achter in de 54ste minuut in Griekenland. En de bal gaat achterin rond, zoals die de hele tijd achterin rond gaat. Met Van de Ven aan de linkerkant. Ja, dat is een opkomende linksback. Althans, dat is de bedoeling. Maar hij speelt als een soort linker centrale verdediger. En we benutten dus zijn kracht niet in deze wedstrijd. Bal gaat naar voren, aangenomen. Daardoor Dumfries wordt dan naar de grond gewerkt in de 16. Wil een penalty. Ga je hiervoor niet krijgen, denk ik. Tsimikas zoekt wel duidelijk contact. Ik denk dat Dumfries misschien ook hoopte dat Tsimikas daar nog hands maakte. Maar dat deed hij niet, de linksback van Liverpool. En dus is het gewoon een doeltrap. En zijn de eerste 10 minuten van de tweede helft alweer verstreken. Verspeeld door Nederland.
4: Solakis met de doeltrap ver naar voren. Daar weten de Grieken vaak geen balbezit te behouden. Nederland pikt op en vindt Meerdink. Meerdink die kiest ervoor om die bal terug te kaatsen naar Van Dijk. We zijn op het midden van de eigen helft. Nu de middenlijn overgestoken bij Mickey van de Ven. Noah Lang, die wordt af en toe gezocht. Die heeft wel wat dreiging, maar is er nog niet buitenom voorbij gegaan. En dat is misschien een moment waar we op zitten te wachten. Als Nederland toch duidelijk frisser aan het voetballen is na een verschrikkelijk eerste gedeelte van de wedstrijd. Want dat was gewoon niet om aan te gluren. En Nederland speelt nu een stuk frisser, dominant op de helft van Griekenland. Dat natuurlijk niet meer hoeft bij een 2-0 voorsprong. Weet dat het op dit moment virtueel stijf bovenaan staat in deze Nations League pool. Maar Nederland, dat wil meer. Dat wil niet hier met 2-0 naar huis gaan. Het is Veerman. Halverwege de helft van de Grieken wordt naar de linkerkant gezocht van de Ven. Hij weet even de oplossing niet. Kan Lang niet bereiken. Dat gaat dan uiteindelijk via Reinders. En uiteindelijk is dan Noah Lang aan de bal. Noah Lang altijd met een actie waarvan je niet weet wat er gaat gebeuren. De bal gaat uiteindelijk niet over de zijlijn. Kan worden binnengehouden en is achterin weer in bezit bij Nederland, waar Somerville is ingezakt.
3: Ja, Somerville kaats met Veerman. Somerville heeft snelheid. Geeft hem naar links. De Gianni Reinders, lage bal. Somerville op de achterlijn. Voorzet wordt gekraakt en tot corner gedeeld. Denk ik toch. Aan de linkerkant voor Nederland. Ja, een corner. Dat in ieder geval wel. In de 56ste minuut mag Veerman die bal daar gaan neerleggen. Of laat hij het aan Reinders, die ook corners neemt voor Nederland. In ieder geval wordt degene die hem neemt uitgefloten in het stadion. En het gaat uiteindelijk, heb ik het idee, Veerman worden. Een korte variant zou ook nog kunnen, want iemand biedt zich een keer kort aan. Maar volgens mij wilde Xavi Hernandez over het algemeen gewoon lange corners zien. Richting bijvoorbeeld Van Dijk, die loopt in vanaf de penaltystip. Lang onderweg die bal van Veerman, te lang, gaat over iedereen heen. En dan draait hij over de achterlijn. Doeltrap, ligt Tsimikas met zijn hand aan zijn hoofd. Tijdswinst. Ja, het kan heel frustrerend worden vanavond. Dat voel je aan alles.
4: Ja, hij komt even in botsing met Van Dijk. Van Dijk gaat zelf ook wat gemakkelijk naar de grond, waardoor er dus uiteindelijk helemaal geen kans ontstaat. Geen kopduel. De twee spelers komen in botsing. Geen overtreding door een van beide ploegen. We krijgen gewoon de doeltrap straks. Van Dijk moet wel haast maken. Terug naar zijn verdediging. En zet de boel neer als de Grieken gaan opbouwen, maar worden afgejaagd door Crescencio Somerville. Daar zijn ze inmiddels voorbij. En Nederland, dat moet onder andere met Dumfries in zijn achteruit. Lange bal valt er overheen. Maar is uiteindelijk makkelijk op te rapen door Verbrugge. Die dus in de tweede helft tot nu toe nog minder te doen heeft gehad dan in dat begin van die eerste helft. En er wordt opgebouwd door Oranje met Van Dijk. Van Dijk kiest voor Mickey van de Ven. En hij gaat naar links, naar Noah Lang.
3: Even achteruit in de voeten van Tijani Reinders, toch? Nee, het is Van de Ven die hem naar voren speelt naar Veerman. Veerman aan de linkerkant en dan Pavlidis die hem over de zijlijn werkt. Wil hij ook nog de ingooi, de aanvoerder van de Grieken. En volgens mij krijgt hij die ook nog van de grensrechter. Dat is tijdswinst en terreinwinst voor de Grieken. Inderdaad is het Veerman die de bal onhandig, ongelukkig raakt. Ingooi is er nu van de Grieken. Niet lekker trouwens, glijdt uit de vingers van degene die hem neemt. En daardoor kan Oranje overnemen. met Reinders die hem terug uitspeelt naar Veerman en zo via het driehoekje uiteindelijk uitgekomen bij Jurjen Timber die de middenlijn oversteekt en aan de rechterkant toch ruimte ziet bij Dumfries. Dumfries gaat er maar eens voorbij, geeft een diepe voorzet, kan ook. Meerdink geeft hem terug naar Somerville in de 16 dan. Iemand moet die trekker overhalen, gaat gebeuren met Gravenberg en die ziet dat iemand zijn lijf ertussen gooit, maakt er een corner van. Dus met het schot van Gravenberg van richting veranderd, corner.
4: Nederland dringt dus wel aan en komt steeds dichter bij dat doel van Tsolakis. Als we nog even terugkijken hoe inderdaad het schot van Gravenberg wel onderweg was naar het doel, goed werd geblokt. Veerman weer met die bekende gebaren. Waar gaat hij hem geven als Dumfries ook ontzettend veel duw- en trekwerk verricht in de 16? Komt die voorzet daar dan en die wordt ingekopt. Jawel, hij zit erin. Het is de aanvoerder Virgil van Dijk. En de scheidsfluit meteen, maar dat is niet omdat hij hem afkeurt. Waarschijnlijk omdat spelers ruzie maken om die bal op te pikken. Virgil van Dijk schiet Nederland met zijn hoofd terug in de wedstrijd.
3: En hierom wil Xavi Hernandez dat de corners lang genomen worden. En de Grieken worden met hun eigen wapen bestreden. Althans, het wapen van 2004, weet je nog. Toen konden ze alleen maar scoren uit corners en werden ze zo Europees kampioen. Nou, wij zijn ook een keer Europees kampioen geworden. En in ieder geval heeft Virgil van Dijk, de captain, zijn verantwoordelijkheid genomen. Want wat staat hij daar ineens? In de buurt van de penaltystip. Iedereen duikt over zichzelf heen. En het wordt hier 2-1. En er is ook gescoord bij de Duitsers.
1: Ja, Duitsland op 2-0. Zojuist, doelpunt te maken Wirtz.
3: Had het daarvoor ook al even moeten zijn. Die Woltemade die miste een kans, zag ik van de zijkant.
1: Met dat werk.
3: Ja, je hebt gelijk. Maar ik kan er toch altijd wel van genieten als een Duitser met een snor een bal van een meter voor de lijn overschiet. En dat gebeurde zojuist. Ondertussen Griekenland tegen Nederland 2-1.
4: Dankzij dus Virgil van Dijk, dat betonblok dat de lucht in ging. De Grieken sprongen nog wel tegen hem aan, maar kaatsten opzij tegen dat sterke lijf van Virgil van Dijk. De Grieken willen wel meteen wat terug doen. Misschien die marge van 2 opnieuw gaan zoeken. Zijn in de tweede helft nog weinig dichtbij geweest en zijn ook slordig in de aanval. Geven een duw aan Mickey van der Ven, die zich voor de bal gooit. De vrije trap is voor Oranje. Een beetje op de plek van waar de centrale verdedigers normaal zijn opgesteld. En hij gaat dan ook genomen worden door Virgil van Dijk. Is dit dan een tweede helft waarin Nederland het helemaal gaat ombuigen? Het is in ieder geval zo dat ze een stuk frisser, een stuk leuker spelen. Het is een attractievere wedstrijd geworden.
3: Ja, het zou heel erg lekker zijn. En het is de 14e van Van Dijk die dacht hij in de Johan Cruijff Arena te maken. Maar toen werd het afgekeurd. Ook toen uit een corner in het Nederlands elftal dus. 14 goals in 99 wedstrijden. Want ja zeker, als hij vandaag geen geel krijgt, dan gaat hij zondag waarschijnlijk zijn 100ste spelen. Somerville in de 16 draait weg. En hij wordt onderuit gehaald. De afslaande bal is weer voor Nederland. Want daar was doorgelopen door Reinders. Maar uiteindelijk, het was Van de Ven die daar diep in de 16 kwam. Gevaarlijk, ook lang was in de buurt. 61ste minuut, 2-1 en Nederland dringt aan en Griekenland wankelt. En dat is lekker, want dat heeft lang geduurd. Maar Nederland is op zoek naar de 2-2. En gezien de sfeer en gezien het momentum zou het me niet verrassen als hij zometeen valt.
4: Dat moet dan gaan gebeuren. Misschien nu aan de rechterkant als Gravenberg wacht tot hij de ruimte ziet voor een voorzet. Misschien via Veerman dan. Komt die bal in de 16 waar het ontzettend druk is. En gaat met dezelfde snuit de 16 weer uit. Pavlidis, de spits vandaag bij Griekenland, laat zich heel vaak inzakken. Maakt ook inderdaad een hele grove overtreding waar hij geen geel voor kreeg. Maar behoudt dus wel het balbezit voor Griekenland. Helemaal aan die rechterkant waar Karetsas in de eerste helft veel werd vrijgelaten door Mickey van der Ven. Ook heel vaak gevaarlijk werd. In de tweede helft is dat dus een stukje anders. Maar vooral dus omdat Nederland veel hoger speelt. Domineert in het balbezit. Verbrugge heeft tot nu toe nog weinig te doen gehad. Kan er ook voor zorgen dat hij niet helemaal scherp meer is. Moet hij nu wel zijn als die bal uiteindelijk over de achterlijn gaat. Via een Hollands hoofd. In het Volendams hoofd. Via Veerman. En zo krijgen we de hoekschop. Even opletten dus van de Grieken.
3: Ja, aan de rechterkant voor de Grieken. En daar kunnen ze de tijd voor nemen. Het is Karetsas volgens mij. De jongeling van Borussia Dortmund, die echt een uitstekende wedstrijd speelt. Echt een gevaar aan de rechterkant. Sowieso dus twee zeer talentvolle buitenspelers, waarvan er eentje in de eerste helft, Solis, geblesseerd naar de kant is gegaan. Corner komt nu en komt bij de tweede paal. Daar is het Pavlidis die nog wel weet te koppen. Maar Verbrugge kan hem met één hand uit de lucht plukken. Legt hem dan volgens mij neer voor een doeltrap. Dus dan heeft hij hem achter de lijn gepakt. Bal was heel lang onderweg en dan werd er weer van vrijuit gevochten en geworsteld in de 5 meter. Valt hij weer overheen, Pavlidis kopt. Toeltrap dus inmiddels genomen door Nederland met Van Dijk. Die meteen iedereen naar voren maand. Dat zie ik graag, moet ik zeggen. Dat is ook wel een stukje verantwoordelijkheid nemen. Gravenberg heeft hem al meer. Mooie actie, Meerdink. Alhoewel, hij voert hem Teledang voor en dan door. En dat moet je op die plek op het veld niet doen. De bal verliezen, vind ik.
4: Nee, Meerdink inderdaad met balverlies. Terwijl hij flink was ingezakt. De spits laat de rest er vaak overheen gaan. En kan nu wellicht de boel herstellen als die rustig afjaagt. Met Somerville, dat zorgt wel voor dat Griekenland een lange bal moet gaan spelen. Achterin moet Timber dan verdedigen. Het is lastig die Grieken soms toch van de bal te krijgen. En dat gebeurt dan uiteindelijk via... Uiteindelijk is het Joey Veerman. En het balbezit wordt overgenomen met Dumfries. Van Dijk met het vizier naar voren gericht. We zijn de middenlijn overgestoken met Veerman. Bal gaat vooral toch door het centrum. Als we aan het begin van de tweede helft belangrijk werden, steeds gevaarlijk. Aan de rechterkant is hij nu links bij Noah Lang in de 16 van de Grieken. Lang probeert het maar eens, jongen, maar zijn schot wordt gekraakt. Eindelijk een klein wapenfeit van Noah Lang. Het was ook een moeilijke weg richting dat doel met die blauwe zee van Grieken.
3: Ja, hij laat wel van zich horen, van zich zien. De speler die in Napels niet per se de meest populair is op het moment. Hij wilde ook eigenlijk wel weg van de zomer. Maar hij zal het daar toch weer moeten doen bij Napoli. De voorzet gaat naar Dumfries. Dumfries kopt hem voor en Meerdink probeert hem in te koppen. Lastig voor hem, maar de bal blijft hangen bij Dumfries en die maakt hem. Wat is dit slecht verdedigd, zegt Dumfries. Jaagt gewoon door en Dumfries ramt hem dan uiteindelijk binnen. Ja, hij staat ineens op 2 meter van de goal. Kan eigenlijk niet missen en hij schiet hem dan wel lekker overtuigend binnen. Maar wat moeten die Grieken zichzelf voor de kop slaan? Want wat geven ze het hier weg? Kourbelis is het volgens mij in de eigen 16 die, nou, het zal een misverstand zijn, maar uiteindelijk die bal gewoon vergeet weg te schieten.
4: Zo staan we toch ook een beetje gelijk wat betreft doelpunten weggeven. Want zo gaf Nederland vlak voor rust een doelpunt weg met Van Bommel. Gebeurt dat nu dus aan de andere kant. En het ziet er inderdaad wat klungelig uit. Maar Dumfries, ja, hij met zijn bonkige lijf komt hij daar de 16 in. En van zo dichtbij mag je die bal ook nooit meer missen. En hij schiet hem in die korte hoek langs het Zolakis. En we staan dus gewoon weer gelijk.
3: En het is opvallend om te zien in de herhaling dat zo'n beetje iedere Griekse verdediger daar op enig moment de bal kwijt is. En Max Meerdink trouwens ook. Want die was ook eventjes niet meer helemaal bij het spel betrokken. Die liep richting de achterlijn. Had zich ook nog in deze aanval met de bal kunnen bemoeien. En had dan misschien Dumfries nog wel in de weg gelopen. Nu heb ik zorgen, want het is nog niet afgetrapt. Wat zou er mis kunnen zijn met dit doelpunt?
4: Ja, en zolang er niet wordt afgetrapt, hebben we natuurlijk altijd nog de kans dat de VAR ertussen komt. Voorlopig inderdaad nog even wat stilte in het stadion. Als Androutsos nog steeds aan het balen is dat hij een fout ging. Ja, inderdaad, er moet gekeken worden bij de VAR. En waarom dan? Dat gaan we zo meemaken. De scheids gaat naar de zijlijn. Wat is er gebeurd? Is dat dan misschien toch ergens buitenspel geweest in een ver moment daarvoor? Ja,
3: of een zetje van Dumfries, want hij was wel fysiek bezig daar in de 16. Het is in ieder geval Meerdink die kopt. En dan zou hij hem daar tegen de hand aan koppen. Nee, dat zou niet uitmaken. Dan gaat de aanval gewoon verder. Hij heeft zich om een speler gevlochten. Misschien, scheidsrechter heeft het gezien. En hij zegt VAR. En hij zegt dat het doelpunt niet doorgaat. Want het is een overtreding. Hij geeft een vrije trap. Het is me nog steeds niet helemaal duidelijk. Buitenspel? Toch buitenspel, zeg ik. Offside.
4: Ik vind het discutabel, hoor. Want de bal moet naar voren gespeeld worden. Het lijkt alsof die recht omhoog wordt gespeeld. Daarna zit er nog een Griek aan. Dan komt Dumfries helemaal terug om die bal op te pikken. Die heeft helemaal geen paas ontvangen. Het is gewoon een fout van Griekenland. Ze zitten er zelf nog even tussen. En dan is het blijkbaar niet voldoende om als nieuw spelmoment te zien. En keurt de scheids deze bal af. En nou ja, dan heb je weer de discussie. Daarvoor is de VAR toch niet bedoeld om doelpunten maar zoekend af te keuren. Maar ja, we staan dus niet gelijk zoals we zojuist hebben gemeld. We staan gewoon weer 2-1 achter. Maar Nederland heeft wel laten zien. Terwijl de scheids ondertussen een gele kaart uitdeelt. Dat is aan de doelman. Zolakis die na dit VAR-moment dan ook nog even extra treuzelt. En zo gaat er dus een dikke streep door dat doelpunt van Dumfries. We moeten weer op jacht naar de gelijkmaker.
3: Nou, dan hoop je in ieder geval dat het momentum blijft voor Nederland. Want het momentum was er zeker en werd ook benut door het maken van 2 doelpunten maar liefst. En bij die tweede, die dus zojuist werd afgekeurd, werd het ontzettend geholpen door Griekenland. En zijn zij dan nog steeds verward? Of krijgen zij juist energie van deze gunstige beslissing? Het laatste lijkt het geval, want er is meteen een aanval en ook meteen een voorzet. Maar die wordt eruit gehaald door Nederland. Alhoewel, de aanval gaat wel verder met nu De bal op het middenveld bij Androutsos. Androutsos speelt hem even achteruit. Pavlidis nu op de hoek van de 16 meter. Androutsos draait weg naar de linkerkant. Dan opnieuw in balbezit is het Ioannidis die hem even achteruit speelt. Ioannidis ziet dat Kourbelis vrij staat. Bal gaat verder door naar rechts. En dit is een goede actie hoor van Caretsas op de achterlijn. Nee, goed verdedigd van de Ven. Of was het een vrije trap?
4: Nou, van de Ven gebruikte toch wel heel opzichtig de handen, de armen. Maar de scheids is, zoals vaker gezegd, toch niet helemaal consequent vandaag. Hij gaf zojuist een gele kaart weg. Is heel kort treuzelen aan de doelman dus van Griekenland. Van de Ven maakte zojuist een slimme overtreding. Niet heel opzichtig, maar toch, hij gebruikte zijn armen. Totaal geen schouder. Hij werd er wel even omspeeld. Ondanks zijn snelheid de Grieken opnieuw in de aanval. Pavlidis met een stiftje over Verbrugge heen. Maar uiteindelijk is hij wel aan de rand van de 16. Aan de linkerkant van het veld waar Nederland dus moet gaan verdedigen. Het is ook Somerville die nu mee is ingezakt. Dat zorgt ervoor dat de Grieken even terug naar achteren moeten. De druk rondom de 16 van Verbrugge even weg is. Zo zijn we bij Griekenland helemaal achterin. Met de druk van Tijani Reinders.
3: Lage bal van de Grieken richting Pavlidis. En die lukt het dan ook niet om die bal vast te houden. Zoals Meerdink dat eigenlijk al de hele wedstrijd niet lukt. En Pavlidis is daar echt een ster in. Is een brede, grote spits. We hebben het in de Eredivisie hier vaak genoeg gezien. En hij ontwikkelt zich nog steeds door in Portugal. Een diepe bal van de Grieken van achteruit is niet goed. Van de doelman levert hem zomaar in, dacht ik, bij Nederland. Maar terwijl er twee wissels worden voorbereid door de Servische manager van de Grieken, gaat de bal over de zijlijn. En zou dit misschien wel een moment zijn om meteen die wissels door te voeren. Tete is één van hen volgens mij, de spits. Die zal er sowieso zo meteen inkomen. Was eigenlijk al in de basis verwacht. Heeft ook snelheid en lengte. Het is ouderwets 4-4-2 wat de Grieken spelen. Nederland wisselt eerst. Zierikzee komt erin. En hij komt in de plek voor Max Meerdink. Zierikzee moet minuten sprokkelen bij zijn ploeg Manchester United dit seizoen. Maar werd als vervanger van Brobbey bij het Nederlands elftal gehaald. En is dus terug onder Xavi Hernandez als spits. Eerder dan bijvoorbeeld Memphis en Weghorst. Ook twee wissels bij de Grieken. Hebben ze slim gedaan dit. Door even net te doen alsof ze nog niet wilden wisselen. Wachten tot Nederland ging doen en dan alsnog. En dan nu staan ze alsnog met een iPadje uitleg te geven.
4: Er wordt niet eens gekeken naar die iPad. Klets jij maar een eind in de ronde, denkt Xaveris. Die komt er ook in naast Tette dus inderdaad. En Zierikzee op de plek van Max Meerdink. Die deze wedstrijd geen potten kon breken. Ondanks zijn spectaculaire begin in Oranje. Met dus die strafschop tegen Servië strak in de hoek. Wat hij al zo vaak heeft laten zien, ook bij AZ. Maar vandaag dus zeer weinig in stelling gebracht. Wie moet het dan gaan doen? Is dat Zierikzee? Gaat hij het doen voor het eerst zo'n beetje in Oranje? Hij is ook altijd die spits die altijd wordt opgeroepen op het laatste moment als er problemen zijn. Dat is ook wel iets opvallends. En dan moet hij er maar staan. Daar staat hij dus helemaal voorin met Somerville wat meer achter hem. Somerville heeft dus de buitenposities verlaten. Speelt een beetje als een soort nummer 10 achter en rondom Zierikzee. Als Nederland gaat aanvallen, zoekt naar Reinders. Hij zet druk, maar het lichaam wordt er goed tussen gezet. En zo krijgen we de doeltrap van Griekenland dat natuurlijk gaat treuzelen. Maar kan het niet te lang doen, want Zolak is de doelman. Die heeft al geel.
3: Ja, en op de schermen in het stadion wordt nogmaals getoond dat het buitenspel was. En dit is volgens de regels, omdat hij het uiteindelijk toch gegeven zou hebben, Meerdink, de paas. Ook al was het misschien niet per se zijn bedoeling. Dit zijn de regels en Nederland is dat momentum daardoor kwijt en staat bovendien niet op 2-2, maar op 2-1 in Griekenland. En Griekenland speelt nog maar met één spits, want beide aanvallers zijn eraf gehaald en er is maar één aanvaller voor teruggekomen en dat is die Tete. De andere invaller is een middenveld, Xaveris. Nederland met balbezit, hoog op de helft van Griekenland, sterker nog in de 16. Het is in zijn hakje van Zierikzee als hij hem krijgt van Somerville. Dat is te lastig voor Gravenberg, die was doorgelopen, had de kans moeten zijn, maar het hakje van Zierikzee was te moeilijk, had misschien wel zelf moeten gaan. En nu is het Reinders aan de linkerkant in de buurt van de cornervlag.
4: Speelt hem terug naar Noah Lang, die slingert hem opnieuw de 16 in. Er wordt gezocht naar Dumfries. Even daarvoor was Nederland nog even aan het klagen bij de scheids. Er zou een bal op een arm terecht zijn gekomen. Maar dat heeft de scheids snel weggewoven als nog even terugkijk. Ja, inderdaad, die bal komt op een hand, maar die hand zit voor het lichaam. Dus dat was ook nooit echt van invloed geweest op het spel. Zo krijgen we inmiddels een hoekschop aan de rechterkant van het veld, waar Veerman zich gaat melden. En vanuit diezelfde plek scoorde zojuist dus Virgil van Dijk de hoekschop van Veerman. De twee handen gaan weer in de lucht.
2: neemt zijn aanloop. Daar komt die hoekschop. Opnieuw goed de 16 ingebracht. Van Dijk opnieuw en hier van dichtbij. En nu dan wel. Dumfries prikt hem erin. Nou maar, man. Meteen weer de hand omhoog. En de vlag van de grens. Ja, zo konden we toch maar even kortstondig juichen. Dumfries klaagt nog. Hij zegt, kijk even naar de VAR. Ik stond geen buitenspel. Zijn doelpunt dus opnieuw afgekeurd. Maar wellicht gaat de VAR er nog naar kijken. En opnieuw was dus Van Dijk weer belangrijk bij een hoekschop. We moeten nog even afwachten. Gaat dit nog wat worden?
3: Ja, hij is wel erg overtuigd, Denzel Dumfries, van het feit dat hij niet buitenspel stond. En in de herhaling zie ik dat hij dat wel stond. Ja.
2: Ik snap het. Die bal komt daarna nog via een Griek. Ja. En in de heat of the moment denk je dan, dit komt niet van een medespeler. Maar daarvoor stond hij inderdaad de rechtsback van Oranje al ruim buitenspel.
3: Ja, dit zorgt voor een grote frons bij Denzel Dumfries. En als je Denzel Dumfries een keer gezien hebt, dan weet je dat die frons enorm kan zijn. En de rest van het Nederlands elftal begint ook wel wat gefrustreerd te raken met deze Italiaanse arbitrage natuurlijk. Die overigens wel nog even wachten met het voortgaan van deze wedstrijd. Maar de wedstrijd mag voortgaan van de Italianen. En dus hebben we nog 16,5 minuut om de achterstand weg te poetsen. De achterstand die volledig verdiend in de eerste helft werd aangedaan door Griekenland, dat echt goed speelde. Nederland was helemaal nergens in de eerste helft. In de tweede helft is dat wel gekeerd. Griekenland is alleen maar aan het tegenhouden. En dus zit een resultaat er hier nog wel in. Maar de tijd dringt.
2: Inderdaad, de tijd dringt als er wordt gezocht naar Zirkzee, die na een ingooide bal goed verlekt naar Sommerville aan de rechterkant van het strafschopgebied. Sommerville ziet de oplossing nog niet, moet even terug naar Dumfries, die dus zal balen. Heeft twee doelpunten afgekeurd zien worden. En de bal is inmiddels achterin bij Van Dijk, die ook verder op de helft van Griekenland te vinden is. Sommerville, en dan zien we eigenlijk een beetje het spel wat we in de eerste helft zagen. Dat de bal gewoon op de een of andere manier niet altijd naar de goede kleur kan gaan. Als die daar wel komt, komt hij dan soms te vaak achter de man. In dit geval dus Sommerville.

0: moeten gaan nemen waarschijnlijk. Een man met snor en met een matje. Hij zou ook in een post-punkband kunnen spelen. Arm vol met tatoeages. En nu hebben we inmiddels nog minder dan een kwartier te gaan. En gaat de corner eraan komen. Die Karuz Karetsas neemt hem weer. Jongeling, rechterarm gaat de lucht in. Dus dat zal wel een lange variant worden. Die wordt gelukkig weggekopt door Van Dijk.
1: De bal is de 16 nog niet uit. Het is Tijani Reinders die goed zijn lichaam erin zet. Somerville wordt tegengehouden om een counteraanval te creëren voor Oranje. De scheids hanteert de voordeelregel. Een paar flinke beuken uitgedeeld door de Grieken. En Noah Lang die speelt de bal door de stokken van zijn tegenstander. Blijft met een mooie actie in balbezit op de helft van de Grieken. Daar gaan we aanvallen met Gravenberg. Maar aangezien die aanval wat lang duurt, is Griekenland weer terug in formatie achterin. En gaat die aanval op een iets trager tempo. Maar we liggen nog wel gevaarlijk door het midden met Noah Lang. Die wordt tegengehouden. Hij wil de 1-2 aangaan met Zirkzee. En Noah Lang, ja, even heet gebakend. De koppen tegen elkaar. Noah Lang met de 1-2 met Zirkzee. Maar wordt dan in een obstructie opgevangen hard. En ja, daar is die reppende linksbuiten niet van gediend. En een Salomons oordeel van de scheids. Een gele kaart voor beide Kemphanen.
0: Ja, daar schieten we dus erg weinig mee op. Lang kan er nog wel een klein beetje om lachen. Maar het is een cynisch lachje hoor, naar Perotti. De scheidsrechter die hier denk ik wel een juiste beslissing neemt. Dat zeg ik terwijl ik naar de herhaling van die actie kijk. Ja, hij loopt er recht tegenaan. En vervolgens maakt de andere Kemphaan, die dus ook geel kreeg, daar een probleem, redsels. En hebben ze dus allebei geel gekregen. Nederland weer met 10 man op de helft van de Grieken. De doelman is de enige die nog achter staat. Het is Van Dijk die hem heeft. Zo'n beetje op de middenlijn. En dan is Nederland zelfs zo ver teruggedrongen dat de bal weer bij Jurjen Timber in de middencirkel op de eigen helft is. Linkerkant van het veld is daar de aanname bij Reinders laag ingespeeld op Somerville. Somerville die is gaan dwalen en die wordt onderuit gehaald. Vrije trap voor Nederland. Het is erg ver. Maar in ieder geval weer een doodspelmoment om iets uit te creëren tegen de Grieken.
1: Het is inderdaad erg ver, een beetje voor de verbeelding. Het is een plek van Roberto Carlos, zou je zeggen. Maar zo'n soort vrije trap hebben we al lang niet meer gezien. Zeker niet in Oranje. Dus wellicht een mooi moment om die bal eens achter de verdediging te scheppen. Om die zo laakjes weer eens in verlegenheid te brengen. Want die heeft toch moeite gehad met die kopballen vooral. Het is inderdaad ook Van Dijk die zich weer voorin meldt. Randje 16. Als we een mooi moment krijgen van Givai Zegiel. De topscorer van de Eredivisie. Die zo goed bezig is bij Feyenoord. Hij gaat erin komen. Jurjen Timber eraf. En Zegiel voor de frisse aanvallende impulsen maakt zijn debuut in Oranje. En dan is het dus even afwachten. Meteen misschien in de aanval. Want we wachten op een vrije trap van Veerman.
0: Veerman staat er in zijn eentje achter. Op die bal die hij niet gaat nemen zoals Roberto Carlos. Hij gaat een voorzet geven. Dat doet hij richting de achterlijn zo'n beetje. Wordt volgekopt door Dumfries. Dan is het Somerville die probeert te schieten. Lukt allemaal niet. En dan wordt de bal weggeschoten door de Grieken. Het is vrouwen en kinderen eerst nu bij de Grieken. In de 79ste minuut proberen zij het tegen te houden. De nieuwe tweede goal van Nederland. Want die andere die Nederland al maakte, die werden een minuut of 10 geleden afgekeurd. De linkerkant van het veld. De aanname bij Van de Ven. Speelt hem door naar Veerman. Veerman door naar de linkerkant. Noah Lang. 1 schaar, 2 scharen. En dan maar naar binnen trekken. Snelheid eruit gehaald. Lage voorzet. Is gevaarlijk. Maar weggekopt. En dan opnieuw voor Nederland bij Van de Ven. Van de Ven teruggekopt weer naar Van de Ven. Door Noah Lang. En dan is het nu Veerman net over de middenlijn.
1: Veerman nog altijd het vizier naar voren gericht. Waar Givai Zegiel dus met zijn mooie krullenbos rondom die andere krullenbos van Zirkzee dwaalt. En er wordt een flinke ingreep daar neergelegd. Het is Reinders die naar de grond gaat, maar de bal is gespeeld. En zo krijgen we dus geen vrije trap voor Nederland op een mooie plek. Gaat de tijd inmiddels wel dringen. Kleine 11 minuten reguliere speeltijd nog. Als we wachten op een ingooi van Griekenland. Dat moet haast gaan maken van de scheids. En dat levert een verre inworp op. Richting die invaller Tette. Maar die is niet sterker dan Virgil van Dijk. Van Dijk die inmiddels de bal naar rechts heeft verlegd. Krijgt hem met dezelfde snelheid weer terug. Uiteindelijk via Dumfries. En zo gaan we aan de linkerkant. Zoekend naar de aanval met Mickey van de Ven en die speelt hem door het midden naar Zirkzee.
0: Zirkzee naar zijn linkerkant waar Noah Lang staat. Heeft twee man voor zich. Eén is hier voorbij. De tweede nu ook. Gaat op de achterlijn een voorzet geven. De bal wordt verdedigd. Valt misschien goed bij Gravenberg. Gravenberg randje 16. Gravenberg. De Grieken krijgen hem niet weg. Schieten hem tegen elkaar aan. Maar de Grieken hebben nog wel het balbezit. Want Tette met geluk. Linkerkant van het veld. Daar is de inmiddels aanvoerder en doelpuntenmaker Masouras. Die hem niet kan controleren. Nederland neemt over. Bal gaat terug richting doelman Verbrugge.

0: 10 minuten reguliere speeltijd. Resten Nederland nu nog om het recht te zetten. De 2-1 achterstand voor Griekenland tegen Nederland staat nog op het scorebord in het Toumba Stadion in Thessaloniki.
1: Somerville terug naar de rechtsback. Dumfries Somerville weer aan de rechterkant te vinden. Nou, die wissel dus van Zegio. Daarvoor was Somerville dus even nummer 10. Nederland op het middenveld zoekt de combinaties. Zegio, randje 16. Het is daar ontzettend druk. Griekenland heeft daar ook wel vaak moeite om die bal weg te werken. En dat levert opnieuw balbezit op voor Oranje. Dumfries ziet dat het nog steeds ontzettend druk is in de 16. Kiest voor de bal op het middenveld naar Veerman. Gravenberg dan. Gravenberg met de bal aan de voet. Snelt zich er voorbij. Randje 16. Mooie combinatie. En dan wordt Gravenberg opgevangen. Maar ook dit is weer veel te licht voor een overtreding. En laat staan dus een strafschop. Gravenberg met een mooie intentie. De 1-2 met Reinders. Maar dan is het lastig voor Gravenberg om bij die bal te komen. Moet hij eerst nog dwars door een Griek heen? Dat kan natuurlijk niet. Die bal is opgeraapt door het Tsolakis. Inmiddels weer naar voren gepompt. De bal verloren. De ingooi is voor Nederland.
0: En er staat een nieuwe wissel klaar bij de Grieken. Het is Giannis Michalidis, de speler van PAOK. Dat is al de tweede die er in de tweede helft in komt, die dit stadion heel goed kent. Want dit is normaal gesproken de thuishaven van PAOK. Waar ook ooit Ajax nog speelde onder Martin Jol en AZ dus. En het Griekse elftal nu een hele volle bak heeft. Die zich wel roeren, maar om nou te zeggen dat het een totaal gekkenhuis is. Het valt op zich nog wel mee met die 20.000 supporters in dit stadion. Er staat nog een wissel bij, maar voorlopig is de bal nog aan het rollen. En gaan we dus verder met deze aanval van Nederland met Gravenberg. Die hem even terugspeelt naar Joey Veerman. Het is echt de veldheer, de spelverdeler in de tweede helft. Alles gaat via Joey Veerman. Krijgt hem nu ook weer aangespeeld door Noah Lang, die de actie dus een keer niet aangaat. Is dit Reinders, denk ik, die het balbezit heeft. Schuift hem naar rechts. Denzel Dumfries helemaal ingeknepen naar binnen. En dan Van Dijk naar de linkerkant. Van de Ven naar Noah Lang. Noah Lang, zijn mandekker komt naar hem toe. Toch maar weer terug naar Veerman dan. Veerman, het spel staat stil. Linkerkant is Noah Lang. Kan hij het openbreken? Eerst de actie naar binnen toe van Zegiel. Voorzet van Veerman. Tweede paal is het bijna Somerville. Afslaande bal voor Dumfries. Die schiet wel. Wordt dan nog onder van de sokken gelopen door Tette. Maar dat schot was wild en naast. En denk ik dat de doeltrap alles is wat overblijft.
1: Ja, we krijgen inderdaad een doeltrap van Griekenland als de tijd begint te tikken. En Nederland toch vooral probeert om die bal door het midden in die drukke 16 te krijgen steeds. Als het via buitenom toch niet succesvol is gebleken. Dumfries inderdaad met een flinke beuk is veelvuldig in de aanval te vinden. Doufikas bij Griekenland. Die is zojuist erin gekomen. En de handen gaan op elkaar. Want hij... Moeten we misschien nog even aan de bak om dus deze overwinning over de streep te trekken. En dus Griekenland aan die 9 punten te helpen. Inderdaad, wie had dat verwacht?
0: Nou ja, we zullen het wel zien. En in Utrecht kennen ze hem natuurlijk nog wel. Doufikas heeft in de Eredivisie gespeeld in de Domstad. En nu is hij ook een spits natuurlijk. En mag hij het in zijn eentje daarvoor in een beetje gaan rooien. Alhoewel Tette daar ook nog in de buurt staat. Dat is ook een spits. Maar Doufikas dus ook nog, nadat Pavlidis eerder in deze wedstrijd al gewisseld werd. De aanvoerder was hij nog aan het begin van deze wedstrijd, de uitspits van AZ. 84e minuut, Nederland nu met Van Dijk in de middencirkel. Geeft hem naar zijn rechterkant. Daar is het Dumfries. Dumfries dacht de 2-2 te hebben gemaakt, maar de bal gaat naar Somerville. Somerville richting de achterlijn. Somerville heeft een voorzet gegeven, die wordt verdedigd. En dan is het Veerman met de afslaande bal, lullige bal, want het ziet er eigenlijk niet uit. Het is van dik hout zaag met planken wat Nederland doet. Het begint een beetje pathetisch te worden nu. Elke poging is lomp.
1: Ja, inderdaad. Terwijl het veldspel er beter uitziet dan in de eerste helft. Het is toch een beetje de eindfase daar waar het schot moet plaatsvinden. Een beetje gedachteloos. Veerman inderdaad met een bal in niemands land. Niet naar de hoekvlag, niet naar het doel. Een beetje daartussenin. Loopt ook balend weg. Daar waar de Grieken natuurlijk een beetje hun tijd kunnen pakken. Zij zijn in het stadion... De sfeer een beetje gezelliger aan het maken met gezang. Maar Nederland gelooft er nog wel in. Het is Somerville in balbezit namens Oranje. Op de helft van Griekenland gaat de bal naar het midden. Naar Van Dijk, hoog op het veld te vinden. Met Mickey van de Ven bij hem. En ook Noah Lang, die aan de linkerkant toch een beetje daar wordt ingeklemd op linksbuiten. Krijgt daar weinig ruimte. Daardoor moet die bal door het midden. Een mooie combinatie met Zegiel. Maar die bal moet dan terug naar Dumfries. Tussen 4 Grieken in. Dat wordt lastig. Zij verdedigen hem uit. En zo kan Nederland via een dode spelsituatie. Dat is waarschijnlijk een hoekschop. Opnieuw iets gaan proberen.
0: Nou, dat is al een paar keer gelukt in deze serie. Soms binnen de regels, Dat was in ieder geval het doelpunt van Virgil van Dijk. 2-1, die staat. Dat doelpunt is gemaakt. Maar nu zijn er nog maar 5 minuten te spelen in deze editie van Griekenland-Nederland in de Nations League. Wachten we op die corner en daar moeten we nog langer op wachten. Want er is een robbertje uitgevochten in de buurt van de penaltystip. En dat is allemaal te gortig volgens de Italiaanse leiding. Dumfries staat klaar en nu uiteindelijk mag die corner genomen worden door Veerman. Dumfries loopt in en het is ook weer Van Dijk en eronder doorgaat Dumfries. Dat was toch de kanshebber om hem hier binnen te koppen. En nu ligt de doelman er bovenop en hij neemt er de tijd voor. Geel heeft hij al, dus hij zal wel een klein beetje moeten opschieten. Maar hij pakt hem en gaat daar liggen. Hij had ook gewoon meteen kunnen blijven staan.
1: Had inderdaad gekund. Hij ging inderdaad met zijn buik op de bal. Dan heb je natuurlijk altijd nog die 8 seconden regel. Maar ja, de scheids bepaalt ook vanaf wanneer die gaat aftellen. Maar inmiddels zijn we weer verder gegaan. We hebben nog 4 minuten ruim reguliere speeltijd om iets terug te doen. Om alsnog die gelijke stand op het bord te krijgen. We zijn de helft overgestoken van de Grieken. Dat doen we via het midden met Virgil van Dijk. Hij vindt aan de linkerkant Mickey van der Ven. Voorin staat het nog een beetje stil. Er moeten loopacties gemaakt worden. Die worden ook wel gemaakt. Dumfries kruipt naar voren. En daar komt Gravenberg ingezakt die bal halen. En dan neemt Nederland risico door die bal door het midden te spelen. Lijkt het de bal te verliezen. Maar wordt snel opgepikt door Van Dijk. Vindt aan de linkerkant op de linksbuitenpositie Noah Lang. Noah Lang dreigt met de voorzet. Kiest voor Reinders. Reinders werkt hem de 16 in. En er wordt steeds gezocht naar Dumfries. Maar komt daar een beetje wild uit. Die bal is ook lastig voor de rechtsback. Een beetje een moeilijke, niet te bereiken voorzet van Reinders. Zo leven we na 86,5 minuut nog steeds met een 2-1 achterstand. Dan kunnen we gaan kijken hoe Zolakis de doeltrap gaat nemen namens Griekenland.
0: Ja, daar kunnen we naar gaan kijken. Heb je zin in om ernaar te gaan kijken? Naar hoe Zolakis de doeltrap neemt? Ik ben zo onderhand wel klaar met deze wedstrijd. Als Nederland niet nog eens een keer iets moois laat zien en een aanval creëert die misschien tot een eindpaas komt, waar misschien een mooie actie in zit. Noah Lang zou het moeten kunnen. Hij gaat naar binnen, is een mannetje voorbij. Goeie actie, Noah Lang. En die loopt uiteindelijk dan toch spaak. Want hij loopt op Retsels, de centrale verdediger. Bal is dan wel weer bij Nederland met Van Dijk. Van Dijk naar zijn linkerkant. Goeie bal is dit van Veerman. Veerman geeft hem door in de voeten van Noah Lang. Daar komt een voorzet aan en het is CGL met de kopbal. Het is niet CGL, maar Zierkzee met de kopbal. En die wordt eruit gedoken en naast getikt.
1: Ja, daaruit getikt door het Zolakis, waar we inderdaad een beetje klaar mee zijn. Maar dit laat hij weer fantastisch zien. Die doelman van Griekenland had tegen Duitsland ook een fantastisch moment. En dit is een moment waarop hij wellicht de overwinning voor Griekenland over de streep trekt. Maar we hebben nog even de tijd. Er komt natuurlijk ook nog tijd bij en we krijgen een hoekschop. Daar waar Oranje al zo vaak gevaarlijk is geworden. Bal wordt weer de 16 ingewerkt. Bereikt dit keer geen medespeler. En daardoor kan die worden uitgewerkt door Griekenland. De counteraanval wordt voorkomen door Somerville. En Gravenberg is dan de achterste man. Hij kiest er niet voor om rustig aan te doen. Hij gaat in één keer met de bal naar voren. De ingezakte Noah Lang neemt over. De bal wordt geopend naar rechts. Bij Veerman wordt er gezocht naar Zegiel. Die is een beetje op de rechtsbuitenpositie gaan staan. En er wordt gegroepeerd, gewacht. In de 16 van Griekenland komt die bal daar dan een keertje. Van Dijk als een soort stormram mee naar voren. Het is Zirkzee met een klein tikje werkt hij met de 16 in. Maar ja, in die kluwen van spelers is het ook maar een beetje godzegende de greep als je hem erin werkt. Hij kan worden uitgewerkt door Griekenland. Ze zijn we helemaal achterin bij Mickey van der Ven. Pak die bal snel op van zo'n pionnetje. Er zijn geen ballenjongens meer. Nou, die zijn er wel, maar die hebben een andere soort functie gekregen. We zijn verder gegaan. We zijn achterin. Nog steeds in balbezit wel met Veerman.
0: 1,5 minuut nog te gaan in de reguliere speeltijd in Thessaloniki. En Nederland heeft de bal met Gravenberg. Verder door naar de linkerkant. Daar is de aanname bij Noah Lang. Weer maar een opportunistische voorzet. Om Azegio afslaan. De bal valt goed. En het is Reinders die de 2-2 maakt. Keihard binnengeschoten. Noah Lang, godzegende de greep, gooit hij die bal de 16 in. Bal lijkt te laag. Maar uiteindelijk valt hij voor de voeten van Tijani Reinders. En hij zet dan toch de 2-2 op het scorebord.
1: Komt dan de assist op de naam van Givai Zegiel. Hij probeerde een omhaal. Raakt die bal wel een beetje merkwaardig. Komt hij inderdaad dan voor de voeten van Tijani Reinders. Er wordt gejuicht. Heel veel opluchting te zien ook in het uitvak. En we gaan nog een keer terugkijken. Een omhaal van Zegiel komt tegen een Griek aan. En daardoor met een beetje geluk, maar zonder geluk vaart niemand wel. Tijani Reinders van dichtbij. En hier kan de VAR niks meer aan doen. We staan gelukkig gewoon weer gelijk. 2-2 in Thessaloniki.
0: De 8e goal van Tijani Reinders in het Nederlands elftal is een belangrijke hoor in deze Nations League groep. Want Duitsland op voorsprong en Nederland mag hieruit in Griekenland niet verliezen. Wil het bijvoorbeeld winnen of tweede worden in ieder geval in die Nations League groep. De kwartfinale ingaan. van de Nations League. De Grieken waren tot nu toe foutloos. Wonnen van Servië en wonnen van Duitsland. Maar tegen Nederland staat het dan in ieder geval 2-2. De 90 minuten zit erop, maar er zal ook nog wel wat bij komen. Nederland, zo lijkt het, zou nog wel op zoek willen naar meer.
1: En dat heeft natuurlijk alle recht om daar naartoe op zoek te gaan. Als we inmiddels in de extra tijd zitten, er wordt omgeroepen hier in het stadion hoeveel erbij gaat komen. En Griekenland, dat zal balen. Dat geeft een 2-0 voorsprong uit handen. En wil dan blijkbaar niet die 2-2 gaan verdedigen. Ze gaan aanvallen. En dat levert ook balverlies op. We gaan ingooien achterin, rechts achterin. Terwijl we 5 minuten extra tijd minstens verder gaan spelen. In de blessuretijd dus wordt er gezocht naar Zegiel. Bal stuit het er wat overheen, maar Nederland is sterker in de duels met Zirkzee. Maar hij levert die bal veel te gemakkelijk in naar Pavlidis. Kan Griekenland hier wellicht van profiteren? Het is wel een overtalsituatie voor Nederland. Dat drukt Tette de hoek in. En Zegiel die komt als een hongerige wolf mee terugverdedigen. Verovert die bal. En Nederland meteen met het vizier vooruit dat wil gaan aanvallen. Je gaat jagen, gewoon op die derde.
0: Ja, tuurlijk man. Nog 4 minuten te gaan. En de Grieken die hangen toch al de hele tijd in de touwen. Dus nu maar even doorrammen. Die knock-out ook nog geven. Die sucker punch die de Grieken toch een beetje over zichzelf aan het afroepen zijn nu. De bal is in het bezit van Nederland met Noah Lang. Nee, het is Veerman. Veerman, een combinatie met Noah Lang. En dan terug naar Van Dijk. Van Dijk, Dumfries. Dumfries ver naar binnen gekrepen. Als je de naam Dumfries hoort, dan denk je waarschijnlijk zijn we aan de zijlijn. Maar Dumfries speelt heel vaak als inverted wingback nu. Dus eigenlijk zo'n beetje in het centrum als een soort verdedigende middenvelder. Nu heeft hij hem weer gekregen op diezelfde positie. 20 meter over de middenlijn. Gaan we naar de rechterkant. Is het Somerville. Lage bal, goede combinatie met Zegiel. En daar komt de voorzet. Nee, die is dan toch te hard, die bal van Zegiel. Waardoor Somerville die voorzet nog wel kan geven. Maar dan doet hij het op een steward die achter het doel staat. Dat was niet de bedoeling.
1: Nee, dat, inderdaad, die steward die schrikt zich in hoedjes die bal net komt als er in het stadion nog even wordt teruggedacht aan die goal van Reinders. Er kan gelukkig worden feest gevierd door een aantal supporters van Oranje dat niet voor niks daar in die hoek is weggepropt, maar toch nog even kan juichen. Er zit nog wat tijd in. Er zit nog wellicht een kans in op een derde. Moeten we eerst even kijken of Tsolakis die bal weer gaat inleveren via de lange bal. Dat gebeurt inderdaad. Het balbezit is bij Oranje. Achterin bij Van Dijk. De rest snelt zich naar voren toe. Het gaat over links. We zijn op de linksbackpositie op de helft van Griekenland beland met Mickey van de Ven. Laat het over aan Noah Lang van de Ven eroverheen. Noah Lang dreigt weer. Misschien heeft hij weer zo'n mooie voorzet in huis. Opnieuw. Opnieuw brengt hij hem de 16 in. Daar is Zegiel. Och! Oei, daar was Oranje dicht bij de overwinning. Maar die kopbal komt uiteindelijk recht op de Griekse doelman Tsolakis af. Maar opnieuw een gevaarlijke voorzet zeg van Noah Lang. Die valt ook lekker in toch wel?
0: Ja, zeker. Ja, zo moet je het dan maar gewoon gaan doen. Hè. De Grieken hebben al zoveel van die voorzetten tegengekregen. En dan is het inderdaad bijna debutant Zegiel die meteen zijn haartje met een doelpunt opleukt. Het lukt hem uiteindelijk nog niet. Nog niet, want we hebben nog 2,5 minuut. En van die Grieken gaat het niet meer komen. Dus zoveel is duidelijk. Het is een bal naar de rechterkant. Daar is Zegiel weer. Met de actie iets naar binnen. En dan toch maar weer naar buiten. Geeft hij man Somerville. Somerville, hoeveel energie heeft hij nog? Want zo vaak is hij nog niet voorbij gekomen vandaag. Geeft hem kort naar Gravenberg. Gravenberg dribbelt er voorbij bij 1. En probeert nu de tweede ook nog voorbij te spelen. Dat is teamgenoot Tsimikas van Liverpool. Schiet hem naar voren. Overnemen namen is bij Dumfries. Want de bal van Tsimikas was gewoon weer blind naar voren geschoten. En Nederland mag het dus weer gaan proberen met Somerville. Hoek van de 16 meter. Somerville aan de rechterkant. Hoeveel blauwe mensen staan er wel niet voor zijn neus? Allemaal, denk ik. Zegiel hensbal, denk ik. Scheidsrechter wuift het weg. Maar in de 16 wordt daar toch hens gemaakt door Tsimikas. Ik heb het idee dat hij ermee wegkomt. Hij doet heel cool, steekt zijn duimpje op. Maar dit is toch niet in de baan van het schot via zijn been omhoog. Ja, en dat is dan de regel, geloof ik, dat het dan geen penalty is. Ik weet het wel zeker. Ik hoop natuurlijk dat het een penalty is. En er zijn echt seizoenen geweest waarin dit 100% een penalty was. Maar de regels zijn tegenwoordig anders.
1: Ja, als die bal inderdaad via een eigen lichaamsdeel omhoog stuiten tegen je hand, dan word je vrijgesproken. Maar ja, ook dat is weer arbitrair. Want als die dan op je eigen lichaamsdeel komt, mag je hem dan zomaar wegslaan. Dit was overduidelijk onbewust. Zo krijgt Nederland dus geen strafschop, maar wel een ingooi. Een beetje aan de rand van het strafschopgebied zijn we inmiddels beland. Met Somerville heeft hij nog een actie van voorzet in huis. Laat het over aan Dumfries. Dumfries dreigend. Dreigend kiest hij uiteindelijk voor Somerville. Doe jij het dan maar. Nog steeds op de rechtsbuitenpositie. Mooi wippertje van Somerville. Maar dan is toch dat veld Dumfries wat te machtig. Want Dumfries kreeg hem wel van Somerville, maar ging op zijn plaat op dat gladde, natte gras.
0: Nu krijgt Nederland volgens mij een vrije trap mee tot frustratie van de Grieken. En dat zou wel lekker zijn. Of een ingooi, ook dat zou lekker zijn. Want er is nog maar een halve minuut. En als de Grieken hier de ingooi krijgen die ze waarschijnlijk verdienen, dan is het klaar. Maar dat is niet zo, want Nederland heeft ingegooid. En nog 20 seconden. En het kan de bal er nog een keer inbrengen met Dumfries. De bal is heel lang onderweg naar de tweede paal. En uiteindelijk Noah Lang zo'n beetje bij de cornervlag aan de linkerkant. Kan hij hem er ook nog eens in proberen te gooien? Want de tijd zit er over 8 seconden op. Voorzet Noah Lang. En Van Dijk heeft hem bijna. Bij de tweede paal is het nu dan Somerville die hem oppakt in de corner, bij de cornervlag, helemaal in de hoek. Maar de scheidsrechter die fluit al af. En dus blijft het 2-2 bij Griekenland tegen Nederland. In de eerste helft gaf Nederland alles weg. Of bijna alles dan, want in de tweede helft was het nog te herstellen. Want het werd uiteindelijk 2-2. Maar zoals het in de eerste helft ging, zo mag het nooit meer gaan. Ik denk dat dat wel een conclusie is die je ook wel kunt stellen.
1: Ja, zo is het. Ja, resultaat ook niet lekker. Maar zal Xavi toch ook wel tevreden zijn over die tweede helft? Dat Nederland toch gewoon de leiding overnam. En ook gewoon wat betreft de stand in de Nations League toch niet al te veel schade oploopt. Griekenland komt op 7 punten. Nederland op 5. Duitsland op 4. Servië op 0. Zo is het wel ontzettend spannend daarin. Groep A, 2 van de Nations League. En eindigen we dus deze wedstrijd in 2-2.
0: Ja, met een doelpunt van Reinders die het puntje voor Nederland in de 89ste minuut nog redde.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
6: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
7: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
12: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
18: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
17: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
19: Ah, hier kan het.
17: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
20: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
21: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
22: GPR Sportradio.
23: De Sound of Sport.
22: Rob Spijker en Robert Meder.
24: Als je dan zegt, Griekenland-Nederland 2-2, 2-0 achtergestaan. Drie doelpunten in totaal afgekeurd. Ja. Ook eentje bij de Grieken. Dan denk je van, nou, dat is me een wedstrijd geweest. Ja. Maar daar viel we mee, vond ik, hoor.
25: Ja, heerlijk gespeeld. Goed gedaan, Oranje. 2-0 achter 2-2.
24: Ja.
25: Prima. Ja, laten we het zo maar samenvatten. Want een beetje positief daar.
24: Oké.
25: Nee, dat was niet best. Even kijken naar de andere uitslagen. Wales won thuis met 2-1 van Noorwegen. Ik moet er wel even bij aantekenen dat Noorwegen voor een groot gedeelte van de wedstrijd met 10 man speelde, wegens een rode kaart voor Hegem, wegens het vasthouden van een doorgebroken speler. Wales-Noorwegen dus 2-1. Griekenland-Nederland weet u alles van. Dan gaan we even naar Duitsland tegen Servië. Duitsland won met 2-0. Ik moet daar even bij zeggen dat Duitsland echt veel beter was dan Servië, als ik kijk naar de data, voor zover die niet bedriegen. Met name de expected goals. Dus het aantal doelpunten dat je had mogen verwachten gezien de kansen. Dan staat Duitsland op 3,9 en Servië op 0,01. Die hebben dus echt niks gecreëerd. 74% balbezit voor de Duitsers daar. En dan nog even naar Denemarken tegen Portugal. Want eerst heeft Ronaldo het trainingskamp verlaten, maar waarschijnlijk heeft hij vanavond ook zijn woonkamer verlaten nadat hij de tv had uitgezet. Want het werd 2-2 uiteindelijk dankzij het terugkomen van de Denen na een 1-0 achterstand. 1-1. Vervolgens Portugal 2-1 door Ramos. Het werd 2-2 door Højlund. En daarna liepen de Portugezen uit naar 4-2. Dankzij onder andere een doelpunt, de vierde van João Félix. Even kijken wat dat voor consequenties heeft. Als we kijken naar de stand van de pool van Nederland, nou, die doen we zo wel eventjes. We gaan zo eerst nog even bij de verslaggeversbuurten. We kijken naar Portugal. Die staan op 9 uit 3. Keurig bovenaan in hun pool. En daarachter Denemarken 3 uit 3. Noorwegen 3 uit 3. En Wales 3 uit 3. Daar zit de spanning dus nog goed op. Hebben ze dan zo ongeveer allemaal wel gehad? Ja, ik denk dat we de belangrijkste dan in ieder geval wel gehad hebben. De pool van Nederland. Griekenland 7, Nederland 5, Duitsland 4 en Servië nog 0 punten. Diederik en Jacob nog hier aanwezig. Ik denk dat dat gelijke spel is wel, als je de stand nu kijkt, je ene goal is wel belangrijk voor Reinders.
0: Ja, zeker als je denkt aan die tweede plek, vermoedelijk. Je kan je toch ook bijna niet voorstellen dat Duitsland opnieuw gaat verliezen van Griekenland. Ook al is de wedstrijd dan in Griekenland aanstaande zondag. In dit stadion waar Nederland ook speelde. Ze zullen zich ook wat kwetsbaarder voelen. Want ja, Nederland liep er in de tweede helft natuurlijk wel echt overheen over Griekenland. Dat blijkt ook uit statistieken trouwens. Want die zitten we allemaal even op te zoeken. Dan heb je van die grafische tabellen waarbij dan het lijkt wel een schip dat aan de ene kant de Griekse kant op gaat, de eerste helft. En dan volledig de Nederlandse kant qua kansen ook in de tweede. En afgekeurd doelpunt en constant in de aanval. 71% balbezit, 19 schoten, waarvan helaas wel maar 5 op doel. Maar het was toch wel redelijk overtuigend in de tweede helft van Nederland.
25: Ja, Jacob, hoe kijk jij naar met wat voor gevoel kijk jij naar terug op dit
1: moment? Ik ben gek genoeg tevreden. Want bij de Nations League is toch een beetje een balans zoeken tussen ontwikkeling en resultaat. En ja, de ploeg moet nog ontwikkelen. Wat doet de ploeg van Xavi als het een keertje niet lekker gaat? Nou, dat was vandaag een perfect voorbeeld. 2-0 achter inderdaad. Hij gooit het om. En Nederland kan het ook over een andere boeg gooien. Toch die hoekschoppen, die vrije trappen, die kopballen. Dus er is ook voor op eindtoernooien is er wel een plan B te zien. En ja, het was niet mooi. Het was vandaag geen schoonheidsprijs waard. Maar ik heb wel een Oranje gezien dat een plan B heeft en dus kan reageren als het even slecht gaat. En ik denk dat die ontwikkeling wel goed is om te zien.
25: Ja, Dirk?
0: Nou, het is ook in die zin wel aardig om te zien, ontwikkeling, dat vier wissels, alle vier bij het doelpunt betrokken zijn. De voorzet komt van Lang. Het is Zierkzee die zich tevoren gooit. CGL maakt de omhaal. En Reinders maakt hem uiteindelijk. Het zijn alle vier wissels.
25: Ja, ja.
0: Dat zal lekker voelen voor Xavi.
25: Ik wou dat zeggen, ja, ja, ja. Dat hij in ieder geval nog iets heeft weten te bewerkstelligen middels die wissels. Uiteindelijk tot slot het erin pompen, want dat was het enige wat nog overbleef. Is dat zoiets waarvan je zegt van, als we het echt niet meer weten, dan maakt het niet uit wie er voor de groep staat. Dan doen we dat maar doen.
0: Hoe lovend we ook zijn, dit hebben we natuurlijk al onder Koeman ook wel gezien. Hè?
25: Ja.
0: Ja, hier hadden we Weghorst ook voor. We hebben dit de afgelopen jaren wel veel gezien. Dat het weer nodig is, is wel een beetje lelijk. Dat het iets oplevert, een punt, voelt toch wel oké.
25: Ja. Goed, al met al was het een avond met mixed feelings die uiteindelijk wordt afgesloten met een 2-2 gelijkspel.
0: En dan staan ze inderdaad klaar voor de aftrap, alle 22. Het zal Pavlidis volgens mij zijn die het eerste tikje gaat geven in het stadion van PAOK in Thessaloniki. Is de bal aan het rollen en dan is die sfeer toch wel degelijk intimiderend. En daar zal Nederland de komende 90 minuten tegenop moeten gaan voetballen. Die bal wordt verlengd door de Grieken. Dit is heel erg gevaarlijk. Komt een grote kans aan en hij wordt binnengeschoten. Dit was veel te licht verdedigd. En hij wordt uitermate goed binnengeschoten. Hoekje gezocht door Ioannidis. Spits van Sporting in het dagelijks leven. Maar hij kan hem zo voorbij Verbrugge prikken. Komt alleen voor de doelman. Omdat er veel te lichtzinnig wordt omgegaan met de diepe bal. En een luchtduel echt achterlijk makkelijk wordt verloren door, ik meen, Guus Til.
1: Terwijl Nederland overneemt. Ja, hele gevaarlijke bal terug naar achteren. Ongelooflijk. Ioannidis wordt er voorzet. Jongen, wat een slechte eerste helft. Nederland heeft het balbezit.
0: Een misverstand achterin. Veerman grijpt ook niet in hoor, want die had dat ook nog kunnen doen. Kan de voorzet nog met een slijding eruit halen, maar doet zonder overtuiging aan mandekking. Iedereen van Nederland zakt hier door de ondergrens bij deze goal.
1: In dit geval helaas de Schlemiel is toch wel, om het op zijn Duits dan uit te spreken, Van Bommel, hij gaf die bal zomaar terug. Vlaag van verstandsverbijstering bij de linksbuiten van Oranje. Die bal dus zomaar terug de 16 in pegelde. En daar konden de Grieken van profiteren.
0: Maar dan zou je denken, kun je in de rust nog wel wat recht zetten. Ga dat met 2-0 in deze ambiance maar eens doen.
1: Veerman weer met die bekende gebaren. Waar gaat hij hem geven als Dumfries ook ontzettend veel duw- en trekwerk verricht in de 16? Komt die voorzet daar dan? En die wordt ingekopt. Jawel, hij zit erin. Het is de aanvoerder Virgil van Dijk. En de scheidsfluit meteen, maar dat is niet omdat hij hem afkeurt. Waarschijnlijk omdat spelers ruzie maken om die bal op te pikken. Virgil van Dijk schiet Nederland met zijn hoofd terug in de wedstrijd.
0: En hierom wil Xavi Hernandez dat de corners lang genomen worden. Anderhalve minuut nog te gaan in de reguliere speeltijd in Thessaloniki. En Nederland heeft de bal met Gravenberg. Verder door naar de linkerkant. Daar is de aanname bij Noah Lang. Weer maar een opportunistische voorzet. Omhaal Zegiel afslaan. De bal valt goed. En het is Reinders die de 2-2 maakt. Keihard binnengeschoten. Noah Lang, godzegende de greep. Gooit hij die bal de 16 in. Bal lijkt te laag. Maar uiteindelijk valt hij voor de voeten van Tijani Reinders. En hij zet dan toch de 2-2 op het scorebord.
1: Een omhaal van Zegiel komt tegen een Griek aan. En daardoor met een beetje geluk. Maar zonder geluk vaart niemand wel Tijani Reinders van dichtbij. En hier kan de VAR niks meer aan doen. We staan gelukkig gewoon weer gelijk. 2-2 in Thessaloniki.
0: De tijd zit er over 8 seconden op. Voorzet Noah Lang. En Van Dijk heeft hem bijna. Bij de tweede paal is het nu dan Somerville die hem oppakt. In de corner, bij de cornervlag. Helemaal in de hoek. Maar de scheidsrechter, die fluit al af. En dus blijft het 2-2 bij Griekenland tegen Nederland.

0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. De Europese Commissie is niet blij met justitieminister Van Weel, meldt de NOS. Hij zei dat Brussel de geldkraan naar Sierra Leone dichtdraait om af te dwingen dat Bolle Jos wordt uitgeleverd. Maar volgens de EU was het vooral een technische kwestie en zat er geen politiek motief achter. Ook had het besluit niet naar buiten moeten komen. Het tv-programma De Slimste Mens heeft vanavond stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Emma van der Zand zei dat de makers haar ongelooflijk zullen missen. In overleg met de familie wordt de rest van het seizoen van de quiz gewoon uitgezonden. Dat was maanden geleden al opgenomen. De steekpartij dinsdag op een school in Slowakije heeft nog een leven gekost. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Eerder overleed ook al een lerares en een andere lerares raakte gewond. Voor de steekpartij is een 13-jarige leerling opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarom die toesloeg. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. In de tweede helft maakte Virgil van Dijk de 2-1. En vlak voor tijd maakte Tijani Reinders de gelijkmaker. Nederland staat na 3 wedstrijden tweede in de pool achter de Grieken. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 10. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
11: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
12: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
10: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
13: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
13: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
15: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
16: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Happy News! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
19: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
20: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
19: Sorry Bo, het is beauty.
20: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
23: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
22: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
24: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
25: Het is inmiddels 11 uur geweest op je donderdagavond. Erling Haaland heeft de juridische stap ondernomen tegen een luchtvaartmaatschappij. Waarom en hoezo hoor je zo meteen hier.

GPR Sportradio, je donderdagavond met een droge nacht. En morgen wordt het koeler dan vandaag. Het is een beetje gedaan met die nazomer. In het voetbal heeft Erling Haaland, je kent hem, de spits van het Noorse team, juridische stappen ondernomen tegen een Noorse luchtvaartmaatschappij. De spits die momenteel speelt bij Manchester City is namelijk niet te spreken over een advertentie waarin zijn beeldenis zonder toestemming zou zijn gebruikt. En de zaak draait vermoedelijk om een afbeelding waarin de kenmerkende natuurlijk paardenstaart van Haaland is te zien. De Noorse international eist nu via de rechter een rectificatie, maar ook een schadevergoeding van die Noorse luchtvaartmaatschappij. Het gaat om een Norwegian Air Shuttle. En dat dus vanwege onoorloof gebruik. Het onoorloofde gebruik ook van zijn portret in de commerciële uiting. Als we dat toch op het vlak van voetbal zijn. Indonesië heeft zich op spectaculaire wijze geplaatst voor de finale van de FIFA Asian Cup. Het land had een ruime zegen nodig op Bangladesh en slaagde erin. Het werd, hou je vast, 9-2. Ja, en die uitslag was dus net voldoende om Maleisië, dat zelf met 6-0 trouwens van Singapore won, op doelsaldo voor te blijven in de groepsfase. En door het resultaat van vandaag gaat Indonesië voor het eerst sinds 1991 weer strijden om de eindzegen van het toernooi, de FIFA Asian Cup. Je donderdagavond, we gaan langzaamaan richting middernacht, het einde van je donderdagavond. Een fijne voetbalavond, dat ook. Je hoort het allemaal hier als er nog wat op sportgebied valt bij te praten, hier bij GPR Sportradio.

VPR Sportradio, je donderdagavond morgen in de allervroegte van de ochtendshow. Om 6:30 begint de eerste vrije training voor de grote prijs van Bahrein in Maleisië. Ja, in Maleisië, ja. Het is apart. Coureur George Russell van Mercedes, die verwacht een heel zwaar weekend dit weekend in Maleisië. Voor het eerst sinds 2017 staat het circuit weer op de rol. Het circuit van Sepang. En die moet dus de afgelaste race in Bahrein vervangen. Dat alles vanwege natuurlijk dreigingen daar. De coureur van Mercedes waarschuwt met name voor extreme hitte die kan leiden tot oververhitting van de banden. En volgens George Russell zullen de hoge temperaturen, maar ook de luchtvochtigheid, een belangrijke factor spelen in de strategie en het resultaat van deze race, die dus dit weekend op het programma staat. Alle sessies hier zijn te volgen in update-vorm. Hebben we vrije training 1, 2 en 3. Dan hoor je in de programma's Olaf Mol voorbij komen. En we hebben natuurlijk rechtstreeks, integraal en helemaal de derde vrije training, de kwalificatie en de race. De grote prijs van Bahrein in Maleisië, hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio met Genesis richting 11:30. Vannacht is het vrijwel overal droog. Misschien nog een beetje mist, kans op mist in de vroege ochtend. De temperatuur ligt rond de 6 graden in het noorden. Langs de zuidwestkust is het trouwens warmer. Vannacht daar wordt het een graadje of 12. Morgenochtend nog steeds die mist, die trekt op. En dan komen er perioden met zon. Temperaturen morgen rond de 20 graden. Het is je donderdagavond, late avond, hier bij GPR Sportradio.

0: Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
3: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
6: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
10: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
13: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
14: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
17: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
18: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
19: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
20: GPR Sportradio.
21: The Sound of Sport.
20: Alexander Stevens.
22: Goedenavond. Ja, er lijkt dan toch een einde te zijn gekomen aan het tijdperk van Cristiano Ronaldo bij de nationale ploeg van Portugal. Hoe dat nou precies zit, hoor je zometeen hier.

GPR Sportradio Dua Lipa op je donderdagavond. En de hele week is er al sprake van geruchten. En er gaat een hoop in de media over Cristiano Ronaldo en zijn relatie met de nationale ploeg, de trainer ervan, et cetera. Is er een einde in zicht van het tijdperk Ronaldo bij de nationale ploeg van Portugal? Dat is de vraag. De aanvaller heeft het trainingskamp verlaten na oneenigheid. Zijn iconische rug nummer 7 is ook direct overgedragen aan een andere speler. En dat is ook wel tekenend. Vanavond speelde Leao in de National League wedstrijd tegen Denemarken, namelijk met dit nummer. En niet dus Ronaldo. Zo blijkt al uit wat we hebben meegemaakt. En blijkt daaruit, moet ik eigenlijk zeggen, dat het tijdperk klaar is en dat hij niet meer terugkomt. Het vertrek van Ronaldo volgde kort na de persconferentie over onrust binnen de ploeg. Met deuren werden gesmeten, er is oneenigheid en zou er nog een verzoening kunnen komen? Kijk, Ronaldo wil natuurlijk nog steeds die 1000 doelpunten halen. Haalt hij die in Arabië, Saoedi-Arabië, of haalt hij die mede met de Portugese ploeg? Ja, ieder doelpunt is meegenomen. Hij wil naar dat recordgetal. Een kwestie van afwachten. Deze kan de dossierkast in onder het motto: inderdaad, wordt vervolgd. Donjel Malen, de voetballer. Hij heeft een individuele prijs gewonnen in de Italiaanse Serie A. Want de aanvaller van Roma is uitgeroepen tot speler van de maanden augustus en september. Donjel Malen kende een uitstekende start van het seizoen en was in de eerste 5 competitiewedstrijden daar in Italië goed voor 6 doelpunten. Mede dankzij zijn productiviteit staat AS Roma momenteel aan kop in de Italiaanse competitie. De prijs is natuurlijk echt een bekroning op zijn sterke seizoensopening. En natuurlijk Donjel Malen roept: deze houden we vol. We zitten er lekker in. Nou, dat is goed om te horen. Je donderdagavond, goedenavond. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio richting middernacht op donderdagavond met de Human League en Human. Bij tennis is Botik van de Zandschop er niet in geslaagd de kwartfinale te bereiken op de China Open. Hij verloor in Peking in 3 sets van Cerun Dolo. Na een sterk begin waarin hij de eerste set won met 7-5 zakte zijn niveau weg. De volgende 2 sets die gingen naar zijn tegenstander, 6-4 en 6-3. Ook Talon Griekspoor, de andere Nederlander, werd uitgeschakeld, waardoor er geen enkele Nederlandse tennisser meer actief is in het enkelspel van de China Open. Dat voor wat betreft in ieder geval de sporters in het buitenland. Ja, en dan is het natuurlijk straks even terugblikken op die wedstrijd van vanavond. Griekenland tegen Oranje. Je hoort er zo meteen meer over, hier bij GPR Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. De oorzaak van de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer is nog steeds niet duidelijk. Wel sluiten de onderzoekers een aantal zaken uit, zoals werkzaamheden, achtergelaten afval of vonken van het spoor. Bij de brand werd zo'n 100 hectare natuur in de as gelegd. Slapen op straat is niet langer verboden in Utrecht, meldt de regionale omroep daar. De Utrechtse gemeenteraad heeft er maandenlang over vergaderd. Veel partijen vinden het beboeten van buitenslapers niet effectief, omdat de meeste mensen dakloos zijn en die boete dus niet kunnen betalen en ook niet ergens anders kunnen slapen. Als het aan de regering van president Trump ligt, moeten Europese landen hun strategische dieselreserves gaan aanspreken. De Amerikanen hopen zo de dieselprijs omlaag te krijgen, die sinds de oorlog in Iran ook daar torenhoog is. Europa importeert veel Amerikaanse diesel. President Trump sluit een exportverbod daarom niet uit. En Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk is niet te spreken over de eerste helft van de wedstrijd tegen Griekenland. Die eindigt in een 2-2 gelijkspel. Na de eerste helft stond Oranje nog met 2-0 achter. Bondscoach Xavi trekt het boetekleed aan en heeft een excuses aangeboden voor die eerste helft. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: GPR.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud.

0: Dit is GPR, Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR, Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de komst van een enorme medicijnfabriek van een Amerikaanse farmaceut. Ze willen daar onder andere afslank- en diabetespillen gaan maken. De farmaceut geeft miljarden uit voor de bouw van de fabriek, die vanwege het volle stroomnet ook een eigen elektriciteitscentrale zal krijgen. Een middelbare school in Zwijndrecht heeft ouders opgeroepen om met hun kinderen te praten over geweld en mishandelingen, meldt Rijnmond. Al maanden gaan er filmpjes rond op social media waarin leerlingen van de school in elkaar worden geslagen of vernederd. De school gaat ook speciale lessen hierover organiseren. Op een bedrijventerrein in Almere woedt een grote brand. De brandweer is massaal uitgerukt met Omroep Flevoland. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een bedrijfsverzamelgebouw. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. Er is nog niks bekend over de oorzaak of eventuele slachtoffers. En de Nations League-wedstrijd Ierland-Oostenrijk is tot 2 keer toe stilgelegd door pro-Palestina-protesten. Er werd onder meer een Palestijnse vlag op het veld gegooid. Ierland zit in dezelfde pool als Israël. Het Nederlands elftal speelde vanavond ook in de Nations League. Die wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel tegen Griekenland. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20.
2: GPR.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
2: GPR Sportradio.
3: De Sound of Sport.

0: TPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR Sportradio.
4: Sportradio.
3: Met het nieuws van 2 uur.
5: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het is nog steeds niet duidelijk wat de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer heeft veroorzaakt. Onderzoekers sluiten in ieder geval uit dat het komt door werkzaamheden, achtergelaten afval of vonken van het treinspoor. Het vuur legde in de buurt van Venray zo'n 100 hectare natuur in de as. Komende woensdag praat het kabinet voor het eerst met de sociale partners. Het gesprek komt er nu het kabinet een miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt, want dat was een harde eis van de vakbonden. Het overleg is op het Catshuis in Den Haag en het kabinet hoopt dat bonden en werkgevers het eens worden over een grote besparing. Uit een eerste onderzoek naar het drama op een Fly Dubai-vlucht blijkt dat de co-piloot inderdaad zijn collega heeft neergestoken. Dat meldt het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken, nadat ooggetuigen in Israël dat ook al hadden gezegd. Passagiers wisten de co-piloot te overmeesteren en het toestel kon later veilig landen. En de regering Trump heeft geld uit potjes voor grensbewaking en de aanpak van drugscriminaliteit gebruikt om campagnespotjes uit te zenden, meldt de Washington Post. Over een maand zijn er tussentijdse verkiezingen in Amerika. De Republikeinen zeggen dat het geen campagnespotjes zijn, omdat ze niet over de verkiezingen gaan. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20.
3: GPR Sport.